Het is heerlijk kabbelen en blijven drijven op die geweldige Nganga door de Les Frères Socky et l'Orchestre Bella Bella. En we laten die gewoon draaien tot op de laatste seconde. 8 minuten en 40 seconden. Versnelde rumba, want dat is eigenlijk wat die jonge 70s boys deden toen dat ze deze muziek maakten. De rumba, maar sneller.

waren de Silvertones met Rejoice, Ja Ja Children. Een onmiskenbare Black Ark-periode, Lee Scratch Perry-productie. En omdat het Lee Perry is, dan draaien we uiteraard ook zijn versions zoals

Lee Perry was niet enkel geniaal als producer, hij was ook wel een soort van talent scout en hielp ook de sound van bijvoorbeeld Bob Marley vormgeven. Hij was de man van de rhythms, van de grooves en van de voodoo power. En Bob Marley was de man van de lyrics en de inspiration en samen vormde zijn gouden team, zoals u kan merken in het volgende ingetogen, maar bloedmooie Rainbow Country, zo dadelijk Robert Nesta Marley, yes!

iconische samenwerking tussen Bob Marley en Lee Perry was dat Rainbow Country. En dit soort snoepjes komt meestal vergezeld van versions zoals deze.

Nog steeds Black Ark producties van Lee Scratchberry, zoals deze Danny Hansworth en Mr. Money Man. En zoals dat steeds gaat met die Lee Perry producties, moeten we toch ook die dubversies draaien, of wat?

Drie luikbestanden uit Deborah Keys en The Black Five en Traveling, gevolgd door een DJ-versie door de niet zo heel bekende, maar bij ons wordt die af en toe gespeeld, DJ Lord Sassafras en Green Bay Inquest over de Green Bay Massacre. En nu nog de version van die Traveling, Deborah Keys en The Black Five. En van die rauwe Liperidub gaan we naar zoetgevoisde klanken uit Congo. Ons dadelijk luisteren naar Dr. Nico, de meestergitarist.

en Rumba Lingala met zijn Metafua Mudia. Kaba Sukista 118. En wij gaan van Kinshasa naar Dakar. Dat is, ik heb het even voor u opgezocht, 6066 kilometer. En het duurt 99,9 uur om daar te geraken. Dat is allemaal heel duivels en Number of the Beast-achtig. Maar de muziek is gelukkig vredig, want wij gaan luisteren naar de vroege Youssou N'Dour en zijn Étoile de Dakar.

En zoals gezegd, dit Walde Dakar. Ik denk dus niet dat dit Youssou N'Dour aan de vocals zelf was, maar in ieder geval hoorde u Tolu Badou Ndiaye, dit Walde Dakar uit 1980.

En hierna reizen we verder naar Nigeria, Lagos, om precies te zijn, met disco vibes uit die regionen. En het is een soort van zelfhulp song, want hij heet I Love Myself. En als je hem met de koptelefoon zou beluisteren, dan worden er nu al allerlei adviezen ingefluisterd. Dus zeker doen daar thuis.

En zo hebben we bijna de volledige zelfhulpsymfonie van Mona Finney gehad. I Love Myself was die getiteld en dat was pure Lagos Disco. En dankzij het label van Frank Gosner, Voodoo Funk opnieuw aan de oppervlakte gebracht. Heerlijke tune.

Met enige surface noise luistert u toch naar het gezellige highlife geluid van General Franco Lee Ezutu en his Harmony Kings International Band van zijn album Onyekata, het titelnummer Onyekata Obia.

En dat was nog de I Don't Care dub. En dat is een collab tussen Dele Sosimi, destijds de toetsenist van Fela Kuti, ten tijde van zijn Egypt 80, zijn tweede begeleidingsband. En die hoorde hier in een Prince Fatty dub treatment van het album, ik neem het erbij, Prince Fatty Nostalgia 77. I know. En de volgende nog een Fela gerelateerde collab, namelijk Femi Kuti Remixed.

En u hoorde achtereenvolgens twee keer Femi Kuti door de dubmangel gehaald. Eén keer door Zenzile, één keer door 7-Dub. Of althans, dat was de 7-Dub mix. En die eerste, dat was Kata Your Head. En die ander, Engelé.

Er was nog Dialogue uit Finland samen met Benji aan de vocals en Chant. En die zit ook nog in een dub.

Er was ook nog Junior Brown en I Must Achieve What Is Mine. En dat was opnieuw een Yabby Yu productie uit de jaren 77. Plus Dub.

aan de balk op gaan leggen. En dat gaan we in stijl doen met nog een streepje. Authentieke Manding muziek uit 1978. We gaan de titeltrack van het eerste soloalbum van zanger Salif Keita spelen. Manju, uiteraard 1978. Daarvoor zat hij bij de Orchestra Railband en Railband de Bamako. Maar hier hebben we hem voor de eerste keer solo. Daarna zeggen wij geen vaarwel, doch tot een volgende It's a Family Affair. Tot volgende week. Ciao.

En dat was dan toch wel echt de allerlaatste. Robert Emmanuel en Leave Natty Business Alone. En wij gaan die Natty Business voor zeker een weekje alone laten, want volgende week ziet u ons weer. En hoort u ons hopelijk Radio Centraal. It's a Family Affair. Tot volgende week.

Yes, Al Campbell, prachtige nummers dat die man heeft gemaakt. Je hoorde nog Take Warning, Rock It Up. Don't go. Dit is Don't Go. Dat is aan de plaat Working Man. Zo de laatste nummers hier ook zijn bij Urnes en Buren. U hoort ons terug volgende week dinsdag tussen 4 en 6. Au revoir.

Radio Centraal 106.7 Mega FM Stereo Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met bioloog.

Onderzoekers van Michigan State University hebben ontdekt dat microben de hersenen vorm gaan geven terwijl die nog in ontwikkeling zijn in de baarmoeder. Ze gaan neuronen beïnvloeden in een regioen, in een gebied die kritisch is voor stress en sociaal gedrag. De bevindingen suggereren dat moderne geboortepraktijken die een invloed hebben op het microbioom een verborgen impact kunnen hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Nieuw onderzoek van Michigan State University heeft dit ontdekt. Het is een studie gepubliceerd in Hormones and Behavior. Gebruikte een muizenmodel om te belichten hoe natuurlijke blootstelling aan microben niet alleen een impact heeft op de hersenstructuur onmiddellijk na de geboorte, maar zelfs al reeds een invloed kan beginnen uitoefenen terwijl de ontwikkeling in de baarmoeder nog aan de gang is. Een muizenmodel werd gekozen omdat muizen significante biologische en gedragsgelijkaardigheden delen met mensen en er geen andere alternatieven zijn om de rol van microben op hersenontwikkeling te bestuderen. Dit werk heeft zeer groot belang omdat moderne geboortepraktijken zoals peripartum antibioticum gebruik en keizersnede, het moederlijke microbioom verstoort. In de Verenigde Staten alleen ontvangen 40% van de vrouwen antibiotica rond de geboorte, het baren. En een derde van alle geboorten in de Verenigde Staten gebeuren via keizersnede. Bij de geboorte wordt een nieuwgeboren baby gekoloniseerd door microben, wanneer die door het geboortekanaal gaat. De geboorte zelf valt ook samen met belangrijke ontwikkelingsgebeurtenissen die vormgeven aan de hersenen. De onderzoekers wilden verder onderzoeken de aankomst of het kennismaking met deze bacteriën een invloed kan hebben op de hersenontwikkeling, zegt Alexandra Castillo Ruiz, belangrijkste auteur van de studie en assistent professor in het Michigan State University Department of Psychology. Het onderzoeksteam heeft zich toegespitst op een hersengebied dat de paraventriculaire nucleus of de hypothalamus wordt genoemd, die een centrale rol speelt in het regelen van stress, bloeddruk, de waterhuishouding en zelfs sociaal gedrag. Vroeger werk had aangetoond dat muizen die worden opgevoed zonder microben, gekweekt zonder microben, kiemvrije muizen, meer afstervende neuronen hadden in die paraventriculaire nucleus gedurende de vroege ontwikkeling. De nieuwe studie heeft nu bepaald of deze toegenomen celsterfte kon worden vertaald naar veranderingen in aantal neuronen op lange termijn en of er ook een effect zou kunnen zijn veroorzaakt door dus de kennismaking met de microben bij de geboorte of die invloed zelfs al gestart zou kunnen zijn in de baarmoeder door signalen van moederlijke microben. Om dit uit te zoeken hebben de onderzoekers een kruisopvoedingsbenadering gebruikt. Men heeft kiemvrije nieuwgeboren muizen in contact gebracht met moeders die microben hadden en hen vergeleken met controlegroepen. Wanneer de hersenen van deze muizen werden bestudeerd, 3 dagen na de geboorte, waren de resultaten opmerkelijk. Alle muizen die dus opgevoed waren door kiemvrije moeders, hadden minder neuronen in die paraventriculaire nucleus, in vergelijking onafgezien of ze dus microben hadden ontvangen na de geboorte. Ze ontdekten ook dat de kiemvrije volwassen muizen minder neuronen hadden in die paraventriculaire nucleus. De studie.
toont dat microben een belangrijke rol spelen in het vormgeven van een hersengebied dat belangrijk is voor lichaamsfuncties en sociaal gedrag. Bijkomend wijst deze studie erop dat microbiële effecten reeds in de baarmoeder een aanvang nemen via signalen van moederlijke microben, zegt dokter Castillo Ruiz. In plaats van het bestrijden van microben, zouden we ze moeten erkennen als partners in de vroege ontwikkeling van het leven, zegt dokter Castillo Ruiz. De microben helpen de hersenen vorm te geven van het vroege begin.

Het planten van meer bomen kan helpen in het afkoelen van de planeet en het verminderen van het risico op branden. Maar waar deze bomen precies geplant worden, heeft belang. Volgens onderzoekers van de University of California Riverside bieden tropische gebieden de meest krachtige klimaatvoordelen, omdat bomen daar het hele jaar rond groeien, meer koolstofdioxide absorberen en de lucht gaan koelen door processen zoals evapotranspiratie of het zweten van bomen. De studie werd gepubliceerd in Climate and Atmospheric Science en er werd ontdekt dat het planten van bomen doorgaans een netto positief effect heeft voor het klimaat, omdat het helpt in het absorberen van die koolstofdioxide die verantwoordelijk is voor het opwarmen van de planeet uit de atmosfeer. Echter, lokale effecten op temperatuur die niet verband houden met deze koolstofabsorptie variëren significant naar gelang het gebied waar de boom geplant wordt. Op hogere breedtes, dus noorder- of zuiderbreedte, kunnen die bomen een lichtjes opwarmend effect hebben, terwijl het op omgekeerde waar is in de tropen. De studie ontdekte dat er meer afkoeling is van het planten van bomen in warme, natte gebieden, waar bomen het hele jaar rond groeien. Tropische bomen gaan niet alleen koolstofdioxide uit de lucht halen, ze gaan ook afkoelen door het vrijstellen van waterdamp. Dat zegt een van de auteurs van de studie, student James Gomez. Het is niet dat het aanplanten van bomen in andere gebieden niet helpt. Het is inderdaad ook een goed effect. Maar de tropen bieden de sterkste effect per boom gezien. Deze bevindingen zijn een spiegelbeeld van de resultaten van een vroegere studie van de University of California Riverside, die toont dat het planten van bomen het oppervlak van de planeet nog meer zou kunnen afkoelen dan voorheen gedacht. Deze studie had dus de chemische effecten van bomen die interageren met de atmosfeer in beeld gebracht. Deze studie gaat meer nadruk leggen op het verstaan van de fysische effecten van het planten van bomen. Deze effecten berusten onder meer op het zweten van bomen, de evapotranspiratie. Dus de boomwortels halen water uit de bodem, die doorheen de boomstam naar boven reizen door de takken en dan in de bladeren terechtkomen. Wanneer de huidmondjes in de bladeren open, opdat de boom koolstofdioxide uit de lucht zou kunnen halen voor de fotosynthese, gaat een deel van dat water in de bladeren dus evaporeren in de lucht. Dit proces verkoelt de lucht op het oppervlak van de aarde en koelt de boom ook. Het is net zoals het zweten bij de mens het lichaam afkoelt, zegt Gomez. In de tropen is er constant water beschikbaar voor bomen en dat zorgt voor een toename in de transpiratie. Bomen kunnen ook de hoeveelheid van zonlicht verminderen die het oppervlak van de planeet bereikt. En ze gaan dus waterdamp uitstoten. Daardoor wordt de lucht vochtiger. Meer vochtigheid kan betekenen meer wolken. En waterdamp zelf kan een deel van het zonlicht opslurpen. Al deze effecten verminderen de hoeveelheid zon die de grond bereikt, wat een verkoelend effect geeft. De fysische effecten van meer bomen betekent een globaal afkoelend effect van 0,01 graden. Maar dit effect zou significant worden in de tropen, waar ongeveer 0,1 graad verschil kan gemaakt worden. Sommige tropische gebieden, zoals Centraal-Afrika, zouden een afkoeling van tot 0,8 graden kunnen bereiken. Wanneer men de koolstofvastlegging van die bijkomende bomen gaat berekenen,
die dus kunnen geschat worden. Zou deze afkoelende effecten daardoor nog worden vergroot met 0,15 graden globaal? Onderzoekers merken op dat betere schattingen van de koolstofvastleggingseffecten in een toekomstige studie zullen worden onderzocht, waar zowel de fysische als de koolstofcyclische effecten van het planten van nieuwe wouden interactief zullen gesimuleerd worden. Hoewel dus die niet-CO2-effecten klein zijn, is het goed nieuws dat ze dus niet opwarmen, zorgen voor opwarming, wat vroegere studies wel als mogelijkheid hadden gezien. Voor deze studie hebben de onderzoekers ook een relatief realistisch scenario gebruikt: het planten van bomen in plaatsen waar ze werden verwijderd, waardoor ontbossing wordt voorkomen. En dus de nood beperken om ze te gaan plaatsen waar ze bijvoorbeeld landbouwland in beslag zouden gaan nemen. Bijkomend gebruikte het experiment gegevens van 12 klimaatmodellen die algemeen gebruikt worden voor internationale analyse van beleid. Dus de resultaten zouden daardoor meer betrouwbaar zijn dan wanneer ze zouden vertrouwen op één enkel model. De onderzoekers ontdekten ook dat in sommige gevallen de bomen ook een onderdrukkend effect kunnen hebben op het risico op brand. In tropische savannes en in andere plaatsen rond de wereld zijn bomen meer vuurresistent dan grassen, zegt Gomez. De studie ontdekte echter dat in delen van Canada en het noordoosten van de Verenigde Staten bomen mogelijk meer vuren of meer kans op vuur zouden veroorzaken en daardoor dus het koelen door het absorberen van te veel zon zouden verminderen. Dat is echter geen uitnodiging om op die plaatsen dus de bomen te gaan omhakken die daar groeien, zeggen de onderzoekers. Ze bieden meerdere goede effecten voor ecosystemen en diversiteit, verminderen de CO2 en verkoelen de omgevende gebieden, zegt Gomez. Wat men moet hebben is dus een zone van bomen in elk gebied. De juiste hoeveelheid om de sterkste en meest positieve klimaateffecten te hebben.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, centraal op DAB+, met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur zal in huis heeft, met als staat het gerecycleerde muziek.

Een nieuwe studie van Washoe Medicine identificeert een voorheen ongekend manier dat cellen afval kunnen uitstoten in een proces dat hen helpt terug te keren naar een stamcelachtige staat om ervoor te zorgen dat ze kunnen genezen na een beschadiging. Wanneer cellen beschadigd worden, hebben ze zeer goed gereguleerde reacties om het genezingsproces te bespoedigen. Daaronder een lang bestudeerd zelfvernietigingsproces dat dode en beschadigde cellen kan opruimen, maar ook een meer recent geïdentificeerd fenomeen dat helpt oudere cellen terugkeren naar wat schijnbaar een jongere staat is om te zorgen dat gezond weefsel kan teruggroeien. Nu is er een nieuwe studie in muizen, geleid door onderzoekers van Washington University School of Medicine in St. Louis en de Baylor College of Medicine, die een voorheen ongekend cellulair uitstootproces aan het licht brengen die de beschadigde cellen kan helpen terug te keren naar een stamcelachtige staat op een snelle manier. De onderzoekers hebben deze nieuw ontdekte respons catartocytosis genoemd, van het Griekse stamwoord dat betekent cellulair reiniging. Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Cell Reports. De studie gebruikte een muizenmodel van beschadiging aan de maag om nieuwe inzichten te verwerven in hoe cellen genezen of er niet in slagen te genezen als reactie op de schade, bijvoorbeeld schade van een infectie of een ontstekingsziekte. Na een beschadiging is het dus de taak van de cel die beschadiging te repareren. Maar dus de volwassen cellulaire machinerie van een cel gaat in de weg staan van dus dat herstelproces, zegt Jeffrey Brown, een assistent professor geneeskunde in de divisie van gastroenterologie van de Washington University for Medicine. Dus dit is deze cellulaire opruimactie een snelle manier om deze machinerie kwijt te spelen, zodat de cel zeer snel terug een kleine primitieve cel kan worden die in staat is zichzelf te gaan prolifereren en de beschadiging te repareren. Men heeft dus nu dit proces geïdentificeerd in de gastro-intestinale machinerie organen tenminste. Maar men vermoedt dat dit ook in andere weefsels een rol zal spelen. Brown vergelijkt het proces met een braaksessie of het uitstoten van afval die eigenlijk een soort van snelle manier is om voor de cel om dus van al zijn afval af te raken en zich te kunnen toespitsen op het hergroeien van gezonde weefsels. Sneller dan wanneer dat zou moeten gebeuren met een gradueel gecontroleerde degradatie van het afval. Zoals met vele van die kortsluitingen heeft dit echter een mogelijke tekortkoming. Volgens de onderzoekers is die catartocytose snelbaar rommelig. En dat zou ook licht kunnen werpen op hoe dus reacties op een beschadiging snel kunnen verlopen. In het bijzonder in het kader van een chronische beschadiging, bijvoorbeeld. Blijvende catartocytose of langdurige catartocytose als reactie op een infectie is een teken van chronische ontsteking en dus een heroptredend celschade die eigenlijk een kweekgrond kan worden voor kanker. Eigenlijk is dus het een soort broedende massa van uitgestoot cellulair afval die het resultaat zou kunnen zijn van aanhoudende catartocytose, die ook een manier zou kunnen worden om kanker te gaan opsporen en te identificeren, volgens de onderzoekers. Onderzoekers hebben de catartocytose geïdentificeerd in dus een belangrijk regeneratief
reactie op beschadiging. Dat gekende proces is de paligenose, die eerst in 2018 werd beschreven door een van de auteurs van deze studie, Jason Mills, die nu verbonden is aan Baylor College of Medicine. Mills heeft dit werk gestart toen hij nog een lid was van de divisie van de gastroenterologie van de Washington University for Medicine en Brown een onderzoeker was in zijn laboratorium. In paligenose gaan dus beschadigde cellen dus afwijken van hun normale rol en een herprogrammeringproces ondergaan naar een onvolwassen staat. Ze gaan zich gedragen zoals snel delende stamcellen, zoals dat gebeurt gedurende de ontwikkeling. Oorspronkelijk namen de onderzoekers aan dat zich ontdoen van de rommel van cellulaire machinerie als voorbereiding voor dit herprogrammering zou volledig binnenin de cellulaire compartimenten zou gebeuren die lysosomen wordt genoemd, waar afval normaal gezien wordt verteerd in een traag en welbepaald proces. Van het begin af eigenlijk hebben de onderzoekers wel opgemerkt dat er afval te vinden was buiten de cellen. Oorspronkelijk hebben ze dit afgedaan als een onbelangrijk neveneffect, maar hoe meer afval er buiten de cel aanwezig is,

Hadean Emergence van Argyre Planitia. Stefan Voels heet de man dus achter dit project uit Hannover. En die Stefan Voels heeft 9 of 10 voor de digitale versie 9 donkere ambientstukken gecreëerd in zijn eigen unieke, meeslepende stijl. Diepe drones, subtiele geluidseffecten en een sombere sfeer leiden de luisteraar door een klankenwereld die miljoenen jaren teruggaat. Een meditatie over de verschuivende oeroude landschappen van onze steeds veranderende planeet. De ijzige geluiden, kosmische deep ambient drones en stikdonkere dark ambient sferen nopen we weer om een vergelijking te maken met Lustmoord, Brian Williams uit Wales ex SPK en legendarische albums als The Place Where the Black Stars Hang uit 1994. Doet me dus vooral denken aan Lustmoord. De cd zit in een full-color 6-panel digisleeve, gelimiteerd op 300 kopietjes. De digitale versie heeft dus een extra track, Burgess Shale, die niet op de cd staat. En we gaan dan nog één nummertje van draaien. Het titelnummer Idea Cara, de 6e track van de 9 tracks op Idea Cara. En hier komt hij dan.

Dat was het wat betreft Argyrae Planitia. Maar ik heb dus nog een schijfje bij van dit Winterlight label uit Haarlem. Etnia Necron heet die act met het album Exo Metempsychosis. Een samenwerkingsverband tussen twee artiesten uit het zonnige zuiden die echter alles behalve zonnige zuiderste muziek maken. Etnia Necron is het project van Maurizio Landini en Daniel Ferreira. Daniel Ferreira, of Kloop, uit Barcelona, heeft een verleden in de progressive house en underground electronic dance scene sinds 2000 of zo. Sinds 2010 componeert hij echter ambient, experimental, dark ambient tracks. De Italiaan Maurizio Landini houdt er nog een ganse hoop andere aliasen op na. Ona Sander, dat is de bekendste. Les Anges Morts, Abiura Fatima, Akamot, Biped, HPP, Modron, Scarwelt en Typhoid. Het is telkens dezelfde man. Het Spaans-Italiaanse duo bracht op het Haarlemse Winterlight label in het verleden reeds een opmerkelijke hekserijtrilogie uit onder de naam Kloop Ona Sander. Mundus Patet uit 2020, Tempestarii uit 2022 en het derde deel van het drieluik Goose uit 2023. Voor het vervolg hielden ze nu dus een gezamenlijke projectnaam over de doopvond Etnia Necron. En de muziek die daaruit voortspruit klinkt al even duister als de projectnaam Etnia Necron. En we gaan er een nummerje van draaien van hun album Exo Metempsychosis. Namelijk het eerste nummer, Rebirth as Unknown Entity.

met Rebirth as Unknown Entity van Ethnea Necron werd het 8 uur hier bij de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM. We zijn dus bezig aan de bespreking van het album Exo Metempsychosis van Ethnea Necron op het Haarlemse Winterlight label. Op Exo Metempsychosis, 8 tracks staan erop en het album duurt 48 minuten. En op dat album horen we diep duistere drones, doorspekt met een soort science-fiction-achtige klanken en een kosmische geluidsarchitectuur. Het is het soort kosmische deep ambient dat we, evenals het vorige album dat we bespraken van Argyre Planitia, dat dus... dat we graag vergelijken met het werk van Lustmoord, Brian Williams uit Wales, ex-SPK, Socialistische Patiëntencollectief, en zijn legendarische album The Place Where the Black Stars Hang uit 1994. Exo Metempsychosis heet dus dit album, en we laten nu graag de titeltrack horen.

Exometempsychosis, de titeltrack van het gelijknamige album van Etnea Necron, een Italiaan en een Spanjaard. Exometempsychosis is geïnspireerd op het idee van reïncarnatie, maar dan niet in de eigen wereld, maar in andere werelden van andere sterrenstelsels. Wedergeboorte als onbekende entiteiten die bestaan in gebieden in galaxies far away van de door mensen bewoonde aarde. Muzikaal klinkt het allemaal enorm angstaanjagend, onheilspellend en stikdonker. En we gaan er nog eentje van laten horen van Etnea Necron, A Septic Veneration.

Aseptic Veneration was dat van Ethnia Necron op het Winterlight label. De 8 instrumentale tracks op dit album heten respectievelijk Rebirth as Unknown Entity, Extracorporeal Consciousness, Exometempsychosis, Aseptic Veneration, Elgid Synapses, Sacred Corridor, War Incarnation en Rejection. Elgid Synapses bevat als enige track enige ritmiek en evokeert, of een duidelijke ritmiek, en evokeert een soort koude kosmische leegte. De CD zit in een full-color 6-panel digisleeve, gelimiteerd op 300 kopies en is ook digitaal verkrijgbaar. Dit is een dikke vette aanrader voor de liefhebbers van kosmische drone, dark ambient en deep ambient soundscapes. En we gaan er nog eentje van draaien, namelijk die Elgid Synapses.

En na Ethnea Necron hoorden we nog een nummer van de beruchte Lustmoord. Lustmoord. Met het nummer Solomon van het album The Place Where the Black Stars Hang. Uit 1994. Brian Williams heet hem uit Wales en hij zat eerst in SPK, het Socialistische Patiëntencollectief. En wat heb ik hier nog bij? We gaan eventjes naar een ander genre, enfin, het is nog altijd binnen de zwarte scene. We gaan van Dark Ambient naar eerder Gothic Rock, Dead Rock, met Frank de Baptiste uit de USA. En het nummer Echoes of Never van het album Different Degrees of Empty uit 2003.

Holy Orange was dat. De heilige appelsien uit Duitsland. Met het nummer Morella van het album The Black Noise uit 2012. En dit zijn ook Duitsers Murder at the Registry met Cupido van het album Filed 93-2003. Een compilatie die dus, ja, natuurlijk in 2003 verscheen.

Murder at the Registry. En het is tijd om nog eens een optredetje aan te kondigen. The Previous Front is een psychedelic rock indie rock band rond gitarist-songwriter Nick Salomon, opgericht in 1986 in Londen. Tijdens een carrière van bijna 40 jaar is The Previous Front uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende psychedelische rockbands uit de UK underground. The Previous Front debuteerde halfweg de jaren 80 met Miasma. Sindsdien bracht Salomon om en bij de 30 albums uit. Het laatste, Focus on Nature, verscheen in 2024. Op plaat doet hij doorgaans alles zelf. Zang, gitaar, bas, keys, drums, productie. Live doet hij het met een geweldige band. 2 jaar na hun overweldigende passage in april 2024 komen ze op 2 mei 2026, zeer binnenkort dus, een tweede keer de Jingle Jangle plat spelen. Bij de vorige passage was het concert heel snel uitverkocht, dus ik heb het juist gecheckt. Deze keer zijn er nog kaartjes beschikbaar, maar ik zal toch niet te lang wachten. En dat kan ook niet meer, want het is dus al deze vrijdag. We gaan een nummertje spelen van The Previous Front van het album White Numbers uit 2013, Is It of Thalamic Microdots.

The Baby Front. Op 2 mei in de Jingle Jangle. En we gaan nog wat psychedelic rock draaien tot het eind van het programma. Ik heb een cd'tje bij van Julian's Treatment. A Time Before This, een album uit 1970. En dit is een Britse band. En dit is Phantom City.

Julius Treatment was dat. En zoals steeds, ik heb altijd ook een Belgische band, minstens eentje bij, om in het programma te stoppen. En deze keer heb ik Matt Curry bij een progrockband uit 1970. Bestond slechts kort. Wordt wel eens vergeleken met de vorige band, Julius Treatment, maar ook met Colosseum bijvoorbeeld, de vroege Colosseum, of met Van der Graaf Generator. Het is een vrij speciale band, want ze hebben een saxofoon, een Hammond-orgel, bas, drums en vocals, maar geen gitaar. Matt Curry heten ze en ze kwamen uit Antwerpen zelfs. En we gaan The Worker draaien van het gelijknamige Matt Curry-album uit 1970.

En we hebben nog juist tijd voor een kort nummerke van Blonde on Blonde, een Britse band. Van het album Contrast uit 1969 is dit A Spinning Wheel. Tot volgende week, maar dan met Ernst Steurzender.

Beste landgenoten, week 18 van 26 is bezig, volop bezig, is de 118e dag. En nu zitten een aantal witgevlerkte studenten in de stad lopen. En daar moet je dan van concluderen dat het 100 dagen en whatever is. Nooit echt geïnteresseerd geweest in studenten en dergelijke. Ik ben oud geboren en ik zal jong sterven. Bij deze de onnuttige mededeling dat de ondergetekende u van scheidmuziek moet voorzien, omdat de pendant, mon frère, il n'est pas là. Kon niet vanavond, dus dat wil zeggen dat u het met mij zal moeten doen. Maar dat is, niet zo erg. Ik doe dat al 62 jaar. Het is al niet te min succes gewenst.

Beste landgenoot, is u dat al opgevallen? Dat wij allemaal dubbelgangers hebben op de wereld. Ik ben, ik zou zelfs meer zeggen, toen ik in een maand in China was, meer bepaald in Beijing. Op een no-time eigenlijk, lukte ik erin om de mysteries te ontsluieren en begon ik, na het aanvankelijke alle Chinezen lijken op elkaar cliché doorbroken te hebben, na enkele dagen begon ik overal in de massa volk heel bekende mensen tegen te komen. Het zij filmsterren, het zij buurmeisjes, het zij die ene bakker die ik al lang vergeten was, het zij mijn broer, het zij noem maar op. Overal herkende ik mensen. Overigens, dat is ook zo voor onze pendant, die Aziat, die ziet ook geen enkel verschil de eerste dagen tussen ons blankskes. En als u mij niet gelooft, dan moet u maar eens kijken naar al die blonde Barbies tegenwoordig. Alles en iedereen is Barbie met sluik geblondeerd haar. En ook de zwarte medemens. Komt een Afrikaan omringd door Afrikanen, zwarte mensen in een blank gezelschap terecht. Hij zal ook moeite hebben met ons uit elkaar te houden. Ja, maar ja, daar blijft het dus niet bij. Zo gaat het dan ook weer tegenwoordig in het ondermaanse. Want ik heb net, applaus, mijn driejarige renaissance-studie afgerond. En nu heb ik het prijs in zitten. En ik heb het aan mijn pan. Ik hang eraan. Ik zie nu overal, in heel de renaissance-kunst, zie ik overal dubbelgangers. Als u de moeite wilt doen, kan doen, het interesseert uzelf totaal niet natuurlijk, maar wie weet, u kan ons heel af en toe volgen op de Facebook. Daar tik je dan in Amarkort Radio. En zowaar voor u gaat open een poort. En in die poort staat een foto. Een foto van een schilderij zelfs. En dat schilderij, dat is niet zomaar een schilderij. Dat schilderij is eigenlijk een foto. Dus het is een foto van een schilderij van een foto. En wel een foto in de jaren 1400 ergens. En wie staat daar geportretteerd? Ons allerdrummer van The Who. Wie zegt u? The Who? The Who? Keith Moon. Die staat daar te pronken en u aan te kijken. In het Museum voor Oude Kunst in Brussel. En op de Facebook.

Freud. En dan, nee, we bedoelen niet de Freudvlieg natuurlijk, maar Freud, je weet wel. De man daar ergens in het verre Wenen, die ja, een soort ja, massamoordenaar is geworden ondertussen. Hè. Want eigenlijk was deze zak het enkel te doen om een nieuwe kerk op te richten. Met hem als prelaat op de hoogste troon. Een beetje een ziekelijke man. Ironisch genoeg natuurlijk. Of ja, ook wel te begrijpen natuurlijk. Want ja, een mens is maar een mens. Wat doe je als mens? Het ging zover dat hij dan een hele hoop adepten en acolyten naar hem toe trok. Om steeds maar weer hem als de meester of der meesters, de wijze der wijzer, de hoogste der hoogste te bekijken. Zoals Freud, zo kennen we hem. En zoals we hem ook kennen, is dat hij dan telkens ook weer die acolytjes aan de kant schoof. En dat die acolytjes dan ook met ruzie weggingen. En dat hij geheime genootschappen oprichtte, dus zelfs met een ring. Een ring met een zwarte steen erin gaf aan zijn meest trouwe geheime dienaren om zo macht te verwerven. Je gelooft het eigenlijk niet. En er was er nog zo eentje, ook in onze artistieke wereld daarentegen. Niet door de psychologische wereld, maar de artistieke wereld. Breton. Breton was een staatssecretaris van de surrealistische beweging. Hij is erin gelukt om als eerste in de artistieke geschiedenis ergens de kampleider van te worden. Regels streng als een bijbel op te stellen en vervolgens mensen te excommuniceren als de inquisiteur van dienst. Je gelooft het niet eens je er van afstand naar kijkt. En het is dan nog eens een kunstvorm ook. En het is verdomme dan nog eens het surrealisme ook. Iets wat zero regels en nul keurslijf zou mogen hebben. Je gelooft het eigenlijk niet. Maar ja, wat geloven we wel ondertussen in deze tijden van fake news? Ja, back to fantasy.

The Revolution natuurlijk. Maar er bestaat ook zoiets als een gewone revolutie. En als er een gewone revolutie bestaat, en Prince heeft een revolutie, er bestaat zelfs een happy revolution. De gelukzalige revolutie. Waar heeft die trommengeroffel plaatsgevonden volgens mijn waarde landgenoten? Vlak bij ons in Liège, in Luik. Tijd om eens een keertje wat volslagen weggedrukte geschiedenis op uw last te laten, beste landgenoten. Want de revolutie in het Frans Parijs, 1789, niet onbekend en uitlopend in een, ja, de meningen verschillen nog wel eens, maar deugddoend kopje kleiner maken van hen, bij wie de macht hen nogal naar het kopje gestegen was. Ik kan er nog wel een paar bedenken, anno 2026, maar zwart. Terug naar de Happy Revolution. Het Luikse prinsdom was een aparte staat, al eeuwenlang eigenlijk op hun eigen manier. Ploeterde die verder en dat lukte soms, dat lukte een beetje, dat lukte min of meer, maar nogal koppig. Ze bleven dus bestaan heel lang. En op het moment dat wij inpikken, is het Luikse prinsdom een aparte staat die dus koppig stand houdt. En de baas ervan was een zekere François Charles de Velbroek. Die runde het kot tussen 1772 en 1784. En was wat dan heet een verlicht despot. What's in a name? Zoals dat ging. Dus voor de liberté en de égalité was de mens zowel een geestelijke als een vorst. Onze vriend Velbroek. Menigeen maakte daar dan een degoutant gebruik van natuurlijk. Zowel geestig als vorstig te zijn. Maar laat deze François daar dus eens een uitzondering op vormen. Eigenlijk kun je dat al aan zijn geschilderd portret aflezen. Het is een goed zak. Het ziet er echt een brave kloot uit, maar wel met een pintere blik. Kijk eens aan. Hij vond dus de verlichting iets fantastisch, om te beginnen. Verlichting, beste landgenoten, dat was dus een oprisping van openheid naar kennis. Gewoon ongebreidelde goesting om slim te zijn. Ongebreidelde goesting om verstandig te zijn. Samen en waarom? Om de wereld beter te maken. En dat was eigenlijk tussen 1750 en 1850. Het heeft een eeuw geduurd en dat was weer al naar de boom. Maar je weet het, vooral in Frankrijk, dat was toen toch wel het landje waar je moest zijn. En wellicht mee verantwoordelijk voor de égalité en de fraternité van de Révolution française in 1789. Dus onze François die deed er alles aan om deze verlichting in Luik door te voeren. Zie het een beetje als een tegengestelde Bart de Wever. Zie het als iemand die op alle mogelijke manieren het goede wil doen voor het belang van iedereen. Ik ga er straks nog eventjes op in. Dan gaan we de computer erbij pakken. Dan ga ik u nog een stukje van de wiki voorlezen. Maar helaas, die mens die een overlijdt dus in 1784, 5 jaar voor de revolutie. En wat te vrezen was, de smeerlapjes die een kleine 1500 jaar het leven in het Westen op alle mogelijke verziekt, of toch mis, gedomineerd hebben, plaatsen dan terug een eikel katholiek op de troon. Een klootzakje eerste klas. Die ramt er meteen de buik in en draait zowat alle verworvenheden van die verlichting terug. Dus terug de duisternis in. Het licht gaat uit, nog veel erger als dat. Maar dat was dus uiteraard niet naar de zin van de verlichte geesten. Want die moesten zien hoe een conservatieve smeerlap alles, maar dan ook alles, weer naar de duistere middeleeuwen wenste. Die eikel zijn naam was César Constantin François de Hunsbroek. Hij komt dus ergens afkomstig zijnde van Hunsbroek. Luik had toen op zeer korte tijd een toename van de bevolking, enorme aangroei. Ze waren eigenlijk op een no-time het tweede grootste stadje van het landje wat België moest worden.
Even groot dan Antwerpen, dus enkel Brussel had nog een beetje meer volk. Maar er was ook heel jong volk daar in dat Luik. En dus dat die nieuwe eikel het bond maakte, het voordeel was natuurlijk dat de revolutionair denken dat ingesteld werd door onze vriend de François, dat die daar niet echt content mee waren en het protest werd dan ook alleen maar erger. Er was een enorme uitwisseling tussen Luik en Parijs. En dat is niet toevallig natuurlijk, want... Ja, die revolutie die kwam eraan. En de onze, van ons land, waar de landgenoten, de onze, dat was de Happy Revolution. Toch even situeren wat er dan aan de hand was, waarom er revolutie was. Niet enkel de verlichting, want dat zou wel heel straf zijn. Een wensdroom tot en met natuurlijk, dat ideeën kunnen zorgen voor een dusdanige revolutie. Maar bijvoorbeeld de landbouwsector. Dat was natuurlijk nog altijd de grote industrie van in die tijd, de landbouw. Die landbouw was natuurlijk in het bezit ook weer van speculanten en van geldhebbers en machthebbers allerhanden. Die speculanten die vonden het veel nuttiger om in een tijd van hongersnood, want het was dan 88 en 89 een hongersnood, om 75%, als ik me goed herinner, van al het graan in Luik te verpatsen voor mucho dinaros. Tijdens die hongernood dus. Dus alweer in een tijd, in die tijd, in de tijd, was er nog zoiets als verontwaardiging en het besef dat er iets tegen macht te doen is. We denken onwillekeurig aan Greta Thunberg die probeert met het Casa Flotilla toch tenminste iets of wat van die verontwaardiging terug op te wekken. Gewoon pure menselijke verontwaardiging. Maar goed, laat die sentimenten nu toevallig of niet ook helemaal Frankrijk sur hun tijd zitten, helemaal op de kop. En krak, op hetzelfde moment dat ze in Parijs de Bastille aanvallen, de machtige revolutie starten, gebeurt dat dus ook in Luik, in ons land, beste landgenoten, op een luttele, en ik heb het net nog afgestapt, 131 kilometer van deze studio centraal. Goed, een happy revolution dus. En zoals een volleerd professioneel radiomaker als ik dan ook pleeg te zeggen, nu tijd voor een streepje muziek eerst. En dan gaan we zo vaarlijk verder met de happy revolution.

The Happy Revolution. Door Thelonious Monk natuurlijk. En het nummer heet Moaning, een beetje zoals ik. Goed, een zeer happy revolution dus. En ineens is het gezonde principe van de liberté en de fraternité. Ja, liberté van de kerk, hè, daar zijn we vanaf. En égalité tegen de adel. En de fraternité, omdat luikenaars nogal graag samen juppeler drinken. Een feit. Dus heel even, want dat laten de feitelijke heersers, onze Oostenrijkertjes, niet gebeuren. Het is goed, dat is goed, dat is nein. Nein, wie wollen dat niet, sagen ze. Die stoppen dus hun oorlog tegen de Turken. Zo snel kan het gaan. Oftewel het Ottomaanse Rijk, om soldaatjes over te hebben en ze over het strategobord van Europa naar Luik te sturen.

Dat had niet alleen in Frankrijk zelf dronken van woede en bloed, dorst en vreugde, maar vooral aan die Europese koningshoven die hun volledige opgebouwde smeelapperij zagen bedreigd worden. Heel die Europese adellijke reutemeteut natuurlijk op hun achterste poten en de soldaatjes van het Oostenrijkse

toch wel zeker. Die Oostenrijkers die maken dat ze met de staart tussen de benen weg zijn om ongetwijfeld terug te komen, eens ze een groot leger hebben samengesteld. Maar zal u zich ongetwijfeld afvragen, wat dan in Liège leuk? Wel, het verstandigste wat zij daar konden doen, in plaats van alleen dus een oorlog voor te bereiden, helemaal op een eentje tegen die Oostenrijkse herbezetter, die ongetwijfeld op komst was, gingen die zowaar een referendum uitschrijven. Helemaal zoals het hoort en helemaal volstrekt ongezien in 1793. Een fucking referendum. Ik weet, onder de 4 miljoen luisteraars die wij op dit moment kunnen registreren, zijn er wel een paar die stemmen maar niks vinden. Maar het bloed dat daarvoor gevloeid is en het besef dat doordringt wanneer je doorkrijgt dat een referendum een totaal nieuwe vondst was in 1793. Dat blijft om even bij stil te staan. En jawel, uit een opvallend genuanceerd keuzepalet kiezen die Liégeois voor een annexatie bij de revolutionaire Franse fraterneiten. De broertjes dus. En ja, ons verhaal eindigt daar. Op het moment, dat moment, houdt het trotse onafhankelijke Luik op met bestaan en gaat het op in een Frankrijk. En ja, met veel mitsen, maren, vijven en zessen zal het uiteraard 37 jaar later deel uitmaken van ons land. Nu goed, een volgende keer gaan we over naar de Brabantse. Of lees dan in de waan van vandaag, de dag ze vandaag de Vlaamse revolutie hebben. Of, en dat is dan de ondertitel, hoe dat dan les Flamands er toch telkens weer inslagen om een revolutie uiterst recht

election as Prince Bishop in 1772. The pro-Enlightenment François Charles de Velbruck became head of an ecclesial principality that had become particularly backward in his intellectual life and his scientific and literary studies. He showed himself favorable to philosophers and the new ideas of the era. He acted as an enlightened despot like his contemporaries, Frederick II of Prussia. Ook al een heel interessant figuurtje. Homoseksueel, keiharde voorloper van Napoleon. Catherine II van Rusland, ook al een heel pittige dame. En uiteraard Jozef II, die Holy Roman Emperor. Like them, he did not lack for ideas, giving his imprimatur to philosophical writers banned from publication in France. Maar op één voorwaarde. Hij moest altijd van elk boek dat bij hen in Luik kon gedrukt worden, mocht gedrukt worden als ongeveer de enige plek ter wereld en dus niet in Frankrijk, want daar werden ze buiten gesmeten door Louis XVI. Eén voorwaarde. Van elk boek dat gedrukt werd, moest er eentje in de Luikse bibliotheek terechtkomen. To encourage his taste for arts, letters and sciences. He set up a public academy of painting, sculpture and engraving in 1774. Hij richtte ook de Société Libre d'Emulation op en de Société Littéraire de Liège as places for Liège's intelligentsia to meet each other and foreign scholars. They became a hotbed for later leaders of the revolution. Geweldig toch, dat een of andere rare prins-kardinaal-kerel helemaal in de ban van de verlichting daar gewoon scholen opricht. Maar niet alleen dat. The societies activities included presentations of scientists, artists and poets' works and discoveries. However, a lack of money and power meant that these projects did not always succeed. Maar het principe was wel dat de lethargie en de nauwdenkendheid van de tijd doorbroken werd. Doorbroken met real progress. Het houdt daar dus niet bij op bij onze Velbruck, want attempts to combat social problems like poverty or class inequality were many, but were unable to make a real effect on the deplorable situation. He tried to make changes in many areas, including public health, by setting up the Hôpital Général Saint-Léonard to receive and assist the needy. Hij richt gewoon een openbaar hospitaal op. A free midwifery course, dus lessen hoe men kan doen bevallen. En establishments to deal with disease. Met andere woorden, plekken waar je de zieke kon behandelen. Gaf ook systematisch de laatste rites aan degenen die veroordeeld waren tot de dood. Hij heeft ook geprobeerd om meer gelijkheid in het taxsysteem, de belastingen, te brengen. Thinking that all taxation had only one purpose, the public good. Maar he failed to push this through due to the opposition from privileged others, natuurlijk. En als laatste stukje van die Velbruck. Also reformed education, making it accessible to all, regardless of gender or class, but setting up free charity schools for poor children and the plan d'éducation pour la jeunesse du pays de Liège, an education plan for the principality. He wanted to radically change the recently suppressed Jesuit schools, educational methods, orienting their teaching towards maths and the physical sciences to provide his students with useful objectives for their critical judgments.

He also plans to build a large public library. Nou, dit stukje dat ik in het Spaans heb helemaal voorgelezen voor u is ja, toch wel een eye-opener. Want wie zijn verleden niet kent, snapt de ballen van vandaag. Anyway, tijd voor de verderzetting van al de rest in dit programma Amarcords in het bijzonder.

Niks anders dan hart eiken. Weet jij, beste landgenoot, weet jij waar de mens goed in is? En dan, bij deze onderscheidt hij zich natuurlijk van het dierenrijk. Vier dingen. Wij zijn heel goed, naar het schijnt, in fruit rieken. En wij kunnen dus van op grote afstanden heel kleine reukdeeltjes ruiken van rottend fruit. Hoe zou dat komen? Verschillen in de kleur groen, daar zijn we ook uitzonderlijk in. Veel dieren hebben een veel kleiner spectrum, honden, tijgers, noem maar op. Maar wij zijn dan niet ontoevallig heel goed in het onderscheiden van 50 shades en veel meer groen. Als derde zijn we ook extreem tactiel in onze vingertoppen. Heel weinig andere dieren hebben dat natuurlijk. Al zijn er natuurlijk weer die miljoenen uitzonderingen op de regel, maar toch, dat is eentje waar wij heel straf in zijn. En om het niet over sport te hebben, in de sport zijn wij extreem goed in veldlopen. Ja, gewoon in lopen eigenlijk. Eigenlijk in uithoudingssporten. Zoals vrouwen tegenover mannen iets of wat achterstand hebben in testosteron en spierbouw enzovoort, lichaamsbouw. Zijn vrouwen in één sport altijd beter? Dat is het lange afstandszwemmen. Zij kunnen op fantastische manier veel langer blijven doorzwemmen. Maar los daarvan, op het land kunnen wij enorm, enorm lang blijven stappen, walken, joggen, rennen voor ons leven of rennen voor het leven van een prooi. Een dier denkt natuurlijk bij zichzelf. Terwijl geweest, na een kilometer dat de cheetah jaagt op de antilopen. Maar wij in ons brein hebben een fanatiek gen ingebouwd gekregen natuurlijk, waardoor wij kunnen blijven onszelf dwingen, blijven gaan. Nu, om dat draadje af te ronden en te sluiten. De Olympische Spelen, geen idee wanneer en waar, maar de sportveldlopen is daar niet in opgenomen. En laat het dan toch maar even bezinken. Het enige waar wij absoluut beter in zijn dan het dierenrijk, namelijk door het veld crossen, dat doen wij niet op de Olympische Spelen. De Olympische Spelen die dan toch eigenlijk de weergave zouden moeten zijn van alles wat wij het beste kunnen. Dus daar wordt het toch stil van. Denk dan, krijg een oud-ieder. De Jolene, die u daarnet hoorde, wil ik u toch ook niet onthouden. Wat en waarom dat het gespeeld werd. Wie was dat, vraagt u zich af. Nee, dat waren niet de White Stripes. De witte strepen. Maar dat was Dolly Parton zelf. Met namelijk het plaatje wat we hebben op in plaats van 45 toeren op 33 toeren afgespeeld. Pure Dolly Parton, pure kunst. En de discussies zijn geopend. Is dit misschien niet een betere versie nog dan de originele A Star on 45? Nu, dit gezegd zijnde. Fantastisch. Een programma dat wil praten, zegt dit gezegd zijnde. Spelen we Jimmy Jeffrey en zijn trio. Een opname uit 1958. The Train and the River.

0: Jimmy Jufrey, Bob Brookmeyer, Jim Hall.
1: Jimmy Jufrey, zoals de afkondiger, aankondiger, uitkondiger, inkondiger, aankondigde en afkondigde en uitkondigde. Jimmy Jufrey hoorden wij, inderdaad. We zijn op een dik kwartiertje van het einde van deze solo-versie van Amarcord gekomen. En ik wou u toch nog twee keer verblijden of vernielen met gepraat voor de vaak. Namelijk het Pantheon, het wonderlijke, wonderlijke ding midden in het wonderlijke Rome dat sowieso al vol met wonderlijke dingen staat. Dat Pantheon, dat heidens mag beschouwd worden, gebouwd is door de Romeinen uit beton. En een soort beton dat niet bij ons te vinden en te krijgen is in de gamma, maar enkel door de Romeinen in de Romeinse tijd, namelijk met zeewater en vulkanisch as gemaakt. Wel, dat plafond, dat ziet er nu allemaal heel clean en proper uit en wonderlijk natuurlijk, maar wat blijkt, toen het gebouwd werd door de Romeinen, had het volledige aantal vakken, het zijn er 141, ik heb ze daarnet nog geteld, 141 vakken die dan die koepel uitmaken, die waren allemaal geschilderd in een hemelsblauw. En in elk vak op dat hemelsblauw was dan ook een ster geschilderd. En dat maakt dus heel veel sens plotseling, want wat je dan krijgt is dat je kijkt naar een sterrenhemel en met in het midden een gat wat uiteraard het zonlicht doorlaat. Je hebt dus een sterrenhemel met een gigantische ronde zon aan. De kim, het firmament, de bovenkant, u weet wel. Ja, u weet eigenlijk al alles. Hè. Maar toch ga ik nog zo dadelijk een poging doen om in woede uit te barsten over iets wat me mateloos, maar dan ook mateloos stoort. Bij deze, wat me niet stoort, is Jacques. Wat valt er nog te zeggen over Jacques, wat hij niet zelf kan zeggen? Alsjeblieft.

0: bien bête. Distille, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, plus c'est loin.
1: Ja, dus les bourgeois, en waar ik zo kwaad om werd. Onlangs nog, en dat is natuurlijk gelogen, want het is al lang geleden en eigenlijk is het mij nooit overkomen, maar misschien ook wel, en ben ik het vergeten, maar wat mij overkwam, is het volgende. Kent u dat, als u een man bent, kent u dat, dat er plotseling tegen u, over u en naast u geroepen wordt, die meneer daar, die gaat heel boos worden als je niet luistert. En daar staat je dan met gedachten die eigenlijk draaiden rond welke methode waarop je die bomma in de schelde zou gooien. Laat dat kind gerust. Zou je willen spuwen in haar vals gebit. Maar ja, wetten en bezwaren, hè? Die meneer daar, die gaat heel boos worden als je niet luistert. Wel, deze meneer die is boos om iets anders. Ik kan namelijk niet wachten op een actieve DNA-revolutie die heel de reutemeute der onderontwikkeling naar de vuilbak verwijst. Wat bedoel ik? Nee, serieus, laat ons even eens serieus doen. Het pathetische geloof in geloof steekt weer de kop op. De aanbidding der wijzen, wijzen van mijn kloten, ja. Dat blijft maar terugkomen, die wens om iets te geloven in MAGA. De magische magiërs van de MAGA, die dwangmatige zucht om naar iets van de geborneerde bangbanger zijn zin te geven. Ik snak dus eigenlijk, en het is een oproep, naar een renaissance, een verlichting 2.0, als het ware een beweging, eerder een evolutie die open kaart wil spelen. Volledige open kaart, totaal open kaart, die de machine van de biologie blootlegt. Die openbaart hoe en waarom, door welke fysieke, chemische en biologische processen wij gedreven worden, die iedereen derhalve gelijk schakelt, die elk wezen begiftig met bewustzijn, een volstrekt helder kijk bezorgd op diens zijn. Want, het is naar de kloten, mensen. We zijn niet meer te redden zoals het nu gaat. Het zal inderdaad alleen maar slechter gaan. Nou, wat we nodig hebben zijn data, cijfers, de niet meer verkeerd te interpreteren feiten. Wat doen we eraan? We zullen het elke keer blijven oproepen. We zullen blijven hameren. Hameren en timmeren op dat wat ons bezighoudt. Wars van het prehistorische brein, waardoor wij nog altijd gevormd worden. Anyway, dit moest me eventjes van het hart. De tong. En een ander orgaan waar u dan zelf mij iets bij kan voorstellen.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Namarkort solo version nummer 67. De PSG-versie ook onder vrienden. Nog één laatste kwaadmaking, namelijk de ironie en de grap van het feit dat wij plotseling geacht worden om een noodpakket in huis te halen. Een noodpakket voor 3 dagen voedsel, ik weet niet wat, maar vooral een radio. Laat nu die radio een van de eerste dingen zijn die een vijand u zal willen afnemen met zijn bommen. Ja, vijand, u vraagt het natuurlijk niet onterecht, maar welke vijand staat Nederland klaar met tanks aan de zijkant? De Duitsers met tanks? De Fransen met tanks? Ik denk het niet. Maar toch worden wij geacht om een voorraad in huis te hebben. Nou, de absurditeit is natuurlijk onvoorstelbaar, maar ze wordt toch een beetje pittig, ironischer en absurder als u namelijk weet dat de Vlaamse regering het voor heeft nemen, heeft genomen, genomen heeft genomen en genomen, om FM af te schaffen. We gaan namelijk allemaal toch digitaal zijn, want digitaal doen we alles beter. Nou, stel u voor, het eerste wat natuurlijk kapot gaat, is de digitaal. De digitale wereld, die gaat gehakt en geplat worden, dus daar heb je natuurlijk geen kloten meer aan. Het enige wat we nog zullen hebben, is een FM-radio met een lokaal station, wat nog dapper tegenover de vijand blijft doordoen. Vanuit Radio Centraal doen wij dan ook de volgende oproep. Namelijk, de 50 miljoen euro die Theo Franken heeft besteed aan het onzichtbare drone-fenomeen, dat zouden wij graag ook hebben. Wij vragen dan ook officieel 50 miljoen euro van de Vlaamse regering om te voorzien dat in tijden van oorlog, die er ongetwijfeld komt en die 3 dagen zal duren, een 3-daagse veldtocht, dat wij dan tijdens die 3 dagen met onze zender uw bevolking kan voorzien van FM, tekst en uitleg en miserie. Goed, dit hebben we dan gehad. Blij dat we dit kunnen doen hebben. Spijt dat het gedaan is. En graag tot een volgende keer. En ik sluit af met wat ik 30 jaar geleden hier op de zender ook al deed. Billie Holiday met een hartverscheurend lied over omtrent L'amour. Ciao, ciao, tot een volgende. Ciao, ciao. Jezus, wat een scheidafscheid. Bij ons, bij deze.

0: Wacht, hè. Zien we al? Ja, we zijn er. Goedenavond, u luistert naar La Ricassé op Radio Centraal. We hebben vandaag volk over de vloer. Meer bepaald. Wacht, hè. Ik heb een lijstje van waar ik gewoon allemaal in dit gespeeld in de loop der jaren.
1: Right.
0: Dus, meneer Volk van Flat Earth Society, Swan, Mango Fuss, 9.5, Schwarzwald Kliniek, Flowers for Breakfast, Antrep Gypsies Orchestra, Orchestra International du Vitex, Rumbaristas, Lady Angelina, Zita Swoon, King Dalton, Le Blau, Prima Donkey, Fisk, Frontier Café Band en Lies. Als je daar een distillaat van maakt, dan krijg je dus Tink of One. Welkom, heren.
1: Dank je.
2: Dank u wel.
0: Oké, dan een koptelefoon op een kanaal. Ik weet niet wat er nog koptelefoons liggen.
1: Nee, er waren er twee, maar ça va.
0: Ja, dat is hetzelfde geluid, eigenlijk.
1: Toch als het doof is en er is.
0: Voilà.
2: Zo doof als een orgel. Dat is een nieuwe.
0: Bon, hoe lang is het geleden dat, dat de vorige plaat uitkwam?
1: 3 april, hè.
0: En daarvoor?
3: Ah. Dat was in 2008, hè. Ah, ja.
2: 2008, amai.
0: Wauw. Talking about a comeback. We zullen misschien, ja, dat moet ik nog zeggen, we zijn begonnen met een nummer uit al een eerste plaat. Meestal, meer op al het eerste nummer ervan. Ik weet niet of ik het eerste nummer dat goed heb opgenomen, maar...
2: Ja.
0: En nu dus een nummer uit de laatste plaat, titelnummer. Wat kunnen we erover zeggen?
2: Samba rock proberen. Achtig.
0: Oké.
2: Ja. En dat is een verhaaltje van een gast die eigenlijk niet het leven om van het café naar huis te gaan.
0: Oké. Wacht, hè. Heb jij wagen nog gehoord, juist? Want...
2: Ik hoor hem naar je keigoed.
0: Oké, is goed.
3: Jij het gaat over Helldriver, hè. Jij het over Guts to Leave. Nee?
2: Oh, is dat niet de vraag?
1: Helldriver.
3: Titelnummer is Helldriver.
1: Helldriver.
0: Ja,
2: Helldriver. Sorry.
0: Sorry.
1: Indische en de chauffeur en zo.
0: Maar die Guts to Leave kunnen we straks dan nog eens oppikken.
3: Oké.
0: Helldriver dus.
2: Helldriver, ja. Samba funk, wat proberen.
0: Oké.
2: Ja. En dan was dat eigenlijk het verhaaltje van zo'n sticker te proberen te maken dat nooit niet gelukt is. Van een buschauffeur die zijn ogen laat testen, want dat moet een buschauffeur sowieso elk jaar doen. Want anders dan brengen mensen in gevaar met hun eigen gedrag. En dan was het de joke dat we dat met een, voor een politieker ook een brevet, een licentie zouden kunnen uitvinden. En dat is dan gewoon een empathietest. En dan weet je wat anders, zet hem allemaal in de ravijn. En dat is dat nummertje zo, dat thema van zo, dat wakker ontstuur die dat... Ja, met weinig talent voor.
0: Wij zijn ongeveer van dezelfde generatie. En je had toevallig om de kust als kind ook de show The Helldrivers gezien.
2: Ja! Ja. Voilà. Oh, jij ook of wat?
0: Ja, met die auto's en zo Evel Knievel geraas.
2: Ja. En die kon ongelooflijk goed op twee wielen rijden.
0: Ja, daar. En springen en weet ik veel.
1: Ja, maar jij zegt dan de kust, maar die zaten achter een Davidson en Hoek, hè? Nee,
2: die hebben misschien net een show gedaan, ja, aan de Basiliek van Edegem.
0: Ah ja, oké, ik heb die gezien aan de kust, inderdaad. Die, elk jaar stond die zo in Oost-Tuinkerk en weet ik veel.
2: Ja, allemaal keigrave gasten, man. Die gingen dan eerst naar Totokerkhof, wat wrakken halen, voor te prepareren voor de show, wat staren erop schilderen. Wauw, wat een job, jongen. Wat een carrière.
1: Reed hem in zijn kabinet en liefde van goud, hè.
2: Van de Helldrivers, jongen.
0: Ja. Ik dacht direct daarom. Als bij de titel. Ja. Ik zat er niet ver in.
2: Nee.
0: We zullen dat eens blusteren.

0: Dat was iets uit een lang vervlogen tijden van Thomas.
1: Inderdaad.
0: Ik denk 96 of zoiets, ongeveer.
1: Dat zou kunnen.
0: De bandversie van Jindro en de Great Luna van toen nog Mundo Junior. Volgende gingen we iets over... Wat was dat nummer? Dat iets Ethiopisch. Ga ik daar iets over zeggen?
2: Ethiopisch?
3: Nee, nee, het ging over I'm done longing for Utopia.
0: Ah, ja, dat
2: ja.
3: Dat is niet Ethiopisch.
0: Ah, was

0: Geld die naafzouden niet eens oorlog, zo simpel.
1: No.
0: Ja, zwaar.
1: Is het niet gelukt? We hebben het geprobeerd, maar het lukte niet.
0: Echt geprobeerd.
2: Je hebt niet zoiets van, we willen heel die plaat volledig spelen altijd.
1: Jawel, maar...
0: Ja, liefst wel, ja. Daarmee, zo werd proberen. En... Ja. Ja.
2: Oké. Is dat dan een heel moeilijk nummer of zo?
1: Dat is niet technisch moeilijk, maar om die vibe en die groove te pakken, live hebben we nog niet gevonden. Met andere nummers was ook niet evident, hebben we ook heel erg moeten zoeken, maar dat is dan uiteindelijk wel gelukt.
0: Mm-hmm.
1: Maar met dat nummer nog niet.
2: Ja. Alright.
1: We hebben de plaat ook eigenlijk heel... we hebben alle nummers eigenlijk opgenomen zonder... de meeste nummers hadden we nog nooit gespeeld en hebben we dan gewoon om dag zelf bekeken en dan direct opgenomen om dag zelf... Om zo een spontane vibe te kunnen houden en om het zeker niet te overdenken en zo van die dingen.
0: Mm-hmm.
1: En, dus we moesten sowieso alle nummers erna terug uitzoeken hoe dat we dat eigenlijk gespeeld hadden. Want dat zat,
0: Maar er is wel iets speciaals als je zo dat enthousiasme hebt van oh, ik kan het spelen. Dat je het nog maar zo juist kunt spelen. En als je dan de luxe hebt om al op records te kunnen houden, dan is het niet dat je anders... Ja,
2: dat
0: kunnen niet meer terug doen.
2: Is dat de jazz dat er nog een beetje in zit?
0: Ja.
2: Misschien
0: wel.
2: Jij hebt jazz gedaan, of niet?
0: Gedaan is veel.
2: Allee, ja, jazz studio.
0: Jazz studio, ja.
2: Ik zat hier. In Gollen ook, of dat weet
3: ik. Ja, dan David heeft het uitgedaan. Ik heb het ook een paar jaar gedaan.
2: Oké.
3: Okay. 1 jaar elektrisch en 1 jaar contrabas. Okay.
2: Ja.
1: Ik ben er niet om begonnen.
2: Goed, maar zullen eens horen naar deze keer zit ik juist. I'm longing for Utopia.

0: Dat was Roombaristas, waarvan er hier ook de helft ongeveer in de studio zit nu. Ik weet niet of het nog de helft is. Het kan ook twee derde zijn ondertussen.
1: Voorlopig is het de helft, ja. Als Willy in het land is, dan logeert je in Borgeruit mee in de studio. En dan is het ondertussen ook al serieus met een David verbroederd. Dus, One Big Family. Hij heeft ook meegespeeld in de Roma. De
0: ja, dat was,
2: ja, dat was
0: zeer leuk. Ja.
2: Inderdaad,
0: ik had hem meer verwacht eigenlijk tijdens alle concert.
2: Ja, dat
0: veel. Ik dacht van, ja, de Matchville, volgens mij kan die.
3: Ja. Heel, ja, hadden we wat meer tijd gehad, hadden we dat ook wel gedaan. Ah, dus, dat was gewoon heel weinig tijd. Hetgeen dat we hebben gedaan, dat was rap in de soundcheck gefixt eigenlijk.
0: Ah, oké.
3: Okay. Zo.
0: Ja, want ik zeg tegen bij Paletto bijvoorbeeld, van, hey, die speelt akoestische gitaar, dus dat is dat stukje dat daar dan...
2: Ja,
0: dat is voor de volgende keer. Dan. Ja, dat is nog eens...
3: Dat komt zeker de volgende keer met de Willy.
2: Ja.
0: Over helden en zo gesproken. In een held waar je het juist direct allemaal, alle drie over eens werd, was Steve Coleman. Wie is Steve Coleman?
2: Ja, dat is zo wat een uitvinder van een M-bass. En dat is zo eigenlijk... Dat er naast ook weet niet veel mat rock is, is dat eigenlijk zo wat mat funk. Mathematische funk. Maar wel zo vettig groovy gespeeld. Met van maatsoorten en zo. En vroeger, als we allemaal samen woonden in de beek, stond dat loeihard op in de living altijd.
3: Dat was dagelijkse kost, hè. Mm-hmm. Dat is een New Yorkse saxofonist, hè.
0: Oké. Mm-hmm. Goed. Deze is daarvan dus Dropkick, van de plaat Dropkick.

0: Goed, dat was dus... heb ik alles open? Ja. Dat was dus Steve Coleman. We gingen nog iets doen van Hell Driver. Welke was het?
1: Papa Boimbo.
0: Ik denk dat dat iets van jou is. Dat klinkt nogal... Centraal-Afrikaans, zal ik zeggen. Klopt dat?
2: Ja, ik was eens aan het jammen met een gitarist van Congo. En die vond dat er niet te veel dissonante noten in de melodie mochten zijn.
0: Oké.
2: Okay. En dan was ik naar huis gegaan. En dan was deze eruit gekomen. En dan kon ik aan de camper de volgende dag wel niet laten horen, zelfs niet. Ik heb dus wat verborgen gehouden, hoor.
0: En was dat toen dat je in een tijd met Swan? Of was dat nu recent?
2: Dat was met Shinga Shiggy.
0: Ah ja, dat is iets dat ik gemist heb, precies.
2: Ja, ja. Oh, dat was Martijn Graafsen.
0: Oké. En wanneer spreken we dan ongeveer?
1: Het is 2004 of zo, nee.
3: 2014 of zo, nee. Of was dat?
2: Pak 14 of zo.
0: Ah ja, die periode. Ja. Juist na Swan eigenlijk.
2: Ja.
0: En dan nu eindelijk op plaat gerokt. Ja. Eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké.

0: Dat was 9.5. Een van de 31 zijprojecten van David Beauvais. In hoeveel bands zit jij net tegelijkertijd ongeveer?
1: 7, denk ik.
0: En we hadden het er juist over dat voor 2 topgroepen in een tijd van Zita Swoon en Think of One, dat tegelijkertijd groot was. Dat dat al een heksenketel was. Hoe doe je dat zo met 7 bands?
1: Dan moet ik wel eerlijk zeggen, er zijn er bij die dan maar 2 keer per jaar spelen. Zo.
0: Ah ja, oké. Okay. Dan moet ik het wel een pakje makkelijker natuurlijk. Ja, en Roel, jij zit ook in een hoop groepen of niet meer?
2: Dat is nog redelijk 2. Overzichtelijk. Ja. Hij ook een paar dingen dat af en toe de baan op gaan. En eigenlijk 2 à 3 echt hoofddingen. Maar ik werk wel veel in een... Ik heb een eigen opnamestudio, dus dat is dan weer soms...
0: Daar weer een...
2: Ja.
0: Een moeilijke...
2: Zeker is dat van uren combineerbaar, maar ja, dan zitten we... maar dan stopt het nooit. Ja.
0: Ah nee, want die studio is ongeveer bij u thuis zo? Of...
2: Ja, wij repeteren er ook, met die gewoon hebben we er ook opgenomen. Dat is niet bij mij thuis, gelukkig.
0: Ah nee, oké. Het is niet dat u het kot in uw hof of uw kelder of zoiets is. Kennen? Allee, ik weet niet hoe dat gaat met studio's.
2: Nee, dat is in de buurt, maar niet in mijn huis. Nee.
0: Okay. Alright. We gingen het hebben over New Dress. Ook een nummer van de nieuwe plaat.
1: Thomas had dat gekozen, ik weet niet waarom.
3: Dat is een lekker groefje. Ik hou van lekkere groefjes. Vooral dingen die je altijd... doorgaan, dus dat vind ik zalig.
0: Okay.
3: En dan mag je een beetje stevig zijn ook.
0: Oké.
1: Goeie antwoord.

0: Nou, dat was inderdaad een stuk harder dan de rest. Dat hebben we tot hiertoe hebben gehoord. By the way, waar we het nog niet over hebben gehad, is dat de line-up van de band veranderd is tegen de vorige keer, zo 16 jaar geleden.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Er zijn nu twee dames bijgekomen. Hoe heb je die gevonden?
1: Ja. Via eigenlijk, joh. Ja. En het is wel echt fantastisch dat die erbij zijn.
0: Absoluut.
2: Eigenlijk, we waren iemand aan het zoeken en Zulle, maar was toevallig in de studio aan het opnemen.
1: Ja.
2: Maar zij schrijft ook veel muziek. Ze heeft een eigen band, ook Zulle Max.
1: Zulle Max.
0: Ja,
2: ze speelt vooral flauw, maar ze is niet eens gekeerd. Ja. Maar we hadden niet direct aan haar gedacht als zangeres, maar we hebben dat dan gevraagd.
0: Oké. Okay. En de andere zangeres, wie is nou even niet meer...
3: Jovinia.
1: Ja. Die zat in een soort van reuze big band, waar Zulema aan het dirigeren was. Hè?
2: In het casino van Oostende.
1: Zo aan het daar gaan, te gaan zien. En wauw, amai. Ja. Zo.
0: Oké. Okay. In een big band. Wacht, maar zij speelt bij alle, denk ik... Welk instrument speelt hij buiten zang nog?
1: Zang en percussie.
0: Percussie, oké. Okay. Ja. Bij big band denk ik om blazers of zoiets.
1: Ja, dat was zo'n all-star Latin band met heel veel volk in casino zo, hè.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja. Wacht. Welk nummer kunnen we ervan draaien dat die nogal prominent tussen staan?
3: En dan?
1: Mille fois.
2: Ja.

0: dat was Velvet Highway van King Dalton. Een band waar dat Thomas de Smit in zat. Een jaar of 10, denk ik ongeveer.
1: Inderdaad.
0: Ja. En nu toch ook alweer even niet meer.
1: Toch al wel even geleden, ja.
0: Deze was van 2018.
1: Maar dat was de laatste plaat.
0: Je weet nooit.
1: You never know. En dat was de laatste plaats, eigenlijk.
0: Roel, jij wou iets zeggen over Raina Rai?
2: Dat is goed. Omdat wij wat muziek mochten kiezen, en dit is wel een nummer waar dat wij gemeenschappelijk een band mee hebben, omdat we ooit met een... Jamel. De zanger uit Gent, die had een groep. En die speelde eigenlijk de volledige plaat van Raina Rai. Raina Rai was een geweldige Algerijnse zanger-gitarist. Fantastische gitarist ook. En die speelde het allemaal letterlijk na. En wij zaten in zijn begeleidingsband. Ik speelde drums, maar het plezante was dan dat een David geen gitaar speelde, maar dat hij bas speelde. En een Thomas speelde geen bas, maar die speelde keyboards. En ik denk dat wij er een tiental optredens mee hebben gedaan. Dat was altijd...
1: Dat was ook een keigoeie zanger. Dat was ook echt een goede zanger.
0: Ik herinner me die ook van bij Ola Vogela.
1: Daar deed hij ook mee.
0: Zijn er dan ook nummers gemaakt? Want als je zo op verschillende instrumenten speelt, dan je instrument is...
2: We hebben nooit meer in de studio die producer opnemen. En die heeft alles zelf ingespeeld. En dan hebben we uit elkaar gegroeid.
3: We waren de live hired hands.
2: Maar wel echt... Erik blijf wel... Want niet zo lang geleden hebben we dan... wat je van Roombarissa's liet horen, dus straks dat niet. Dat hebben we opgenomen met Majid Fahem, die gitarist van... Radio Bemba nog in de tijd. Dat is ook een gast met Algerijnse roots. Die komt uit Parijs, denk ik. Maar hebben ook nog regelmatig naar Raina Rai geluisterd, omdat dat een jeugdheld is ook van de Majid.
0: Dat is die gast die in het voorprogramma stond van alle...
1: In
0: de Jingle Jangle.
1: In de Jingle Jangle.
2: Ja, klopt.
1: Samen met jou.
0: Ja, dat was pretty impressive.
1: Ja.
0: Maar deze is Raina Rai.

0: Roel, wie hoorden we hier?
1: Galet in zijn jonge dagen.
0: Ja. Met nummer?
1: Chap El Baroud. Een nummer dat we kennen eigenlijk via Hakim. Dat is een violist waar we ook al jaren en dag mee spelen. Een Marokkaans violist die daar hier in Hoboken woont. En ja, we zijn er zelf ook een versie van aan het maken, omdat we zo... Ja, fantastisch nummer. Hmm. En we missen ook wel wat die rij. Tegenwoordig is het allemaal meer hip-hop en R&B. Ik hoor weinig rij nog in Borgerhout bijvoorbeeld.
0: Ah nee, ook daar niet.
1: Nee, dat nee ik weet niet of dat er nog in bestaat. Het is precies allemaal meer hip-hop geworden, heb ik de indruk. Mm-hmm. Ik kan me vergissen. Ja,
2: een beetje gelijk de jungle en de drum and bass zijn dan zeker.
1: Ik voel dat er niet nog veel rij... Ik weet het niet.
0: Ja, je hebt ook afro-R&B tegenwoordig, die heel populair is.
1: Nee, ja, ja.
0: Dat soort.
2: Maar dus er is een nieuwe plaatopkomst, hè? Van ons. Met Hakim.
0: Met Hakim.
1: Nou ja, ja.
0: Direct al nog een
2: Marokkaanse muziek, ja.
1: Ja, we hopen je toch volgend jaar rond deze tijd af te hebben. Ja.
0: Dat is...
1: uit te kunnen brengen zelf. Ja.
0: Dat is een stevig tempo. Zo rap naar
2: je. We zijn vertrokken.
0: Ja. Mm-hmm. Oké.
3: Okay. Ja.
0: En met eigen nummers of met classics uit het genre?
3: Alle twee. Ja.
0: Alright. Wacht, gewoon nog een van die classics...
3: Ah,
1: goed. Ja. Wil jij nog klaarstaan?
0: Ja, ik heb nog niks, zeg maar.
3: Ah, wel?
2: Wat dat is Senaji? Nee.
3: Jawel.
1: Ah, misschien iets van Said Senaji, ja. Dat is echt zo... Daar kijken we ook al jaren en dag op. Dat is zo een van de grote namen uit Shabi, uit Casablanca.
3: Mm-hmm.
2: Ook van jaren
1: lekker ophitsende viool, bendiers...
3: Kletsen.
2: Lekker kletsen.

0: Goed. Dat was dus... Synergy. En het goede nieuws was dus dat je daarom... Dat je terug zo'n plaat gaat maken.
1: Ja, klopt.
0: Met...
1: En we zijn een tijd geleden ook nog in Casablanca gaan optreden. En er gebeurt van alles op dat front. En...
2: Ja. We hebben er wat nieuwe maten gemaakt ook.
3: Ja.
0: Altijd fijn.
3: Cabaret Check-Out.
2: Cabaret Check-Out.
3: Ja.
2: Gesten, heel graven binden. Die ook vooral theater maken, maar ook...
0: De eerste flash dat ik kreeg was inderdaad maar, theater. Ja.
2: Die zijn vooral heel... die kunnen ons heel veel geven van die achtergrond. Want wij waren vroeger met die madame die muziek kon spelen en zo. Maar zij kunnen ons ook heel veel teruggeven van die geschiedenis en van die... Vooral over...

0: In de Kijker. Een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook wat aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker.

0: Dat was het Limburgs volkslied, Waar in bronsgroen eikenhout. De tekst werd geschreven door Gerard Krekelberg. De muziek is van de hand van Henri Thijssen. Voor we van start gaan om dit festival nog eens toe te lichten, brengen we eerst nog twee instrumentale werken. Het ene is getiteld Concerto de Aranjuez van Joaquim Rodrigo en het andere El Camino Real van Alfred Reed. Concerto de Aranjuez van Joaquim Rodrigo gaf meegestalte aan de tragicomische film Brassed Off uit 1996, geregisseerd door Mark Herman. Deze film vertelt het verhaal over het lot van een brassband die verbonden is aan de koolmijn van Grimley, gelegen in het Engelse Yorkshire. Die mijn werd in 1993 gesloten en dat ging gepaard met verpaupering en sociale onrust onder de plaatselijke bevolking. Die sluiting betekende immers het verlies van ruim 6000 arbeidsplaatsen. Elke koolmijn had destijds een eigen brassband en er werden onderling muziekwedstrijden georganiseerd. De sluiting van de mijn betekende voor deze muzikanten, mijnwerkers, dus niet alleen het verlies van hun job, maar ook het einde van hun sociaal leven. De essentiële vraag die zich in deze film stelt, is of het nog zinvol was de brassband te laten voortbestaan. Gezien de sociale toestand waarin een aantal muzikanten verzeild waren geraakt, lag opheffing van het korps het meest voor de hand. Dat was echter zonder de komst van Gloria Mullins gerekend. Gloria Mullins was de kleindochter van een bekende muzikant uit Grimley. Zij slaagde erin de muzikanten opnieuw te motiveren om aan de komende wedstrijden deel te nemen. Een deelname met succes overigens. Een van de filmscènes handelt over een repetitie waarbij het Concerto de Aranjuez van Joaquim Rodrigo op de pupiter lag.
1: You are. Orange juice to you.
2: Why?
3: I'm a bit wobbly still.
1: Don't you fret, pet. Wobbly be too good for this lot. Paul, music. Bernie, get to a stand. Okay, everyone. All right. We're all together. Andy, lad, are you with us? Poor lad. Still got your mind on that pit? All right, lads. Rodrigo's Concerto d'Orange Juice.

0: And she calls out, wobbly. Doing anything the weekend, though. Mm. Right, lads, listen up. Saddleworth tomorrow. 14 villages, love. Contest in each, all at the same time, like cash prizes. So, any road, lads? Big chance to swell the coffers tomorrow, so we're going for all 14. Are you on, love?
1: If I'm allowed.
0: Don't be soft, lass. You were born here.
2: Dat was Concerto d'Aranjuez, een compositie van Joaquim Rodrigo. Het was een fragment uit de Britse tragicomische film Brassed Off. In die film werd Concerto d'Aranjuez gespeeld door de Grimethorpe Colliery Band onder leiding van Elgar Howard. We gooien het nu over een andere boeg met een compositie van Alfred Reed. El Camino Real. Het is een buitengewone kleurige fantasie, gekruid met Latijns-Amerikaanse elementen. Albert Reed zei hierover het volgende, en wij citeren: het stuk is gebaseerd op een hele reeks akkoordprogressies die al generaties lang door Spaanse flamenco-gitaristen worden gespeeld. Hun vurige stijl en briljante spel hebben miljoenen muziekliefhebbers over de hele wereld geboeid. Einde citaat. Het wordt nu gespeeld door de harmonie De Ruppelzonen uit Boom, onder leiding van Johan de Wint.

El Camino Real, een compositie van Alfred Reed. Het werd gespeeld door de Harmonie de Ruppelzone uit Boom, onder leiding van Johan de Win. Een opname die werd gemaakt in Theater- en Concertgebouw De Singel, hier in Antwerpen. En nu op naar Neerpelt.

0: Trouwe luisteraars zullen zeker deze intrada van Willem Kerstens hebben herkend. En inderdaad, het jaarlijks muziekfestival voor de jeugd in Neerpelt is van start gegaan. Radio Centraal volgt dat festival al sedert de eeuwwisseling op de voet. En dat is nu niet anders. Dit jaar gaat het om een editie voor koren, wat betekent dat er weer plichtwerken zijn voorzien. Die plichtwerken werden reeds ingevoerd in 1960. In elke reeks was er zo eentje, 6 in totaal. Later werden dat er 7, wanneer de A-reeks gesplitst werd in A1 en A2. A1 staat voor kinderkoren tot 12 jaar. A2 voor kinderkoren tot 14 jaar. De B-reeks is een reeks voor gelijkstemmige jeugdkoren en de C-reeks is dat voor gemengde jeugdkoren. De reeksen D tot en met F zijn dezelfde als de reeksen A, B en C, maar de deelnemers daar moeten aan zekere minimale vereisten voldoen die zij vooraf moeten kunnen aantonen. Die reeksen worden wimpelreeksen genoemd. Er bestaat ook nog een reeks G, H en I, maar daarover later meer. De verplichte liederen dienden en dienen nog steeds een dubbel doel. Enerzijds is het een middel voor de jury om de eigenheid en de kwaliteiten van elk koor naar waarde te kunnen beoordelen. Anderzijds beoogt het festival om tot nieuwe koorcomposities te komen en het werk van Vlaamse componisten tot over onze landsgrenzen uit te dragen. De compositieopdrachten werden lang voorbehouden aan Vlaamse componisten, met voldoende ervaring op de teller. Sedert 2024 is er een nieuwe horde genomen. Daarover horen we een eerste keer Greet Kennis, stafmedewerkster bij het festival. Zij legt nog eens uit hoe een en ander tot stand kwam en wat de bedoeling van dit alles was.
1: Ja, klopt. Sinds 2 jaar organiseren we voor de plichtwerken een compositiewedstrijd, waarbij dat componisten uit heel Vlaanderen, zowel professioneel als amateur, een compositie kunnen inzenden. Die wordt dan beoordeeld door onze adviescommissie en dan wordt anoniem wordt er per reeks een laureaat gekozen en dat werk zal dan dienst doen als plichtwerk voor de komende editie. En daarin worden we ook gesteund door Saban for Culture. De plichtliederen hebben eigenlijk een tweeledig doel. Dus langs de ene kant willen we een stimulans geven aan de jongeren om eens een ander werk in te studeren. En langs de andere kant willen we daarbij ook de Vlaamse componisten de kans geven om hun plichtwerken te laten opvoeren door koren uit heel Europa.

0: Dat waren al twee fragmenten, ooit gebracht door deelnemers aan het festival. U hoorde Let the Sunshine In en daarna Al die willen ter kaperen varen. Zoals daar juist reeds gezegd, hebben de organisatoren het voor de plichtwerken over een andere boeg gegooid om componisten meer kansen te geven. Om zulke plichtwerken te organiseren zijn er natuurlijk criteria nodig. Al heeft het festival ervoor gekozen om geen al te strak keurslijf op te leggen. Natuurlijk zijn er wel enkele vereisten. Greet Kennis zegt hierover het volgende.
1: Ja, in eerste instantie de duur. Hè. Er wordt een verplichte duur opgelegd. En daarnaast wordt er ook gekeken dat het haalbaar is voor de koren met instuderen op een paar maanden tijd. Het zijn toch ook altijd kinderen en jongeren. Dus dat het niveau wel haalbaar is voor hen. De componisten mogen een tekstschrijver onder de arm nemen of een bestaande tekst uit een gedicht of zo gebruiken voor het werk. De taal is niet belangrijk, mag eender welke taal zijn of zelfs een verzonnen taal, dat blijft gelijk.

0: De laureaten werden in het najaar van 2025, op 26 november om precies te zijn, bekendgemaakt. Wie die gelukkigen waren en voor welke reeks zij werden genomineerd, komt u zo dadelijk te weten. Maar eerst vertelt Greet Kennis u iets over hoe en wanneer de partituren van die plichtwerken bij de deelnemende groepen terechtkomen.
1: Ze krijgen werken de eerste keer doorgestuurd eind december, dus een viertal maanden voor de start van het festival. Er wordt op gelet bij de selectie van de werken dat dat mogelijk is om op die termijn ingestudeerd te worden.
0: En dan nu de namen van de laureaten en voor welke reeks zij werden genomineerd. Stafmedewerkster Greet Kennis overloopt ze met u.
1: Voor de reeks A1 kinderkoor tot 12 jaar is dat Louise Smouts. Reeks A2 kinderkoor tot 14 jaar Mirjam de Wit. Voor reeks C gemengde jeugdkoren is dat Werner de Blazer. Reeks D wimpelreeks kinderkoren is dat Vigdis Hansa Elst. Reeks E voor de wimpelreeks gelijkstemmige jeugdkoren Ali de Bie. En voor reeks F wimpelreeks gemengde jeugdkoren Noah Sende.
0: Het is u misschien opgevallen dat er slechts 6 laureaten werden genoemd, terwijl er 7 reeksen zijn waarvoor de compositiewedstrijd werd georganiseerd. Dat komt omdat er voor reeks B de jury van oordeel was dat geen enkele inzending aan de vereisten voldoet. Dat betekent uiteraard niet dat er in die reeks geen plichtwerk is.
1: Ja, klopt. Dit jaar was dat geval voor reeks B, voor de gelijkstemmige jeugdkoren. En daar hebben we dan een compositieopdracht gegeven aan Hans Helzen.

0: Met vier van deze laureaten hebben we na de proclamatie in november vorig jaar even kunnen spreken. Bij die vier was ook Louise Smout, die in 2024 ook al eens een keer laureaat was. Ook Vigdis Hansa Elst wist zijn titel te verlengen, maar die konden we dit keer helaas niet bereiken voor een interview. Wie we naast Louise Smout wel konden bereiken, was Mirjam de Wit, Werner de Blazer en Noah Senden. De eerste vraag die we aan deze laureaten stelden was hoe zij te werk zijn gegaan om een werk te schrijven. Daarover vertelt Louise Smout ons dit.
1: Ik ben nu eigenlijk vanuit de tekst gegaan en eerst een thema gekozen dat kinderen aanspreekt en ook die hun verbeelding kunnen gebruiken. En daar ook variatie dan op gemaakt dat nog wel de structuur is van dat de melodie hetzelfde is.
0: Louise Smout heeft ook voor dezelfde doelgroep gekozen als bij haar vorige compositie in 2024. Namelijk de reeks A1, de kinderkoren tot 12 jaar. Mirjam de Wit pakt het op een gelijkaardige manier aan en had ook duidelijk een doelgroep voor ogen. Reeks A2, de kinderkoren tot 14 jaar.
2: Ik ben eerst op zoek gegaan naar een tekst en ik wilde heel graag dat die meertalig was. Of dat het een nonsenstekst was, omdat ik al snel wist van ik ga voor de jongste schrijven. Of dat was toch mijn bedoeling. En ik vond niet zo'n tekst, maar ik vond wel een andere tekst die gaat over klanken en het spelen met klanken en ook grappig is. En dan ben ik vanuit de tekst vertrokken, want ik schrijf eigenlijk echt liedjes. Dus ben gewoon van vooraf aan begonnen en ik heb gekeken welke woorden kan ik goed verklanken. En daar is dit uitgekomen.
0: Werner de Blazer heeft in zaken componeren al wat jaren op de teller en kon die ervaring nu nuttig gebruiken. Hij schreef het plichtwerk voor reeks C, gemengde koren.
3: Voor de meeste van mijn composities die ontstaan in mijn hoofd en worden vooral structuur en waar dat ik naartoe wil en hoe dat ik dat in elkaar wil zetten, wordt helemaal eigenlijk in mijn hoofd uitgewerkt voordat ik eigenlijk één noot op papier zet. Een keer dat dat in orde is, dan komen de noten eigenlijk bijna vanzelf en gaat dat eigenlijk vrij snel.
0: Alle laureaten vertrekken dus min of meer van een bestaande tekst. Bij Noah Senden, de winnaar voor de reeks F, en dat is de wimpelreeks voor gemengde jeugdkoren, is die tekst een zeer duidelijk vertrekpunt geweest.
4: Allereerst ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een passende tekst. Ik vind dat het altijd vanuit tekst moet starten. En ik heb, vooral als je voor koor schrijft, bij andere opdrachten die ik heb gekregen, mijn vriendin die schrijft prachtige teksten, dus ik kan die daar graag voor gebruiken. Maar in deze geval heb ik een tekst gebruikt van Herman Gorter. En daar de eerste vier zinnetjes uitgenomen. Paste perfect bij het festival. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Ook over de nieuwe generatie en over het feit dat het de lente ook gewoon aankondigt, het festival. Dus heel fijn. Dat is eigenlijk mijn insteek geweest.

0: Een volgende vraag voor de componisten was of zij vooraf bewust voor een bepaalde doelgroep hadden gekozen of pas na het componeren een beslissing hadden genomen. Gelet op haar succes in 2024 lag het voor de hand dat Louise Smout in dezelfde reeks haar kans zou wagen. Daarover zegt zij dit.
1: Op zich wel, omdat dat is mij toen goed gevallen en dat is dan ook al vertrouwder dan de andere groepen. Ik dacht van, waarom niet nog een keer?
0: Mirjam de Wit was er reeds van in het begin van overtuigd dat de reeks A2, kinderkoren tot 14 jaar, haar ding was.
2: Nee, ik had dus de jongste doelgroep voor ogen. Dat is dan niet helemaal gelukt, want het bleek toch te moeilijk voor de allerjongste en dan heb ik het voor A2 ingediend.
0: Ook Werner de Blazer maakte een gelijkaardige redenering voor de reeks C, gemengde jeugdkoren.
3: Het is bewust op maat van die doelgroep geschreven, ja, omdat dat toch wel een van de uitdagingen was binnen deze wedstrijd om specifiek voor een bepaalde doelgroep te schrijven.
0: Noah Senden, tenslotte, koos ook bewust voor reeks F, de wimpelreeks voor gemengde jeugdkoren. Aan wimpelreeksen worden immers hogere eisen gesteld en dat is Noah Senden niet ontgaan. Hij koos daarom bewust voor een tekst in het Nederlands, waardoor van buitenlandse deelnemers ook daar extra inspanningen worden verwacht.
4: Ik had wel deze doelgroep voor ogen. Dat is bij mij ook het meest bekend. Ik heb de laatste tijd vooral voor SSA of SSA in piano geschreven door opdrachten. En ik wou gewoon nog iets doen voor SATB. Dat is gewoon zo lang geleden. Daarvoor eigenlijk heb ik deze doelgroep gekozen. Ik heb specifiek maar 4 regeltjes gepakt en enkel het eerste stukje heb ik eigenlijk constant opnieuw laten herhalen in het stuk. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat spreekt ook wel aan dat het in Nederlands is en het is ook voor de wimpelreeks. Dus ik vind dat buitenlandse koren ook wel Nederlands moeten kunnen doen. In principe zijn het maar een collectie van klanken dat ze moeten leren dan. Maar het is niet te veel. Het is niet te veel tekst. Het is internationaal wel te doen. Het is niet te moeilijk. Het gaat me meer om de muziek dan om de uitspraak van de tekst. Ik vind dat het ook iets heel mooi kan hebben als een buitenlands koor het Nederlands probeert te interpreteren en er hun eigen versie van maken. En dat is in principe ook een nieuw geluid.

0: We hadden het tijdens de inleiding al eens over de criteria die het festival heeft opgelegd. Zoals u ook van de laureaten zelf al kon horen, waren die niet te streng, zodat er voor elke componist genoeg speelruimte overbleef. Hoe de laureaten daarmee zijn omgegaan, belichten we in de volgende vragenronde. Allereerst Louise Smout.
1: Oh, je hebt daar op zich wel veel speelruimte. Sommige regels kun je zelf een beetje interpreteren, bijvoorbeeld in A1. Ze geven de mogelijkheid om een lichte meerstemmigheid. Dat is natuurlijk niet verplicht. Je kunt er dan voor kiezen of niet. Ook staat er van, je kunt body percussion gebruiken. Het is niet per se altijd zo strikt. Buiten dan de tessituur en zo, daar moet je wel rekening mee hebben. Ook gewoon de doelgroep. Maar dus ja, je kunt echt wel met de regels zo zelf interpreteren en op je eigen manier mee omgaan.
0: Ook Mirjam de Wit had helemaal geen moeite om de spelregels te volgen. Er was volgens haar voldoende speelruimte voorhanden.
2: Ik weet dat eigenlijk niet meer zo goed, maar ik had wel zoiets van, die richtlijnen zijn er ook wel voor een reden. En ik ben zelf muziekpedagoog en ik vind het belangrijk dat dingen haalbaar zijn. Natuurlijk heb je een soort van vrijheid en kun je er ook wel eens over gaan, maar in grote lijnen heb ik me er wel aan gehouden omdat ik ze wel redelijk vond of zo.
0: Werner de Blazer kon eveneens leven met de reglementen die het festival had voorzien. Meer zelfs, hij vond het een uitdaging om binnen die criteria een werk te schrijven.
3: Ja, er zijn een aantal richtlijnen, maar ik vind dat wel leuk om binnen die richtlijnen van tessituur, duurtijd ook. Ik ben er iets over gegaan, maar daar hebben ze toch niks van gezegd. Maar ik vond dat geen probleem. Ik vond het eigenlijk best uitdagend om mijn eigen creativiteit of mijn eigen muziek in dat keurslijf te dwingen en uit te werken.
0: Noah Senden tenslotte kleurde naar eigen zeggen misschien iets buiten de lijntjes. Maar het festival zag daar toch geen graten in. Dat had naar ons aanvoelen allicht te maken met het feit dat het ging om een compositie voor een wimpelreeks waar de moeilijkheidsgraad hoger lag.
4: Ik heb op het einde een vrije passage toegevoegd. In principe wordt het daardoor strikt gezien een beetje achtstemmig. Dat is niet volgens de richtlijnen, maar omdat er zo vrij mee om wordt gegaan in de compositie zelf. Het is een beetje buiten de lijntjes kleuren, maar hebben ze toch aanvaard gelukkig.

0: Tot zover dan ons gesprek met 4 van de 6 laureaten van de compositiewedstrijd. Insiders hebben misschien al opgemerkt dat er ook nog een reeks G, H en I bestaat, waarvoor er blijkbaar geen plichtwerken zijn voorzien. Dat klopt niet helemaal en Greet Kennis legt uit hoe het in die reeksen is geregeld.
1: Reeks I heeft helemaal geen plichtwerk. Dat is een reeks voor de instapkoren, dus voor beginnende koren. En om het voor een laagdrempelig te houden, hoeven zij geen plichtwerk in te studeren. Reeks H, dat zijn de show- en popkoren. En zij kunnen keuze maken uit 3 verschillende popwerken om daar dan zelf een bewerking van te maken en te brengen. En voor reeks G is gelijkaardig, maar in plaats van popwerken is het daar een oud-Vlaams volkslied.

0: Naast Greet Kennis konden we ook nog praten met Leon Houben, persverantwoordelijke bij het festival. Met hem overliepen we hoe het komende festival is opgevat. We konden mee vaststellen dat het format grotendeels overeind is gebleven.
1: Ja, er is heel weinig verandering ten opzichte van de voorbije jaren, zelfs voorbije decennia. We proberen altijd een paar kleine nieuwe dingen in te passen. Maar het gaat dus steeds over optredens voor een jury. Dus eigenlijk een beetje een wedstrijdkarakter, maar waar de wedstrijd eerder pedagogisch wordt gezien en de beoordeling dus ook met veel mildheid gebeurt. En daarnaast het ontmoeten van jonge zangers, jonge muzikanten met elkaar in zoveel mogelijke activiteiten, binnen en buiten.
0: Het concept blijft de tand destijds nog steeds doorstaan. Of anders gezegd, er zit geen sleet op de basisformule. Leon Houben denkt daar toch een verklaring voor te hebben.
1: Ja, dat is een goede vraag, maar het is bijna hetzelfde als met het nieuwjaarsconcert in Wenen, wat ook al misschien wel 100 jaar hetzelfde is, waar alleen de technische aspecten wat veranderen. Bij ons komen er dan wel wat nieuwe activiteiten bij, maar die wegen niet door op de totaliteit van het festival. En het succes blijft denk ik in het feit dat er nog steeds door jonge mensen met veel enthousiasme wordt gezongen in koren en gespeeld in allerlei orkesten. Muziek blijft toch jonge mensen begeesteren en dat maakt deel uit ook van ons succes, denk ik.
0: Het aantal deelnemende koren blijft toch aan de lage kant. 64 deelnemers klinkt misschien veel, maar voor corona klom het aantal deelnemers gemakkelijk naar de 100. Hoe het deelnemersveld er precies uitziet, vertelt Leon Houben.
1: Naast de 20 koren uit Vlaanderen hebben we een 10-tal koren uit Tsjechië, hebben we er ook een aantal uit Nederland en Duitsland. En voor de rest is het wat verdeeld over Zuid-Afrika, Turkije zit erbij, Griekenland, een aantal mediterrane landen, maar dat gaat dan telkens over een paar koren.
0: Dat het aantal deelnemers terugvalt, heeft allicht te maken met het kostenplaatje en de moeilijkheden die sommige koren ondervinden om de reis naar Neerpelt te maken.
1: Ik vermoed het wel. Hè. Dus dat is toch wel iets dat we merken, dat op het laatste ogenblik een aantal deelnemende koren hebben afgemeld, omdat ze hun financiën niet rondkregen, omdat alles wat te duur werd of omdat de administratieve verplichtingen te moeilijk werden. Ik denk aan de groep uit Congo, die heel veel moeite hebben gehad om hun visum in orde te krijgen en waar het uiteindelijk ook niet gelukt is.
0: Naast die problemen is er bij het Europees Muziekfestival voor de Jeugd nog een andere verklaring waarom het aantal deelnemers dit jaar lager is.
1: Ik denk niet dat het een dieptepunt hoeft te zijn. Wat ons festival nu betreft, dat we naast de wereldproblemen die er zijn, zoals de economische crisis en de oorlogen, hier toch ook voor zorgen dat bijvoorbeeld vanuit Rusland er geen enkel koor deelneemt, waar dat een paar jaar geleden er rond de 10 waren. Als we die er al bij tellen, dan zitten we al op een mooier getal. Maar het heeft natuurlijk ook wel te maken, denken we, met het feit dat een aantal deelnemers dit jaar niet inschrijven, omdat we volgend jaar een dubbel festival hebben waar ze zeker willen bij aanwezig zijn. En niet elk koor of niet elk orkest kan zich 2 jaar na elkaar een verre reis permitteren.
0: Over het lager aantal deelnemers maakt het festival zich echter geen zorgen. Een andere vaststelling is dat Oekraïne, een land dat in oorlog is, toch op het festival aanwezig zal zijn.
1: Uit Oekraïne hebben we dus wel koren, 3 koren, 2 uit Kiev en 1 uit Lviv. Dat zijn de steden die toch redelijk onder vuur hebben gelegen de voorbije maanden en zelfs jaren. Dus die slagen er toch in om hier te geraken. Rusland is een ander verhaal, dat heeft denk ik ook te maken met culturele boycott en zo. En dat zij ook veel minder makkelijk nog toegang krijgen, hè. We hebben heel goede connecties met een docent van het conservatorium in Sint-Petersburg. Die probeert weliswaar toch van alles om toch weer naar het festival te kunnen komen. Maar ook daar is het natuurlijk heel moeilijk. Hè.

0: toch wel de jongeren heel erg aanspraken, vonden we dat we toch ook die stijl zeker niet mochten verwaarlozen. Het gaat tenslotte ook over koormuziek. Daar zijn dikwijls ook wel hele moeilijke composities bij. Sommige liedjes van de Beatles klinken zeer eenvoudig, maar zijn bijzonder moeilijk om naar voren te brengen. Dus het is zeker evenwaardig met, laten we zeggen, de zware klassieke werken. Dus we vonden het toch wel een mooie uitbreiding. We hadden dan ook hier in de buurt een paar popkoren die daar ook zeker een belangrijke rol in hebben gespeeld.
1: We hebben daar juist ook gezegd dat het festival is opgebouwd rond een traditioneel stramien. Toch is er ook een nieuwigheid. En daarvoor zorgt, net als vorig jaar, Jan Verheijen. We hebben het dan wel over de stadsbejaardier van Neerpelt. Dus niet te verwarren met de bekende filmproducent. Jan Verheijen pakt weer uit met een project dat dezelfde benaming meekreeg, Creatia.
0: Creatia, naar analogie van Croatia, dat is toen een succes geweest. Ook al omdat muzikanten, want toen ging het natuurlijk over orkesten, dat die actief konden meespelen daarin, een rol konden spelen, maar ook het publiek dat daar een zeer actieve rol in kon spelen. En dat project is nu opnieuw opgedoken, maar in een nog bredere vorm. In die zin dat op vrijdag 1 mei er gestart wordt met een grote workshop waar ongeveer een duizendtal zangers zullen aanwezig zijn vanuit de deelnemende koren. Zij gaan daar bepaalde stukken in studeren. Zij krijgen een aantal workshops van lokale begeleiders hier, maar ook van mensen uit het buitenland. Van daaruit wordt een bepaalde voorstelling gecreëerd, die dan 's avonds in het Creatia of het Creatia concert zal te zien zijn. Ondertussen zijn er ook nog wandelingen in het domein Dommelhof en de Scouts Rally, waar er ook een dertigtal koren die deelnemen aan het festival tijdens een wandeling een gedeelte van hun repertoire zullen laten horen. En waar er ook eigenlijk een soort landje gecreëerd wordt, een eilandje Creatia, waar ook acteurs van de plaatselijke kunstacademie rollen gaan spelen. Daar wordt een heel verhaal rond dat denkbeeldige land Creatia opgevoerd, met ook dan muziek van deelnemende koren.

0: En met Cree Asia is onze reportage zo goed als rond. We hadden voor Leon Houben alleen nog een vraag over het feit dat het festival een eigen karakter heeft dat duidelijk verschilt van de talrijke zomerpopfestivals in Vlaanderen, zoals Pukkelpop, Rock Werchter, Suikerrock, Markt Rock Leuven, om er maar een paar te noemen. Vreest hij niet dat het Europees Muziekfestival voor de Jeugd ooit verpletterd zal worden door zulke popfestivals? Leon Houben denkt niet dat het ooit zover zal komen, tenzij er natuurlijk kwade wil mee gemoeid is. Ook op financieel vlak zit alles nog snor. En die risico's zijn bij dit type festival sowieso al kleiner. Het gaat tenslotte om een nichemarkt waar de concurrentie minder speelt. Leon Houben geeft daarvoor deze uitleg.
1: Ik vermoed dat dat zeker te maken heeft met het feit dat het hier gaat over een non-commerciële organisatie die voor 99% wordt gedragen door vrijwilligers, onbetaalde krachten. We hebben maar een drietal betaalde mensen die de administratie doen, maar de rest wordt allemaal gedragen door ettelijke honderden, we schatten het op een 400 vrijwillige medewerkers. Dat betekent dus dat eigenlijk de kosten voor het stuk beperkt zijn tot de overnachting, de catering en de technische infrastructuur, podium en belichting en zo. Onze groepen die vragen ook geen gage. Dat scheelt hem ook natuurlijk, een slok op een borrel. Hè? Dus ik denk dat juist door de gedragenheid van die vele vrijwilligers, ja, daar zit ergens een gedrevenheid in. Er zijn natuurlijk niet zoveel festivals die zich bezighouden met het soort muziek waar wij mee bezig zijn. We proberen daar ook altijd een stimulans te zijn voor nieuwe muziek, nieuwe Vlaamse muziek. Het is een niche, maar het is wel een niche waar er gelukkig toch nog genoeg interesse voor is. Dat speelt zeker een rol dat we weinig concurrentie hebben. En de weinige concurrentie die we hebben, zijn dikwijls dan ook nog wel anders georganiseerd, zodat het eigenlijk ook weer niet rechtstreeks concurreert met wat wij doen.
0: En met deze toelichting zit onze reportage over het komende Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Eerpelt er volledig op. Die begint volgende week op 30 april en eindigt op 4 mei. De jurywedstrijden gaan door op 2 en 3 mei op 5 locaties. Langs deze weg wensen wij de organisatoren veel succes toe en we bedanken in het bijzonder Greet Kennis, Leon Houben en de 4 laureaten van de compositiewedstrijd. En dat zijn Louise Smout, Mirjam de Wit, Werner de Blazer en Noah Senden, omdat zij ons te woord willen staan.

We besloten onze reportage met Ode aan die Freude, het Europees volkslied. De enige hymne trouwens die op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd wordt gespeeld. Voor de resterende tijd hebben we nog twee nummers in petto. Het eerste is getiteld Friends for Life en werd geschreven door Dizzy Stratford, een pseudoniem voor Jacob de Haan. Friends for Life is een van zijn meest uitgevoerde composities. Friends for Life, of in het Nederlands Vrienden voor het Leven, staat symbool voor iemand die van je houdt om wie je bent. Mensen evolueren, veranderen en groeien immers gedurende hun ganse leven. Eenmaal volwassen zijn we niet meer dezelfde als toen we kinderen waren. De prachtige melodielijnen in deze compositie laten zien wat vriendschap betekent voor de harten van ware vrienden.

Friends for Life. Een compositie van Dizzy Stratford, alias Jacob de Haan. U hoorde de Britse brassband Dolce onder leiding van Kota Arai. We ronden dit programma af met een symfonisch concertwerk met als titel La Città. Het werd geschreven door Michael Geisler. La Città, of in het Nederlands vertaald de stad, is een eerbetoon aan Sint Georgen. Dat is een wijk van Eisenstadt in Oostenrijk. Het werk begint met een majestueuze introductie, waarbij het hoofdthema wordt gepresenteerd. Het daaropvolgende Allegro con Spirita verwijst naar de periode van de Romeinse bezetting in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Het Sint-Jorislied, een plaatselijke volksmelodie, is daarbij ook te horen. Een ander, snel gedeelte herinnert nogmaals aan de Romeinse periode. Na een herneming van het openingsthema met diverse solo's eindigt het werk in een grandioze apotheose. La Città van Michael Geisler wordt nu gespeeld door de Banda Sinfonica do Esercito. Dirigent is Renato Tomas.

En met La Chita van Michael Geisler besloten we voor vandaag dit programma, dat net als vorige week zo goed als integraal in het teken stond van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt dit weekend. Zoals in het begin van dit programma reeds gezegd, maakt collega Erik daar nu opname. Vanaf volgende week keren we terug naar ons gebruikelijke stramien. Naast Hafabra betekent dat ook aandacht voor het koorleven en de poëzie. Een intermezzo ontbreekt evenmin. Alvast nu bedankt voor het luisteren. Misschien een ontmoeting vanavond of morgen in Neerpelt. En we wensen u zeker nog een prettige dag in het gezelschap van Radio Centraal.

Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van New Classic. Ik heb voor vandaag terug veel moois meegebracht en vandaag wil ik beginnen met een zeer atypisch nummer voor dit programma. Straks zal ik duidelijk maken waarom. Ik ben benieuwd of je het nummer zult herkennen. Welkom bij New Classic.

Van een verrassing gesproken. My Robin to the Greenwood did go. Daarmee startte ik vandaag deze aflevering van New Classic. Mogelijk herkende je het nummer als je de film Hamnet hebt gezien. Dit nummer wordt namelijk gebruikt in de eindgeneriek van de film. Mijn verrassing bij het horen van het nummer was zo groot dat ik dit niet wou laten liggen. Want de compositie van dit nummer is, net zoals de ganse soundtrack van Hamnet, in handen van Max Richter. En dat is uiteraard een componist die hier al vaker de revue passeerde. De rest van de soundtrack heeft een duidelijk Richter-karakter, maar dit geldt wat mij betreft toch echt niet voor het nummer wat ik net liet horen. Op de soundtrack staat ook het onvermijdelijke maar bloedmooie On the Nature of Daylight, maar dat draai ik niet vandaag. Wel ga ik voor een andere parel van diezelfde soundtrack, Of the Undiscovered Country.

Je hoorde Max Richter met Of the Undiscovered Country, terug te vinden op de soundtrack van Hamlet, gebaseerd op het levensverhaal van William Shakespeare. We blijven in Engeland en min of meer in dezelfde dramatiek met Gavin Bryars, After the Requiem.

Het wondermooie After the Requiem was dit van Gavin Bryars. Het werk is gebaseerd op Cadman Requiem, dat geschreven werd voor het Halliard Ensemble en was opgedragen aan Bill Cadman. Cadman was sound engineer van Gavin Bryars, maar vooral ook een vriend en die is omgekomen bij de Lockerbie vliegramp. Het stuk heet After the Requiem, omdat het op het Requiem gebaseerd is en er ook chronologisch op volgt. Voor Gavin Bryars gaf het de toestand weer nadat de periode van rouw technisch gesproken dan voorbij is, zo liet hij zich ontvallen in een interview. Tijd nu voor een manifest over de stilte, over zich concentreren op wat belangrijk is.

Je hoorde Ludus, het eerste deel van Tabula Raso van Arvo Pärt. Meestal hoor je op de radio het tweede deel, Silentium, maar dit eerste deel vind ik toch ook zeer bijzonder. Voordat ik het nummer speelde, verwees ik naar een kort citaat, namelijk naar een manifest over de stilte, over zich concentreren op wat belangrijk is. En dat citaat vond ik terug in een artikel in Otheo. Dat is zowaar de nieuwe naam voor Kerk en Leven van vroeger, maar dan in een digitaal formaat. Ik vond er een interessante reeks artikelen afkomstig van Piet de Loof over het leven van Arvo Pärt. En die zin, die woorden blijken afkomstig te zijn van Gidon Kremer, die de eerste uitvoering speelde van Tabula Rasa. Het stuk bleek bijzonder moeilijk voor deze nochtans klasse violist. En het probleem zat hem niet in de virtuose tijd, zo zei hij, maar wel in zijn eenvoud. Maar uiteraard ook dat is een vorm van virtuositeit die kenmerkend is voor het werk van Arvo Pärt. Van het Estland uit de jaren 70 keren we terug naar het einde van de 19e eeuw en gaan we naar Frankrijk, meer bepaald naar Honfleur. En dat is de geboorteplaats van Erik Satie. En in Honfleur is trouwens nog altijd zijn museum waar hij woonde terug te vinden. Ik laat graag een van zijn klassiekers horen, namelijk de Gymnopédie. Maar dan wel in een versie die ik vrij recent heb leren kennen. Terwijl ze wel van 2001 blijkt te zijn. Ik heb het over de bewerking van Akira Gabelet. Tenminste, als ik dat correct uitspreek. En dat is een nummer dat terug te vinden is op zijn album Isotrop.

Hoe bijzonder was dit? Akira Rabelais. Met zijn interpretatie van de gymnopédie nummertjes 1 en 2. Op dezelfde plaat met die lastige naam staat ook nog werk van Bella Bartok trouwens, dat onderhanden werd genomen door Rabelais. Ik blijf bij de bewerkte pianomuziek en ik maak graag plaats voor Helena Basilova.

Aurora was dit, uitgevoerd door Helena Basilova, maar oorspronkelijk van de hand van Ryuichi Sakamoto. Basilova bracht eerder een hommage-cd uit met haar bewerking van verschillende nummers van Sakamoto en eind maart stond ze daarmee nog in het cultureel centrum van Hasselt. Sakamoto blijft beroeren en terecht wat mij betreft. Op 6 mei, dat is volgende week woensdag, als je naar de rechtstreekse uitzending van dit programma luistert, staat Bang on a Gang All Stars in Bozar met 1996. Ik laat graag het titelnummer horen in de bewerking van Bang on a Gang All Stars, maar eerst laat ik nog graag hun versie horen van hun hoofdthema van de soundtrack van The Last Emperor, ook al geschreven door Sakamoto. En The Last Emperor is een film over Puyi, de laatste keizer van China.

tweemaal na elkaar Bang on a Gang All Stars met werk van Sakamoto. Zoals gezegd staan ze volgende week in Bozar. De zaterdag daarop staat hetzelfde gezelschap dan weer in de single voor een concert in samenwerking met het Vlaams Radiokoor met Anthracite Fields van Julia Woolf, haar ode aan de mijnwerkers van Pennsylvania.

Een uitzending van New Classic zonder Ferbe Glass is als een uitzending van New Classic zonder Ferbe Glass. Je hoorde hier Symphony for Eight van Glass, maar dan gebracht door het Cello Octet van Amsterdam. Ik heb nog ander werk klaarstaan van Ferbe Glass, maar dan wel behoorlijk atypisch als je het mij vraagt. Ik laat twee nummers na elkaar horen van het album Aguas da Amazonia. En de uitvoerders van dienst zijn Wakeche.

Je hoorde Madeira River en Purus River, tweemaal Waikiki uit Brazilië, met werk geschreven door Ferbe Glass en in een uitvoering die niet vaak voorkomt bij een componist als Glass. De groepsnaam verwijst trouwens naar een Amazone-legende. Kennelijk was Waikiki een zeer groot wezen met gaten over zijn hele lichaam en als hij door de bossen rende, produceerde de wind die door zijn lichaam stroomde bijzonder geluiden. En die bijzonder wonderbaarlijke geluiden zijn ook het handelskenmerk van Waikiki. Vandaag wil ik afscheid nemen in een jazzy sfeertje met Henry Solomon en Logan Kane samen met Elori Saxel. Mei hoor je terug met een nieuwe aflevering van dit programma over 4 weken op 30 mei. Maar ik ben er ook al nu maandag met een nieuwe aflevering van de staat van ons onderwijs over klimaatemoties. Nog veel plezier met de andere programma's van Radio Centraal en graag tot de volgende New Classic.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information.
2: Ja, en u krijgt vandaag ongelooflijk veel informatie. You won't get it. We zijn hier met twee in de studio vandaag.
3: Zelfs met twee achter het mengpaneel.
2: Met twee achter het mengpaneel,
3: zo ja. Ruim is onze nieuwe grote studio.
2: Ja, en er komt nog een heleboel volk bij zitten, hè. In eerste instantie niet, want in eerste instantie ga ik bellen naar iemand van Groen. Jeroen van Liesebuttens. En dat gaat over een persmededeling die we kregen van Groen over dat de overheid de kernreactoren zou gaan overnemen, de Engie-deal. En dan ga jij verder, hè?
3: Dan gaan we naar de recente overlijdens- of straatdoden in Antwerpen, die dat gekoppeld worden aan het sluiten van de winteropvang. En wat dat betreft gaan we terug bij Groen uitkomen, want heeft daar Bogdan van den Berg een interpellatie gedaan vorige week in de gemeenteraad. Maar het is vandaag Joke Laukens die we zullen contacteren, want zij volgt eigenlijk het woonbeleid op voor Groen en woont zelf ook in 2060. Daarbij hebben we nog van het Antwerp Straatsyndicaat Anneke en Nordin en Ilse. Anneke en Nordin met

0: wel wat dingen gebeurd, hè?
1: En dan gaan wij terug naar de Global Summit Flotilla.
0: Of wat er van overblijft.
1: Of, ja. En daarvoor heeft Eva, onze vliegende reporter op de Universiteit Antwerpen, heeft een stuk voorbereid rond de boycott die er was. En ik ben daar vrijdagavond ook even gepasseerd toen de deurwaarder daar aan de deur stond om de studenten te laten opkrassen. En dan hebben we nog de laatste berichten van Ellie als zij nog op zee zat.
0: En nu niet meer.
1: En ondertussen is daar verandering ingekomen.
0: Mensenleven.
1: Daarover straks meer. Er zitten ondertussen nog 2 mensen nog steeds gevangen. En gegijzeld eigenlijk door Israël, Saif en, ja. En Thiago.
0: Toevallig niet mensen met een, met een naam die zo doet vermoeden dat ze misschien niet helemaal wit zijn. Zo, hè? Ja.
1: Meer daarover straks.
0: Oké. Okay.
1: Bij Radio Free Gaza.
0: Voilà. Een muziekje, iets uit Iran. Een soort van... dat is, het is een muziekje niet van de, van de huidige tijd, maar een muziekje van de protestbewegingen van de studenten en zo, daar al langer geleden. Heel mooi.

0: Zo, dat was dus Jan-Reda dat wist dat niet, man. In het Farsi. Ik heb intussen gebeld naar Jeroen van Lisebetens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kunt u zichzelf eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben Jeroen van Lisebetens. Ik ben kamerlid voor Groen. En ik zit in het federaal parlement, onder andere in de commissie Energie en Klimaat.
0: Ah, dus vandaar dat we naar u bellen natuurlijk, want we gaan het over energie hebben, namelijk de Engie-energie. We kregen van jullie een persmededeling over de tweedehandsmarkt in kernreactoren. Ja, dus kunt u even toelichten wat dat is, die Engie-deal?
1: Waar gaat het om? De regering gaat nu onderzoeken om het bestaande nucleaire park in België volledig te nationaliseren en over te nemen op kosten van de staat eigenlijk. En het bestaande nucleaire park in België, dat zijn de oude reactoren, Doel 1 tot en met 4 en Tihange 1 tot en met 3, die allemaal dateren uit de jaren 70, 80 en die eigenlijk voor een groot stuk afgeschreven zijn of die toch heel grote herstellingswerken nodig hebben om nog iets met te kunnen doen.
0: Dus dat klinkt eigenlijk niet als zo'n goed idee. En hoe wordt dat dan gemotiveerd bij die opening? Dat is dan de belastingbetaler. Hè?
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid, het is nu een onderzoek dat start. Hè. Men heeft de optie bedongen met Engie, dus het is nog niet zo ver. En men brengt nu de kostprijs en de technische moeilijkheid verder in kaart. Maar men motiveert dat vanuit strategische onafhankelijkheid om zelf onze energie in handen te krijgen. Wat uiteraard een goede zaak is, maar waarvoor dat we ook andere middelen hebben die deze regering een beetje verwaarloost. De windenergie op zee, het ontwikkelen van meer zonne-energie en het versterken van onze elektrificering.
0: Oké, dus het initiatief gaat uit van de overheid. Het is niet dat de Engie heeft gezegd, we willen er vanaf.
1: Wel, de overheid heeft, de federale regering heeft in haar regeerakkoord een nucleaire ambitie uitgesproken om 4 gigawattuur, 4 gigawatt piek capaciteit aan nucleair te realiseren in België. En heeft daarvoor kerncentrales nodig. En die zijn allemaal in beheer bij Engie, die eigenlijk een andere businessstrategie heeft. Men heeft lang geprobeerd om met Engie te onderhandelen en te overtuigen om toch verder te gaan met die nucleaire strategie. Dat is mislukt. Men heeft al gezocht naar een andere industriële partner om dat over te nemen. Dat is ook mislukt. En nu als laatste redmiddel neemt de overheid, onderzoekt men nu of de overheid het zelf kan overnemen.
0: Ah ja, dus eigenlijk is Engie, dit is iets van het, dat is niet meer de energie van de toekomst en we faseren dat uit.
1: Nee, Engie is overal ter wereld eigenlijk ook uit het nucleaire gestapt. Enkel in België heeft men nog een nucleaire poot. En baat men nog kerncentrales uit. Overal elders heeft men dat eigenlijk afgebouwd, omdat zij inderdaad een andere businessstrategie hebben. En zelf zeggen dat de toekomst meer in hernieuwbare en flexibele energie zit en daar ook hun bedrijfsinvesteringen in doen.
0: Ja, dus dat is op zich een goede zaak. Want nu even, die kernreactoren, waren die al niet zo een decennium of twee decennia eerder gesloten gingen worden?
1: In België hebben we de wet op de kernuitstap gestemd in 2002-2003. En dan is er eigenlijk een traject afgesproken om die kernreactoren uit te schakelen en af te bouwen. Nu, de opeenvolgende regeringen na 2003 hebben eigenlijk nooit voldoende capaciteit bijgezet in andere energievormen, waardoor men ook telkens verlengingen van die kerncentrales heeft goedgekeurd. Maar natuurlijk, op een bepaald moment stopt het. Men kan niet blijven verlengen en verlengen. Men heeft steeds grotere kosten nodig om die verlenging te kunnen doen. En dus, zijn ook stelselmatig die kernreactoren afgebouwd geweest, ook door die wet op de kernuitstap. Die wet op de kernuitstap is vorig jaar dan weggestemd door deze regering. Dus men heeft die aangepast om die sluitingsdatums te kunnen schrappen. Maar ondertussen zijn een groot deel van de kerncentrales, ja, heeft men daar niet meer in geïnvesteerd, die grote investeringskosten niet meer gedaan, omdat die privé, voor het privaat bedrijf Engie ook helemaal niet rendabel waren in de Europese energiemarkt.
0: Oké. Dus de overheid zou dan iets overkopen wat eigenlijk toch niet meer zo fris uitziet. Een aantal van die reactoren, de ene is al wat ouder dan de andere, neem ik aan.
1: Ja, maar van de 7 reactoren zijn er vandaag 5 die buiten werking zijn. Dus die gestopt zijn, waar dan men in meer of mindere mate al aan de afbraak begonnen is. En 2, Doel 4 en Tihange 3, die nog draaien, waarvan de vorige regering ook de verlenging heeft goedgekeurd tot 2035. En waarvoor men nu voor die 2 reactoren ongeveer 2 miljard aan het investeren is om die tot 2035 operationeel te houden.
0: Ah ja. Nu, dan, ik hoor u zeggen dat het idee is dat we dan onafhankelijker worden wat energie betreft. Gaan we dan ook zelf in de Ardennen ergens uranium ontginnen of zo?
1: Nee, dat is zeker niet het geval. Hè. Dus dat is het argument van de regering. Maar het is uiteraard zo dat wij voor de oude kerncentrales uranium nodig hebben en dat ingevoerd moet worden uit het buitenland. Traditioneel voeden wij heel veel uranium in vanuit Niger, omdat we met de Fransen we zitten eigenlijk op de Franse productiecyclus van uranium. Het is niet alleen het uraniummijnen zelf in Niger, het is ook het opwerken van het erts tot yellowcake en dan uiteindelijk splitsbaar uranium. Dus dat moet sowieso via het buitenland komen. Wij zitten historisch gezien meer met uranium uit Niger. In Nederland bijvoorbeeld had men historisch gezien uraniumcontracten uit Kazachstan die dan via Rusland werden ingevoerd. Dat is met de inval van de Russen in Oekraïne ook holder de bolder moeten veranderd worden. Omdat uiteraard de handelsrelaties met Rusland daardoor ook verstoord werden.
0: Ah ja, dus in Nederland zijn ze ook nog bezig met kernenergie, want zijn er al landen in Europa die er helemaal mee gestopt zijn?
1: Ja, er zijn landen die er helemaal nooit mee begonnen zijn. Hè. Ik weet niet 100% of de kernuitstap volledig gerealiseerd is in een aantal landen, omdat je ook vaak met proefreactoren zit die eerder voor academische of voor farmaceutische doeleinden worden gebruikt.
0: Ah, ja.
1: Maar bijvoorbeeld Duitsland is heel ver ook in de kernuitstap. Hè. Dus ook daar heeft men heel veel kerncentrales gesloten over de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: En in een land als Italië of als in Spanje heeft men historisch gezien ook heel weinig kernreactoren gehad. Hè. Dus ik denk dat Spanje nu nog 5 reactoren heeft die ook stelselmatig afgebouwd worden. En Italië in een vergelijkbare situatie zit.
0: Mm-hmm. En hoe zat het met Japan? Zijn die daar ook mee gestopt?
1: Ja, Japan heeft een wet op de kernuitstap gestemd na de ramp in Fukushima. Hè. Men is daar dan wel op teruggekomen, dus men begint nu weer in Japan nucleaire installaties te bouwen of toch te onderzoeken. Maar ook daar zie je dat er met heel grote investeringskosten komt om die kerncentrales te bouwen. En, maar ze hebben natuurlijk een veel grotere industrieel weefsel. Traditioneel had Japan een zeer sterke kernenergie, omdat ze nogal geïsoleerd zijn en geen grote andere bronnen hebben. Na Fukushima is dat sterk afgebouwd. Ondertussen zijn ze weer bezig met een aantal kleinere projecten op te starten. Maar de kostprijs ervan is heel groot. En zoals ook in de Europese landen zie je dat die nieuwe centrales toch al snel 10 miljard of meer kosten.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze in Japan lelijk geschrokken zijn, er dan ondertussen blijkbaar weer wat van bekomen, maar dat ze daar ook echt wel hebben ondervonden wat de gevolgen zijn, aan kosten, menselijk en materieel, als er iets misgaat. Hè. Dus ik neem aan dat ze nu, als ze terug met de reactoren beginnen, ook wel een beter beeld hebben op hoe dat die uitbaters verzekerd moeten zijn als er iets misgaat. Dat is bij ons toch ook, neem ik aan.
1: Wel, ja, verzekerd. Het is de staat die de ultieme verzekeraar is. En dat is ook wat je hier een beetje ziet in deze deal. Bij gebrek aan private partners is het de staat die voor alle kosten opdraait. En dan is het een politieke beslissing om dat af te wegen in welke mate dat een zinvolle besteding is van de overheidsmiddelen. Ook in Japan is er heel wat tegenstand tegen... het weer uitbouwen van nucleaire energie, maar daar heeft de regering gezegd, wij zullen dat als staat ook voor een stuk garanderen en verzekeren en de kosten door de belastingbetaler laten betalen.
0: Oh ja. Ja, en dan is er nog het grote probleem, vind ik, altijd van kernenergie. Dat is de afval die dat produceert en die zo'n 100.000 jaar gevaarlijk blijft, als ik mij niet vergis.
1: De verwerkingstijd, 100.000 jaar is een beetje een ballparknummer. De verwerkingstijd is natuurlijk heel lang, omdat de halfwaardetijd van die uraniumproducten heel hoog is. Daaraan zie je ook dat de staat er altijd mee geconfronteerd wordt tot op zekere hoogte, omdat bedrijven nu eenmaal vaak niet zo lang operationeel zijn. We zijn in België bezig met een strategie voor het behandelen van het radioactief afval, het stockeren. Men heeft in Dessel een stockagecentrum geopend voor middelhoog radioactief afval. Dus dat is afval die de eerste 100, 200 jaar extra beveiligd moet worden, omdat ze dan zeer radioactief is. En voor de lange termijn storage, dat is dan die duizenden jaren, daar hebben we eigenlijk nog geen structurele oplossing voor, specifiek in België. Er zal allicht moeten gekeken worden, ook op Europees niveau, om te zien hoe we dat doen. Er is een onderzoek om dat te stockeren in de kleilagen, in de Kempen, als ik me niet vergis. Maar daar zijn allemaal nog geen beslissingen en zo rondgenomen. Nu, rond de verwerking van het huidige radioactief afval die we historisch hebben opgebouwd, hebben we een voorziening van een 16-tal miljard laten betalen door Engie in de vorige regering opnieuw. Dus daar is 16 miljard beschikbaar om de huidige hoeveelheid radioactief afval te verwerken. Als men nu natuurlijk verder de nieuwe kerncentrales bouwt of oudere langer openhoudt, dan zal er ook meer radioactief afval zijn en zal er daar ook extra geld voor nodig zijn om dat te bergen en te verwerken. Dus dan zal die 16 miljard zeker niet volstaan.
0: Nee, en dat is dan veilig voor de volledige duur dat spul gevaarlijk blijft?
1: Ja, daar is veel discussie over. Ja. Dat is natuurlijk door de lange duur van de stockage van het nucleair afval is het heel moeilijk om in te schatten hoeveel dat exact kost. Hè. Die 16 miljard is een inschatting enerzijds en een onderhandeling anderzijds. Hè. Dus dat is een inschatting van de kosten. En men heeft dan onderhandeld met Engie. Jullie moeten bijdragen in die kosten en dat is dan het bedrag dat Engie betaald heeft. Maar uiteindelijk is de deal voor dat historisch afval, ook daar is de consequentie, 16 miljard is betaald door Engie, elke meerkost zal door de belastingbetaler moeten betaald worden. En dus als men extra kernafval produceert, dan zal 16 miljard zeker niet volstaan. Hè. Dus dan zal het de belastingbetaler zeker extra veel geld kosten.
0: Ja. Waarom is er eigenlijk niet ingezet op... We worden onafhankelijk door meer in te zetten op hernieuwbare energie, want daar hoeven we helemaal niks voor in te voeren. Hè. De wind en de zon zijn hier, die hoeven niet, hè, door de straat van Hormuz.
2: Er zijn inderdaad, dus wind en zon kunnen we, is hier in België aanwezig. Er is soms wel een technologische component die je nog nodig hebt, maar we hebben wel een zeer sterke offshore windenergie. De minister-president is daar ook reclame voor gaan maken in Noorwegen. Maar toch moeten we vaststellen dat zeker de ontwikkeling van windenergie op zee eigenlijk is stilgevallen onder de Arizona-regering. De vorige regering had een tender uitgeschreven om de Prinses Elisabeth-zone, het eerste deel daarvan, te ontwikkelen. Men heeft die stopgezet, waardoor die ontwikkeling voorlopig niet doorgaat. De tender ligt nu ter inzage opnieuw bij de industriële partners. En de regering zou eigenlijk dat zo snel mogelijk moeten uitschrijven. Maar dat is dan nog maar de eerste zone. Hè. Daarna zijn de tweede en de derde zone nog ter beschikking en moet die ontwikkeld worden. Dat is een opportuniteit waarvan ik alleen maar kan hopen dat de regering er snel mee aan de slag gaat. En die snel ontwikkelt, ook en vooral omdat die windenergie ook veel sneller te realiseren is dan bijvoorbeeld nieuwe kerncentrales of zelfs oudere kerncentrales oplappen. Hè. Dus men kan op een vijftal jaar een windmolenpark bouwen aan de zee met Belgische industrie die vanaf dan stroom produceert voor onze Belgische gezinnen. De grote moeilijkheid ligt hem ook, een van de moeilijkheden ligt hem ook wel in de aansluiting van die parken op het Belgisch elektriciteitsnet. Dus de Vlaamse regering heeft een beslissing genomen rond Ventilus. En dat is een goede zaak, hè, want Ventilus is absoluut noodzakelijk om die energie ook bij onze gezinnen en onze bedrijven te krijgen.
0: Ah ja. Nu, ik herinner mij dat er werd gezegd dat de grootindustrie eigenlijk energie kreeg vanuit de kernreactoren die veel, veel goedkoper was dan de kost die wordt aangerekend aan de gezinnen. Is dat bij windenergie ook zo?
2: Dat hangt een beetje af van het systeem. Hè. Dus wat men gedaan heeft voor de verlenging van Doel 3 en Tihange 4 is een is eigenlijk een deel van die stroom via PPA, een Power Purchase Agreement, aangeboden aan de industrie. En gezegd, kijk, we bieden jullie een vaste, lagere prijs voor dat deeltje van de voor dat stroomdeel. Hè. Daardoor kon een deel van de financiering eigenlijk ook makkelijker rondkomen, omdat men zeker was dat men een afnemer had van die energie.
0: Ah, ja.
2: In de tender voor de Prinses Elisabeth-zone had de vorige regering dat ook ingeschreven voor de ontwikkeling van die windenergie, hè, zodanig dat dat ook rechtstreeks ten goede kwam van de industrie. En men had ook een stukje ingeschreven voor de burgers, via burgerparticipatie. Dus EcoPower en zo, dat zijn de organisaties waar je als burger rechtstreeks in kunt participeren.
0: Ja.
2: En de vorige regering had ook voor hen een deeltje in die windenergie gereserveerd eigenlijk. De huidige regering heeft dat zowel voor de industrie als voor de burgers eruit gehaald in de tender. Dus voor die windmolenparken zal dat niet het geval zijn en zal het afhangen van degene die het ontwikkelt of dat op die manier gefinancierd wordt. Voor de verlenging van de kerncentrales, dus voor Doel 4 en Tihange 3 heeft men dat zo gedaan voor de industrie, met die PPA. Of dat voor andere projecten van deze regering ook zo zal zijn, dat valt af te wachten. Ik denk dat men naar zoiets zal moeten gaan, omdat, ik zeg het, dat zorgt ervoor dat je een deeltje van de investeringskosten eigenlijk kunt laten dragen door de industrie. En als je checkt met Europese projecten die dan uiteindelijk tegen een hoge kostprijs wel succesvol zijn, dan is dat vaak ook omdat de industrie daarvoor een stukje in participeert en dat het niet volledig een staatsonderneming is.
0: Oké. Goed, als er meer details zijn over deze deal, dan weten we u wel te vinden voor een update. Bedankt in ieder geval al vandaag voor uw tijd op deze zaterdag.
2: Graag gedaan en een goede zaterdag nog. Hè.

0: Zo, ondertussen is onze studio alweer terug gevuld geraakt. Aan mijn link, aan mijn, voor mij, pardon, heb ik Nordin. Nordin, welkom. Jij bent van het Antwerps Straatsyndicaat. En jij bent hier vandaag niet alleen, want jij hebt ook Anneke meegebracht.
1: Ja.
0: Welkom, Anneke.
1: Dank u.
0: En tussen jullie in zit Ilse.
2: Hallo.
0: En dan hebben we achter onze radiocentraal poster hebben we Niek Everts. Niek, welkom. Jij bent straatpastor en van het vlot, hè?
3: Klopt.
0: We zijn hier eigenlijk voor een heel onaangenaam
4: onderwerp.
0: Inderdaad. Het overlijden van misschien Nordin.
4: Een van mijn beste vrienden, dakloze, ik kon niet meer opgevangen worden met de winteropvang, of dat het een structureel te maken heeft of dat hem gestorven is door de opvang, door niet de opvang te hebben, of dat daar een gevolg van is, daar gaan we het misschien, denk ik, erover hebben.
0: Ja. En ik heb ook nog aan de lijn Joke Laukes van Groen, gemeenteraadslid. Maar eerst heb ik een stukje klaarstaan van Thijs Geerts van Dokters van de Wereld. We hebben een heel kort interview met hem. En dat interview is opgenomen voordat de mensen die hier net gestorven zijn, gestorven zijn. Al lijkt het toch niet te werken. Want ik hoor het niet.
5: Gewoon alle schuiven open.
0: Misschien kan je dan al verder inleiden.
4: Jaro was 56 jaar. Hij is, we weten niet hoe, we zullen het nooit weten, in de Aziat ook gesukkeld. Hoe, waar, hoe, waarom, nogmaals zullen we nooit weten. Maar ik weet wel dat hem op dat moment een dek aan het zoeken was. Een huis op zo, een slaapplaats aan het zoeken was. En nogmaals, ik heb het daar heel moeilijk om, mee om daarover te praten. Maar ik wil wel kwijt dat hij een hele goede mens was, een hele brave mens die nooit iemand kwaad deed. Dus ik kan niet geloven dat hem daarin in geduwd is geweest. Maar waarom dat het wel gebeurd is, wat dat er is gebeurd, van altijd bij mij blijven knagen. En of dat te maken heeft met het feit dat hij dakloos was en geen recht had op heel veel, ja, dat zullen we nooit weten. Ik ga nu eventjes doorgeven aan iemand anders, want ik krijg het wel moeilijk.
3: In diezelfde week is helaas ook Piotr, een andere Poolse man, een vijftiger, gevonden in zijn tentje. Piotr verbleef, net zoals Jaro, in de Victor 5 tot 31 maart. Was na 31 maart op zoek naar een plekje om te mogen zijn, te mogen slapen. En had een tentje gezet in een berm vlak aan het Wezenberg zwembad. Ergens op een beschutte, onbeschutte plek, een eilandje dat enkele Poolse mensen daar voor zichzelf gecreëerd hadden. En hij is, toen zijn vrienden ongerust waren over hem, toen ze hem al een dag niet gezien hadden, is hij gevonden in zijn tentje. Hij was overleden.
4: Hetzelfde ongeveer met Jaro. Uiteindelijk, als iemand verdient, zie je die niet direct iets wel boven krijgen. Heel deze vriendenkring, Belgische, Poolse, allemaal, hebben 10 dagen lang echt in het zoeken geweest. En leek van de aardbodem, was van de aardbodem verdwenen. Maar dat had eigenlijk niet gemogen.
3: En op het moment dat dan een telefoontje binnenkomt, ook weer over de man die in het Aziadok gestorven is, is Jaro, dan is dat een bom die gevallen is in het wereldje van de dakloze mensen, hè?
1: Van de modeschouw. Ja, want hij heeft met ons modeschouw meegedaan. Dus eigenlijk ken ik Jaro daar heel goed van, want dat heeft ons eigenlijk een band geschept. Ja, ik kan er nog niet bij dat hij dood is.
4: Het was echt een straatkunstenaar.
3: Piotr was eerder een aanwezige, afwezige figuur die zich altijd heel sterk op de achtergrond zette.
4: Maar hij was er altijd.
3: En helaas komt hij door zijn dood nu echt wel op de voorgrond. En hij mag daar ook staan op die voorgrond, want hij was een supervriendelijke man. Zijn handdruk, zijn ogen, zijn glimlach waren altijd positief. Maar hij was al vele jaren in Antwerpen hard gewerkt. En al vele jaren op zoek naar een thuis, naar een plek om te mogen zijn.
2: En ze maakten ook alle twee gebruik van de winteropvang in Victor 5, hè?
3: Ja.
2: Die dan eigenlijk gestopt is op 31 maart. We hebben daar nog actie voor gevoerd met het Antwerpstraatsyndicaat. We zijn boodschappen gaan optekenen samen met een aantal straatsyndicalisten aan de Victor 5. Jaro heeft daaraan meegeholpen. Ja, om heel vroeg in de ochtend op de zaterdag, omdat we de boodschappen eigenlijk mee wilden nemen naar de solidariteitsactie die we gedaan hebben bij de sluiting van de winteropvang aan het Astridplein. En dan maakt het wel heel schrijnend dat, dat Jaro zelf ook op de actie was. Dus ja.
6: Ja, en het is toch nog lang koud geweest ook, hè?
2: Het is heel koud geweest, nog eigenlijk na 31 maart, hè, Anneke. Kan het even goed vriezen.
1: Eigenlijk hadden ze dat niet mogen sluiten, want er zijn al zo weinig opvangen voor daklozen. Dus ik snap niet waarom dat ze dat eigenlijk gesloten hebben, want al die daklozen moeten buiten slapen en worden overal weggejaagd aan het station, waar dat ze konden schuilen op de parkings. Worden ze weggejaagd, binnen in het station worden ze weggejaagd. Overal waar ze ergens binnen konden zitten, waar ze lekker, lekker warm hadden, worden ze weggejaagd.
2: Ja.
1: En ik vind dat dat niet kan.
6: Er wordt heel cijfermatig mee omgegaan. Maar dus als het vriest, mogen mensen binnen. Als het niet vriest, moeten mensen buiten. Maar zo cijfermatig zit het leven niet in elkaar. En als het dan toch over cijfers gaat, dan vind ik de cijfers dat er in oktober 23 3454 mensen zonder thuis geteld zijn in Antwerpen en dat er nog steeds in de winter 240 en vanaf 31 maart 115 bedden zijn in een opvangsysteem, dat vind ik schrijnend.
4: En officieel 3454, telt er maar gerust een paar honderden, als het niet meer is, erbij.
6: Het gaat over meer dan 2 jaar geleden. Ja. En we zien allemaal, iedereen die rondkijkt, iedereen die ook dakloze mensen ontmoet, weet, ziet dat het er veel meer geworden zijn intussen.
1: Ja, er komen er elke dag een paar meer bij.
0: We luisteren nog even naar Thijs Geert van Dokters van de Wereld, over het belang van de winteropvang.
7: Mijn naam is Thijs Geert. Ik werk voor Dokters van de Wereld in Antwerpen, voor het COZO. COZO, dat staat voor Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie. En eigenlijk komt het er een beetje op neer dat wij een soort van huisartsenpraktijk zijn waar mensen geholpen worden die geen toegang hebben tot zorg. Dus mensen die niet naar de reguliere hulpverlening kunnen omdat ze geen, bijvoorbeeld geen mutualiteit hebben of geen terugbetaling van medische kosten door Fedasiel of door het OCMW. Komt erop neer dat heel veel van onze mensen die we zien, dat die zonder wettig verblijfstatuut in België verblijven. Natuurlijk betreuren wij de sluiting van de winterwerking, dus van nachtopvangcentrum Victor 5, omdat veel van onze patiënten daar verblijven in de winter. En we merken dat dat verblijf daar op veel manieren voordelen voor hen heeft. Heeft evidente gezondheidsvoordelen. Er wordt hier ook een beetje medische hulp geboden door verpleging. Dus bijvoorbeeld de typische infectieziekten en wonden aan de voeten, algemene wonden, die worden veel beter verzorgd daar. Die krijgen meer kans om te herstellen. Ja, natuurlijk ook kunnen ze daar gemakkelijker douchen, ze kunnen gemakkelijker van kleren wisselen. Dat heeft op heel veel gezondheidsvlakken heeft voordelen natuurlijk. We merken ook heel erg dat dat voor mensen met psychische problemen een beetje rust biedt. Dat gaat natuurlijk de psychische problemen niet oplossen, maar ja, een beetje minder stress over waar dat je moet slapen. Ik ga gewoon minder stress over moeten slapen op onveilige plaatsen. Dat merk je toch ook wel dat dat heel veel doet. Misschien het belangrijkste voor ons is, nog los van de opvang zelf, is dat mensen het adres van Victor 5 ook gebruiken als adres om de medische waarborg bij het OCMW aan te vragen. Dat is een van de voorwaarden die OCMW Antwerpen stelt om toegang te krijgen tot een waarborgdringende medische hulpverlening. Dus ze moeten kunnen bewijzen dat ze in Antwerpen verblijven. En door daar te verblijven, kunnen ze eigenlijk een medische waarborg aanvragen en kunnen ze gemakkelijker bijvoorbeeld bij gespecialiseerde hulpverleningen en ziekenhuizen geraken. Dus dat is voor ons echt wel een groot voordeel. En dan is er nog een klein voordeel dat we zien, is eigenlijk dat mensen leven in een heel chaotisch leven, leven van dag tot dag, waardoor dat ze bij ons ook soms wel eens afspraken missen. En we zien eigenlijk dat tijdens de winter mensen die in de nachtopvang verblijven, dat die veel minder afspraken bij ons missen. Ook omdat we dat gewoon gemakkelijk aan de mensen ginder kunnen doorgeven van, kunnen jullie even aan die man zeggen dat hij een afspraak bij ons heeft, morgen vroeg bijvoorbeeld, waardoor dat we de mensen beter zien en dus beter kunnen opvolgen. Dus ja, in het algemeen is de sluiting van Victor 5 echt wel een groot pijnpunt voor ons.
0: Zo, dat was Thijs Geerts van Dokters van de Wereld. Inderdaad, dat een heel belangrijk punt is, die winteropvang. Niek, je zei het daarnet heel treffend, een soort van laatste strohalm die mensen nog hebben om in de winter daar terecht te kunnen.
3: Ja, als mensen niet kunnen slapen, kunnen ze niet functioneren. Je moet dat zelf maar eens doen. Een aantal nachten na elkaar niet slapen. Probeer het maar eens. Dus als je niet slaapt, kun je niet functioneren. Mensen zeggen ook, als ik niet slaap, kan ik niet werken. Als ik niet slaap, raak ik niet op een afspraak. Als ik niet slaap, dan kan ik niet leven.
4: Dat is een fundamenteel recht. Hey, nogmaals, ik ben ordinair schijnt, was ik heel slecht hoorbaar. Een van de betere vrienden. Van Jaro. Ja. De rest is al gezegd.
0: Ondertussen hebben we dus ook Joke Laukes aan de lijn, gemeenteraadslid van Groen. Welkom, Joke.
8: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jouw collega Bogdan van den Berg deed een kleine interpellatie in de gemeenteraad afgelopen week. En die werd niet al te goed onthaald door mevrouw Van Baren van de N-VA. Kan je iets meer vertellen over jullie tussenkomst?
8: Ja, eerst en vooral mijn deelneming voor de twee mannen en de mensen die hen kenden. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk over mensen die sterven op straat. En als wij een vraag stellen op de gemeenteraad over twee mensen die sterven op straat en de schepen stelt in vraag en insinueert dat wij zeggen dat dat door haar beleid komt, dan denk ik bij mezelf, waar ben je mee bezig als schepen? Dat is niet wij, hè, die insinuaties ook probeerden te vertalen. Maar onze zorg is dat er mensen zijn die dagelijks op straat moeten slapen in deze stad. En sinds de winteropvang gesloten is, zijn er nog meer die in deze stad op straat moeten slapen. En dat is onze zorg. En daar hoef je helemaal geen politieke verhaaltjes bij te bedenken. Het gaat erover dat wij willen dat mensen op een menswaardige manier in deze stad moeten zijn. En dat wij dat niet oké vinden als mensen met ook gezondheidsproblemen op de straat moeten verblijven en niet de nodige zorg krijgen. Daarover gaat het voor ons.
0: Het Antwerp Straatsyndicaat heeft ook de laatste avond van de winteropvang een actie gehouden aan het Astrid Plein om de problemen aan te kaarten. Ze zijn daarvoor de week ervoor naar de winteropvang gegaan om reacties te verzamelen van mensen die gebruik maakten van die winteropvang. En een van de reacties, Nick, was heel treffend. Hè?
3: Als wij niet meer kunnen slapen, waar moeten wij dan naartoe? Willen ze dat wij doodgaan?
0: En dat is dus jammer genoeg waarheid geworden.
4: Er zijn mensen die toen ook hebben gezegd, als ik hier niet meer terug kan of geen alternatief heb, dan spring ik de laatste dag naar beneden. Heel cru gesteld, hij heeft het niet gedaan. Die persoon in kwestie, maar uiteindelijk zijn er toch
9: sterfgevallen uitvloeit. We hebben het nu over de laatste twee, maar uiteindelijk zijn het er al 11 dit jaar alleen al.
0: Als reactie op die actie van het straatsyndicaat was er ook al commentaar van Van Baren, die zei, ah, maar CAW is geen vragende partij om de nachtopvang permanent open te houden. Is dat iets, Joke, waar jij beter zicht op hebt?
8: Ik moet toegeven dat ik niet weet van waar dat verhaaltje komt. Ik weet niet waarom dat CAW dat zou zeggen. ja, ik weet eigenlijk echt niet van waar dat komt. Ik heb dat nog niet horen zeggen, dus het kan aan mij liggen, maar... ik denk dat we moeten denken in het belang van die mensen die in onze stad verblijven en daar oplossingen voor zoeken. Niemand is het waard. Allee, niemand verdient het om op straat te slapen. Dat is het uitgangspunt. Dus
9: het gaat over
8: ik kan mij niet inbeelden
9: niet
8: dat mensen
9: politiek.
8: Bij CAW, die meestal een heel sociaal voelend hart hebben, dat zullen denken. Dus ik vermoed dat daar eerder iets administratief of praktisch of organisatorisch achter zit. Dat zou ik mij wel kunnen inbeelden, dat je als organisatie je daar moet op kunnen organiseren. Je moet voldoende personeel hebben, je moet voldoende plaats hebben. En ik kan mij inbeelden dat dat misschien daar een reden is. Misschien iemand anders in de studio die het weet wat de reden zou zijn.
0: Het is enkel een reactie van mevrouw Van Baren en het is nooit bevestigd bij het CAW. Ja. Maar het was wel frappant dat zij dat wel de wereld instuurde.
8: Dat zullen we inderdaad eens moeten uitzoeken, want dat is eigenlijk...
0: Net zoals het nogal frappant is dat mevrouw Van Baren nu zegt dat wij al zo barmhartig zijn om de mensen een bed in de winter te geven, dat we toch al wel genoeg doen voor de mensen. Net, dat zegt zij dan op een moment dat er net 3 mensen zijn gestorven. Dus dat is toch wel een beetje pijnlijk.
8: Ja, dat is onbegrijpelijk. Ja.
3: Zij zegt ook dat het gaat over mensen zonder papieren. Die enkel in de winter worden opgevangen en dat ze vindt dat de stad daarmee al genoeg doet, want ze hoeven voor deze mensen niks te doen. Maar er wordt nogal gemakkelijk gepolariseerd, mensen worden nogal gemakkelijk in één bepaalde hoek geduwd, alsof het dan niet mensen zijn. Wij kennen de mensen van het straatsyndicaat, de mensen van het vlot, de mensen van heel de sector kennen... Deze mensen, iedereen heeft een uniek verhaal. En als je het verhaal kent, dan weet je ook waarom ze hier zijn, waarom ze hier nog steeds zijn. En elk verhaal is anders, maar wat ik heel vaak zie is dat mensen ofwel uit een land in oorlog komen en niet zomaar terug kunnen, ook al hebben ze geen papieren. Want het terugkeerverhaal is eigenlijk een dooddoener, letterlijk en figuurlijk. En het andere is dat heel vaak ook mensen zijn die uit Oost-Europa komen. En ik dacht dat wij in een verenigd, vrij Europa leven. De grote vraag is, kan er niet op structureel vlak nagedacht worden over de rechten op Europees vlak van deze mensen? En het grootste deel van deze mensen zijn hier toegekomen om te werken. En ze hebben hier heel hard gewerkt. Er zijn hier best wel wat gebouwen neergezet, ook overheidsgebouwen. Met hun arbeidskracht en vaak in nogal dubieuze werkcontracten.
0: Ja, het is vaak zo dat mensen bijvoorbeeld na een werkongeval
10: afgedankt
0: worden en hier dan toch
9: dat
0: niet.
9: Dat is iets waarmee...
1: Dan hebben ze geen job niet meer en dan moeten ze ook gaan... moeten ze ook zoeken naar alternatieve dingen waar dat ze mee kunnen overleven hier verder in Antwerpen.
9: Dat was ook met Jaro, specifiek Jaro te nemen. Hij heeft hier heel hard gewerkt, heel veel gewerkt, maar zijn werkgever was niet in orde met van alles en nog wat, dus had hij geen recht op sociale voorzieningen en alles. En daarom is hem op straat beland, kon hem zijn kinderen niet meer betalen, onderhouden. Die schaamte zal ook wel geleefd hebben en die zijn trots zal ook wel geleefd hebben dat er van alles in zijn hoofd is rondgekomen. We zullen het nooit weten wat er juist is gebeurd.
0: Alles wat hij had opgebouwd, dat het onder zijn voeten werd gehaald eigenlijk.
9: Weg. Gewoon om de sociale... terwijl wij eigenlijk een welvaartsstaat zijn, tussen aanhalingsteken. En toch vallen er veel mensen tussenuit, ook al zijn ze allemaal van goede wil. En dat is bij heel veel mensen, daklozen, thuislozen, die van buitenlandse origine zijn, is gebeurd en gebeurt nog altijd.
10: Maar dus voor alle duidelijkheid, het zijn niet allemaal mensen zonder papieren?
9: Nee, er zijn verschillende daklozen al gestorven, ook die 100% in orde zijn met hun papieren.
3: Ja, er zijn 11 dakloze mensen dit jaar gestorven en elk verhaal is anders.
0: En het is nog maar mij. Ja.
3: Ja. En niet iedereen is hier zonder papieren geweest en gestorven. Elk verhaal is anders en er zijn ook best wel wat Antwerpenaren die gestorven zijn aan een straatleven.
0: Gaan jullie daar met het Antwerpen Straatsyndicaat binnenkort nog iets rond doen?
9: We gaan er veronderstel ik wel nog iets over... Ja, we gaan er zeker iets over doen, maar ze geen directe eerste...
0: Het is nu even tijd om alles te laten binnenkomen.
9: De herdenkingsdienst volgende week. En,
0: het zal ook veel emoties zijn.
9: En eind mei straatode herdenking.
3: Ja, dus vanuit het straatoverleg, dat is een overleg tussen al de basiswerkingen die met dakloze mensen werken, is er op 30 mei een straatdodenherdenking. Daar worden alle namen vanaf juni vorig jaar tot 30 mei, mensen die gestorven zijn genoemd, dat zullen er 40 of meer zijn. Dat wordt samen met kunstenaars voorbereid en dat is een moment in de publieke ruimte. Dus een ceremonie, een performance op het Hendrik Ossiansplein op 30 mei om 14:00. Het zal ook nog heftig worden, de twee uitvaarten volgende week. Er zal veel volk zijn waarschijnlijk. Ik vind het ook belangrijk, mensen vragen vaak van, zo uitvaarten voor daklozen, zijn dat dan eenzame uitvaarten? Nee. Gelukkig niet, want er is een heel netwerk van andere dakloze vrienden, van hulpverleners, van...
9: Gewoon vrienden.
3: Een brede samenleving. En ik ben ook blij dat mensen de kans krijgen om samen afscheid te nemen.
1: Ja, en ik ben al een paar keer naar de begrafenissen geweest van de dakloze mensen. En ik moet zeggen... iedereen heeft een speciale uitvaart. Bij de ene wordt die muziek gespeeld, bij de andere wordt die muziek gespeeld. Er worden, bij de ene was er een witte roze, bij de andere waren het rode rozen. Dus er is altijd wel iets voor die mensen te herdenken.
9: Dat is zoals Nick zegt, elk persoon is anders en elk persoon heeft zijn eigen verhaal.
0: En hoe belangrijk is het voor... Jullie hebben ondertussen onderdak, maar hebben zelf heel lang op straat geleefd. Hoe belangrijk is het op zo'n moment, als je zo'n berichten verneemt, om gezamenlijk in groep afscheid te kunnen nemen?
1: Dan denk ik weer een van ons weg.
9: Ja, het is wel heel belangrijk dat we elkaar opzoeken. Dat is sociaal contact onder elkaar. Het is eigenlijk groter dan bij mensen die wel een woonst en met alles in orde zijn. Het is heel belangrijk om die samenkomst te hebben. Het is heel belangrijk om die herdenking te hebben. Het is heel belangrijk voor de verwerking van mijn rouwproces. Want ik ben er nog altijd niet goed van. Belangrijk.
0: Misschien, Joke, gaan jullie met Groen de materie nog verder opnemen? Ofwel in de gemeenteraad of eventueel op Europees niveau?
8: Uiteraard. Het is, het gaat over mensen. En dus het verhaal dat ik er juist verteld werd, iedereen heeft nood aan die menselijkheid. En het is sowieso, denk ik, werd het verhaal verteld over de bouw bijvoorbeeld en al die unieke verhalen. Maar er wordt soms vergeten door politiek dat het... Er wordt heel vaak gezegd van het is een individuele verantwoordelijkheid van die mensen. Maar we moeten toch ook een keer kijken naar ons eigen. Vaak is het eigenlijk, zijn mensen slachtoffer van het systeem. En het systeem zorgt ervoor dat mensen in zo'n kwetsbare situatie terechtkomen. En dat het voorbeeld van Jaro, die in de bouw zat, is daar een heel schrijnend voorbeeld van. Hè. Als we zouden zorgen dat het systeem zo is dat iemand als Jaro op een goede manier in de bouw terechtkomt, met de juiste bescherming, met de juiste omkadering, dan zou dit niet op deze manier hoeven te gebeuren. En dus denk ik dat we als politiek en als beleid moeten kijken naar onze verantwoordelijkheid en niet naar de verantwoordelijkheid van die individuele mensen. Het is het systeem, het is het beleid dat ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dus ja, we gaan dat doen op alle niveaus.
9: Ja,
10: 800 jaar geleden heeft het beleid hier verantwoordelijkheid genomen door een groot stuk grond aan te kopen voor sociaal werk. Daar is dus nu een 5-sterren-hotel. Dus dat is inderdaad wel een kwestie van politieke keuzes.
8: Ja, absoluut. Ja.
2: Ja, ik wil gewoon nog even zeggen, het straatsyndicaat is eigenlijk een burgercollectief waarin
3: zowel mensen met dan zonder straatervaring zitten. En we gaan zeker, aangezien dat wij een collectief zijn, wij proberen de belangen van straatbewoners te behartigen en we gaan zeker kijken wat wij als groep ook kunnen doen om dit thema op de een of andere manier op de zichtbaar te houden.
9: We zijn ook een heel diverse groep.
3: Dat wou ik nog even zeggen.
0: Okay. We sluiten af misschien in alle sereniteit met een gedicht, Nick, dat iemand geschreven had en jij graag wilt voordragen. Joken, ik neem van jou al afscheid. Hartelijk dank voor jouw bijdrage.
8: Ja. Graag gedaan.
3: Bart de Schepper weet uit ervaring heel goed wat het is om op straat te leven. Hij leeft nu gelukkig niet meer op straat, maar hij stuurde mij vanmorgen dit gedicht. In erg film is zwart-wit, onder het trechtervormige licht van een straatlantaarn. Of onder een brug waarin graffiti een harde rake spreuk staat geschreven. Tegen een achtergrond met de zon die ondergaat achter de skyline van de stad. Of misschien met enkele tezamen, als een wrange vuist, een statement tegen wat we liever negeren in het leven. Maar zo gaat het nooit. Zo gebeurt het gewoon niet. Het is een achterlaten, alleen met de eenzaamheid. Altijd met kou in de kleren, de moed verliezend, de strijd opgevend, of net te hard geprobeerd het verdriet te vergeten, of gewoon jarenlang dag na dag, beetje bij beetje, uit het leven weggesleten. Het is onmogelijk om menswaardig of zelfs maar enigszins vredig te sterven op straat. Met alle eer aan Bart de Schepper die dit schreef.
9: Dank u, Bart.
0: Dank jullie wel, allemaal. Zal ik misschien nog een passende muziekje opzetten?
3: Ja.
0: Is er iets dat je wilt?
9: Stairway to Heaven.
2: Echt?
9: Okay. En waarom niet? Het eerste wat ik opkwam. Let's open.

0: geënterd door het Israëlische Defense Force op internationale wateren, dicht bij de haven van Creta. En op dit moment is Ellie zelf aan land op Creta, maar zijn er nog twee mensen die nog steeds gegijzeld zijn eigenlijk door de Israëli Defense Force. Dat zijn Tiago, een van de... Ja, het wordt ook wel zo in de communicatie gezegd, is een van de leiders eigenlijk van de Global Summit Flotilla. Hij is een... zij vaarden onder de Italiaanse vlag en Saif Abu Keshek. Saif is een Palestijn van origine en hij heeft een Spaanse en een Zweedse nationaliteit. Tiago is Braziliaan. Ze vaarden dus allebei onder de Italiaanse vessel met de flotilla mee. En er is op dit moment nog steeds niet geweten waar zij zich bevinden. Is dit op een Israëlische vessel onder Israëlische vlag op zee? Zijn zij overgevoerd naar Israël? Het is niet geweten. En de vraag is ook om aan alle Europese lidstaten om nu de druk op te voeren om te weten te komen waar zij zijn en om hun onmiddellijke vrijlating te eisen. Er is ook, we horen nog de laatste berichtgeving van Ellie voordat er iets gebeurd was. Het was ook heel onverwacht dat het zo snel gebeurde ter hoogte van Griekenland, wat men niet direct in de buurt is van Israël, nog niet. Dus men was wel voorbereid dat er geënterd ging worden, maar niet op dat moment. Dus ja, men is een beetje door snelheid gepakt. Er is ook een deel van de vloot die wel nog in het water ligt. Wat daarmee gaat gebeuren, dat gaat de komende dagen weten. Want men moet nu vooral kijken wat er met Saif en Tiago gaat gebeuren, denk ik, om te weten in welke constellatie dat de Global Summit Flotilla verder zal zetten. Dus de berichtgeving nu is nog van voor dat Ellie haar boot werd geënterd. En dan hebben wij ook een heel korte getuigenis van Ellie als zij net vrijgelaten is na de arrestatie door de Israëlische Veiligheidsdienst en waar dat zij ook getuige is geweest van het mishandelen van andere mede-activisten. En de bezorgdheid is dus terecht zeer, zeer groot over het welzijn van Tiago en Saif.
1: Centraal, Goedemorgen Radio Centraal. Is Ellie nog steeds van op de boot, Magic Boat, op de Mediterranee. We zijn nu eigenlijk 3 weken onderweg sinds ik met Julien, die ook nog altijd op een boot zit, en Nicole, die een kandidaat was om op een boot te zitten, maar nooit op een boot is geraakt. Sinds dat wij, wat dinsdag 7 april laat, zijn wij uit België vertrokken. 15 april zijn we uit Barcelona, Julien en ik. En ook een Mo was er ook toen bij van de Belgische delegatie. En Lucie, de... net als ik, een huisarts uit Gent. En Evelien, de stuurman. Dus we waren met Julien, Lucie, ik en Evelien die uit Barcelona vertrokken. Dan 23 april zijn we dan in Augusta, Sicilië aangekomen. Daar zijn we gebleven tot 26 april. En dus dit is de derde dag op zee. Zonder zeeziekte lijkt dat hier soms een beetje op verlof. De zee is kalm, het weer is mooi. Ja, we hebben eigenlijk vrij veel eten, vrij lekker eten aan boord. Appels, appelsine, kool. Onze Palestijnse, we hebben een Palestijnse aan boord, een kleinkind van de Nakba. Die kookt heel precies, die bleef maar verschillende kruiden. Ik denk dat wij 10 verschillende kruiden, ik denk dat we aan boord meer kruiden hebben dan ik in mijn huis.

0: Maar er is geen moment dat ik niet denk aan hoe het in Gaza is. Ja, de deur van ons toilet is kapot en nu moet iedereen via, via mijn kamer naar het toilet komen. Maar dat is niet erg. Dat gaat eigenlijk nog vrij goed. Dus we leven hier met 8 op een vrij kleine ruimte. Mijn Palestijnse is wat eten betreft een beetje een luxe beestje, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd is zij ook het meest bewust, uiteraard. Hè, dragen haar grootouders de sporen van de Nakba. En heeft zij om geld nodig te hebben, geeft hij ook nog online les. Dus dat is heel grappig. Die is dan aan het koken en tegelijkertijd in haar BH over de islam aan het praten tegen iemand die Arabische cultuur wil leren kennen. Dus dat is het dagelijks leven aan boord. Normaal gezien, ik heb over 5 minuutjes meeting. Ik vind dat we wat weinig politieke input hebben. Het beste politieke input is Radio Centraal en Radio Free Gaza voor mij. Maar dat is natuurlijk niet echt actualiteit. Maar ik vind de input dat we momenteel krijgen, ja, is wel redelijk onduidelijk. Heel veel gaat via Instagram hier. Hè. Dus het is ook een beetje geshuffeld met de bemanning. Eerst was er een Turkse, hele jonge gast. Een beetje anti-Öcalan, maar we konden erover praten. Ik kon zeggen dat ik voor Öcalan was. En hij kon dan zo wat gepijnigd kijken. Dus, maar die eigenlijk wel oké, toffe Turk is van boord. Dan hebben we even een Nieuw-Zeelandse kameraad gehad met veel technische skills. En nu hebben we een Amerikaanse TikTokster met 50.000 volgelingen. Die minder shiften moet doen, omdat communicatie natuurlijk heel belangrijk is. Grote communicatie. Ik snap dat wel en ik zeg dan maar lachend, ik hoop dat Radio Centraal zijn luisteraars verdubbelt. Ze hebben hier trouwens ook, en dat is eigenlijk ook wel te doen, maar ik mag niet te veel wavelengte gebruiken. Ze hebben hier ook een eigen piratenradio, maar Starlink is heel erg duur om te gebruiken, dus ik probeer hetgene wat ik gebruik van internet een beetje te beperken. Ik had van alles voorbereid, maar ik heb een beetje gefreestyled. Sorry aan de mensen die dit moeten knippen en plakken. Je mag dit ook gewoon overslaan. Er is niks dat mij meer deugd doet dan berichten van activisme. Ik volg nog steeds het straatsyndicaat. Ik zie ook daar mijn kameraden van het straatsyndicaat, het narratief van waarin dat het stadsbestuur zijn handen in het onschuld wast voor het sterven van daklozen op straat. Hoe jullie die mensen terug een gezicht, terug een verhaal en terug benoemen waar iedereen intuïtief volgt. Onze kameraad Jaro en die andere Poolse man Piotr nog in leven zouden zijn als dat bestuur gewoon zijn verantwoordelijkheid zou opnemen. Dus het feit dat mensen niet opgeven, dat het straatsyndicaat blijft gaan, dat doet mij enorm veel deugd. Het doet mij ook veel deugd om berichtjes te zien van de studenten die aan het bezetten zijn. En van Dominique die maar blijft gaan op de Antwerpse betoging. Het voelt misschien allemaal als met onze kop tegen een muur lopen. Maar we weten nog figuurlijk dan. We weten nooit wanneer het zal barsten. En ondertussen houden we de moed erin. Ik denk dat we ongeveer de 1e mei ter hoogte van Creta zullen zijn en daar voor anker liggen. Dat vind ik eigenlijk wel oké. Hier wordt veel gespeculeerd, maar ik heb zoiets van, er is een navigatiecomité, die houden rekening met weer, die houden rekening met de politieke situatie, met de logistiek, die beslissen. Ik moet wel voor eind mei blij terug zijn, want anders gaan mijn collega's op de praktijk niet blij zijn. Collega's waar ik eigenlijk heel weinig van hoor. Ik spreek wel elke dag met mijn man, die tevens de manager is van de praktijk en die dat dan goed aan het managen is. Dus misschien bij deze, ik weet niet of ik op Radio Centraal een verzoeknummer mag doen, maar misschien voor mijn man Chris, die ik heel graag zie en die heel veel werk overneemt, de Sea Song van Robert Wyatt. Dag kameraden. Ik dacht zo van als laatste zin van omdat ik op de zee ben, zo altijd from the sea to the river, hè, de Schelde, omdat Radio Centraal vlakbij de Schelde zit. From the sea to the river, Palestine will live forever.
1: En zo ziet men hoe snel de realiteit kan worden ingehaald.

0: Zo, dat was het voor Radio Free Gaza. Kijk vooral nog op de website van de Global Summit Flotilla. En daar vind je praktisch mails die je kan sturen naar de overheden om druk te zetten voor de vrijlating van Thiago en Saif. En dan laat ik het nu...
1: Ah ja, oké.
0: Ah ja,
1: nee? Ja, doe maar ze te schelden naar rood.

0: Adrien.
1: Dat is de nachtmachine, dat is niet de bedoeling. Helemaal geen Adrien Tircho. Wel, Tom van Dijk vandaag hier op Tiefestijd Radio Centraal 106.7 FM 10DAB Plus of via de streamen van uw digitaal devies. Too Tough of Tom van Dijk?
2: Eenderwa. Of Too Tizzle zeggen ze ook soms. Of
1: Too Tizzle.
2: Of Tizzla.
1: Tizzla.
2: Het maakt niet uit. Eén van die dingen, daar antwoord ik wel op.
1: Maar het, de naam Too Tough, we gaan het vandaag over hip-hop hebben, voor alle duidelijkheid, opnieuw. We hebben hier al een aantal gasten gehad, zoals DJ Lamont, Nike, ook Reason. Een aantal mensen om het over de geschiedenis van hip-hop in België. Of meer bepaald ook hier in deze contraille, om het daarover te hebben, hoe dat hier is terechtgekomen. We hebben dat absoluut niet in een chronologische volgorde gedaan. Dat is misschien ook niet nodig. En iedereen zal er ook wel een andere theorie over hebben. Too Tough heeft een lange geschiedenis, onder meer met Fat Beat.
2: Fresh Beat Productions.
1: Ik zat er al direct naast. Ja. Fresh Beat Productions, was dat het eerste waarbij dat je betrokken werd?
2: Ja, dat was de eerste echt een groep. Ik heb daarvoor nog even een soort duo, maar daar kunnen we straks over hebben. Maar dat was, Fresh Beat was de eerste echt een groep.
1: Dit was in 88, 89?
2: Nee, dat was nog vroeger, denk ik. Ik ben de eerste keer dat ik op het podium... Ja, 88, denk ik. Ik zal bij het begin beginnen. Ik speelde basketbal bij Ekerse.
1: Ja. U bent afkomstig van Ekeren?
2: Rozemaar, Thomas Rozen, en Antwerpen. Ja. Tegenwoordig is dat Ekeren.
1: Ja, ja, ja.
2: En dus ik speelde basketbal en ik was into hip-hop. Ik had, toen ik 10, 11, 12, 13, 14 jaar was, dus alle genres doorzwommen. Metal, punk, industrial, new wave, alles, maar niks blijft plakken. Tot ik ineens hip-hop hoorde. En dat was ook de documentaire van Marcel van Tilt was op tv, Big Fun in the Big City.
1: Waar bij LL Cool J bezoek
2: LL Cool J, School ID, Dougie Fresh, al die dingen. Dat was van mind blown. En dus in de basket bij Ekerse speelde nog een andere gast, Vincent Arendel. Die heeft daarna nog professioneel gaan spelen.
1: Beatboxer geweest toch?
2: Beatboxer. Ja. Die is professioneel basketballer geworden. Die heeft in de nationale ploeg gespeeld.
1: Acteur geweest?
2: Acteur, dat is zijn broer. Ik weet niet of dat de Vincent zelf geacteerd. En wel Expeditie Robinson gewonnen. Maar dus, die beatboxte en in de douche van Sporthal het Vinneke, daar klonk dat heel goed. Dus na de training, als we klaar waren met douchen, als kleren aan, blijven we hangen. En dan gingen we in de douche beatboxen en rappen en zo. En dat was super plezant.
1: Jullie speelden in dezelfde ploeg. Maar ja. Vincent Arendel. Ja. Ja. Oké.
2: Okay. En dus die

0: plat geworden.
1: Ja, dat zal wel. En toen, dat viel mij, dan hebben ze mij gevraagd om bij Fresh Beat Productions te komen en zo is dat beginnen gaan.
0: Oké, dus het is eigenlijk echt super vlot en snel gelopen. Ik dacht echt dat je, als je in Ekeren woonde, een enorme huzarentocht moest afleggen om bij hiphop in contact te komen, zelfs op een of andere manier.
1: Misschien, maar voor mij was dat niet het geval, want ik kende toevallig de juiste mensen en dat ging vanzelf. Voordat ik het wist, stond ik met die man op het podium, waren we dat aan het doen.
0: En dit is echt prille tienerjaren. Je bent echt een jonge tiener dan.
1: 16. Ja, toen was ik 16, dus dat was 88, meer van 72.
0: Oké.
1: Dus ik ben beginnen met rappen op mijn eigen toen ik 14, 15 was. En dan, in de sport alleen, in de douche.
0: Was dat meteen onder de naam Too Tough? Was dat meteen
1: Nee. Mijn eerste naam was Creepy T.
0: Maar dat verdient de comeback,
1: benadering, ja, nu vind ik dat we teruggekomen. Maar benadering zijn toch dat toch niet zo cool, want ik kon toch niet zo creepy zijn.
0: Zeker dat je in de douche... Kwam dat door dat je in de douche aan het rappen
1: was? Nee, dat was... toen bestond er allemaal nog niet. Maar toen was er... dus ik wilde van naam veranderen en Too Short bestond al.
0: Too Tough ook, hè? Maar dat...
1: Dat wist ik nog niet op dat moment. Niet, dus ik ben... zijn naam met Too, dat is wel cool. Dus ik begin te denken van Too, en mijn woordenboek erbij, en Engels woordenboek, en ze Tough, Too Tough. Too Tough, dat is cool.
0: Ja.
1: Dat moet ik hebben. En dan een jaar daarna of zoiets, van Tough Crew uit...
0: Ja.
1: My Part of Town, dat was de grote hit. En dat was de DJ Too Tough. Maar ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon houden. Ja.
0: Er zijn veel verschillende schrijfwijzen geweest. Ja. Ook. En nog steeds misschien.
1: Ik schrijf hem tegenwoordig al heel lang met U en FF van achter.
0: Ja.
1: En niet nummer 2, maar gewoon T-O-O, T-U-F-F.
0: Op een of andere manier is het een... Allee, je bent ook een schrijver. Je bent ook Amerika-correspondent geweest voor De Morgen.
1: Ja, klopt.
0: Je bent journalist geweest. Je hebt ook een boek over Amerika geschreven. Ja, gewoond ook al... Rond 2003 of zoiets, geloof ik?
1: Ik ben er gewoon in 2004.
0: Ah ja, oké.
1: Dus dat is ondertussen... dat is al lang, hè. Dat is bijna 24 jaar. Nee, het is 24 jaar.
0: Ja.
1: April 2004, ja.
0: En je woont daar nu nog, geloof ik? We hebben eigenlijk chance dat u hier in de buurt bent.
1: Ik was toevallig hier, dus
0: ik vraag het al een tijdje, dus we zijn blij uiteindelijk gelukt.
1: Ja.
0: Uw ouders zijn allebei ook journalisten, of waren journalisten. Hè? Uw vader, Jacques van Dijk, was een ook zeer grappig met woorden, herinner ik me. Als je daar naar belde, nog niet thuis, dan waren we nou blij dat die vader opnam, omdat hij heel witty was met de woorden. En uw moeder schreef voor de Knak of als hoofdredacteur voor de Knak.
1: Mijn vader was chef sport op de Morgenlang, heeft toen op het Belang van Limburg gewerkt.
0: Ja.
1: En mijn moeder was hoofdredactrice van de Weekendknak.
0: Voilà. Dus het schrijven en de taal zit er bij jullie wel diep in. Ook uw broer was ook zanger, dus ook, hij schreef de teksten voor Rubby Sheep.
1: Punkscene, hè?
0: In de punkscene, inderdaad.
1: Of zat in de punkscene? Allee, de punkscene zit nog altijd in hem.
0: Voilà. Hij heeft lang Rubby Sheep 90210 eerst, dan Rubby Sheep en daarna... kom even snel op de naam.
1: King Terror.
0: King Terror, dat is het recentste. In welke mate hebben uw ouders bijgedragen tot deze waanzin allemaal?
1: Ik denk vooral omdat je talent hebt voor woorden. Ik bedoel, voor de rest hebben die niet zo heel veel bijgedragen. Die luisterden niet bepaald naar hip-hop of zwarte muziek of zo. Dat was bij ons stonden de Beatles en Jacques Brel op of de radio.
0: En Helmut Lotti, geloof ik ook.
1: Ja, dat was later. Dat is mijn vader zijn latere fase.
0: Ja.
1: Mijn vader was op een gegeven moment zo'n beetje de live journalist van Helmut Lotti.
0: Ja.
1: Helmut Lotti heeft ook een metalperiode in gehad. Maar goed.
0: Juist. Hè? Nog niet zo lang geleden. Helaas, of gelukkig nog geen hip-hop.
1: De man was... komt misschien nog.
0: Ja, wie weet,
1: Maar dus denk daar. Toen ik begon met rappen in toestanden en dan gingen we optreden in Amsterdam en van die dingen. En mijn vader was de heroïnenaalden vliegen door de lucht.
0: Oei.
1: En dan moest ik echt heel hard toestemming vragen om dat te mogen doen. En, dus die was er niet zo heel blij mee. dan was ik ook geïnteresseerd in graffiti, want van de vier elementen van hip-hop. Dus je hebt vier elementen, hè? Rappen, DJ, graffiti, breakdance. Dus breken, dat was niet voor mij.
0: Heb je wel geprobeerd?
1: Nee.
0: DJ's
1: moesten geld voor hebben voor equipment. Dus rapping en graffiti, maar toen werden we gepakt. En,
0: dat is een grappig verhaal dat al een aantal keer verteld is in de pers, of toch destijds.
1: Heb je dat eens verteld? Ik weet niet.
0: Ja, je hebt dat op tv verteld bij Bruno Wijnman.
1: Oh, je weet echt alles van mij, man. Dat is niet normaal.
0: ik ben Creepy T.

0: Even. Ja, ik herinner mij, u zat op het ateneum van Ekeren.
1: Ik zat op het ateneum van Ekeren en waren met een paar man die graffiti nogal tof vonden.
0: Uh-huh.
1: En dan eerst hebben we dat zo in de oude landen in Ekeren, in het natuurgebied, en zo wat oude muurtjes, want dat was een oud militair domein.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus van die oude gebouwtjes en muurtjes waar je op kon spuiten en dat kon iemand iets schelen.
0: En ook, ja, nee, ik bedoel, het was moeilijk te vinden ook.
1: Ja, en dat is, who cares. Maar ja. Toen kwamen we op het idee van op onze eigen school te doen. Het ateneum van Ekeren had een prachtig nieuw gebouw met allemaal virgin muren. En ja, dus we zijn er toe gegaan. Dus ik ging op de muur, ik ging Cool Jerks schrijven.
0: Cool Jerks, dat was cool de jerks. Crew?
1: Niet echt, maar wacht. Maar ik was toen ook helemaal niet gewoon in graffiti. Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe dat moest. Want ik wist niet dat je een outline, de eerste outline, dit moet doen. En dan erover gaan met donkere kleuren. Dus ik had gewoon Fat Cat Black, Cool Jerks. En ik stap achteruit en ik ben de K vergeten.
0: Cool Jerks.
1: Cool Jerks.
0: Oké, ja.
1: En ik stond van, oh nee, Cool Jerks. Je begint te denken van, Cool Jersey Crew. Dubbel zo lang, dubbel zoveel schade. En dan werden we natuurlijk gepakt met iemand dat ons gezien is ons gaan verklikken.
0: Het is overdag gebeurd.
1: Nee, dat was maar een uur of echt s'avonds. Ik weet nog dat het licht was. Dus alles was fout met
0: maar dat was wel mee. Meteen het einde van de graffiti-carrière?
1: Dat was het einde van de graffiti-carrière.
0: En die heeft ook stevige boten opgeleverd? Of hoe is dat?
1: Wel, dat viel goed mee. Ik heb toen vooral de grootste straf. Ik heb van Jacques van Dijk, mijn vader, een jaar huisarrest gekregen na 8 uur. Er waren ook wel manieren om dat te omzeilen, natuurlijk.
0: Ja, met een open raam.
1: We hadden een garage deur die ik heel stil kon openkrijgen.
0: Ah, ja, okay.
1: Een echte hond. Maar nee, dus dat viel onder de familiale verzekering.
0: Echt?
1: Ja, echt.
0: Dat is wel, dus, een goede tips voor onze jongere luisteraars.
1: Dat is allemaal, kinderen, dat is allemaal veranderd.
0: Ja, oké.
1: Ik weet het niet, misschien wel. Ja, dan moesten we bij het flikkenbureau komen in Ekeren. En dan gingen ze al heel vermanend toespreken. Van mannen, je weet toch wel. En we zaten allemaal te lachen, want we wisten allemaal dat we verzekerd waren. En de ene die erbij was, die had niet gespoten zelf, maar die stond op wacht. Goed gedaan. Die heette de kok. En dus die flikken die zeggen, wat hebben we dan eigenlijk gedaan? Ik was eerst, maar ik zei, voor de kikkie, meneer. En dan de volgende die zegt, ja, voor de kok. En dan diegene die ernaast zegt, voor de kek. En de flikken werden heel kwaad. En dan heb ik dus uit het flikkenbureau geschot van, kom nou niet meer terug.
0: En dat was het. Er is voor de rest geen graffiti niet meer gespoten.
1: Ik heb dat nooit meer gedaan.
0: Maar voordien alleen in de oude landen en dan op die school? Of zijn er nog andere?
1: We gingen wel eens taggen, hè? Zo, maar niet echt heel veel. En ik was echt een hele slechte graffiti writer, want ik misspelde alles. Je moet een keer dat ik op een kastje van een elektriek hip-hop ging schrijven. En toen stapte ik en het stond hip-hip. Mm-hmm. En we natuurlijk hoera.
0: Nervositeit.
1: Nee, gewoon, ik weet niet.
0: Toch niet slechter taal, dat is nu het probleem, nee.
1: Nee, maar graffiti, je staat er kwijt nu dichtbij, hè. Dus
0: niet
1: geen overzicht. Nu, ik kan goed schrijven, maar ik kan heel slecht typen. Dat is wel een feit. Dus ik misspel wel alles ongeveer.
0: En in die periode, we hebben het nu ongeveer over half de jaren 80, 85 ongeveer. Wat was hier een soort voorbeeld van graffiti's? Wat heb jij hier toen gezien aan graffiti's? Want dat was heel weinig. Ik denk dat een van de eerste zal Duk zijn geweest.
1: De Duk, maar die kende ik niet zo goed. De Erkis die kende ik via de Belgian Hip Hop Alliance. En de Ronnie. De Ronnie was een beetje ouder, die is overleden een paar jaar later.
0: Ah, ja.
1: Maar dat was de graffiti man in de Belgian Hip Hop Alliance. Wat schreef die nu weer? Was zijn bijnaam nu weer? De Erkis, die mannen.
0: Die waren toen ook al wel
1: die
0: bezig.
1: Die waren al bezig. Ja. Maar er was toen echt niet veel, hè, van graffiti of van rappen. Dat was echt allemaal nieuw. We moesten allemaal zelf uitvinden. Dus dat was echt.
0: En het is ook niet echt een. Je zou kunnen zeggen, bij punk en bij noise en dat soort dingen. We zijn eigenlijk nogal snel, laten we zeggen, ingeplucht en beginnen te spelen.
1: Ja.
0: Maar het materiaal dat we moesten hebben voor om hip-hop te maken, is toch wel iets anders. Ook.
1: Ja, wel. Ja en nee, want vergelijken met echt een groep waar je echt iedereen een instrument moet hebben en een versterker en kabels en je moet dan ook nog een groot genoeg auto of camionet hebben om ergens naartoe te gaan, is eigenlijk wel gemakkelijker. Met alles wat je nodig hebt, twee platen draait en je is eigenlijk vertrokken. Ja. Dus later is er mixer, een sampler bijgekomen en dat soort spullen.
0: MP nog iets, ik onthoud het ding niet, maar er is toch zo'n gekende sampler of een machine waarmee heel veel beats zijn gemaakt.
1: Ja, er is de MPC, de Neaton, de Studio 440 van Sequential Circuits, dat lijkt dus een beetje op. De S900 van Akai en S950, dat waren ook zo de klassieke samplers. En dat is ook, ik weet niet wat mensen nu gebruiken, maar het is een jaar lang heel veel geld waard geweest omdat die echt die goede... fuzzy, diepe klank hadden. Dus ik kreeg echt dat boom-bap geluid.
0: Dus je komt in de stad terecht, in de Paradox. Was daar op dat moment al een scene, iets dat je een scene zou kunnen noemen? Een scene aan mensen
1: die
0: met veel waren en dus elke week bijvoorbeeld afspraken om naar hip-hop te luisteren of dingen te organiseren?
1: Er was niet elke week. Ik weet, de eerste keer dat ik naar een hip-hop party ben geweest, dat was een van de Belgian Hip-Hop Alliance en dat was in Zaal de Passer op de Turnhoutse Baan. Dat was een heel klein zaaltje achter een Amannencafé. En dus de Vincent van de Basket, die had erover gehoord. En dan zijn we er naartoe gegaan en ik kwam er binnen en dat was echt zo, de wereld ging open. Want de Seek stond er te draaien, scratchen en spinbacken en we weet ik van, de Rather Breakers.
0: Okay.
1: En dat was echt, ik kwam er binnen en dat was echt compleet in vervoering, weet je wel. Je kan gewoon niet stilstaan. Ik zeg, deze is het. En dan, dat was direct van, ik ben compleet ervan gebeten nu, ik ben er compleet weg van.
0: Yeah.
1: En dan om de... 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden was er een party. Ze hebben er ook één in de Paradox gedaan. Dat was de eerste waar ik heb opgetreden. Maar er was echt niet veel. En er waren dezelfde 200 mensen uit heel België.
0: Wel 200 mensen.
1: Ja, er waren wat van Antwerpen.
0: Dat staat wel vol.
1: Er waren wat van Brussel. Dat staat vol.
0: Ja, ja.
1: En dat was dus echt, als er iets was, dan zag je gewoon iedereen. Dat waren dezelfde 200. Hè. Maar dan de eerste keer dat er... quote-unquote commercieel hip-hop ergens gedraaid werd. Dat was de Party House in de Anijsestraat. Dat was ook, denk ik, dat moet ook 88 zijn geweest. Toen was in de tijd dat de Anijsestraat die een discotheek naar de andere was.
0: Royal Inn, Funk You.
1: Funk You, get de Funk You. En dan daarnaast was de Shake-In. En dan daarnaast was de Party House. En dat is daarna striptint geworden. In de Funk You trouwens.
0: De Reefs was dat daarnaast.
1: Nee, de Funk You is de Reefs geworden. Ah, ja. Maar de Funk You, daar mochten we in het begin niet binnen, want er moesten chic gekleed zijn, een beetje ouder. Maar in Party House kon er allemaal. En dan,
0: dat heette Party House.
1: Party House, ja. En dat was, dat was ook zo'n klein keertje, heel donker, met heel grote speakers. En dat is echt plezant. Hè. Dat was de eerste plek waar ze speelden 50% R&B, 50% hip-hop.
0: Oké.
1: Okay. Een beetje van.
0: Dus het was echt een soort hip-hop club op een bepaalde manier?
1: Op een bepaalde manier wel, ja.
0: Ja. Ja. En dat trok ook een nieuwe scène aan, nieuwe mensen? Of dat was al iets groter dan
1: dat
0: die...
1: was een mix van gewoon het Anijsestraatpubliek, denk ik. Even terugdenken, maar ook veel hip-hoppers.
0: Maar vooral zwart was, hè, op dat moment. Funk You was
1: vooral
0: toch...
1: Funk You wel. Funk You was heel zwart. Party House ook wel. Maar ook hip-hop mensen. Hè. Ieder weekend kwam een hele groep van Brussel. Allemaal gasten die ook nog bezig zijn. Defi G was er, Daddy K voordat hem...
0: Benny B.
1: Benny B, die mannen waren er
0: die draaiden bij Benny B, hè, DJ.
1: Dus dat waren allemaal die mannen van de scene in Brussel. Die kwamen dan naar Antwerpen en dan leerden die kennen. En dan gingen we eens naar Brussel en zo ging dat dan.
0: Defi G was ook een soort Alliance-gast van de...
1: Zulu Nation. Ja, met Formie. Formie was een andere gast van Brussel en die hadden de Belgische chapter van de Zulu Nation.
0: Crazy, ja.
1: Dus ik ben nooit lid geworden, omdat ik te lauw was om mijn lidgeld op te sturen, denk ik. Maar ik zei wel, Pesaki.
0: Je moest, zoals bij een secte, lidgeld betalen.
1: Ja, nou, ga ik een club, hè.
0: Ja.
1: Maar de groot van de Zulu Nation is Pesaki en dan zie je terug Aki Peace. Dus dat zeg ik nog altijd wel soms dat ik mensen tegenkom.
0: Ja. En de Belgian Hip Hop Alliance, dat was wel een Antwerpse organisatie.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan? Weet je, we gaan hem binnenkort ook proberen hier voor de micro te krijgen.
1: Ik weet niet precies hoe dat echt in het begin gebeurd is. Ik weet dat het wel gasten die elkaar kenden van jongs af aan. Verdenken, hè. Het iets te maken was een New Yorkse graffiti writer, Cool Core. Die is hier op een gegeven moment een tijd terechtgekomen.
0: Ja, die heeft hier een tentoonstelling gehad. Hier volgens mij een paar huizen verder bij Chris de Laat Gallery.
1: Dat klopt.
0: Is dat ook een indicator geweest voor een aantal mensen?
1: Dus die was hier, die hebben ze ontmoet. Hoe dat allemaal precies is gebeurd, dat weet ik niet. Maar alles gaat eigenlijk terug naar Europa op Beat Street en al die breakdance films.
0: Ja, dat zegt ook iemand als DJ Grasshopper bijvoorbeeld. Ja. Dat Beat Street hem zo weggebeten dat hem zelf tapes is beginnen maken om, als mixtapes voor mensen om te breakdansen.
1: Ja, dat is het. Het hele begin, ik was even na het absolute begin. Met Beat Street, dan was ik, dat ik met mijn kop waarschijnlijk in 86 de metal en de punk en zo.
0: Ja.
1: Maar dat was voor de meeste mensen was dat echt het begin, beginnen breakdansen en zo. Maar ja, ik heb toch zo van... je zit in die films en dan denk je, oh, we kunnen dat echt doen, of wat?
0: Uh-huh.
1: Bijvoorbeeld freestylen, dus rappen, gewoon geïmproviseerd rappen.
0: Uh-huh.
1: Ik had er wel eens van gehoord, maar ik geloofde niet dat dat echt bestond.
0: Uh-huh.
1: Maar dan, dat was een paar jaar
0: later. Het was wel iets dat je zelf ook deed?
1: Ik deed dat niet, ik schreef gewoon mijn rhymes.
0: Ah, ja, dacht, ja,
1: dat kan toch niet, dat je gewoon alles gaat improviseren. Maar dan zat ik in de Funkio, in de Nijse straat toen. En ik kwam de gast tegen, MC Shamrock, dat was een Amerikaanse militair, die was gelegerd in Kleine Brogel. Okay. En die was constant aan het freestylen.
0: Over de platen dat er gespeeld werden?
1: Nee, gewoon op straat, in de auto, overal was hij aan het freestylen, heel de tijd. En die had het over de schone die je aan hebt, en over dit en over dat. Zo, oh, dat bestaat echt of wat?
0: Okay.
1: En dan ben ik dat ook beginnen doen. Dat was dan in het Engels, met het Nederlands rappen, dat was helemaal niet iets dat je deed op dat moment.
0: Nee.
1: En ja, zo, geleerd al die dingen, hè.
0: Ja, ja, ja. En de teksten die je toen schreef, of je eerste teksten, over wat ging dat?
1: En wel, ik heb...
0: Die waren wel in
1: dat was allemaal in Engels. Dat waren allemaal in het Engels. Ja, dat ging over dat je de beste wordt.
0: Ja.
1: En dat je naar hier en daar ging. En ik heb op mijn 16e, dat was in de Confetti's, in de discotheek Confetti's in Brasschaat.
0: Waar Peter Rinkens op de boksen stond te dansen.
1: Voilà, dat. Maar er was dus op een gegeven moment was er een rapwedstrijd.
0: Oké.
1: Okay. En dat werd georganiseerd door... Ook de gast van de stad, de Mustafa. Ik weet niet wat daarmee gebeurd is. Maar die organiseerde dat en er waren 6 deelnemers. Maar dat was geen battle, hè. Dat was niet head-to-head freestyle. Dat was gewoon meer een songfestival van iedereen die een nummerke.
0: En iedereen moest een eigen beat meepakken.
1: Ja,
0: ook.
1: En okay. Ik had de Seik bij, die speelde de beats.
0: Dus jullie kenden elkaar toen al?
1: Ja, we kenden elkaar al.
0: Dit is al als,
1: we kenden elkaar al, ja.
0: Als de productions al bezig is.
1: Dat was nog heel even ervoor, denk ik. Maar toen, dus dat was, we gebruikten Al Nafish, de Soul was een beat, dat is een breakdance beat, zo'n electro beat, 120 bpm.
0: Ja.
1: En mijn nummer was Time to Get Laid. En ik had het nog nooit gedaan toen, want ik was 16. Maar ik had het wel goed gedaan, dus ik won die wedstrijd. En ik heb er ook het meisje ontmoet, die me dan 2 weken later van mijn mogelijkheid afgeholpen. Dus het was echt wel time to get laid.
0: En die was ook, dat was ook een van de rappers daar?
1: Nee, die danste bij een van die acts. Dus,
0: oké. Okay. Breakdansen was toen wel een ding, iets wat... Ja, dat is eigenlijk een beetje verdwenen, hè, zou je kunnen zeggen. Het bestaat natuurlijk nog wel, maar het is dat niet is iets dat je nog... Als ik nu naar een hip-hop optreden, zijn ze eerder aan het pogoen dan aan het breakdansen.
1: En ik had er altijd gemengde gevoelens over, want het is wel heel... Dat is heel graaf, breakdansen. Ik bedoel, ik ken het niet... maar ik vind het heel cool dat mensen dat kunnen. Maar toen in een tijd, dikwijls wel, er was een hip-hop party en dat ging goed, tot er op een gegeven moment begon er iemand te breken en er vormde zich een cirkel en die cirkel ging niet meer weg tot het einde van de avond. Dus heel de rest van de party stopte, want iedereen stond buiten, ofwel in die cirkel of naar die breakers te kijken, of erbuiten en dat werd dat boring.
0: Mensen durven niet, laten we zeggen, er zelf in te vlammen om, het, om ook te breakdansen, of zo, omdat ze geïntimideerd worden.
1: Ja, hip-hop is competitief, hè. Dus, hip-hop is een beetje als punk, omdat ze van doen het zelf en we gebruiken allemaal dingen op manieren waar ze eigenlijk niet voor zijn.
0: Mm-hmm.
1: En we improviseren allemaal bij elkaar en op de een of andere manier is dat dope. Maar hip-hop is een beetje sport, hè, dus het is competitief.
0: Dat is misschien het heel grote verschil. Hè?
1: Dat is zeker het heel grote verschil. Mijn broer had altijd in punkgroepjes gespeeld.
0: Ja.
1: Ik was jaloers dat die gewoon door heel Europa konden gaan toren.
0: Ja, ja, ja.
1: En bij mensen crashen en iedereen helpt elkaar. Terwijl hip-hop was constant beef en reuze en toestanden. Ja. En er was altijd iets.
0: Ja,
1: dus, maar dat wil dus ook zeggen dat je niet zomaar in die cirkel stapt en iets gaat proberen. Dus je gaat eerst, of gaat ook niet, als je op een podium stapt en begint te rappen en je zegt wack, dan wordt uitgelachen. Dus gewoon zo.
0: Hetgeen dat ik heel dikwijls zeg is, toen als ik echt een snotneus was en eens naar de Las Manias ging, waar een... rap optreden plaatsvond, dacht ik dat het daar ging swingen als een tiet.
1: Uh-huh.
0: Maar er stonden dan, ik weet niet, 50 mensen tegen de muur.
1: Ja.
0: Kwaad naar iedereen weg te kijken.
1: Iedereen had
0: dus
1: zijn
0: aan, was al direct geïntimideerd op dat moment.
1: Uiteindelijk, veel mensen vonden het intimiderend, maar uiteindelijk zijn gewoon maar gasten.
0: Natuurlijk, ja. Er zijn ook allemaal snotneuzen.
1: Ja, natuurlijk. We waren allemaal 17 jaar.
0: Voilà. Die... Fresh Beat Productions.
1: Ja.
0: Jullie gaan dan van starten, maar dat wordt eigenlijk direct een soort, een beetje vergelijkbaar met die Belgian Hip Hop Alliance. Is dat iets dat al die aspecten aanraakt? Hè? Je had Jackie K die toen Pump Up the Jam al wel had geschreven.
1: Nee, dat was er nog voor.
0: Maar jullie waren de twee rappers. DJ Sake was een DJ. En Nee maakte de beats.
1: Ja. En het eerste plan van de Nee en de Sake zijn ermee begonnen. En die zijn dan Manuela kende ze al. Want tevoren had ze een groep, die heette Kick the Bass. En dat was
0: met TLP. Opsa,
1: met TLP erbij. En TLP is dan, die woont in Gent, die is zijn eigen ding gaan doen.
0: Maar dat was ook met DJ Sake.
1: Ja.
0: Dus
1: hun plan was om een soort productieteam op te zetten. En dat deed Fresh Beat Productions. En dan gingen ze allemaal artiesten erbij al. Maar er is dan eigenlijk nooit iemand anders bijgekomen dan ik en Manuela.
0: Het werkt een beetje zoals in die tijd dus, ook dan zo, dingen als de confetti's en al die projecten van die Jo Bogaert en zo werkt.
1: Ja, ik wil mezelf nu niet graag vergelijken met de confetti's.
0: Nee, maar ik bedoel een huis dat beats en muziek levert voor mensen die daarover zingen en die soort hitjes maken.
1: Ja, hitjes was op een gegeven moment wel de bedoeling. Ja, zoals elk productieteam gaat er veel in hiphop, hè. Maar ja, er waren toen ook niet zo heel veel rappers. En er waren weinig rappers en goede rappers waren nog minder.
0: Mm-hmm.
1: En als ik mezelf tegen bezig hoor van toen, denk ik ook van, ik was ook geen goede rapper op dat moment. Manuela wel, dat was andere koek. Maar dat was dus de bedoeling dat zij waren, productieteam en andere rappers. Maar uiteindelijk waren we in een groep, want we waren met vier en er kwam niemand anders bij.
0: Oké. En dat heeft een tijd zo doorgegaan, want jullie hadden wel een hoop concerten. Er staan er twee op YouTube.
1: Ja,
0: dus ik de luisteraar met warm aanbevelen om die eens op te zoeken. Je krijgt daar een zeer jonge Too Tough te zien. Het is ook niet zo dat jullie een soort aanvullend team waren. Hè? Als ik het goed begrijp, rapten jullie eigenlijk telkens apart ook. En was er een soort pauze ingelast?
1: Ja, we hadden allebei onze eigen nummers. Een paar keer hebben we intro's gemaakt en dingen die we samen deden, overgingen in intro's, met een wel eentje. We hadden ook dansers op een gegeven moment.
0: Ja,
1: iedereen
0: dat is
1: ook
0: dansers, in de video's te zien, ja.
1: Ja, voor iedereen had een dansers.
0: Dat begint en dat schiet direct een achterwaartse salto.
1: Ja,
0: het is een geweldige video.
1: Ja, dat waren goede dansers, maar het was moeilijk om goede dansers te vinden en goede dansers waar je mee kon werken.
0: Ja.
1: En ja, dat is echt een 80 toen. En dan tegen dat 1990 wordt is dat gedaan, dansers. Is het allemaal grimy boom bap.
0: Ja. Ja, dit is ook... Het is geen boom bap. Het zit eerder in zo'n soort pre... Ja, je hoort eigenlijk bijna zo die pre-technotronic... snellere ritmes erin.
1: Denk er vanaf. Dus de dingen die ik deed, die waren redelijk New York hiphop-achtig.
0: Ja. Iets wat je toen ook heftig naar luisterde.
1: Ja, maar dat was de periode van Public Enemy en dat soort dingen.
0: Ja. Dus wat ook wel een sneller ritme heeft.
1: Ik had toen een nummer dat iedereen altijd wilde horen, dat heette Gotta Get Rocking.
0: Mm-hmm.
1: En dat was met een sample van Sly and the Family Stone. En dat was 116 bpm of zo. Je had toen ook zo Big Daddy Kane en al die mannen, als de snellere nummers.
0: Ja.
1: Big Daddy Kane kwam uit en dat was in eerste echt... 9 keer naar elkaar met dezelfde klank ruimde. En toen ik dat hoorde, ik dacht, oh shit, dat wil ik ook doen. En dan, je begint al die stijlen over te nemen en te leren. Hè? Dus,
0: wat grappig is, dat iets wat een beetje de aanleiding van dit programma is een tijd geleden geweest. Ik heb u dat toen doorgestuurd.
1: Ja.
0: Een opname uit 1989 hier op Radio Centraal opgenomen tijdens het programma Radio Ventraal van
1: Pierre
0: Elitaire. Ja. Die eigenlijk ook wel grappig genoeg heel vroeg was met Nederlandstalige raps te maken. Dat is nu niet te horen in deze opname, maar daar moest ik er straks aan denken.
1: Discretion op de klassieke muziek in toast aan deze programma. Ja. Dat is heel maffe dingen.
0: Maar had jullie hier te gast in 1989?
1: Ja, in deze ruimte waar we nu zitten.
0: Toch in de grote studio? Ja, dat kan wel. Ja. Want er is ook in de kleine studio. Kan ook
1: werken. Ik weet het niet.
0: Maar we kunnen eens luisteren naar een stukje. Het is best lang, dus we gaan het niet helemaal uitspelen. Dus misschien eindigen we straks ook nog met een tweede stuk. Maar het geeft wel een idee. En grappig is ook, dat heb ik nu even afgeknipt, maar in het stukje dat ervoor staat, beschrijft Pierre de show in de warehouse die de week daarvoor dus moet hebben plaatsgevonden. En dat was dan de reden.
1: Ik denk dat hij misschien 2 dagen ervoor was of zoiets.
0: Ja. Voilà,
1: er is een heel verhaal bij en dan vertelt hij misschien daar, maar ik kan er wel meer over zeggen straks.
0: We gaan dat doen, we gaan even een stukje beluisteren.
1: Ja.
2: Is het je een teken? Oké. Bruce B Productions in the house, y'all. Yeah, too tough and too full effect. Black Kid K is in

0: Hey yo, Yaku K, do you think we're kicking a lot right now?
1: Kicking it live.
0: Yo,
1: full effect, MVP. Straight up, homeboy.
0: Live and direct from Radio Central, y'all. Now watch me as I throw down, never slow down, mow down. Weak ass suckers bouncing against the wall, head on to let them know that I'm not merciful, no farciful. Forget that, I curse them all, piss them, dog them, break them down, dismantle them, but never battle them. They get humble, tumbling down to their knees when I start rumbling. So they grumble and play the rear, talking behind my back, oh dear. Y'all look so pathetic, oh, you saying you got it, you never get it. You've been talking, but now you're jocking. Why? Cause I'm the one who's rocking.
1: He's the one who's rocking.
0: I hear it. Way to go. Now here we are. If you learn, it's time to confirm and pay me respect. Eventually, our gratitude, my attitude refers to a major magnitude. And that's word of her, y'all.
2: Gezellig om dit terug te horen, Tom.
3: Ja, ik meen de gevoelens over. ik was toen 16 en dat was echt van nul af aan alles leren. En ik kende natuurlijk alleen maar Engels uit de Engelse les. En ik wilde dan daar, heel duidelijk, Big Daddy Kane zijn. Ja. Dus gewoon, dat is echt de jaren 80 stijl.
2: Ja, ja, het vlamt, het is het dus ook de toon waarmee je het zegt.
3: Van 1988, maar ik had dus toen wel, ik was al bij met die raampatronen in toestanden, maar als ik dat nu hoor, dan mijn stem, ja, ik was echt een kind. en mijn Engels was zo, dat is mijn Engels met veel harder op.
2: Ja, ja, ja.
3: Het viel nog mee, maar ik vind het moeilijk om. Iedereen heeft er met zijn eigen werk.
2: Tuurlijk.
3: Oude shit, zie of.
2: Ja, ja, absoluut.
3: Dat was niet goed. Maar ja, het is wel. Dankzij dat heb ik echt Engels geleerd. En ik woon in Amerika tegenwoordig. Ik heb een Amerikaanse vrouw. Ik leef mijn leven in het Engels. Ik werk in het Engels. Ik schrijf in het Engels voor mijn werk. En ik zou dat nooit kunnen zonder. Als ik dat niet had gedaan, zou ik op deze moment daar niet in staat zijn om geld te verdienen dat ik verdien. Ik zou gewoon niet in de winkel moeten werken of zo. Werk veel.
2: Dus je verdient wel je geld nu nog steeds als schrijver?
3: Ik zit in de bedrijfscommunicatie, dus ik was lang journalist, maar dat is de geschreven pers, die hadden geen correspondenten meer. En dat is aflopende zaken, ja, dan moest ik een jobje hebben.
2: Oké, ja, ja, ja, dat is wel jammer, ja.
3: Ja, dat valt wel mee, iedereen heeft een job nodig.
2: Ja, ja, uiteraard, ja. Wie zou je zelf aanduiden als zo de eerste figuren hier in België die met hiphop bezig waren?
3: De eerste figuren?
2: Jij was toen 16, veronderstel dat er wel wat mensen waren die iets ouder waren.
3: Dus de mannen van de Belgian Hip Hop Alliance, de Neer, de Seik, de Gerrit, de Ronnie. TLP was er ook voor mij bij, Manuela was er voor mij bij. Er waren een hoop gasten van Brussel die er voor ons bij waren. Er waren in de stad ook al meer mensen, maar dat zijn mensen waar je nooit meer iets van gehoord hebt.
2: Ja, ja.
3: Gewoon van de mensen die te zien. Maar ja, dat waren ze de Magical Band hadden. Dat waren dansers, die zaten altijd in de funkio. Het zijn allemaal DJ geworden.
2: Breakdancers?
3: Ja, gewoon breakdancers of hype dancers gewoon. Dat waren dansers gewoon. Dat was een Congolese crew. En die waren er ook al langer bij. Het zijn allemaal mensen die begonnen zijn vanaf Beat Street.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dat hadden gezien. Is dat iets dat hier op tv is geweest of zo?
3: Op tv, dat weet ik niet, in de cinema is dat geweest, hè? Maar ja, ja, dat was echt, in heel Europa was dat het moment dat hip-hop landde gewoon. En als je dat nu bezeerde, was eigenlijk maar 10 jaar nadat het in New York losbarst.
2: Ja, ja, voilà. Het is hier, ja, dus dat was, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier is het hier laat, maar op een bepaalde manier is het hier ook vroeg aangekomen.
3: Ja, ja, ja. En dat is, ik vind dat,
2: tegen dat het echt geprofessionaliseerd is, of dat de releases komen, is best laat, hè? Dat is echt pas. En de jaren 80, nee, hier.
3: Hier, ja, ja. Maar dat was ook niet professioneel, hè. Ik bedoel, er waren wel releases, maar.
2: Ik had die Brussels Rap Convention.
3: Ja, die. Ik weet niet wie dat had uitgebracht, maar we moesten allemaal zelf doen. Of de Westel was iemand die er een beetje geld in stak om iets uit te brengen. Of En dan kregen ze al de ja, technotronic in en de technotronic gebeuren. Je kunt er seks over hebben. Maar dan krijg je een stortvloot van al dat soort conceptdingen.
2: Een soort rap house, hip house.
3: Een house beat en dan rapte er iemand over. Dat was dan meestal een jongen. En dan was er een meisje die het refrein zong. En dat was, dan was de formule. Mm-hmm. En eigenlijk, ik heb dat... Ik wilde dat nooit doen. Ik heb dat wel eens één keer gedaan. Dat was een vergissing.
2: Dat hebben we hier ook klaarstaan.
3: Maar... maar...
2: Maar
3: ik schrijf wel teksten. Ik schrijf wel teksten voor mensen.
2: Ah ja,
3: okay. En ik coach die rappers dan in de studio. Dus dan, en zo verdien ik mijn geld. Dus ik deed geen vakantiejobs of zo. Hè, bedoel.
2: Wat voor resultaten had dat dan?
3: Meestal heel slecht. Meestal gebeurde er niks. Maar dan, ik heb op een gegeven moment...
2: Maar je ging wel rond in studio's in die periode?
3: Ja.
2: En je schreef daar raps voor, voor wat dan bijvoorbeeld?
3: Oh, ik weet echt niet meer wat ze allemaal deed. Ik heb er veel gedaan, maar dat was...
2: Van die dingen als B.B. Jerome in the Bang Gang en dat soort...
3: Daar heb ik niks mee te maken gehad.
2: PC in the even, Basic Boom.
3: Ik ben wel even getekend geweest bij de nieuwe label. En dat was... Oké. We kunnen dat verhaal beginnen vertellen misschien. Dus, nee, we moeten de Technotronic nog vertellen. Ik ga gewoon beginnen. Dus bij de Fresh Beat Productions, op een gegeven moment, begint de pers op te dagen. En komen we het hiphop, dat is cool, was dat allemaal. En dan komen we op tv en dan stonden we eens in de panorama en al dat soort spullen.
2: Ja.
3: En dan, op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe het kwam, krijgen we een verzoek van Jo Bogaert, dat is een van die New Beat producers op dat moment, of dat Manuel eens niks wilt komen doen op een nummerje van hem. En het deel was...
2: Die op dat moment onder 100 verschillende namen eigenlijk wekelijks een plaat
3: had. Ja, die New Beat mannen, die hadden allemaal verschillende...
2: USA Import gaf die dingen allemaal uit.
3: Ja, voilà. En die waren wel professioneel bezig. Want dat was een paar jaar wanneer was de New Beat? 86, 87 was dat groot.
2: 88, denk ik zelf.
3: Dus die mannen hadden allemaal professionele studio's en die waren bij labels in toestanden.
2: Ja.
3: En dan de deel was dat Manuela ging de vocals doen op dat nummerje... En dan kregen wij studiotaat.
2: Oh, dus oké.
3: Dan konden wij in de Joze studio een paar nummers gaan opnemen, een demo.
2: Ah, is dat echt zo? Ja. Dus die werd daar niet voor betaald?
3: Op dat moment niet.
2: Oef.
3: Eigenlijk zouden ze zelf ook eens in de studio moeten halen.
2: Dat proberen ze eigenlijk niet te vinden.
3: Het laatste dat ik weet is dat ze in Nigeria moeten. Ik zou ze graag eens een paar uur willen spreken om te storen hoe dat met de rest van hun leven is gegaan.
2: Ah, jullie hebben elkaar ook nooit meer gezien?
3: Ik heb die nog eens één keer gezien in België. Oh, dat is ook al 15 jaar geleden, denk ik.
2: Oké.
3: Ik denk dat ze misschien nog in Nigeria woont, ik weet het niet.
2: Het is de zus van Leki, van Zapmama.
3: Ja. Is Lekkie met Zapmama bezig?
2: Of niet? Nee, is dat niet Zapmama?
3: Nee. Die lijken wel een beetje op
2: elkaar. Oké, dan...
3: Nee, Caroline Camossi, Lekkie, die was VJ op TMF.
2: Aha, oké.
3: Maar die heeft ook haar eigen muziekprojecten. Maar ik weet niet of dat die nog bezig is.
2: Maar excuses, dat is verkeerd.
3: Dat is niet politiek correct. Hè.
2: Ah, dat weet ik niet. Ah, je kunt dat ook zo bekijken natuurlijk.
3: Zwaar. Maar dus... Dus Manuela neemt een nummer op, dat was Pump Up The Jam.
2: Dat zij ook en geschreven heeft.
3: Zij had dat geschreven op letterlijk 5 minuten. Ik heb het zien doen. Zo op stukjes papier. Dus die ging dat dan opnemen. En hij werd dat uitgebracht. En in de eerste mix zat de stem heel laag in de mix.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat begon dat aan te slaan. En hebben ze de nieuwe mix geperst. Met meer, de stem er meer bovenop. En dat is dan de versie die iedereen kent.
2: Want ze pesten toen eigenlijk op laag exemplaren om te zien of het in discotheken aansloeg.
3: Dat weet ik niet.
2: En dan,
3: dat zal waarschijnlijk wel.
2: Ja, ik denk dat wel.
3: Dat zal waarschijnlijk wel. Maar hoe dat echt gegaan is toen, is dat werd dan, het werd dan zomer. En er werd een dansvloer hit in Spanje en in Griekenland en als de Middellandse Zee toeristendiscotheken.
2: Mm-hmm.
3: En zo is dat dan terug naar het noorden gekomen. En is dat beginnen sneeuwballen. Is dat een gigantische hit geworden in heel Europa, in Amerika. Maar op dat moment, Manuela, die deed de vocals, maar die mocht van haar moeder niet mee optreden. Dat mocht niet van haar moeder.
2: Die was ook maar 16, 17 jaar.
3: Ja, die was ook 17 jaar. Hè? Dus, en dan hadden ze Felly, dat was een fotomodel, die dan ging doen alsof zij de stem was. Ja. Maar die sprak geen Engels, die sprak zelfs geen Nederlands, die sprak alleen maar Frans.
2: Mm-hmm.
3: Dus als die haar mond opende, dan wist ze direct van deze soefeer.
2: Al die shows werden ook geliept.
3: Ja, absoluut, totaal.
2: Want dat ging dan ook ineens naar dingen als 10 om te zien, de Super 50 en Top of the Pops en al dat
3: was een gigantische hitte, dat heeft miljoenen exemplaren gekocht over heel de wereld. Als ik nu soms...
2: In ruil voor 3 nummerke studiotijd voor jullie.
3: Ja, en als ik dus nu soms naar een basketbal ga zien in Minnesota, in de Target Center, waar de Timberwolves spelen, dan spelen ze dat soms.
2: Ja, bizar.
3: En, ja. En dan zit je er van, er is niemand in deze zaal van die 20.000 mensen die weten wat ik weet.
2: Ja, ja.
3: Maar ja, dan begon gigantisch veel geld binnen te stromen en is er onmin gekomen. En
2: tussen Manuela en Joop Bogaert?
3: Nee, niet tussen nu. Misschien wel, ik weet al die details niet. Moest ik ze echt kennen, ik zou ze niet vertellen even. Mm-hmm. Het is raar om dat te vertellen, maar ja. In grote lijnen. Dan Manuela is zichzelf kenbaar gemaakt, dat is de echte stem. En de eerste keer dat ze Pump Up Jam live heeft gedaan, was op de optreden in de Warehouse in Antwerpen. En daarom, en de Pierre was daar, en dan is ze dat nog eens gedaan in zijn programma, en de Pierre was super opgezet met het feit dat hij de scope had van Pump Up the Jam.
2: In tegenstelling tot, hoe heet het, dat ander house muziekprogramma op een andere zender.
3: Liaison Dangereuse bedoel je?
2: Ja, exact.
3: Dat was de newbeat.
2: Dat was ook een soort constante...
3: SES, geloof
2: ik. SES, ja. Dat was een soort constante battle tussen die twee. Een beetje zoals hip-hop battles.
3: Ja, dat was beef, hè. Dat was beef.
2: Maar was Radio Centraal in de jaren 80 ook iets waar u aan uw trekje kwam qua hip-hop betrof?
3: Een beetje wel. Centraal speelde wel bij hip-hop, maar ik heb nooit echt heel veel naar de radio geluisterd omdat er toch niet veel hip-hop was. Dus ik luisterde wel naar Centraal. Ik luisterde dikwijls naar de Pierre. Mm-hmm. Ook om de Daniels een verslag van het nachtleven van de dag ervoor te horen. Dat was altijd heel geestig.
2: Ja.
3: Maar dus tegen dat trad ik Manuela, die in een tijd in Chicago gezet, 6 maanden. En die kwam terug. En die er Engels was ineens native gewoon. Je kon me nou niet meer horen dat hij niet native was. En die rapte ongelooflijk en dat was echt mindblowing. Die kwam echt terug, die begon en die trok er de mond open en je dacht van, what the fuck, man?
2: Ja.
3: Dat was ongelooflijk. En als je die nu terug hoort, uit de oude tijd, is zo goed, die frasering.
2: Absoluut.
3: Dat is zo goed.
2: Ja, dat nummer was, is eigenlijk, dat is echt een bom gewoon, op een manier.
3: Technotronic. Ja, maar ik heb het ook over de hip-hop dingen die Manuel had, die nooit zijn uitgekomen. Hè? Die ben allemaal kwijt zijn, denk ik, al die tapes.
2: Moeten we toch eens naar gaan zoeken dan.
3: Als je dat, die dingen gedaan, die was even goed als, die was even goed als Queen Latifah of als Money Love, als al de vrouwelijke rappers toen. Die was
2: stevige, ik weet niet wat het is, maar een soort stemtimbre dat inderdaad heel dragend is of en erin knalt.
3: Die punch in haar stem, die haar frasering is heel goed. Die heel klein dingetjes van, dat ze dingen precies uitspreekt, hè, die is echt heel goed zin. Echt heel goed. Manuela, als je deze hoort, enough respect. En laat dit horen van u.
2: Ja, en we moeten haar inderdaad ook naar hier krijgen. Dus noods via een digitale verbinding om eens een interview te doen over deze periode. Lijkt mij zeer interessant.
3: Kunnen ze misschien wel gaan bezoeken in Nigeria? Dat is ook plezant.
2: Ja, met een micro en een recorder. Ja, voilà. Dat is een goed idee.
3: Voilà.
2: Die Fresh Beat Productions, Manuela is naar Chicago gegaan, komt terug. Is dat iets dat nog lang heeft bestaan? Of is Technotronic daar echt tussen geschoten?
3: Technotronic heeft helemaal uit elkaar getrokken. Hè? Want bedoel, op een gegeven moment heb je één groepslid die dan begint te toren met Technotronic. En die,
2: dat is wel gebeurd. Zij is wel uiteindelijk...
3: Uiteindelijk is ze dus wel de frontvrouw geworden.
2: Ja, want het is heel verwarrend. In een bepaalde periode zie je die twee vrouwen op de hoede staan.
3: Dat was een soort compromis. Maar uiteindelijk werd dan... Well, Manuela was de stem. Hè? Manuela was Jackie Kay, dat was de stem.
2: Ja.
3: Maar het begint dan... Ja, er beginnen grote belangen te spelen. Want dan komen er Amerikaanse platenfirma's en managementbureaus die dan wilden afsnoepen van IRS, was het label, geloof ik. Mm-hmm. En dat begint allemaal zakelijke shit te worden. En dan op een gegeven moment zaten wij in de Anijse straat in de Valentijn. We zaten allemaal in de Funkio en daarna zaten we op café met, hoe heette dat mensen, met Nancy Brennan. En dat was de topvrouw van SBK Records. Dat was de nummer 2 van SBK. Dat was toen een fusie van platenfirma's. Dat was de tweede grootste platenfirma van Amerika. En die maakten ons ook beloftes van, Manuela, nu, en dan gaan we alle tekenen. En dan gaan we... Blablabla. En je hebt echt iets van, maar er zit allemaal echt aan het gebeuren. Maar dat gebeurt dan niet, want natuurlijk, die mensen geven je de ruk om ons boren puiten. Maar het ging over Manuela, hè. Ze wilden Manuela tekenen.
2: Maar jullie hadden wel dat gevoel dat het stond, dat je mee in die schaduw stond en dat kon ook voor Fresh Beat Productions.
3: Er kan hier iets gebeuren.
2: Ja.
3: Maar ja, dat gebeurt dan niet en dan, dan ligt je groep in stukken, hè. Dat is, zo gaat het.
2: Ja. We gaan een stukje van... we zullen het niet te lang... afspelen, maar dan krijg je toch een idee. Dat stuk, iets dat jij met Joop Bogaert hebt gemaakt, toch?
3: Ik weet al dat het leuk om.
2: Onder de naam Too Tough, maar Tough geschreven T-O-U-H. Too Tough MC.

0: Oef.
1: Ja, ja.
0: dus. Was dit... het is een soort... Je zegt het zelf, ik kan het ook dan wel uitspreken. Het is een soort KLF,
1: ja, dus ja, Bogaert is een hele toffe vent.
0: Ja?
1: Ik heb er altijd gigantisch mee overeengekomen. Ik ken die niet zo heel goed. Ik was niet of ik ermee op café zat of zo. Maar als ik die zeg, was altijd plezant. Dat was een filosoof. Dat was eigenlijk een licentiaat in de filosofie. Maar dit is echt wel een KLF rip-off.
0: Ja.
1: Maar dus ja, dat was van... Oh, het is net een jaar of twee jaar na Pump Up the Jam. Ik vind, oh, Tom wilde ook niet zitten zo met mij. Ik zei, oh, dat zal wel zijn. Ja. Ik wil wel $100 miljoen verdienen.
0: Maar Manuel heeft er uiteindelijk wel geld mee verdiend.
1: Oh, die niet $100 miljoen, maar die miljoenen verdiend. Absoluut.
0: Echt waar, hè?
1: Oh ja,
0: tuurlijk. Ah, ik dacht echt dat dat wel zo'n klassiek Belgisch rip-off verhaal was. Dat de grootverdieners toch degene waren die dat, ja, de track hadden gemaakt.
1: Nogmaals, ik ken niet alle details en ik zou ze ook niet allemaal vertellen. Nee, maar nee, laten we zeggen van... Ja, dit is een rip-off verhaal geweest, maar die heeft nog altijd heel veel geld verdiend.
0: Oké, ja. Er is een tv-reportage geweest waar jullie ook in voorkomen, waar de Fresh Beat Productions in voorkomt, in een kelder helemaal vol graffiti gespoten. Dat zag er geweldig uit.
1: Dat was de kelder van de Seik. Seik zijn ouders en een friteur in Merks en de Puntzak. En onder de friteur zijn de kelder waar wij repeteerden.
0: Oké, stond bom vol met kleine tags, zo zie je het eruit.
1: Ja, het zat vol met graffiti, overal. En het leuke eraan was, als je aan het trainen wordt, want trainen over een hip-hop repeteren.
0: Ja.
1: Toen toch. Als je honger krijgt, dan kan je gewoon naar boven en dan maakte de Seik zijn moeder of zijn vader even met frieten en dat ging helemaal goed.
0: In die documentaire zien we ook Manuela in de popkelder. Ja. Toen Bart er nog niet werkte, helaas, maar je ziet daar wel Philippe aan het werk in die geweldige ruimte, die volgens mij ook heel belangrijk is geweest voor hip-hop, zeker in de beginperiode. Ja, dat is waarschijnlijk een van de eerste plekken die de importtoestanden hier verkocht.
1: De popkelder had hij, de Brabo ook even, maar dat niet meer. Op de grote markt. In de USA had ook wel veel, maar dat was niet plezant om er binnen te komen. Want er zaten al die newbeatmannen en dat was heel competitief en het bekijken nu raar, dus daar kwam ik nooit. Maar ja, de popkelder, dat is... Het ding is, het is nu 2024... 26. Ik ben te veel over het verleden aan het denken nu.
0: Ja.
1: Maar dat was toen een institutie, een platenwinkel. Dat was waar je mensen leerde kennen.
0: Absoluut, ja.
1: Je moest, als je in een scene zat, je moest bevriend zijn met de mannen van de platenwinkel, want dan zitten die dingen opzij. En dat was sociale skills die je had gewoon. Dat was een Bart Zaliger... Dat was gewoon een verbindende figuur in de samenleving.
0: En voor heel wat verschillende
1: scènes. Ja, die kende iedereen van alle scènes. En die kende alle muziek. En dat soort figuren bestaan gewoon niet meer. Dat bestaan niet meer.
0: Ik denk dat ze nog wel bestaan. We mogen hier geen reclame maken. Ze bestaan nog wel in bepaalde platenwinkels hier in Antwerpen.
1: Ja.
0: Het is zeker uitzonderlijker. En je had in de popkelder toen ook... Ja, kunt u dat niet meer voorstellen. Zowel in een Brabo als in de popkelder stonden er 4 à 5 mensen achter een toog die allemaal gespecialiseerd waren in iets.
1: Absoluut.
0: In de popkelder hadden de Philippe die met soul en funk en acid jazz bezig was. De Bart die heel veel van hip-hop, hardcore, punk en dat soort dingen kende. Martin die heel die dive, de kliniek en wat is dat, al die industriële en wave dingen kende.
1: Ja.
0: Dus dat is inderdaad wel iets dat verdwenen is.
1: En dat is iets, het meffen is, dat is uit die tijd, Gen X, hè, jaren 80, 90. En als je dat vertelde, er was een platenwinkel in Antwerpen waar het zo was. En je moest een deken om dat te krijgen. En over heel de wereld, elke scene werkte zo. Elke stad over heel de wereld deed die platenwinkel.
0: Dus. Absoluut, ja. We waren bij, ik heb je onderbroken.
1: Ja, Bogaert. Nee, dat was toen.
0: Bogaert, ja. KLF-riep.
1: Dat was gebeurd toen gevraagd, hè, met iedereen wilde de volgende Technotronic hebben. En ze zijn mij dikwijls komen vragen, ik heb heel dikwijls nee gezegd. Want dat was dikwijls gewoon platte shit waar je je compleet mee belachelijk maakte. Toen jouw afkwam, dan dacht ik van, ik moet deze precies toch wel doen. Maar ik ben toen ook nog getekend geweest, even bij Cryostars, dus het label van Peter van der Alf en de Confetti's, die ook B.B. Jerome en de Bang Gang hadden. En dat was toen van, ja, als je een redelijk commerciële single doet, maar nog altijd is respectabel, weet ik veel, Will Smith of zo, dan kun je de rest van de LP een goesting doen.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik, oké.
0: En dat was dan...
1: Ik teken dat contract en toen was het ineens niet meer...
0: Solo?
1: Ja, dat was solo. Mm-hmm. En de producer ging toen was Wim Tops en Peter Rijvalk van de Wizards of Oz later.
0: Oké, okay. Oh wow. Ja.
1: Die maakte de beats. Maar dus, en die maakte heel goede beats. Allee, je hebt de Wizards of Oz wel gehoord, die, ja, mannen, die ja. waren echt heel goed.
0: Ja, goede
1: muzikanten. Ja. Maar ja, ik had het contract getekend en plotseling alle beloftes die waren weg, ik moest een tweede B.B. Jerome worden. Ik zie altijd Bob Jerome. En dat was, ja, dan wilde ik dat niet doen. En dan wilde zij dat contract niet verbreken. En ik gaf ook niet toe. En zij gaf ook niet toe. En dus ben ik gewoon 2-3 jaar kwijtgespeeld gewoon.
0: Dus dit maar is, dat, ja, 90, 91, dus, 92?
1: Ja, zoiets, ja, die tijd.
0: Bizar. En wat, je hing aan dat contract vast, waardoor dat je geen andere dingen kon doen? Of hoe zat dat dan?
1: Ja, ik kon niet echt andere dingen doen. Hè. En niemand wilde met mij werken, omdat dat duidelijk was. Als ik tegen een platte kijk... Mm-hmm. En andere mensen zeiden, oh, maar je kunt er toch niets mee doen. Het ging dan zo'n contract vast. Er waren toen ook veel minder mensen die, waar je naartoe kon met beats en zo. Nu zit iedereen op zijn slaapkamer beats te maken, maar er waren toen heel weinig mensen.
0: Wie deed dat toen wel, buiten de knee?
1: De Zeke had toen zijn eigen spullen en dan had Crescent TLP in Gent. En er waren een paar mannen in de series in Antwerpen, maar dat is later, die was er zelfs nog niet.
0: Ja, dat is half jaren 90. Die heeft hier ook een programma meegemaakt, ja, Boosting Rap Essentials to All Cultures.
1: Ja, je had bij mannen in Brussel en zo. Wat ik wel deed, is ik nog altijd mee optreden met mijn maten van Brussel, met DFG. En dan, ja, na een tijd hebben ze mij toch laten gaan, bij Crystars. En dan werd het ineens veel leuker, want ondertussen was er meer hip-hop en er werd meer gefeestout en er waren meer feestjes. En, ja,
0: dus, dit is begin jaren 90, wat je nu over
1: het is begin jaren 90, maar dus die post-technotronic periode, dat was echt zo van... Je wordt overspoeld door al die gigantische shit dat er gebeurt met technotronic. En je weet van, ik wil ook geld hebben, waarom zij wel, waarom ik niet? En je neemt stomme beslissingen. En
0: dat was die een track, was die een van die stomme beslissingen?
1: Dat viel nog mee. Nou, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk. Daar heb ik geen spijt van, want het is wel een KLF rip-off. Maar ik hoor ook wel mijn vooruitgang in rappen tegenover dat eerste dat je gespeeld hebt. Mijn accent was al veel beter. Ik heb dat allemaal jaren niet meer teruggehoord. Hè. Ja, ik heb dit zelfs niet meer, denk ik.
0: Ja, het staat op YouTube.
1: Okay.
0: Dus iedereen heeft het.
1: Ik heb het niet meer nog gezocht. Ik heb het al echt jaren niet meer gehoord.
0: Het is wel op vinyl verschenen.
1: Ja, toen verscheen alles nog op vinyl. Ik had de CD. Maar ik heb dus, ik ging het er straks zeggen, ik heb dus het meeste geld dat ik ooit heb verdiend met muziek, was een nummerje dat heette Feel the Beat. En de beat was gemaakt door Frankie Jones, een DJ, weet je wel.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat was met een sample van Casey and the Sunshine Band. En dat was de Paul van de Funkio, de DJ van de Funkio, die rapte erop, maar die rapte niet helemaal niet, dus ik had voor hem een tekst geschreven. En hem getraind met te rappen. En er was Marsha, dat was iemand uit Holland. Die kwam ook in de Funkio, die zong het refrein. En dat is dus... Dat is geen hit geweest. Maar op een gegeven moment begonnen wij checks te krijgen uit Indonesië en Argentinië, waar dat blijkbaar wel een klein beetje een hit was geweest. En dan onverwacht, ik wist dat helemaal niet. Dus ja, we waren er wel wat voor betaald. En de Paul was optredens gaan doen ermee en zo. En eens kwam er geld binnen. En ik kreeg toen 250.000 frank of zoiets. En dan heb ik nooit meer een studentenjob gehad, natuurlijk. En ja, mijn vader die vond dat niet gepast dat ik ineens zoveel geld kwam. En eigenlijk moet je toch wel een beetje leren werken en zo. Aan de andere kant, pas later heb ik dat bedisseld dat als je... Dat is eigenlijk wel werk, hè, met de uren die je erin hebt gestoken om de skills te creëren, om de skills te bouwen,
0: skills
1: om dat te kunnen doen.
0: Daar
1: heb je veel meer werk in gestoken dan die studentenjob in de zomer.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Dus ja.
0: Maar waarom zou het geen werk zijn? Het is vreemd voor iemand die toch ook geïnteresseerd was in muziek.
1: Ja, dat is een andere generatie. Hè.
0: Ja. DFG vermeldde er net al. Was er een goed contact met interstedelijk een goed contact? Bijvoorbeeld met TLP en Grass, met DFG, met de mensen uit Brussel, met mensen uit Wallonië?
1: Ja, met TLP en Grass heb ik ook wel een tijd beef gehad.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Hip-hop, hey, allemaal beef, hè.
0: Ik zag dat hem op Facebook toch verwelkomt in...
1: Ja, we zijn allemaal een beetje ouder geworden. Ja. Dus, ja. Maar sommige mensen wel, sommige mensen. Er waren altijd mensen die beef hadden met elkaar, maar op dat moment, begin jaren 90, en dan is de scene ook groter. En dan echt wel het zich een bouwvlaag ontwikkeld van mensen die echt wel hard bezig zijn.
0: In elke stad, hè?
1: In elke stad en die elkaar echt wel kennen. En
0: ja.
1: Je had natuurlijk niet iedereen, er was niet allemaal roze geuren maneschijn en er waren beefs. Maar je had echt wel groepen en coalities onder elkaar. Met, Ik ging altijd rond met CNN in Brussel. Met DFJ en al die mannen. TP en Grass, die waren meer met RAB. Dat was hun groep.
0: Putamadre en die.
1: Putamadre, die mannen, ja. Dus,
0: CNN, waar bestond dat onder andere?
1: Er was ook een groep gasten van Schaarbeek.
0: Ja. Die ook graffiti deden, volgens mij.
1: Die deden graffiti en er waren een paar rappers bij. Rival was... vind ik een van de beste Franstalige rappers die ik ooit heb gezien.
0: Later Starflam ook.
1: Starflam, die... Nee, die... Want die kwam gedeeltelijk uit Charleroi, geloof ik. Ik kende die mannen wel, maar daar ben ik niet ooit echt maten mee geweest.
0: Mm-hmm. Rival staat ook op de cassette die we hier hebben klaarstaan, denk ik.
1: Ja.
0: En het is een... gepast ding om nu te spelen, omdat je het over beef had.
1: Ik weet niet of je dat gaat spelen, maar er was een compilatie die ze hebben gedaan, CNN.
0: Squash All Beef heb ik hier klaarstaan.
1: Dat is iets anders. Dat was de
0: Fat later.
1: On the Compil.
0: Ja, ik wou het spelen.
1: Die deed een nummer en die heette L'Ouverture.
0: Ah ja.
1: En er was één rhyme van 80 bars of zo, 2 minuten aan een stuk. En ik heb die dat zien doen en die stapte in die booth. En die knalde in één take erop. En dat was precies wat dubbel zo warm was geworden in de studio. En dat was echt van BAM! Een van de grofste rapprestaties die ik ooit gezien
0: heb. Hier in België?
1: Ja, overal. Dat was gewoon ongelooflijk. Dat was één take en dat was ongelooflijk bonk erop.
0: Een stukje uit de Squash All Beef tape. Ja. Samenwerking. De bedoeling was, denk ik, om al die interstedelijke relaties iets te verbeteren.
1: Beef,
0: ja. samengesteld door DJ Serious, Peter, die hier ook op de radio betrokken was bij de Boosting Rap. Boosting Rap, Essentials to All Cultures. In, wat zal dat zijn? 93 tot ongeveer 98 of zo zal dat zijn. Je hebt hier op Radio Centraal een aantal programma's gehad, waaronder Ziplock ook. Bobito of Bob, een goede vriend van u ook, denk ik.
1: Ik heb me al lang... Veel van die mannen, ik zie die bijna niet meer. Ik ben weinig hier en je ziet niet altijd iedereen.
0: We gaan eens luisteren naar de samenwerking tussen uzelf en Defi G uit Brussel.
1: Dag Bob. Zoete Londen Show.

0: souterrain, 100% souterrain. C'est le souterrain. En daarmee is alle beef gesquashed hier op Radio Centraal. Maar blijft.
1: We zijn allemaal vrienden.
0: We zijn allemaal dikke vrienden.
1: The beef has been squashed.
0: Ja. Track van uzelf en Defi G uit de Squash All Beef cassette. Ja. Uitgebracht door DJ Serious, die een aantal mixtapes heeft gemaakt. Maar ook van hemzelf met DJ Lamont.
1: Ja.
0: En nog wel wat gewone mixtapes zou het kunnen noemen. Ook iemand anders van diezelfde crew, Busy, heeft ook een aantal goede mixtapes gemaakt. Hoe is dat? Wat zijn zo de eerste mixtapes die je u kunt herinneren? Is dat iets dat er eigenlijk al vroeg bij was? Was bijvoorbeeld iemand als DJ Sake, maakte die ook zelf cassettes en zo die dan verdeeld werden?
1: Wow, de eerste, dat zijn echt mixtapes, maar er was een handeltje in tapes van de Funkyo.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Dus die mensen die er draaiden, die...
0: Die namen dat op of zo?
1: Een tapeje gaan afgeven. En dan was dat 200 frank of zoiets.
0: Oké.
1: Okay. En dan namen die erop terwijl ze zo'n draai waren in de Funkyo. En dan had je een tapeje in de Funkyo.
0: Wow, dat is wel geweldig. Je bent er weer ook over getoast, hè, vrienden?
1: Ja, en dat was dus de Funkyo, de DJ die er werkte, toen ik hier binnenkwam de eerste keer, die heette Clive en die kwam uit Londen. En die babbelde erover, die toastte ook een beetje, dat was een Jamaicaan.
0: Ja.
1: En, maar dat was, onder de blanke mensen babbelden over plotjes, dat was heel erg met de mensen echt. Maar dat was een heel andere stijl van DJ.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus daar ben je over gebabbeld. Nu, de Funkyo, dat is ook een ongelooflijk kot, want toen Marvin Gaye in België woonde, dan zat hij daar. Hè. Dus dat was gewoon Marvin Gaye zijn hangout.
0: Ging hier tussen grote aanhalingstekens komen afkikken.
1: Ja, ik weet niet hoeveel dat hem afkikte, maar die zat er dus wel gewoon. Dus dat is echt een heel maf kot wat dat was. Dus
0: je hebt daar ook rondgangen met Marvin Gaye?
1: Nee, dat was voor mijn taart.
0: Ah, ja,
1: ik weet dat hem er was.
0: Ja. Ja, er zijn wel wat dingen gebeurd. Ook Tom, zijn jullie daar geweest, hier beneden?
1: Ik ben er zeker geweest. Dat is lang geleden. Was
0: je bent er ook wel funky en soul dingen voor ingezet. Ik weet niet of hier iets hip-hop is doorgegaan. Maar.
1: Hier, dat denk ik niet. Wat er toen ook wel was, dat was Vibes Hit Acid Jazz Party. Uh-huh. En die waren ook heel graaf.
0: Dat is begin jaren 90 al.
1: Denk het wel.
0: Ja. Maar, die Funky tapes, gingen die dan rijkelijk rond? Werden die gekopieerd en...

0: op tempo een beetje meer disco zat er nog in.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, inderdaad.
0: Maar dat, was er, dat werd gespeeld tijdens het spitsuur. En dan hoe later het werd, hoe meer hip-hop uit er kwam, hoe meer dancehall.
1: In de funky, bedoel je? Ja, ja. Ja. Oké, okay. Dat ging tot 's morgens vroeg door.
0: Dat ging er dan nooit dicht. Ik weet niet of dat ooit dicht ging.
1: Ze hadden heel schoon glazen, dat weet ik nog. Ik ben er ene keer geweest, maar ik ben er direct buiten gezet. Ik was te jong.
0: Ja, ik
1: herinner me een glas, een lang cocktailglas waarin de roze in het heel sierlijk funky op stond.
0: Ah, ja,
1: ik
0: vond dat heel cool. Ik herinner me dat niet meer, maar dat klinkt juist. Ja. Maar dat was, ik kwam er ook binnen toen. Ik ben er binnen gegaan met een George Arendelle de eerste keer, met de Vinnen. En de George, oh, je bent eigenlijk te jong. Maar ik ben direct, want ik wist dat de Seiken de baas, ik wist dat Tony McKenzie was. Ik ben direct naartoe gegaan van, hey, ik ken de Seiken, ik ben de rapper, make eens rappen. En dat was goed. Okay. En dan mocht ik altijd binnen, want dan was die gast die er rapte.
1: En jij zei, ah ja, voilà, maar jij zei daar ook direct beginnen rappen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus er werd...
0: Maar ik was toen een zot, hè. Wat deed je dat gewoon, al die shit?
1: Er werd gewoon muziek gedraaid en jij begon daarover te rappen.
0: Ja, er waren bepaalde plaget, We Got The Funk van Positive Force. Er zit zo'n hele breaking waar je over kon rappen. En dan zo van die dingen, of op hip-hop instrumentals, maar ja.
1: Tony McKenzie heeft ook zelf platen gemaakt.
0: Ja.
1: Ook iets tussen, ik denk niet dat hij nu echt heel hard heeft aangeslagen, maar...
0: Die heeft op een gegeven moment een hitje gehad, maar dat was ook een beetje voor mijn tijd. Maar ik weet dat hij op een gegeven moment een hitje had.
1: Ja. En wat eigenlijk altijd opvalt in Antwerpen, is de afwezigheid van het zelf uitgeven. Tot in de... Ja, bijna diep in de jaren 90, begin 2000, is dat eigenlijk uitzonderlijk. Dat vind ik iets heel vreemd, dat jullie... Bijvoorbeeld niet zelf, het is de tijd van het hometapen en toch is dat eigenlijk niet echt gebeurd.
0: En in Gent en Brussel, daar is dat wel.
1: Ja, in Gent heb je eigenlijk vroeg de Rhyme Cut Core cassettes, dat is iets dat eigenlijk al vroeg is.
0: Die waren ook heel goed. Ja. Maar we hebben dat hier, dat gebeurde niet echt. Dat, voor mij persoonlijk heeft dat iets te maken met al dat technotronic gedoe en al die toestanden. We dachten allemaal dat we een platenlabel moesten hebben.
1: Mm-hmm. Ah, ja, ja. Jullie dachten eigenlijk direct een pak groter. Dus niet aan de...
0: Ik weet niet, groter ja, waarschijnlijk wel.
1: En je kende ook geen andere mensen dat op dat moment al deden?
0: We kenden die mensen in Brussel en in Gent en zo, hè, maar dat, ja, ik weet niet eigenlijk hoe dat just komt. Ik weet eigenlijk niet hoe dat gelopen is.
1: Uh-huh.
0: Wat ik er straks nog wilde zeggen, dus die Shamrock... Met iedereen was toen zo'n ding aan. De Shamrock, die altijd liep te freestylen, die is dan ook ergens getekend geraakt en met Teaspoon dat hitje Sex on the Beach gedaan. Toen was dat...
1: Wow, ja, ja, ja.
0: Dat is allemaal van die maffe dingen. En die had ervoor een groep met, hoe heet die groep nu weer die ze samen hebben, met DJ 44 van Tof en Commerce. Dus de Christophe Michiels.
1: Ja, ja.
0: Dus die komt ook uit Limburg. En Shamrock won in Limburg ook. Het is zijn basis was Kleine Brogel, waar hij voor de Amerikaanse luchtmacht was, die soldaat. Dat is een radaroperator. En die kenden elkaar en die had ook een aantal heel goede dingen. Maar ja, hij is dan commercieel dingen gaan doen. 44 is in Gent gewoon, is met Hof en Commerce begonnen. Dus,
1: Hoe belangrijk waren de plannen hier in Antwerpen voor de ontwikkeling van die hip-hop scene? Hier gaat hier een aantal. Ik heb de indruk dat illegale graffiti, zeker langs de autosnelweg en zo, dat ook iets is dat hier pas half jaren 90 serieus begint te ontwikkelen. Met ZRC-crew in Brussel, hoe weten ze weer, SAIS en SAIZ en Eros en al die figuren.
0: Ja, ik heb die namen allemaal gezien, maar ik moet eerlijk zeggen, in graffiti ben ik niet zo super thuis. Mm-hmm.
1: Maar waar ik naartoe wil, is iets wat mij daaraan opviel, is dat hier eigenlijk uitzonderlijker was en dat er wel een paar pleintjes waren waar werd je rondgehangen en waar die graffiti's eigenlijk semi-legaal konden gezet worden.
0: Ja, dat klopt. Ja. En dat was goed. Ik heb nooit zoveel op die plintjes gezeten zelf, maar ik ken wel alle mannen die er waren.
1: Ja, ja.
0: Maar dat was niet echt mijn biotoop.
1: Nee, oké. Okay. Ja. Het is niet dat daar ook nieuwe samenstellingen of bands ontstonden of dat daar werd gerapt of gefreestyled?
0: Gerapt en gefreestyled niet zoveel, denk ik. Ik heb er niet zo heel veel gehangen. Jupiler gedronken wel veel. Meer dan rappen en freestylen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat waren wel coole plintjes. Ja.
1: Die Vincent Arendelle, waar je het er straks over had, die beatboxte, is daar, heeft die iets betekend in die scène? Was dat iets dat hier...
0: Want dat was een atleet, dus die is professioneel gaan basketbal spelen. Dus die is niet echt verder gegaan in muziek. Beatboxen, de Nerkis was de beste beatboxer hier. Hè. Ja, de Nerkis was heel graaf met beatboxen.
1: Mm-hmm. Als je zo

0: in de jaren 90 aankomt, dan komen er ook meer mixtapes hier op de markt. Mm-hmm. Iets als After Hours en zo begint half jaren 90, denk ik, misschien iets later, over de helft. Je hebt hier een aantal andere mensen dat mixtapes maken. Is dat iets wat je ooit ook hebt gedaan? Of,
1: ik heb het ooit zelf gedaan. Ik heb wel eens hier en daar mensen hun mixtapes gerapt en zo. Ook niet zo heel veel, denk ik. Maar ik ben nooit echt een beat creator, mixtape maker in toestanden geweest. Ik had altijd van, iemand geeft mij een beat en ik begin erop te schrijven. Achteraf gezien, ik van, waarom deed ik dat eigenlijk? Ik weet niet, misschien had ik het beter wel gedaan. Maar ik heb dat nooit gedaan.
0: Het rappen in het Nederlands, wat is uw vroegste herinnering daaraan? En zegt nu niet de Gantwerp rappers?
1: Nee, de vroegste herinnering... ik weet niet. In ieder geval, op een gegeven moment... bestaat ABN in Mechelen. Uh-huh. En die mannen, die kenden me, ik weet niet meer precies hoe dat ik die heb leren kennen, maar die waren nummers aan het maken en die gingen een LP maken en die kwamen mij vragen, hey, kom nog een nummertje meedoen.
0: Je kende Freshbeat Productions dan ook?
1: Dat zal wel. Ja. Dat weet ik. Maar op dat moment waren we echt niet meer met Freshbeat Productions bezig.
0: Ja. Is er echt een lang gat geweest? Allee, bedoel, dat eindigt zo rond 1991 waarschijnlijk, of rond die periode, als Technotronic...
1: Eigenlijk Antwerpen, zo heb ik er op die manier nog nooit over nagedacht. Er was wel, er waren veel mensen, maar er was niet echt...
0: als je het van ver bekijkt...
1: Waren niet echt van die uitschieters, gelijk dat je in Brussel de Puta Madre had en zo. En eer was meer zo... Ja, het was een zin, maar je had niet echt een, zo de toppers, weet je wel.
0: Ja, of je, het lijkt zo dus dat er in uw leven in ieder geval, van op een afstand, hè. Ik was er niet bij natuurlijk, maar je hebt die Fresh Beat Productions en dan is het bijna 10 jaar later pas
1: Sint-Andries MC. Ja, het is wat ik zeg, dus hip-hop gaat over de reputatie, dus Fresh Beat Productions al begon wel, een paar slechte beslissingen, slecht platencontract, iedereen vindt een pipo, dus maar dat is zo, je verliest gewoon de credibility en op dat moment denk je er niet over na, want hey, ik wil ook geld verdienen. Maar dan achteraf denk je van, fuck, dat was heel stom, want nu heb ik geen geld verdiend, ik kan daar ook niet meer buiten komen. Mm-hmm. Dus dan moet je gewoon terug stap voor stap beginnen. Hè.
0: Dat gevoel had jij wel, Toon.
1: Ja, dat was gewoon terug mensen leren kennen. Er waren mensen die ik kende natuurlijk, maar je moet dat terug opbouwen. Want je hebt gewoon belachelijk gemaakt, je hebt je verbrand. Mm-hmm. En dat is hip-hop. En terecht, hè, zo moet dat. Hip-hop is moeilijk en competitief. Dus... Mm-hmm.
0: Heb je bij dat soort van battles, was dat iets wat daar ook in het begin, in de Paradox en zo, direct, was dat direct met battles? Of was dat, waren dat toch altijd dingen die iedereen voorbereidde?
1: Battles niet echt, maar je had wel op een gegeven moment de veel feest in de Spaghetti World.
0: Ja, in die kelder.
1: In dat kelderje, en er waren cijfers. Iedereen in de cirkel en pass de mic en freestylen.
0: Oké.
1: En zo'n keer de KG, ik kende de KG al een beetje, maar ze hebben je beter leren kennen. Omdat ik hoorde je rappen en die was keigoed.
0: Ja.
1: En zo beginnen klappen en zo.
0: Dat was al in het Nederlands dan ook.
1: Dat was een beetje de overgang, denk ik. Ja. Maar dus om terug te komen op mijn verhaal, dus ik leerde ABN kennen en die kwamen vragen van, wilde je nummertje meekomen doen? En dan heb ik op die eerste LP van hun politie gedaan. De flikken van het stad zijn stelke dikke kloten. Of zo, nee, stelke dikke boren. Ze meppen op Marokkanen en ze husselen met horen. Dat is mijn openingslijn. Want er was toen een schandaal met flikken die met horen hadden gehusseld. Ja. Maar ja, dus dat komt uit. En ineens word je geboekt op Werchter. Dat was toen nog Torhout Werchter. En ik ging mee om dat één nummertje mee te kicken. En ik stond er echt van, fuck man, ik stond eens op Torhout Werchter. Maar zij stonden, ik ben al veel langer mee bezig. Ik had erin moeten staan. Mm. What the fuck? Allee, ik gun het natuurlijk van dat kaart. Het was ook heel cool. De eerste dag op Torhout. Ja, dat was mijn eerste keer dat ik op zo'n groot podium moest staan. Dus ik ben dat nummer kwam en mijn strafe zit op het einde. Dus ik loop heel cool het podium op zo. Niet te rap, want ik weet echt, hoe langzamer dat je loopt, hoe zelfzekerder dat je zei. Maar toen kreeg ik in de mat dat podium kei groot was. Ik schrok bij de micro, dus ik moest beginnen sprinten. Ja. maar dus, heel cool, Torhout, de eerste dag, optreden gedaan. De pita stapt van het podium op, af, dropt de mic en zegt, ja, eerste Marokkaan op Torhout Werchter, na Gallen. En dat was echt van, dude, dat is echt heel cool.
0: Ja.
1: Dus dat was
0: de
1: cool.
0: De Pita, dat is ook een goede naam.
1: Dat is een geweldige naam. Maar dan heb je dat meegedaan. En dan waren al die feestjes in de Spaghetti World. En dat is heel goed, want als je mensen tot de freestyle, dan gaat de reputatie terug omhoog. Hè, want...
0: Dit was de periode dat de fried chicken is
1: begonnen. Fried chicken en andere mensen deden ook. Ja. En dan op een gegeven moment in die Spaghetti World in de kelder is iedereen beginnen freestylen in het Nederlands.
0: Oké, okay.
1: Ja, en ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar dat gebeurde en dat heeft twee voordelen. Ten eerste, je kunt beter freestylen in je eigen taal. Ja, je zegt gewoon veel beter ter taal. Hè. En ten tweede, mensen verstaan wat je zegt. Dus je kunt veel geestiger zijn. Je kunt echt iets zeggen over iemand of over een situatie of een punchline of zo. En mensen verstaan wat je zegt. En iedereen zit te lachen en zo. En dus dat tikt veel beter aan. En dan heb ik naar de Kevin gestapt, de KG. En dan we gaan samen niet doen. Want we hadden ook, onze stemmen pasten goed bij elkaar. Een goed contrast van stemmen. Zo.
0: Hij is zo'n nasaler stemmetje.
1: Dat is zo,
0: veel
1: van die rap duo's, zo nice and smooth en zo, dat je zo contrasterende stemmen hebt. Dus dat kunnen we gewoon zo uit doen. En dan kwam de Quinten af van ABN en hij was dan met zijn labeltje begonnen. En die ging een compilatie doen. En wilde je een nummerje doen. En dan de series had een beat. En dan begin ik met de Kevin dat beginnen schrijven en zo Represent 2000 Antwerpen gedaan.
0: Dat was dus het eerste, dat was eigenlijk, op zich bestond er maar één nummer dan van de
1: Sint-Andrie. Ja, we hadden één nummer, maar we hadden zelfs nog geen naam.
0: Ja,
1: dus
0: okay.
1: De Quinten van...
0: Dat is echt gewoon uit die freestyles ontstaan en wie zat daar dan bijvoorbeeld nog, wie deed daar nog aan mee?
1: Goh, wie was dat? Al die gasten waren de West en de Nijg en al die gasten van
0: G-Rock.
1: De stad, de J-Rock, ja, dat soort mannen.
0: Ja. Dat is ook wel iets opvallend. Hè. Bij jullie vroegste project was direct een vrouw betrokken. Is dat eigenlijk nadien gewoon een uitzondering?
1: Freshbeat?
0: Ja, Manuela
1: is... Dat is uitzonderlijk, dat is nog altijd uitzonderlijk in hiphop.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: het is eigenlijk niet uitzonderlijk nu.
1: Dat was geen bewuste beslissing, hè. Die was er gewoon.
0: Ja, voilà.
1: Die was er gewoon en die was kaag.
0: Maar was dat bijvoorbeeld op die freestyles in die kelders, kwamen daar vrouwen op af? Verrapten daar vrouwen mee?
1: Er kwamen er wel een handje vol op af, maar ik heb er nooit enige vrouwelijke stem horen rappen. Ja, dat was de Vinterbol, hè. Dus.
0: Net zoals de hardcore scene.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar het is ook wel, want je had soms van die compilaties en dan werd er een excuustreus vrouwelijke MC gebruikt en die was dan niet goed. Dus van, ja, eigenlijk, nogmaals, het is competitief. Als je mij doet, moet je goed genoeg zijn. Ik weet niet waarom, ik zeg niet dat vrouwen niet kunnen rappen, maar die waren er gewoon niet.
0: Ja, het bewijs is er dat het absoluut wel...
1: Natuurlijk kunnen wij wel. Manuela was de beste van allemaal, als je terugkijkt.
0: We zullen naar een stukje, want dat hebben we dus nog niet gedaan, een stukje beluisteren van Manuela hier op Radio Centraal in 1989. Haar stukje van de Fresh Beat Productions.
2: Dat we misschien verder kunnen gaan met Jackie T. King. Yeah! Even te vermeldingen, dit nummer noemt, hoe noemt het nu ook weer?
3: Delectable.
2: Ja, Delectable.
3: Yeah, you take it. Do the word hip-hop sound familiar? If it does, then you ought to know that if the beat is hard and the lyrics strong, the holds the power, none will overthrow. Talking sense, there's minds to reach, cause it's all a matter of speech. If you got it, you can't lose it, it's for the good if you know how to use it. So when you hear Yaki K finna bust 'em, my rhymes straight and true, you can trust 'em. From the soul, and that's a fact, delectable rap, you just can't beat that. Soul sounds that go waving on the street, cold acid, gold house, cold deep on any beat. I will surely check and try, mind you that I don't lie. You get to say delectable when it's my treat.
2: Oh yeah.
3: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Oh yeah. Delectable bass drum and bass line. After vomit or mine. In order for the two to hit and make the whole sound rich. Cause if there is something to share and one can express it well, it is always good for one to hear. I make them be aware. Now points made have to be said and truth is to be spread. What we know, we got to show. This to make our nation grow.
4: You know who we're talking about.
5: Homeboy DJ.
6: Yeah, boy.
4: Oei, waar is dat allemaal? Oké, laten we misschien eens voortgaan met Pump Up The Jam, de echte stem achter Pump Up The Jam. En laten we misschien beginnen met een klein acapelletje.
5: Oké, op die manier zal iedereen wel degelijk overtuigd zijn wie dat is al eigenlijk Pump Up The Jam heeft gezongen, hè?
4: Ja.
3: Oké. Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Straight up. Oh, check this out. Awa, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Awa, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day.
0: Ja, dat gaan we nu niet uitspelen.
1: Nee, maar weten we wat er is? Manuela, die was, die haar vader was Congolees, die is hier opgegroeid. Maar als je die hoort, die is nooit naar een Amerikaanse zwarte kerk geweest. Die is er niet opgegroeid, hè, maar die kanaliseert die hele ding toch. Dat is echt een complete Amerikaanse... cultureel
0: dat klinkt
1: kanaliseringsding.
0: Ja, absoluut Amerikaans.
1: Dat is heel stref.
0: Als we zo... Ja, wat is er gebeurd met...
1: Je snapt dat echt pas als je daar zelf echt woont een tijd. We proberen om iets te imiteren dat niet van ons was, maar dat dan toch. Maar ondertussen is het ook van iedereen. Dus Amerika kan niet meer zeggen, die hiphop is alleen maar van ons. Ze zeggen dat wel, maar fuck hem. maar alleen ja, dat is heel die culturele... uitwisseling, al die stromen die door elkaar lopen, dat is echt wel cool.
0: Je had het er straks over, in ruil voor die stemlijn van Yakit K. Mochten jullie drie nummers komen opnemen, is dat gebeurd?
1: Dat is gebeurd, ja.
0: Dus er bestaan opnames?
1: Misschien ergens nog, ja, ik weet niet. Ik heb ze zelf niet.
0: Je moet dan aan de oren van Jo Bogaert trekken.
1: Ja, misschien moet hij in zijn kast gaan zien wat er nog ligt.
0: Zullen die morgen of straks daar eens voor aanschrijven? Ik herinner mij ook, maar dat kan dat ik ernaast zit, dat jij voor de riffraaf schreef.
1: Ja.
0: Dus... Volgens mij heb je daardoor heel wat van uw helden getroffen.
1: Man, ik heb met iedereen gesproken op een gegeven moment. En dat was mijn dode periode, toen ik zelf niet veel deed.
0: 91, 92,
1: en helemaal credibility naar de kloten was. Dus ik studeerde toen Paul en Sok op UFCA. En ik schreef voor de riffraaf constant. En ik interviewde gewoon iedereen toen. Wu-Tang en Ice-T en Cypress Hill en de Beastie Boys en nog honderden anderen.
0: Disposable Heroes of Hip-Hop.
1: Disposable. Oh man, dat was een gezellig interview. Ik ben nog mee gaan freestylen met Michael
0: dat
1: Fenty toen.
0: Dus naartoe, inderdaad. Ja, jij zit daar het podium opgekropen.
1: Ja,
0: is dat een van de enige in die periode van die... Amerikaanse gasten dat toeliet, dat zo...
1: Nee, ik heb ook wel eens in de Funky met Del de Funky Homo Sapien op het podium gestaan. En ik ben ook eens op het podium gekropen bij Ice Cube in de AB en na de show, maar toen het gewoon volledig opgefokt. Dat was een van de enige keer dat ik echt op mijn big ben gegaan op het podium.
0: Hoezo? En,
1: ik stond er gewoon voor de volle AB en ik werd zenuwachtig. Ik kon ineens niet meer rappen. En ja, kan gebeuren. Hè. Maar dat is maar gelukkig maar echt de ene keer overkomen dat ik me kan herinneren.
0: Maar het was wel iets dat, een beetje zoals dat je in de jazz scene vroeger sit-ins had. Hè? Mensen die kwamen meespelen, was wel iets dat gewoon werd geapprecieerd of kon?
1: Soms gebeurde dat.
0: Dus de mic ging dan rond?
1: Ja, en... meestal was dat omdat er iemand begon te roepen van, laat hun freestylen.
0: Oké. Okay.
1: En dan sprong het even bij, maar met Spearhead was dat waarschijnlijk dat. Het was een heel gezellig interview en we zaten waarschijnlijk nog na te praten. En, je zit ook een rapper, kom meedoen. Zo.
0: Fantastisch. En dan, was in de Brielpoort? Of,
1: Nee, dat was in, ik denk dat in de VK. Dat was in de VK.
0: De VK zijn er in de jaren 90 heel wat waanzinnige hip-hop.
1: Ik heb Fuji's geïnterviewd toen ze pas begonnen. En op hun eerste optreden in de VK, en dat was ongelooflijk, die speelde met een DJ, een bassist en een drummer, en die deed dat exact just. Dus die had de hoekigheid van een DJ, maar ook de live-instrumenten erover.
0: Zoals de Roots.
1: Ja, maar de Roots gebruik je in een DJ, dus je hebt nog altijd wel de feel van een DJ. En dat is heel moeilijk, we hebben dat ook geprobeerd, maar het is heel moeilijk om dat te recreëren. Maar Fuji's deed dat ook.
0: Met wat heb je geprobeerd?
1: Met een drummer, de Percy Jones, die speelde drums.
0: Zoon van Al Jones?
1: Ja. In de lagere school gezet, trouwens. En de Rubber J. Kostermans, die speelde bass.
0: Oké.
1: Ja. Maar dat had wel iets, maar ja, de Fugees was beter. Maar wat nog, jongen?
0: Wat was een hoogtepunt van die reeks interviews?
1: Hoogtepunt. Bodycount was... Dus dat was voor de riffraff. En ik ging eigenlijk alleen maar... Hij had geen tijd, dus ik ging de gitarist hebben. Ernie C. heette die, geloof ik. Maar ik kwam na het optreden in de ruimte binnen en IST, die zit er gewoon.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat was dan een interview met allebei, maar Ernie C. daar zijn mond niet op, dus ik had ineens een interview met IST, dat niemand anders had.
0: Oké.
1: Okay. Wat was
0: de cover van de riffraff heeft gehad? Foto van Bernadette Dexters.
1: Was het Bernadette? Ja, ik werkte met twee fotografen veel daar. Dat was Bernadette en de G-kokken.
0: Bernadette Dexters heeft momenteel een tentoonstelling die zondag is opengegaan bij... Verbeek, en dat zit hier wat verder op de kaai.
1: Oh, al en daarheen, dat moet ik precies wel eens gaan zien.
0: Ja, er zitten ook foto's bij van de Wu-Tang en van al die dingen die jij zult geïnterviewd hebben.
1: Dat zal waarschijnlijk wel zijn. Ja, Wu-Tang was ook... Wu-Tang was interessant, die waren lastig.
0: Op die foto's staan ze allemaal, dus ik schat dat je ze in groep hebt geïnterviewd dan.
1: Ik heb Wu-Tang twee keer geïnterviewd, één keer op een optreden in Rotterdam. En dan was een optreden in een nabij en er was een junket met veel journalisten en dat moest zo circuleren. En op een gegeven moment, de RZA zit op een stoel en hij had ringen, vier vingers ringen met peken erop. Van die peken van 3 centimeter lang. Die zit constant met die peken in mijn gezicht te zwaaien terwijl hij aan het klappen was. En op een gegeven moment zegt hij ineens, wie is jouw favoriete producer? En ik weet dat hij wil dat ik RZA zeg, maar ik zeg, no way, ik kan het niet zeggen. Hè? Dus ik zeg, Premier. En die is toch echt heel... man, dat is een boer die vindt dat Premier beter is dan ik. En al die mannen vallen over mij heen. Maar dus...
0: Dat staat ook allemaal in het interview.
1: Denk het misschien wel, ja, want ik zal het wel gebruikt hebben. Maar het IST, het straffe was, ik kwam er buiten en mijn tape recorder had niet gewerkt. Dus ik ben toen in het café van de Vooruit gaan zitten. Ik heb heel dat interview from memory opgeschreven op beerviltjes.
0: Shit. Ja.
1: En nog een heel goeie, dat was LL Cool J en toen werkte voor de Pij magazine, denk ik al. En dat was...
0: Waar had je ook hoofdredacteur
1: geweest? Nee. Ik heb er gewerkt, was de journalist, maar geen hoofdredacteur.
0: Alleen maar over hiphop te schrijven?
1: Nee, ik schrijf over politiek in de hele tijd daar en andere dingen, van alles. Maar dus LL Cool J en er was een ander journalist, en we hadden allebei een half uur. Maar die stelde voor om dat te delen, zodat we een uur hadden. En wat werkte die? In ieder geval, mijn interview ging eerst uitkomen, dus ik zei, oké, dat is goed. Maar hij kwam ineens niet meer uit zijn woorden, want LL Cool J was een idool. Die was gewoon veel te starstruck, die kon niet meer babbelen. Dus ik had LL Cool J een uur, en die was super schappelijk. Ik dacht altijd dat gewoon rockster tot de midzin, maar die was super chill. Dat was echt van, ook zo, we hebben waarschijnlijk samen een pint te kunnen gaan pakken. En dan, niet verwonderlijk, achteraf blijkt dan dat LL Cool J, in weerwil van zijn reputatie van rockster en de GOAT en zo, dat hij met die Rock the Bells Tour in de States, hij is de man die ervoor gezorgd heeft dat veel van die old school helden, dat die eindelijk betaald zijn. Dus ik vind dat uiteindelijk...
0: Door zijn samples aan te geven?
1: Nee, door gewoon door een tour te doen, wordt hij betaald. Ja, waarschijnlijk ook wel nog op andere manieren, maar dat was echt een hele schappelijke vind.
0: Dus, zou het inderdaad niet zeggen.
1: Ja, dat was een aangename verrassing.
0: Waren veel van die gasten die je hebt geïnterviewd, die hip-hop, belangrijkere hip-hop-figuren uit de States, was dat moeilijk? Waren er figuren bij die zo arrogant waren of in hun eigen waan?
1: Ja, sommige wel, sommige niet. De meeste waren best oké. Bijvoorbeeld Onyx, dat was niet te geneten.
0: Die hebben ook de boel afgebroken in de VK.
1: Is dat zo? Was dat in de VK of de NAB? Ik weet niet
0: meer. De VK.
1: Die waren echt helemaal op hun eigen trip. En die hadden niet in de mat als ze niet op het podium stonden. Die kwamen neer toen een act van... Rah, rah, rah. Dus van, hey man, chill. Maar langs de andere kant, Guru van Gangstar, die had de reputatie dat hem heel moeilijk was, vooral tegen blanke journalisten.
0: Dat zal wel, ja.
1: Maar die was ook heel schappelijk. Daar had ik ook een half uur en het was gedaan en de dame van de platenfirma komt en zei, nee, we zijn gewoon babbelen, we gaan verder gaan.
0: Okay.
1: Dus je hebt soms van die, rappers zijn mensen, hè? Ik bedoel, sommigen zijn cool, sommigen zijn niet cool. Wat je wel hebt, omdat rappers, bijna allemaal, ik zal niet zeggen allemaal, heel goed, maar zijn mijn woorden, die zijn wel slimmer dan de meeste andere muziekinterviews. Die hebben gewoon meer te zeggen.
0: Ja.
1: Dus als interviewer is dat wel denkbaar.
0: Ja, absoluut. iemand als guru, begint hij dan ook over de Nation of Islam? Dat heeft mij altijd toch... Ik heb altijd iets heel bizar gevonden, dat het ook zo'n soort religieuze kant...
1: Die is er niet, niet over begonnen. Die rapte er wel over, maar ik had niet indruk dat een zware 5% er was of zo. Maar die had wel een groot drankprobleem, hebben we echt afgeleerd. Dus ze is eigenlijk doodgedronken, ik weet het niet. Maar die had een zwaar drankprobleem. Maar bijvoorbeeld wel. ik ging Rakim interviewen. Dat was
0: hij heeft hier opgetreden.
1: In Afterloft was dat. En dat was ook een duo-interview. Ik was er voor de P-magazine, denk ik. En dat was een maat van mij.
0: Rakim in de P-magazine, dat is toch wel knettergeek.
1: Ik denk dat het voor de P was. En dan met een maat, Karim, die schreef voor de Riffraff op dat moment. Ik heb dat jobje aan hem gegeven toen ik professioneel begon journalist te spelen. En dat was, Karim is de moslim. Dus die hebben gewoon Rakim op de rooster te leggen voor al die 5% dingen. Mm-hmm. En dan werd er bijna een brassie, want hij zegt van, ja, Rakim is geen echte moslim, hè. Dat is niet correcte doctrine, zo staat dat in de Koran. Hè. En die Rakim die werd waanzinnig en betaald. En ik stond erbij.
0: En die... je bent op dat moment ook je bent journalist geworden, zoals je al zegt. Dus je bent op een andere manier met taal bezig, maar wel met taal bezig. Ja. En je bent ook politiek journalist geworden dan ongeveer. Mm-hmm. En dan ben je ook voor in de politiek gaan werken.
1: Ik ben er eerst gewoon...
0: Kabinet van Willox.
1: Ik studeerde af. En ik heb politiek en sociale wetenschappen gestudeerd. En dan op de een of andere manier was er op het Europees Parlement, in de fractie van de SP was dat toen nog, mm-hmm. Die hadden een persmedewerker nodig. Mm-hmm. Ik ben toen naar Straatsburg gegaan voor mijn jobinterview met Willox.
0: Zocht een rapper.
1: Ja, op de trein terug. Er was een maatregel, iets mee weet, werd er gestemd. En Willox begon tegen mij van, ja, wat is dat nou eigenlijk? Leg dat eens uit. Is dat zoals een paar pintjes drinken?
0: Die mens wist niet wat dat weet.
1: Die wist dat niet echt. En ik dacht, ik ga gewoon zeggen wat ik te zeggen heb. Hè. Ik bedoel, als dat een lul is en krijg die job niet, dan krijg ze niet. Ik zeg, ja, dat is anders, maar dat is wel een beetje te vergelijken. En ik had die job te pakken. En dan een van de andere parlementen, dus er waren drie parlementaire, Freddy Willox, Anne van Lenker uit Gent en Philippe de Koning uit Kortrijk. Dat waren mijn bazen. En Philippe de Koning, die was jonger en die kwam uit de reclamesector. Dus hij vond dat keigoed als een rapper had en als een perschef. En dan ondertussen, toen hij er ook nog werkte, dan kwam Represent 2000 Antwerpen uit. En dan werd het ook een hitje. En ik ben toen... Het was toen Europese verkiezing. En ik ging campagne voor met Kathleen van Bremt. En we gingen deur tot deur. Dat was het grote offensief van de huisbezorger.
0: Toen Represent 2000 Antwerpen.
1: En ik werd meer herkend dan zij. Kathleen stond... Zeg, wat is dat?
0: Heel goed. Omdat je pers... Ik weet niet, ik moet daar nu ineens aan denken. Klopt het dat jij ook gerapt hebt voor reclames? Ik geloof voor Frosties of zo, kende?
1: Nee.
0: Nee? Ah, nee, dat zit ik ernaast.
1: Dat heb ik nooit gedaan. Ik krijg wel...
0: Maïsvlokken, lekker gesuikerd. Ik dacht dat je...
1: Oh, wacht eens. Misschien klopt dat wel. Ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat dat wel klopt. Ik heb ook nog... Want reclame, er was ook nog op een gegeven moment de campagne van Tommy Hilfiger, toen het de hip was... En dat was in de Kinepolis, in de Metropolis en zo. Dat was de Lamont was er ook nog bij, die DJ'de. En ik rapte en dan waren we helemaal uitgedost in Tommy Hilfiger kleren. Dat was gewoon, want we kregen die gratis. en dan stonden we te rappen in de cinema. En op een gegeven moment komt er iemand...
0: Live, voordat de film begint.
1: In de hal daar in Kinepolis. Dan hadden ze gewoon deks gezet in de micro en... Maar was aan het draaien, ik kan aan het freestylen. En er komt, ik studeerde toen nog, en er komt iemand uit mijn studierichting van Polisok, komt buiten en die komt naar mij achter en zegt... Oh, nu snap ik het. Ga zitten in Tommy Hilfiger.
0: Je hebt ook eens voor een soort commercieel project aan de zee of zoiets, op de dijk ook staan...
1: Dat was begin
0: jaren 90, hè?
1: Ja, dat was begin jaren... Daar hadden ze iedereen voor het genodigd. En niemand is betaald. En mensen hebben toen zichzelf betaald door de platendaars te schoppen en zo van die dingen. En ik stond er te freestylen. Dat was vlak na de Dutroux-tijd, of tijdens zelfs. En ik stond te freestylen over Anne en Eifje en dat werd niet geapprecieerd. Dus de mensen die toekijkers die zich gewoon gaan reclameren bij de organisatie. Dat was dan direct, die kwamen af van, dat mag niet meer. Maar toen was ik alweer terug underground. Dus ik zeg gewoon wat ik wil, jongen, fuck it.
0: Dus ja, je had dat goed te maken.
1: Dus ik ging er nog herder doen natuurlijk. Maar dat was geen campagne zijn van wij kunnen aan de zee. En ze hadden echt mensen van Gent, van Brussel. Ze hadden rappers en DJ's en graffiti mannen en skaters en iedereen. En iedereen werd in de zak gezet. En dat is de eerste dag compleet uit de hand gelopen. En dat was het einde van de campagne. Dus de rest van de zomer is niet gebeurd.
0: Voor welk product was dat of zo?
1: En wel, ik het niet meer weet. Ik denk, misschien iets van frisdrank of zo. Ik weet het echt niet meer.
0: Nog iets helemaal anders waar ik aan denk, is uw samenwerking met wel hardcore bands. Volgens mij met iemand van Biohazard.
1: Deviate.
0: Ja, Deviate, maar ook met, dat heb ik live gezien. Ja. Denk in 93 of 94 heb ik u met uw broer in een tent in Ekeren.
1: Ah, daar word ik af.
0: Ja. Dat was ik. En dat begon met, ik ben de Van Dijk. En dan zei uw broer, nee, ik ben de Van Dijk.
1: Ja, dat is een optreden van
0: op een baslijntje van Rapper's Delight. En dan brak je direct daarna het hardcore concert. Maar jullie zorgden voor de intro of zo.
1: Ja, ik ben ene keer mee op het podium gaan rappen.
0: Maar dat was maar de enige keer.
1: Dat was inderdaad in één keer. Maar dus, Deviate, ik werkte bij de Pijmagazine. En bij de Pijmagazine werkte een andere journalist, Bart Kop.
0: Mm-hmm.
1: En Bart Kop die nu een alpaca-boerderij in Ibiza.
0: Ja, ook iemand uit de Eightball-crew.
1: Ja, die zat in het hemeltje veel en zo.
0: Veel in het hemeltje en schreef ook voor Riffraff, geloof ik.
1: Hij had ook voor de Riffraff geschreven. Ja. Heel veel journalisten komen van de Riffraff trouwens.
0: Ik heb daar tekeningen voor gemaakt.
1: Voor de Riffraff?
0: Als snotaap, ja.
1: Alright. Dat was een ongelooflijk leerschool.
0: Ja, en een geweldige team mensen.
1: Ja, de Carlo en Ena, die waren ongelooflijk.
0: Prachtige foto's inderdaad ook, van, zoals we het al zeiden, van Bernadette, teksters.
1: Maar dus, de Bert had het idee om een hardcore cover te maken van Mama's and Knock You Out, van LL Cool J. Dus ik ben dan gaan doen met die mannen van Deviate. En die hebben er achteraf, omdat die maten waren met Biohazard, hebben ze een van die versen laten doen door Biohazard.
0: Oké.
1: Dit kende die mannen ook goed trouwens.
0: Ja.
1: En dan op, was dat
0: Graspop. Die foto's hangen ook op die tentoonstelling.
1: Was dat Graspop? Ik denk dat Graspop was. Dan ging dat doen met Deviate, dat nummer samen doen. En dus op het podium met die, hoe heet het, Evan en hoe heet de andere, van die twee mannen van Biohazard. Ik stond eerst met Biohazard op het podium.
0: Grappig.
1: Maar die hadden wel, ik wilde echt even een babbeltje gaan doen, die had niet echt veel goestie om een babbeltje te doen.
0: Nee.
1: Dus,
0: is zo'n sympathieke knul.
1: Bah, ik weet niet, misschien wel. Ik bedoel, wie ben ik uiteindelijk?
0: Die Spaghetti World kelder, die freestyles in het Nederlands enzovoort, die zijn half jaren 90 aan de gang, eind jaren 90 misschien. Daar is men wat in het Nederlands beginnen rappen.
1: Ja.
0: Hoe is Sint-Andries precies dan een band geworden? Want je hebt dat nummer gemaakt, maar wat dan?
1: Dat is eigenlijk helemaal achterstevoren gebeurd. Dus de Quinten zegt, oh, doe een nummertje. En we hadden een nummertje, represent 2000 Antwerpen. We hadden nog geen naam. En we zitten echt van, oh man, een naam. En even zaten we te denken van de Laafstreffers.
0: Juist, hè.
1: Maar toen zei een van de Kevin's maten, ik weet al niet meer wie het was, wij wonen alle twee op Sint-Andries. En ze, oh, dat zijn toch al het Sint-Andries MC's of wat? Ja, dat is hem. En ze hebben we dan die naam gevonden. En dan de Lamont, die DJ'de eerst.
0: Ah, dat was niet de Serious eerst.
1: Nee, de Serious wilde niet mee optreden, denk ik. Op de een of andere manier. Dus de Lamont had gedaan. En dan de Half een Euro had ook nog even gedj'd voor ons. Is ook nog Hype Man geweest. Dan is de Scale er ook bijgekomen.
0: Ook als DJ.
1: Nee, als rapper, hè.
0: Okay, ja. Maar het is een hele verwarrende troep. Het is eigenlijk... Ja, bijna zoals... ik kan u geen goeie populair voorbeeld geven. Maar het is de begin Sint-Andries MC's. En het einde is dan een volledig andere band.
1: Het was eigenlijk... Het begin opzet was een duo. Gewoon Kevin en ik.
0: Ja.
1: En dan is dat... Er zijn mensen bijgekomen en weggevallen. Ik ben dan verrast. En op een gegeven moment was de Narkies er ook bij. En dus ja, het is...
0: Beginperiode is
1: een open deur.
0: Beginperiode is zeker de meest humoristische. Het was een heel grappig nummer. Het heeft daar natuurlijk enorm veel bijval gekregen. We gaan daar juist naar luisteren.
1: Ja.

0: Meer dan dodelijk. 99. Ah, toch 99, niet 98. Ja. Ja. Een soort wereldhit in Vlaanderen. Of ja. Zoiets. Maar het is dus begonnen met dat ene nummer. Hoe is dat verder gelopen? En dat werd ineens heel groot. Ik herinner me, als je de radio, gewoon de commerciële radio aanzette, dat het eigenlijk constant gespeeld
1: werd. Studio Brussel speelde op een gegeven moment 6 keer per dag. Dus ze hadden verschillende rotatieniveaus en wij zaten in het hoogste, op 1 na hoogste. En dat werd iedere nacht verschillende keren gespeeld. En ja, dus we hadden 1 nummer en plotseling moesten wij optredens gaan doen. Ze dus hadden een nummer en een groepsnaam. En nu hebben we ineens 5 optredens geboekt. En
0: dus shit. Dat was eerst uitgegeven als single dan?
1: Dat stond op die compilatie van... Frietop is dood.
0: Ja.
1: Van de Quinten.
0: Ja.
1: En dan waren er optredens. De Quinten had de Frietop is dood doorgeregeld met 10 dates of zoiets. En dan moesten we eens in allerlei dingen beginnen schrijven. En waren ook freestyles natuurlijk op het podium. Daar konden ook tijd mee vullen. Dus ja, dat was heel maf, maar dat was de zomer van 99 en ik werd toen in het Europees Parlement. De SPA verloor de verkiezingen. Ik werd nog, de verkiezingen denk ik waren in juni en ik werd nog betaald uit in oktober. En ik moest wel soms naar mijn werk komen, maar ik kwam er binnen en ik ging om 10 uur komen. Ik mag dat eigenlijk niet hard op zeggen. Hè. Ik werkte iets minder dan in mijn arbeidscontract stond, maar dat was oké, want het parlement was toch nog niet, het nieuwe parlement was nog niet in vogen. Uh-huh. Maar het was een kei warme zomer, we hadden kei veel optredens. En dat was ongelooflijk plezant. En Elmer was toen het swingende café.
0: Ja.
1: En we zaten er altijd met kwijnen veel mensen binnen en te feesten. En dan begonnen we heel dat café samen een feestje te roepen. En mensen kwamen er ook op af gewoon, omdat dat zo maf was, dat café. En dan, dat was een ongelooflijke zomer. We hadden toen 20 optredens, 30 optredens na elkaar. Dat was echt cool.
0: Er zijn dan toch wel meer nummers geschreven die zomer, hoop ik, of niet?
1: Of
0: alleen gefreestyled?
1: Het zijn 2 dingen. Hè. Ten eerste was het te plezant, we hebben te veel gefeest, we hebben toen niet genoeg opgenomen en nieuwe dingen gemaakt. En ten tweede, freestylen is een vloek. Want als je begint te freestylen, dan voelt teksten schrijven heel moeizaam en langzaam aan. En dan doe je dat niet graag niet meer.
0: En is het ook niet zo dat als je bijvoorbeeld op dezelfde beat freestylt, uh-huh, dat je op den duur geen nummers krijgt?
1: Je krijgt wel dingen, want er is bijvoorbeeld...
0: Ontwikkelen zich daardoor geen nummers?
1: Hooks en zo wel. Je hebt bijvoorbeeld, er is op Studio Brussel zijn wij eens geweest, met Crucial had er een hiphopprogramma, uh-huh, de Hop. En dat is een van de beste dingen, ik heb het nog eens teruggevonden, het is er ook ergens op YouTube, en ik vond dat een van de beste dingen die we ooit gedaan hebben. En dat was gewoon gefreestyled helemaal. Maar wij deden dat zoveel, dat was Kevin en ik in de scale, dat wij compleet op elkaar ingespeeld waren, gelijk een jazzband. En je wist perfect wanneer je iemand ging stoppen, wanneer je moest overnemen. En we hadden ook zo van die halve refreintjes die we ofwel al kenden, ofwel ter plekke verzonnen. En dan viel iedereen in. En dat was echt dope, want dat worden echt live hip-hop aan het maken. Dat was echt goed. Uh-huh. Dus we hadden dan wat meer nummers, maar te veel gefeest en dan vergeten we direct een LP te maken. Hè.
0: Dus dat is gewoon niet gebeurd eigenlijk?
1: Dat is op dat moment niet gebeurd en dan ben ik verhuisd en hebben ze die LP toch nog gemaakt, de Operatie F-Swap.
0: Ja, dat is eigenlijk al een andere band.
1: Maar dat is eigenlijk een andere groep al, ja.
0: Dat is eigenlijk de Scale een beetje een trekker en de KG nog altijd wel, denk ik. En dan komt een Arkis en zo er ook bij?
1: De Arkis was er toen bij, die heeft veel nummers meegedaan. Ik geloof dat die eerste nummers er ook nog op stonden op Operatie F.
0: Waarom is er zo'n waanzinnige rotatie, roulatie van verschillende DJ's?
1: Het is een beetje zoals Spinal Tapper, had een drummer altijd doodgehaald. Maar die van ons ging niet dood, maar die moest altijd vervangen worden, ik weet niet waarom.
0: Oh, ja.
1: Ja, we zijn echt door 4-5 DJ's gegaan.
0: Het leek ook echt, als dat uitkwam, herinner ik me goed, dat ik echt dacht dat dat een parodie was op hip-hop.
1: Zojuist, jij dacht dat of wat?
0: Ja, dacht dat.
1: Allee jong, al de skills die erin zitten.
0: Ja, nee, ik bedoel, best... maar goed gedaan. Hè. Ja. Maar in het Antwerps, het lijkt een Antwerpse vertaling, hè, die wakke MC's en dit en dat. De term wakke MC's alleen al lijkt toch een soort
1: maar
0: parodie.
1: Het was ook zo van, ja, als je het Antwerpen komt in een grote smul.
0: Ja, dat
1: zeggen de mensen.
0: Zeker
1: hè.
0: Waar. Ja.
1: Dus Rappers hebben grote smolen. Dus de
0: eerste... Zeker als je met een Rosemai komt.
1: Ja, zeker. Zeker
0: Rosemai till I die.
1: Ja, Rosemai till I die.
0: Dat is een nummer van een rapsheep, denk ik.
1: Serieus?
0: Niet, ja?
1: Dat weet ik niet. Oh, is dat zo? Ja. Ik moet hun oeuvre nog eens bekijken. Maar het is ook wel, als je erover nadenkt, de eerste die ging komen met rap in Antwerpen, dat ging scoren. Want dat was gewoon, oh, natuurlijk. Dus wij waren toevallig eerst, ja, oké, okay, goed.
0: Ja, we hadden nog in die periode Freestyle Fabriek.
1: Ja, die kwamen erna. Maar ja, waren ook goed, die waren ook goed.
0: En dan de halve euro. Is ik iets waar je zelf, iemand waar je zelf ook mee zegt van... die toen onder de naam Diesel, denk ik.
1: Ja, de naam van heel veel namen.
0: Ja, heel veel verschillende
1: Diesel, namen. Crisco D, Diesel Washington.
0: Die eigenlijk feesten organiseerde, ook draaide.
1: Wel, dus ik zette Paul in sok en op een gegeven moment was het presidiumverkiezing.
0: Presidium, wat is dat?
1: Het presidium is zo het bestuur van de studentenclub. Hè, en ieder jaar werd die verkozen op de universiteit. En zei, een van die teams die opkwamen voor die verkiezingen had mij gevraagd om te komen rappen. Uh-huh. En dat was de gast, Jan Kluises, en die draaide op de feestjes van Paul en Sok. Dus ik had die gewoon gezegd, van, zet wat instrumentals op, je moet niks speciaal doen. Ik zal er wel wat over rappen in dat school. Dus, en dat was voor een café op de Ossenmarkt. Oh, weet je dat café? Ik weet het al niet meer.
0: Cassavier.
1: Niet Cassavier, aan een andere hoek. Zwet. Ja. Doe er niet toe. Maar ik stond er te rappen en ik hoor ineens echt een maagje scratch. En ik dacht, Jan Klaus, die kan toch niet scratchen? Ik draai mijn eigen nummer, er stond een andere gast.
0: Okay.
1: En dat was de halve.
0: Oké, die zei, die was, weg, zei ik was
1: nee, scratch. Dat was de maat van de Jan. En de Jan had die gewoon meegebracht. Ik wist dat helemaal niet. Zo heb ik die leren kennen. En dan, ja, jaren een stuk, zo constant elk weekend weggaan en freestylen en zo. En allee, bedoel, ja, dat was... My brother from another mother, en een halve. Dus, en dan is hij ook nog gedj'd voor ons.
0: Wat hij doet is een soort vervolg op... hij noemt het zelf, hij vindt het zelf colder, denk ik. Hè, wat
1: ja, natuurlijk. Het is om te lachen. Maar het is ook een natuurlijk grappige mens, hè, een halve. Ja. Dus.
0: Je hebt er een paar jaar geleden samen een track mee gemaakt.
1: Ja, dood is het.
0: Dood is het. Ik zal het doen. Ik ga dat opzetten.

0: Is het
1: bij één track gebleven?
0: Het is bij één track gebleven. De laatste keer dat ik hier was, hebben we, of 2 jaar geleden of zo, nog iets opgenomen. Maar ik was niet content van wat ik gedaan had. En ja, niet veel tijd om het te veranderen. Hè. Maar het komt misschien nog wel eens op een keer uit.
1: Deze 2 uur vliegen voorbij. We hebben het eigenlijk niet over Amerika gehad. Allee, onrechtstreeks natuurlijk wel, maar... Ja,
0: dat ligt daar, hè.
1: Dat ligt daar. En jij woont daar. Zit jij daar verder blijven rappen? Zit jij daar met muziek verder blijven bezig zijn?
0: Nee, eigenlijk niet echt. Of echt niet. Ik heb wel eens één keer een optreden gedaan met een groepje op een festivalletje. Maar ik heb dat niet echt gedaan. Ja, we hebben kinderen gekocht en dat soort spullen en ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Het is ook zo, het meffen is, mijn vriendenkring hier is 100 keer meer divers dan daar. Hoewel dat land veel diverser is,
1: ja.
0: Maar er zit daar echt een segregatie gewoon. Hè. Ik bedoel, natuurlijk moeilijk. Zwarte mensen op straat aanspreken van, ik vind die pop ook tof.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? En er is een scene, je breekt er niet zomaar in. Hè? Je komt niet zo van, ik ben nu bij de scene, mannen.
1: Het is niet zo dat je daar naar underground shows gaat of zo?
0: Ik ga wel naar shows, ja. Allee, underground. Zo underground is dat niet, bedoel.
1: Hip-hop is eigenlijk ook niet meer.
0: Nee, hip-hop, ja, dat is ook plus. Er is ook niet zoveel nieuwe hip-hop die echt supergoed is. Maar ik heb ermee, niet alleen met hip-hop, maar ook met andere muziek. En met film, en met boeken, en met alles. Ik zie heel weinig dingen uitkomen waar ik niet eens van heb van... ik heb het al eens gezien.
1: Mm-hmm.
0: En ja, ik weet,
1: leeftijdsgebonden ook. Hè?
0: Ik denk niet dat leeftijdsgebonden is.
1: Nee?
0: Dat misschien wel een beetje, maar ik ben niet de enige die dat zegt. Hè, dat de cultuur gewoon vastzit. En dat er, bedoel, als je een nummer. Allee, ik heb overlast een documentaire gezien over Led Zeppelin.
1: Mm-hmm.
0: 10 jaar ervoor de Beatles, in de jaren 70 de Led Zeppelin, in de jaren 80 de Metallica. En dus, je kunt knal zien hoe die decennia evolueren. Elk decennium is compleet anders. En dat is na 2000 is dat gewoon tot stilstand gekomen. Bedoel,
1: ja?
0: Ja, bedoel.
1: Maar er is toch heel veel muziek gemaakt.
0: Ja,
1: die...
0: maar er zijn geleerde filosofen die erover spreken. Oké, okay? Bedoel, Taylor Swift, uit welk decennium komt hij? Is dat 90, 2000, 2001, 2020? Dat kan eender wat zijn. Dat is een groot, popartiest,
1: denk...
0: maar. Ja. Maar wat is het laatste dat je gehoord hebt dat echt compleet nieuw is?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ik zei Jungle en dan zijn we een Mexicaanse maat.
1: Jungle? De muziek Jungle?
0: Drum and bass, ja. En dan zijn we met een Mexicaanse maat die zei, oh nee, reggaeton. En zo, oké, goed, reggaeton. Maar sindsdien, ik weet niet, ik verwachtte dat... Ik zat te hopen dat er uit Azië met shit ging komen. Maar nu blijkt dat misschien toch wel Afrika geworden.
1: Het is top. Toetuf, zeer grote dank om hierheen te traag en cool hierheen te lopen.
0: Gelukkig was de micro dichtbij.
1: Merci en veel succes met alles wat u doet.
0: Ja, hetzelfde voor u. Het was plezant, merci.
1: Vond ik ook. We gaan eruit met nog een stukje uit die een tape uit 1989 in Radio Ventraal destijds. Fresh Beat Productions.
2: Straight up, my pretty face is in everything.

0: Oké, dat was dus... Ik hoop dat u het allemaal hebt opgenomen. Als u dat gemist hebt, dan ligt dat aan u natuurlijk. Ik heb u verwittigd opnemen geblazen. En in de studio hebben wij nog altijd de DJP van Funkio. En die zoekt natuurlijk ook een cassetje, want wij hebben natuurlijk maar één cassetje recordertje die opneemt en twee die afgeeft. En we hebben dus natuurlijk zelf, natuurlijk voor mijn eigen, zo zinnig, opgenomen. Maar dus hij zoekt dus ook een cassette. Dus als er iemand is die luistert en die dat heeft opgenomen, kopieert dat dus voor DJP.
1: Maar de Funkio, de zaterdagavond.
0: In de Funkio, gewoon aan die choqué geven. En die choqué is DJ P. Wat zegt hij? My jam is on and it rockin' too simple. My entertainment makes them get down. So bust a soup and rock it pump without doing the James Brown. James Brown. We gaan eerst even, we gaan nog wat verder met Seek praten, maar eerst nog even met DJ P.

sweet girls with all your

Ik zei deze. Le temps détruit tout.

0: Dag Julie.
1: Hallo, dag Anne. Welkom beste luisteraars.
0: Ik ga eens kijken hoe dat hier zit, want mijn micro is niet veel gehoorbaar eigenlijk. Doe ik iets verkeerd? Doe ik iets verkeerd? Nee, ik weet het niet. Het zou micro moeten zijn. Maar bon, zo. Ik snap er niks van.
1: Ik denk, vandaag wil je een beetje meenemen doorheen de geschiedenis van seks en seksualiteit. En natuurlijk, die is heel uitgebreid, of je kan hem heel uitgebreid maken. In de prehistorie hadden ze waarschijnlijk ook een eigen idee over seks. Al dan niet of zo, maar zover gaan we niet terug. We willen eigenlijk in de Victoriaanse tijd starten. En dan in het heden een beetje eindigen.
0: Ik heb hem gevonden, mijn schaaf. Echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Zo simpel als, hoe kun je dat zeggen? Zo simpel als bonjour. Maar er toch in slagen om er niet in te slagen. Dus, inderdaad, zoals Julie al aankondigde, ja, Let's Talk About Sex is vandaag een van de onderwerpen, of toch het gros, ja. Hè? Inderdaad, we vertrekken vanuit een boek dat eigenlijk helemaal niet over seksualiteit gaat, maar over het imperialisme. Maar aan de hand van een vrouw die daar in het Victoriaanse tijdperk een agente was voor het Britse Rijk. Gertrude Bell, Mesopotamië van Olivier Guez. En dan heb jij vervolgens... Julie, wat heb jij gelezen?
2: Het is een ouderwerk van een...
0: Attends. Voilà, dat is dan toch deze micro. Ja, opnieuw.
1: Ik heb een ouderwerk gelezen van Christine Goetze. Zij heeft eigenlijk zijn Oost-Europa-kenster, academica, die eigenlijk heel vaak een paar jaar geleden Feminist Utopia heeft uitgebracht. Dat had ik gelezen en dan nu ben ik een beetje verder terug in de tijd gegaan. En zij heeft ook een boek, dat vertelt ze in het Nederlands, onder

0: Morgen wordt seks beter van Catherine Angel. Is eigenlijk een kritiek op het powerfeminisme van de jaren 90. Van, mm-hmm. Alleen kritiek. Het gaat over consent en vrouwen in tijden van verlangen en consent eigenlijk. Hoe dat we dat begrip consent, wat de beperkingen daarvan zijn, ja, eigenlijk.
1: Dat is wel goed. Over waarom het dan niet leidt tot, of per se leidt tot...
0: Goeie seks, want dat willen we toch allemaal.
1: Ja, voilà.
0: Dan heb ik nog een item over dating sites. Mm-hmm. Maar dat onderzoek is nog volop lopende, dus. Maar ik kan al een tussenstand geven, want ik heb dat... Je had ook nog een artikel in The Economist daarover gelezen, maar jij kent dat waarschijnlijk uit je hoofd.
1: Dus inderdaad, dat gaat over hoe dat we nu daten, seks beleven of al dan niet hebben of zo. En hoe vrouwen en mannen zich ook in de hedendaagse tijd tot elkaar verhouden of al dan niet tot elkaar verhouden en al dan niet vinden eigenlijk op die manier.
0: En had jij nog dingen die je wou vertellen?
1: En dan gaan we nog even stilstaan. Mijn vriendin van mij is ook een theatermaakster, Elke Huibrecht. En die brengt eind mei haar theaterstuk. Dat gaat over geluk. En ze heeft ook eentje in het verleden gemaakt dat over schaamte gaat. Wat ook wel aansluit bij het thema van vandaag. Seks en schaamte misschien.
0: Juist. Maar we beginnen dus met Gertrude Belf. Belf. Weet jij veel over het Victoriaans tijdperk en de positie van de vrouw? Ik weet alleen, als je er zo wat over opzoekt, kom je Virginia Woolf tegen. Ik heb daar wel dingen van gelezen. Mm-hmm. Jij ook?
1: Ik ken eigenlijk heel weinig. Dus ik heb heel vaak secundaire literatuur over Woolf gelezen. Ik heb ze staan in mijn boekenkast, maar ik heb ze eigenlijk nog nauwelijks aangeraakt. Dus het is wel echt jammer of zo.
0: Ja, want ik heb zelfs aan een leerkracht Engels, die al op pensioen is, die vertikte het om Mrs. Dalloway te lezen. Woolf, blijkbaar heeft hij toch ook zo een naam bij feministen uit de Tweede Golf van eigenlijk een vrouw uit een beter milieu en zo. Dat is toch allemaal niet... Maar ik had haar dus aangeraden om dat wel te lezen en ze moest mij dan toch volmondig gelijk geven dat het zeker en vast een moeite is. En dat is dus, ik kan het iedereen aanraden, en daar kom je inderdaad ook wel die beklemmende sfeer tegen van de vrouw in het Victoriaans tijdperk die eigenlijk opgesloten zit in een korset, van A tot Z, in al haar bewegingen beperkt wordt en in een rol wordt geduwd. En omdat ze voornamelijk volledig economisch afhankelijk is.
1: Ja, klopt. En daaraan hangen we ook wel zo die privé- en die publieke sfeer. En dat dat ook wel heel hard benoemd werd toen, of beleefd werd. Mm-hmm. Dat vrouwen dus vooral dat huiselijke natuurlijk moesten verzorgen. Kinderen en natuurlijk rijke vrouwen besteden het allemaal nog steeds uit of zo. En hadden wel een eigen salons. Maar om zich een beetje intellectueel te ontplooien, of dan sommige vrouwen zoals jij met bellen zal aankaarten, kon er een beetje wel... als ze geld hadden ook wel uitbreken. Maar toekoer bleef het wel. Vrouwen-privé-sfeer, waar het emotionele, het zorgzame, dat ze eigenlijk heel hard toebedeeld krijgen. En mannen ging je dan meer het economische, het rationele vertegenwoordigen of zo. En die erfenis van de Victoriaanse tijd dragen wel nog heel hard met ons mee, denk ik.
0: Maar inderdaad, in het geval van die Gertrude Bell, dat is eigenlijk een heel interessant ding aan... item van het boek dat ik pas gemerkt heb na het door het te kunnen bekijken met de bril van wordt seks morgen beter en door de bril met van wordt seks morgen beter omdat jij dan inderdaad die beperking van dat patriarchaal model, waar dat de vrouw dus helemaal afhankelijk is van de man in de privésfeer, en dan het publieke leven, zoals jij zegt. Mm-hmm. En dat is wat bij haar heel veel naar buiten beschreven wordt. Zij is dus een ontdekkingsreiziger, een reizigster, uiteraard kunnen niet alle vrouwen zomaar ontdekkingsreiziger worden op dat moment. Je moet inderdaad

0: vanuit een goede familie komen. Iemand moet jou financieel willen en kunnen ondersteunen. Zij kreeg van haar vader een toelage. En zij kon aan archeologie gaan doen in de Arabische wereld dus. En daar komt ze dan terecht in, uiteraard in de milieus van de mensen die daar bezig zijn met het verdelen van de Arabische rijken onder elkaar. Hier een stukje voor Duitsland, hier een stukje voor Italië, hier een stukje voor Frankrijk, Groot-Brittannië. De oliebronnen worden verdeeld. Het is echt de basis van alle problemen van vandaag in het Midden-Oosten, wordt daar gelegd. En zij, als antropologen ook, gaat ze verkennen tussen de volkeren, wordt ze op verkenning gestuurd om eigenlijk met de stammen te gaan praten en zo als agenten voor het Britse Rijk te werken. En ze neemt dan ook deel aan al die banketten die daar dan door de ambassades georganiseerd worden. Maar dat publieke leven dus inderdaad, daar is zij heel vrij. Ze wordt wel gebruikt ook wel door mannen, maar in de zin van, zij krijgt, wordt wel verliefd op mannen en heeft relaties, maar dat is nooit au sérieux, want die mannen willen uiteindelijk toch een deftige vrouw die inderdaad
1: die thuis,
0: in dat keurslijf zal allez, zit of er niet uit gaat proberen te geraken. dus dat is in dat boek ook in de structuur van het boek heel goed herkenbaar, want ik heb enerzijds Guez, dus die Olivier Guez, is een journalist en het is ook echt zo die politieke ontwikkelingen en gewoon het feitelijke dat er beschreven wordt, wat er allemaal gebeurt op geopolitiek vlak, dat is echt ja, quasi journalistiek werk, dat is echt heel, ik wist heel weinig over wat er allemaal precies
1: bedisseld
0: werd. Ik heb toen wel een vaag idee, maar dus dat kan je heel veel uit leren als, wat dat betreft. En anderzijds staan er dus ook haar persoonlijk, dat wordt afgewisseld, die hoofdstukken met hoofdstukken waarin dat zij praat over haarzelf, over die verliefdheden, over haar vader, een heel erg belangrijk figuur in haar leven.
1: Want ze mocht wel de wijde wereld verkennen. En was dat dan omdat hij daar ook iets wel van meepikken? Of gewoon omdat hij wel haar intellectuele capaciteiten
0: zag? Dat denk
1: zag?
0: Ik, ja. Maar het was gewoon een heel conservatieve milieu. Hè. Het is gewoon van, ja, we hebben er geld voor, doe maar. Ja, allee, meisje, als jij dat wilt doen, doe jij dat maar. En om haar gelukkig te maken in een zekere zin. Maar ik heb dan ook zo'n boekje gekocht, Daddy Issues, maar dat heb ik nog niet helemaal kunnen analyseren. Ook van Katrina Angel. En dat gaat daar dan eigenlijk over, hè, dat patriarchaal model. Daar komt Virginia Woolf ook heel, wordt die ook vaak aangehaald. Hoe dat van de privésfeer naar de publieke sfeer gaat. Hè? En dat wij nu eigenlijk ook heel erg betutteld worden als vrouw, maar door de publieke sfeer. Dus dat de functie van die patriarch toen eigenlijk nu is overgenomen.
1: Door de staat eigenlijk.
0: Ja, door...
1: Ja. Mm-hmm. Of individueel man als
0: een ja, door regels. Al dan niet gewettigde regels, maar wel regels, of gewoon maatschappelijke regels.
1: Ja, en zo verder, ook gebruiken of zo.
0: Ja.
1: Nee,
0: dus ja, als je meer wil weten over die periode, dan kan ik je dat boek zeker aanraden. Want ik vond deze beschrijving wel mooi. Het is een roman over grenzen, geografische, morele en literaire. En wat er gebeurt wanneer de mens denkt die te kunnen trekken. Het land van de Tigris en de Eufraat. Dus in dat twee-stromenland dat die twee stromen worden bij geweest meer dan rivieren. Ze zijn de sporen van wat ooit werd geloofd en niet langer houdbaar bleek. Maar die Gertrude Bell was ook geen bepaald progressieve dame. Ze was bijvoorbeeld echt tegen vrouwenstemrecht.
1: Ja.
0: Ja. Dus het is best wel een complex en tegenstrijdig figuur. Tegelijkertijd visionair en reactionair.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar dus bourgeoisvrouwen waren eigenlijk wel stemrecht hebben, omdat ze allemaal politieke macht kregen of zo. Dat was wel opvallend dat zij dat inderdaad tegen was.
0: Ja. Maar dus wel duidelijk een gevangene van haar tijd. Dat is wat ik daarover te vertellen heb, Julie.
1: Je had het ook over, terwijl we het aan het voorbereiden waren, het is ook over een aantal films die ook eigenlijk heel letterlijk of figuurlijk de acteurslijf konden uitbeelden. En je had mij een filmtip gegeven waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. Hysteria heette die. Kan je even kort vertellen wat er zo bijzonder is of hoe dat dan voor
0: jou is? Heb je hem ondertussen gezien?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien. Nee, het staat wel op de kijklijst.
0: Ik vond dat nu niet een bepaald een hele goede film. Ik hou al sowieso niet van geforceerde humor en dat is het zeker wel. Maar het gaat dus effectief over vrouwen die... er is een jonge dokter en die heeft een machine uitgevonden om vrouwen een orgasme te bezorgen. Mm-hmm. En natuurlijk staat er binnen de kortste keren, staan er drommerijen aan te schuiven om bij die dokter op bezoek te komen. En die machine is eigenlijk gewoon een soort van laken waar hij zijn hand doorsteekt, waarachter die vrouwen dan op de sofa liggen.
1: Is de machine of is de menselijke hand die ze dan
0: is de menselijke hand, ja, absoluut. Dus, maar, en dat kwam ik ook nog tegen in, ik denk in Morgen wordt seks beter. Dat is een quote van Foucault. Mm-hmm. Maar die schrijft in de geschiedenis van de seksualiteit over het Victoriaanse tijd. Ze spraken er tenminste al wel over. Wel in de zin van pathologieën. Fouten en beschrijvingen, dat is allemaal afwijkend gedrag. En het is met de heterogene norm die vooropgesteld wordt. Dan, Portings heb ik opnieuw gezien.
1: Ja, en? Wat was je tweede?
0: Vond hem nog altijd heel goed.
1: Ja, blijft altijd geweldig. En daarin hebben we dus... hoe heet ze? Ik weet niet meer hoe dat ze heet.
0: Die actrice, zijn naam, dat is een ramp.
1: Dus zij is het uitvindsel, zeg maar. Dus de dokter opnieuw, of de onderzoeker heeft... ik zal misschien niet verklappen hoe dat erbij komt, maar hij heeft een soort van nieuwe vrouw geschapen die zijn dochter is, die hij opvoedt en eigenlijk tot mens probeert te maken met alle beperkingen die erbij horen eventueel. Maar je kan het zien of dat is een voordeel of een nadeel. Misschien heeft Angel daar wel haar eigen mening dan over. Maar zij heeft alleszins... ze heeft het hart op de tong, zeg maar. Ze stamelt er van alles uit. Wat ze denkt, komt er ook uit. En ze heeft eigenlijk ook lichamelijk voelt ze weinig beperking of schroom. Dus ze beleeft altijd eigenlijk haar seksualiteit heel openlijk. Of seks te koer heel openlijk. En dus daarin zien we een soort van omkering. Dat zij zichzelf misschien vermarkt of tot handelswaar maakt. Maar er eigenlijk niets, geen voor- of geen nadelen in zit. En dat vaak mannen dan een beetje perplex staan. Of zoals zij... als ze dan in haar kader omgewisseld worden of vervangen worden door de volgende of zo. Dus in die zin was het wel heel grappig of heel tragisch dan om te zien hoe dat ze daar dan mee omgaat en zich eigenlijk door de wereld manifesteert, letterlijk bij Lanthimos. Je ziet dat het verschillende werelden die het dan aan elkaar plaatst of zo. Toch zeker in die film. Je komt van het ene in het andere decor terecht en zij probeert zich er altijd staan in te houden. Maar ze laat alles los als het op vlak van seks komt.
0: Ja. Heel grappige film eigenlijk. En dan had ik ook nog Corsage, die heb ik... heb jij die gezien? Oh,
1: nee. Mm-hmm.
0: Dat is ook weer al een tijdje geleden. Natuurlijk, Sissy is het voorbeeld van het keurslijf. Hè. En ja, die film Corsage is daar ook heel duidelijk in. Voilà, ik zullen hiermee het Victoriaanse tijdperk afsluiten.
2: Verb.
0: Nee.
2: Yo.
0: Foutje. Echt, vandaag zit het niet mee. Come on, manneke. Nee, ik moet eerst dat een afsluiten en dan aan de ander opzetten. Blijkt. Nee, dat marcheert gewoon niet. Sorry. Ik kan er niks aan doen. Het is niet mijn fout.
1: Altijd machines.
0: Hè? Zijn de machines, ja. Denk ik toch, ja. Zie, dat staat hier toch af. Sorry, mannetjes. Dat is niet grappig, hè. Wat een geklungel.
1: Misschien kan het publiek ondertussen even nadenken.
0: Ja, zijn, ze willen niet. Hij wil het niet. Ik zal nog eens proberen alles dicht te doen. En dan moet ik het gewoon terug open doen, hè. Allee, come on. Julie, zeg nog eens iets.
1: Wel, dus ik wou even de luisteraars prikkelen mij even na te denken. Wat is volgens jou goede seks? Of denk gewoon eens aan je laatste seksuele ervaring. En wat houdt het dan voor jou in of zo? En ook, soms beleven we misschien seks als iets heel individueel, terwijl het eigenlijk altijd met twee, of misschien voor sommige mensen met meerdere mensen is. En dus hoe houden we dan rekening met de ander daarin of zo? Want het is altijd iets bijzonders toch, om even na te denken over, ja, je wil niet te veel in je hoofd zitten, of misschien wil je niet te veel praten, of misschien wel aangeven wat je wilt of verlangt ofzovoort. Maar hoe breng je dat dan in kaart, dat dat dan ook is wat de ander wil of verlangt, en hoe komt het dan samen of zo? Dus misschien is mijn vraag van, ja, denk gewoon eens aan je laatste seksuele ervaring. Wat vond je ervan? En hoe kan het beter? Hè? Of wat wil je graag?
0: Eerst nog die Victoriaanse corset afgooien.

0: Bon, van Mesopotamië, eind 19e, begin 20e eeuw, naar Julie. Ja,
1: het hangt er een beetje vanaf waar je natuurlijk begint. Ik begin eigenlijk ook al eind 19e eeuw om met wat ideeën die dan onder het communisme of de Sovjet-Unie of dan Oost-Europa toch in die hele 20e eeuw of het eerste kwart daarvan toch tot en met de val van de muur 1989 toch wel aanwezig blijven. En bij Kirsten gaat het niet alleen over seks of seksualiteit, maar ik denk dat ze dat als heel mooi inbed in het brede maatschappelijke. Dus het heeft eigenlijk 5 hoofdstukjes en het stukje dat daarbij hoort is natuurlijk ook over werk en socio-economische onafhankelijkheid of afhankelijkheid. En dan daarnaast natuurlijk rond huwelijk, moederschap, heeft het dan ook wel over naast leiderschap en burgerschap. En ze begint eigenlijk met werk, hè. En het was eigenlijk elk hoofdstuk wordt heel mooi ingeleid door een verhaal uit haar eigen persoonlijk leven. En het verhaal dat ze hier vertelt is dat zij en eigenlijk een heel oude vriendin gaan eigenlijk al heel lang terug. En om de zoveel tijd komen ze samen. Ondertussen hebben ze allebei kinderen. Maar ze hebben een ander levenspad, toch zeker op vlak van werk gekozen. In de beginjaren werkte hij dan ook in Amerika en Kirsten zelf heeft dan een tijdelijk contract en probeert inderdaad leidt een gejaagd leven waarbij ze haar kinderen aan de kinderopvang moet doen, afhalen, probeert voor te werken, lesgeven enzovoort ofzo. En ze heeft zelfs met een collega een gesprek over. Die collega zit in nog een slechtere socio-economische positie, ook al zitten ze allebei aan de universiteit en dat dan berekent, als ik de kinderopvang en al de verzekeringen eraf trek, werk ik eigenlijk voor peanuts. Hè? Als ze dat dan eigenlijk allemaal in kaart brengt, komt het niet goed. Maar
0: het gaat nu over de schrijfster Kirsten? Of de,
1: ja, Kirsten Gutsy. Ja.
0: Dat is een geen Oost-Europese naam, Kirsten, en hoe nog?
1: Nee, Gutsy, denk ik.
0: Gutsy. Ik bedoel, de vraag is eigenlijk gewoon van zij begint dus dat boek mij over haar, vanuit de reflectie over haar eigen situatie met andere collega's. Maar waar speelt, waar werkt zij, wat doet zij?
1: Dus zij is een professor in Russische en Oost-Europese studies. En ze heeft een beetje overal gewerkt. Ze heeft in Oost-Europa, dus in Duitsland, heeft ze een tijdje gezeten. Ook een tijdje in Bulgarije, als ik me niet vergis. Maar nu vooral in Amerika. En dus eigenlijk doet ze heel vaak onderzoek naar het communisme of socialisme.
0: Okay.
1: Maar ze is eigenlijk wel op de koer. Is ze geen hardcore marxisten of zo. Ze vindt het altijd wel gewoon interessant om het te ervaren.
0: Ja.
1: Maar ja, natuurlijk, die communistische ideeën zijn in Amerika. Socialisten in Amerika is al
2: een vies woord.
1: Ja, een vies woord. Dus dat voel je soms ook wel. Maar ze heeft dus, de anekdote die ik wou vertellen is, op een bepaald moment spreekt ze met een vriendin af en zij werkt dus, maar die vriendin niet. Op een bepaald moment, ze kijken er keihard naar uit, zo'n avondje weg. En haar vriendin, zij is zich aan het klaarmaken in de badkamer, Kirsten. En haar vriendin heeft net de kinderen in bed gestoken en spreekt op de trap haar man aan. En eigenlijk smeekt ze bij haar man om geld. En die man zegt letterlijk tegen haar, maar je vraagt me iedere keer om cashgeld. Ik heb je deze week al, ik zeg nu maar iets, €50 gegeven. Ik geloof zelfs niet dat naar de kinderen gaat of naar voedsel gaat of zo. Ik heb je genoeg geld voor de film gegeven en daar stopt het. Kirsten en haar vriendin gaan uiteindelijk naar de cinema. En daarvoor gaan ze samen iets eten. En het is heel opvallend, want dan op dat moment zegt dus die vriendin tegen Kirsten, we hebben eigenlijk ruzie, mijn man en ik hebben ruzie gemaakt. We hebben eigenlijk geen goede seks de laatste tijd. En Kirsten verschiet een beetje, is een beetje perplex, want eigenlijk, zij heeft een ander gesprek gehoord dat eigenlijk gaat over socio-economische onafhankelijkheid. En haar vriendin is uiteindelijk heel blij als Kirsten zelf de rekening betaalt. En dan stelt ze voor om nog even bij een winkel te passeren voordat ze naar de film gaan. En ze zegt letterlijk tegen haar vriendin, als ik hem straks gewoon seks geef, dan kunnen we weer een tijdje voort of zo. En die anekdote zegt heel veel voor Kirsten over hoe dat vrouwen zichzelf vermarkten, of hoe dat de maatschappij eigenlijk vrouwen vermarkt. En seks als een uitwisselingsmodel.
0: Een ruilmiddel, ja, een transactiemiddel.
1: Ja. Voilà. Maar het is super interessant om doorheen dat boek te zien eigenlijk vrouwen van in eind 19e eeuw of zo. Dat zowel feministen als socialisten altijd hebben gezegd van oké, maar de bevrijding van de vrouw, voor rijkere vrouwen was dat dan, ja, als ik mijn eigen eigendom kan beheren, dus als het niet te koer naar mijn man gaat als ik getrouwd ben. En als ik stemrecht heb, is het wel in orde, maar natuurlijk heel veel socialisten, denk aan Clara Zetkin of August Bebel hadden toen al gezegd, oh nee, daar stopt het niet, hè. Vrouwen zijn pas echt bevrijd als we ze volledig opnemen in de beroepsbevolking, maar als zo die werkende klasse natuurlijk collectief eigenaar is van fabrieken en productiemiddelen. Dus daar schuurde het natuurlijk onder feministische of linkse hoek sowieso. Maar dan zegt Kirsten Gutsy, zegt eigenlijk te koer van, mogen niet vergeten hoe de openbare of publieke sector doorheen de tijd eigenlijk altijd een belangrijke bron is geweest van progressiviteit, maar ook van tewerkstelling te koer. Ze zegt dan in Oost-Europa of de Sovjet-Unie gingen na de Tweede Wereldoorlog bleven vrouwen wel massaal aan het werk, omdat de overheid in dat socialisme of in dat communisme er wel werk van maakte om ook vrouwen aan het werk te krijgen. En waar je dan zag in West-Europa dat als mannen weer terugkeren van het slagveld of zo, dat vrouwen weer eigenlijk veel meer, denk aan ons ook, bij ons ook, die christendemocraten duwen ons ook weer gewoon
0: de moederrol.
1: Ja. De moederrol of thuis of zo. En dat was wel interessant om dan opgeleid te zien. Op een bepaald moment zegt ze, ja, in 1950 bijvoorbeeld, in de Sovjet-Unie was 51,8% van de beroepsbevolking waren vrouwen. Als je dat dan puur naar Oost-Europa richt, was dat 40,9%. Maar Noord-Amerika en West-Europa, die cijfers liggen gewoon veel lager in 1950. En in Noord-Amerika was 28,3% haalt ze aan. En in West-Europa was iets meer, en 29,6%. En ze is daar ook wel eerlijk over. Dat betekent niet dat de loonkloof weg is, of dat het lukt om eigenlijk ook vrouwen in zware industrieën aan het werk te stellen. Ze zitten natuurlijk vooral in die dienstensector of die lichte industrie. Maar je ziet wel dat zij zegt met heel veel historische gegevens, geeft ze dan wel aan van, ja, maar werken buiten het huis in die staatssocialistische landen was veel meer ingeburgerd. En vrouwen...
0: Er waren ook veel meer voorzieningen.
1: Voilà. Ja. En dus dan denk ik aan Alexandra Kollontai, ik kom kijk later nog terug, die dan ook wel probeert, die nutsvoorziening, denk aan die kinderopvang, dat openbaar vervoer, dat basisvoedsel, maar ook gewoon die crèches en andere dingen, dat dan wel veel meer uitgebouwd is. En vooral die gratis gezondheidszorg, dat openbaar onderwijs en die sociale zekerheid, dat was daar gewoon wel aanwezig. Natuurlijk, dat betekent niet dat iedereen voedsel had of dat je niet in een keilange rij moest staan.
0: Nee, we gaan het niet idealiseren.
1: Maar er zijn dus wel...
0: Er zijn zeker voordelen of inzichten waar we iets kunnen mee doen, toch?
1: Nee, zeker. En dat was wel interessant om dan mee te nemen als het dan gaat over zorg voor kinderen ofzovoort. De Duitse feministe Lily Brown had eigenlijk al in 1897, dus wel eigenlijk eind 19e eeuw al gezegd van, goh, misschien moet je eens nadenken over betaald verlof voor en na de bevalling. En misschien dat vrouwen dan ook gewoon werk kunnen behouden. Zou toch wel fijn zijn om ze dan ook te koer op die arbeidsmarkt te houden. En zij zei al, maar dat moet geen privéfonds zijn, want er waren wel rijkere feministen die dat ook zeiden. Maar zij zei, maak daar gewoon openbaar fonds van. Waar naast pensioenen, werkloosheidsuitkeringen ook wel gewoon moederschapsverlof in opgenomen was. En uiteindelijk, in een soort van afgezwakte vorm, komt dat tot een wet in 1899. En dan later in 1910 waren eigenlijk vrouwen te koer die het waren, die een werkdag van 8 uur eisten. En die dan een verlof van 8 weken voor de voorziene bevallingsdatum aanvroegen en dan een betaald moederschapsverlof van 8 weken na de bevalling.
0: En dat spreken we over de eind 19e eeuw.
1: Ja, begin 20e eeuw is het dus inderdaad voor een stukje wel ingevoerd geweest. En denk dan aan Alexandra Kollontai, die in 1919, dat zoals jij dat net aanhaalde, die ook die crèches, die kleuterschool, die kinderthuizen, dat ook veel meer publiekelijk wou maken. En onder Lenin en zo zijn er effectief wel fondsen voor vrijgemaakt. Dus dat was er wel. Maar het is niet helemaal gelukt. Stalin die wou dat traditionele gezin heel hard promoten. Dus heeft het dan jammer genoeg in 1936 voor een stuk wel teruggedraaid. Maar dus heel dat denkmodel over dat betaald moederschapsverlof zag je wel ontstaan in Scandinavië en ook in Oost-Europa, eigenlijk veel sneller dan in West-Europa. In de jaren, begin 20e eeuw, maar vooral ook in de jaren 50, 60. Toen naar gelang het land waarin je leefde, was het wel echt vertegenwoordigd. Een voorbeeld zoals dat is veel beter dan wat wij nu hebben, maar dat is in Tsjechoslowakije in 1948 en dan tegen 1956 werd het ook uitgebreid, kreeg je 18 weken betaald moederschapsverlof naast het behoud van je baan, wat toen dus geen sinecure was. En in Bulgarije, 1973, dus ietsje later al, kreeg je als moeder, als je kinderen kreeg, voltijds betaald, dus dat hebben wij nu zelfs niet, van 120 dagen voor en na de geboorte van je eerste kind.
0: Mooi.
1: En dat werd dus ook meegeteld voor je pensioen en stond onlangs nog op de helling. En later, niet veel daarna, in de jaren 70, is het ook al aangepast voor vaders en grootouders. Dus je kon het toen ook opnemen. Dus niet gelijk verdelen, maar effectief opnemen voor vaders en grootouders. En ze zeiden dan ook, ja oké, we weten wel, als moeders zo lang thuis blijven en ja, je moet je eigenlijk je baan behouden, dat er natuurlijk die banen moeten dan wel ingevuld worden. Dan hadden ze ook een model opgezet dat de universitairen, dat die afgestudeerd waren, dat die dan een blaadje tekenen, zeg maar. En dat
0: zo'n soort van burgerdienst.
1: Burgerdienst, voilà. Ja. Dus dat werd dan ook wel ingezet.
0: In plaats van bij het leger.
1: Voilà, ja. En dus dat je dat ook in andere sectoren kon invoeren.
0: Dat is eigenlijk niet zo slecht gedacht.
1: Nee, dat is niet zo slecht gedacht. Ja. En dan brengt ze... Dan gaat het dus over, ja, oké, onder het kapitalisme, wat verstaan we eigenlijk onder seks tussen de lakens en hoe moeten we dat dan invullen? En dan heeft ze de these gemaakt van, die seksuele ruiltheorie, je kan dan vanuit die blik zien dat gebaseerd is op vraag en aanbod. En als de vraag dan groter is dan het aanbod, dan stijgen de prijzen, wat dus een voordeel oplevert voor de verkopers of de vrouwen in dit geval. En natuurlijk als het aanbod eigenlijk veel hoger is dan de vraag, dan dalen de prijzen, wat dus in het voordeel van de mannen is ofzo. Dus het basisidee is in... Dat hangt zij niet per se aan, maar ze zegt wel, wat we wel gewoon zien in de samenleving, is dat seks een soort van vrouwelijk handelsartikel wordt. Omdat dan vrouwelijk verlangen, volgens een aantal onderzoekers, kleiner is naar seks dan dat van mannen. En als vrouwen dan minder uit zijn op seks en dus ook minder gestuurd worden door seksuele impulsen, hebben zij relaties, vooral seksuele relaties, dan de bovenhand op mannen. En zij kunnen aan mannen dan een compensatie vragen, omdat mannen meer naar het product, dus seks, verlangen dan naar vrouwen zelf. En dan vrouwen zouden dus ook de seksualiteit van hun concurrenten willen onderdrukken om eigenlijk de prijs van seks zo hoog mogelijk te houden. En dat model van die seksuele ruiltheorie zien we natuurlijk de dag van vandaag ook weer terug.
0: Ja, dat komt ook aangebraad aan bod bij Katrien Angel. Maar dan die benadert dat wel helemaal anders. Daar gaan we het straks over
1: hebben. En dus dan... je ziet dan nu ook dat dan vrouwen wel opnieuw met de vinger worden gewezen als... Als het aantal huwelijken of dat al kinderen terugloopt. En als zelfs jongeman sociaal onaangepast gedrag vertonen, dat het dan eigenlijk te wijten zijn aan losbandige vrouwen. Die de prijs van seks ondermijnen, die eigenlijk gewoon te veel seks hebben of op te veel vrije basis seks hebben. Dus hun lichaam eigenlijk te veel in de strijd gooien. Want vroeger was er nog een risico aan seks verbonden. Je kon zwanger worden, je kon ouder worden. En natuurlijk, dat ging je ernstig engagement aan. Dan wou je een partner die bleef en dan ging je het huwelijksbootje stappen om dan een partner te hebben die je mee onderhield of mee betaalde voor je kind, zeg maar. En dus als de prijs voor seks nu zo hoog ligt, ja, dan in het beste geval, en die seksverslaafde mannen dan, volgens die theorie, die zouden dan impulsen hebben om te gaan werken, het ouderlijk huis te verlaten, een job te gaan zoeken, geld te verdienen. En dan
0: door de seksies te krijgen.
1: Voilà.
0: Mm-hmm. In het transactiemodel.
1: Ja, maar dus als vrouwen eigenlijk seks zo makkelijk maken, dan hoeven ze dus het ouderlijk huis niet te verlaten, geen job te zoeken en dus geen geld te verdienen. Want dan kunnen ze het ook gewoon zomaar krijgen. Dus dat is dan een beetje het model. Maar wat zij op een bepaald moment zegt, je kan, dus dat is dan wat echte theoretici misschien zeggen, of mensen die dus ook seksuele relaties ook in dat economisch aanbod van vraag en antwoord stoppen. Maar eigenlijk hetzelfde idee zie je natuurlijk ook wel binnen marxistische of socialistische kritieken, zeg maar. Hè. Als je ook binnen het kapitalisme menselijke interacties tot handelswaar maakt en dus ook vrouwen reduceert tot eigenlijk geld of roerend goed of zo. Hè. Dat vertrekt eigenlijk van hetzelfde idee. Maar het is natuurlijk die uitwerking die wel verschillend is. En ook, de Sovjet-Unie en het communisme is natuurlijk had een stukje conservatiever beleid. Maar ook Kollontai zei dan, of Bebel zei dan, ook eens Bebel zei dan ook van, ja, maar het kapitalisme bindt mensen inderdaad aan dat huwelijk of aan kinderen en alimentatie en elkaar misschien weinig gunnen buiten seks binnen dat huwelijk. Maar in de 19e eeuw kon je zelfs in tsaristische Rusland al scheiden. Dus zij hebben dat wel een aantal oplossingen die daarvoor. Hè.
0: Stonden eigenlijk toch wel stappen voor.
1: Ja, dus dat is wel echt opvallend dat je toen al kon scheiden. En dat ze ook eigenlijk bijvoorbeeld religieuze huwelijken gingen ze burgerlijke huwelijken van maken. Abortus was gelegaliseerd. En vooral het idee was ook wel maar wij hebben nu een relatie zou eigenlijk gelijkwaardig moeten zijn vanuit het kameraadschappelijk idee. En ze zeiden dat mannen en vrouwen te koer beter seks zouden hebben als ze dat als iets normaal zien, wat ze kunnen verkennen. En als ze dus ook eigenlijk ruimte hadden voor andere dingen, als ze minder op mekaars lip zaten, zichzelf konden ontplooien, hun eigen interesses zouden kunnen aanboren en dus eigenlijk ook praten, maar ook hun seksualiteit veel meer samen beleven. En dan zijn er een aantal onderzoeken ook gebeurd waarbij ze wel bevraagd hebben, wat is dan eigenlijk goede seks of zo. En dat in de jaren 20 waren er al studenten die dan eigenlijk...
0: En dat zijn allemaal dingen die... Kirsten, hoe heet ze? Sorry, maar...
1: Kotze, denk ik.
0: Kotze. Onderwerpen die ze bestudeert. Dus ook nu, wat je zegt, wat heeft ze nog onderzocht? Nee.
1: Dus ze zei dat dan... dus ook Kollontai had een aantal scholen opgericht.
0: Kan je dat een beetje schematisch zeggen?
1: Dus nu gaat het over de jaren 20. En dan zijn er onderzoeken gebeurd, ook onder Alexandra Kollontai, die dan zei van, wil een gelijkwaardige liefde, dus ook een soort van goede gelijkwaardige seks. En zij zei dan van, onder scholieren of studenten, als ze dan bevraagd, wat is dan volgens jullie eigenlijk de beste relatievorm die tot de beste seks leidt? En eigenlijk een aantal mensen gaven toen al aan... maar als ik mijn eigen interesse kan ontplooien en een gelijkwaardige partner heb, denk ik dat dat dan ook wel het beste is voor mijn seksueel leven of zo. En dan zie je veel later, ook in de jaren 50 of 60, ook in Bulgarije en Roemenië en andere, en Polen en zo, dat er eigenlijk wel seksuele vorming op school werd gegeven. Dat zelfs vrouwen eigenlijk af en toe congressen organiseerden over orgasmes of seks of zo. Dus dat er in die tijd eigenlijk iets openlijker
0: over... In de jaren 50, dan was hier alles nog grijs. En,
1: jawel, dus
0: het woord seks uitspreken en iedereen zo'n ogen en kijk ze naar een andere kant.
1: Dus dat was wel, dat vond ik wel verhelderend om te lezen. Dat, en natuurlijk is
0: ik heb nog de... ik ben al in de jaren 70, dat ik met mijn vader naar tv zat te kijken en dat hij dan wegstapte.
1: Ja.
0: Sorry. Seks was op tv, dat ging dan zelfs over kaas kussen of zo.
1: Ja, zelfs dan, hè. Dat is echt wel dat. En nu toch, onlangs...
0: Maar mijn vader was duidelijk een product van die...
1: van de burgerlijke...
0: De zedelijke jaren 50.
1: Nee, dus het is dat wel zo. En dus, ze zegt ook wel dat denk ik, onder Stalin was dat ook wel weer. Hè. Dus er is altijd wel in golfjes gebeurd en het was ook niet in ieder land op elk moment. Maar het is wel heel... mooi om te zien dat er af en toe wel dingen naar boven kwamen die misschien ook hier in West-Europa misschien op dat moment toch niet aan de orde waren. Dat was wel leerrijk.
0: Ik weet niet of dat je nog veel... Anders onderbreken we even voor een streepje muziek.
1: Dat is goed.
0: Dat is goed. Oké. Ik kan zien dat ik het deze keer goed doe. Ik denk dat het gaat lukken.
2: Herb. Yo, I don't think we should talk about this.
3: Come on, why not?
2: People might misunderstand.

0: Ja, dus...
1: Dus, ik wou
0: wacht,
1: wel nog...
0: Wacht, nog even, ja. Dus, we zijn het boek aan het bespreken.
1: Waarom vrouwen beter seks hebben onder het socialisme van Christen... Ik wil het Christen zeggen, maar het is Christen. Godzij. En maar, ik wou nog even aanstappen dat... Oké, het socialistische liefdesideaal, dat Kollontai ook voorschreef. Hè, dat was wel een soort van vrije liefde, maar mocht dat niet opvatten als een... de Tinder of de Grindr avonturen die we hier in de dagen beleven. Hè. Dus als je van de ene Tinder date naar de andere swiped en erop los neukt, om het zo te zeggen, dat zou niet gepast hebben in haar...
0: Het is wel een meer morele
1: Het is inderdaad geen hedonistische pleziertjes, maar het is wel het doel om...
0: Dat maatschappelijk een beetje georganiseerd wordt.
1: Voilà, op die manier. Ja. Ze zegt letterlijk, de seksuele daad moet niet beschouwd worden als iets waarvoor je moet schamen of als iets dat zondig is. Hè. Dus niet meer de zedenpolitie die aan je deur komt zeggen en die alles afschermt, zeg maar. Maar je moet de daad zien als iets dat even natuurlijk is als alle andere noden van een gezond organisme, zoals honger en dorst, zulke verschijnselen kan je niet beoordelen als moreel of immoreel. En dan zegt ze wel van, hoe groter dus de intellectuele en emotionele ontwikkeling van het individu, hoe minder plaats er in haar of zijn relatie zal zijn voor het louter fysiologische aspect van de liefde en hoe schitterender de liefdeservaring zal zijn. En dus ze gelooft ook wel, als je veel tijd met elkaar doorbrengt en elkaar dus ook geluk gunt en eigen interesses gunt, dat dus ook wel je seksleven te goede zal komen.
0: Dus als ik het goed begrijp, analyseert Kirsten Godzee dat het Oost-Europees seksmodel aan de hand van de vraag hebben zij betere seks, ja dan nee? Allee, ze analyseert het historisch gewoon.
1: Ja, ze bekijkt doorheen de geschiedenis en ze heeft inderdaad, ze bekijkt niet alleen naar het seksuele, maar ze zet het ook binnen dat bredere maatschappelijk beeld neer van oké, er is wel stemrecht nodig of je hebt wel socio-economische onafhankelijkheid nodig en je hebt wel zorg voor je kinderen nodig. En pas als die randvoorwaarden ook vervuld zijn, dan zie je wel dat vrouwen en mannen dus ook wel betere of gelijkwaardige seks kunnen hebben.
0: Ja, en Alexandra Kollontai krijgt er een groot aandeel in.
1: Ja, best wel, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ik denk dat zij ook wel heel belangrijk was in dat opzicht, ik wil zeggen.
1: Ja.
0: Zij heeft wel ideeën gehad.
1: Ja, was de eerste minister.
0: Voorraadstrevend was.
1: Vrouwelijke minister wereldwijd eigenlijk ook.
0: Ja. Inderdaad, dank u wel, Julie, voor het... Of heb jij nog niets aan toe te voegen?
1: Nee, ik denk, lees het boek, het leest ook gewoon heel vlot. Het is fijn voor inderdaad die maatschappelijke analyse. En om even je wereldbeeld ook over Oost-Europa wat bij te stellen.
0: En het eindigt dan ook met het einde van het communisme eigenlijk.
1: Ja, ze trekt een beetje door naar de hedendaagse tijd. Ja. Ze denkt dat ze ook een beetje lessen probeert te trekken uit Oost-Europa. En op een bepaald moment, het laatste hoofdstuk begint dan, gaat dus over burgerschap en stemrecht. Maar ze begint, en dat vond ik ook wel mooi, met dat wij of de jeugd, zal dan voor mezelf spreken, of 20-30, dat wij heel hard vastzitten in het feit dat we ons geen toekomst meer kunnen verbeelden. En dan zegt zij van, ja, maar ik ben groot geworden met de val van de muur of heel de Koude Oorlog. En ik heb mijn studie even onderbroken, omdat ik effectief dacht dat het einde van de wereld ging naderen. En op het een of van het een op het andere moment was dus ook de muur gevallen, waren er wel hele grote geopolitieke verschuivingen. En ik denk dat heel haar boek ook wel mooi laat zien, en hoe, zeker in die persoonlijke stukken dan, dat ze daar dus eigenlijk ook wel een pleidooi voor biedt. En geloof dus nooit dat er geen alternatief is, of er zitten altijd scheuren en barsten in de huidige tijd, en daar dienen dus ook altijd openingen aan. En dat voel je wel ook in heel hard het onderzoek dat ze doet, of de levensjaren die ze ondertussen op de teller heeft staan.
0: Ja. En dus zij werkt overal ter wereld aan universiteiten, maar zij is van... mijn geheugen vandaag is niet echt in.
1: Nee, ik weet het niet. Ik zal nog eens snel opzoeken.
0: Ja, doe er eigenlijk niet op, maar doe niet echt toe. Maar ik wou gewoon weten van uit welke... zij is Oost-Europese, zeg je.
1: Ja, ze doet daar onderzoek naar. Ik weet zelf niet.
0: Ja, als je zegt dat de val van de muur voor haar wel een belangrijk evenement was, dat ze dacht dat het einde van de wereld, dat ze haar studies onderbreekt, omdat met de val van de muur, dan veronderstel ik toch dat ze daar ook leeft of zo. Niet?
1: Zullen we ze niet op terugkomen? Ik ga het even googlen.
0: Ja. Ja. Wat hebben wij nog op het programma staan? We gaan verder over seks, sowieso. Dat is nog niet gedaan. Morgen wordt seks beter. Gaan we na het stuk van Elke, hoe heet Elke met haar achternaam?
1: Huibrechts.
0: Huibrechts. Zij heeft ook een theaterstuk gemaakt over schaamte. En Julie heeft daar een klein interviewtje met haar over gedaan. Een tijdje geleden al. Mm-hmm. Maar ik wou dat stukje over schaamte, wat dat zij daarover te zeggen heeft. Omdat dat toch een van de dingen is die aan seks verbonden zijn. Wou ik dat stukje even laten horen. En ik klik en ik klik en ik klik. En er gebeurt niks. Als dat niet spijtig is. Maar we blijven proberen. Elke Huibrecht over schaamte. Ja, daar redden ze ze.
2: Vandaag hebben we Elke Huibrecht uitgenodigd. Elke heeft een voorstelling in februari die Ik Ben Oké heette, samen met
3: Fien.
2: Fien, wat is Fien haar familienaam?
3: Van Bouwen.
2: Van Bouwen. En jullie waren uitgenodigd op het Bijou Festival met de jonge makers die hun voorstelling eigenlijk een paar keer. Jullie hadden dan de gelegenheid om een paar keer jullie voorstelling te tonen, op te voeren en het publiek enthousiast te krijgen. Ja, het gaat over schaamte. Schaamte, Elke, wat betekent dat voor jou? En wat betekent dat in de maatschappij?
3: Ja, de reden dat we de voorstelling hadden gemaakt was vooral vanuit de vaststelling dat Fien heel veel te maken heeft met schaamte op persoonlijk vlak. Die vertelde mij heel vaak en nu nog altijd van oh, als ik daaraan terugdenk, dan schaam ik me. En voor mij was dat iets heel merkwaardigs, omdat ik dat zelf niet zo vaak
1: meemaak. Je ervaart weinig schaamte.
3: Ja. of alleszins denk, kan ik zo een gênante situatie makkelijker van mij afschudden. Terwijl bij Fien kleeft dat echt heel hard. En ik werd daar eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig van. En ik begon eigenlijk zo wat na te denken van ja, wat voor andere momenten zijn er, behalve gênante situaties, waarbij schaamte misschien wel een rol bij mij speelt en dus misschien ook wel bij mensen meer in het algemeen. En we kwamen er eigenlijk al heel snel op uit, op een heel abstracte vaststelling, namelijk schaamte komt meestal voort uit dingen die niet gezien mogen worden of eigenlijk voor een beperkte aantal mensen of ogen bedoeld zijn en die plotseling, zonder dat diegene die ermee te maken heeft het wil, toch naar buiten komen. En dan kun je natuurlijk die heel abstracte definitie gaan invullen en je komt er ook al heel snel op uit dat het dan natuurlijk ook gaat over welke taboes er maatschappelijk leven. En wij kwamen ook wel heel hard uit op het gegeven van het lichaam. Het lichaam als... eigenlijk willen we als westerse maatschappij dat het lichaam zo egaal mogelijk is in onze fantasie, in onze verbeelding. En we willen net zo weinig mogelijk humps en bumps zien of... uitsteeksels, sappen en dat is eigenlijk het hele gegeven van sappen en dergelijke, dat is iets dat in het lichaam moet blijven en als het per ongeluk, of gassen zoals een scheet of zo als dat er per ongeluk toch uitkomt, dan voelen we schaamte en natuurlijk is dat iets wat ons aangeleerd is en waar wij eigenlijk met onze performance ook wel vraagtekens bij durven stellen of waar we eigenlijk ook wel proberen het plezier te scheppen in het naar buiten brengen van al die schaamtelijke lichamelijke en maatschappelijke en meer psychologische dingen.
2: Wat bedoel je met psychologische dingen? Of wat zit er dan in de voorstelling dat ook het psychologische deel van schaamte ligt?
3: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik denk dat het vooral gaat over het gevoel om als mens ergens misplaatst te zijn.
2: Mm-hmm.
3: We hebben dat niet zozeer bij onszelf geëxploreerd of bij onszelf als speler of performer, maar wel in de relatie tot het publiek. Dus we hebben het publiek heel erg het gevoel gegeven dat zij als met hun hele aanwezigheid op de foute moment, op de foute plaats aanwezig waren, door hen daar ook heel de tijd attent op te maken in met onze taal en met onze lichaamstaal ook en zo.
2: Ja, want voor de luisteraars, elke voorstelling en Fien en elke voorstelling

0: Oui, alors. Non. Non, non. Non. Non. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Non. Non. Non. Non. Non. Non, non. Non. Non. Non. Oui. Oui. Oui. Oui. Bon, ik zal zeggen, als beste luisteraar, als allerbeste luisteraar, daar heb je ze weer met haar Wie Not. Maar Julie had het nog nooit gehoord. Dus.
1: Nee,
0: En
1: wel.
0: Ik heb, nee, ik heb, vorige keer heb ik deze opname gemaakt, vorige uitzending van Radio Octopus, voor Trash Maria, die het tweede deel toen heeft verzorgd, maar ik zelf op vakantie was. En zij had mij gevraagd dit te maken. Ik heb dat dan gedaan. En het past gewoon perfect bij het thema van Morgen wordt seks beter. Dat is de titel van een boek van Catherine Angel. En de ondertitel is Vrouwen en verlangen in tijden van consent. Ja of nee, dus consent. Is er een consensus? En het is een ironische verwijzing naar de uitspraak van de Franse filosoof Foucault. En de belangrijkste punten over deze verwijzingen zijn dat uitspraak van Foucault komt uit A demain le bon sexe, uit 1976, tot morgen de goede seks. En daarmee uit Foucault eigenlijk kritiek op de seksuele revolutie, die toen volop aan de gang was of al een tijdje bezig was. En hij vond dat.
1: Hij vond dat wij eigenlijk niet bevrijd waren.
0: Nee, nee,
1: Nee.
0: als je, het is niet. Dat als je seks bevrijdt, dat het daarom beter zou zijn.
1: Want
0: Nee,
1: hij zei
0: dat is er wel
1: altijd.
0: meer te doen is
1: Ja.
0: dan dat.
1: Want hij zei altijd, en we kunnen wel dingen bekennen en dan ervan uitgaan dat ons authentieke of dat we de waarheid gevonden hebben en dat we die dan blootleggen of zo. En dus dat ons ware, ook ons seksuele zelf dan naar boven komt. Maar hij zegt altijd, je hebt naast die disciplinerende macht ook die normaliserende macht. Dus eigenlijk door ons gebruik te maken van de technieken van die macht die wij ook geïnterioriseerd hebben, leggen we ze nog eens opnieuw ook bloot of open of zo. Dus ja, ik denk dat hij zelfs geloofde dat dat de koer ook niet mogelijk is. Ja.
0: Ja, heel veel van zijn werk gaat daarover, hè? Ja, alleen dat is de hoofd.
1: Waar
0: Ja.
1: hij wel nooit wil zeggen, hè, want hij zegt ook waar macht is, is ook altijd verzet of zo. Het
0: Ja.
1: is gewoon altijd een heel ingewikkeld kluwen. Dus ja.
0: Ja. Dus het is zijn kritiek op de seksuele revolutie. Omdat het op, allee, het aan seks doen het probleem niet wegneemt, eigenlijk. Dan, en wat maakt Catherine Angel er dan van? Dat is een Britse onderzoekster trouwens, even nog aanstippen. Zij gebruikt deze uitspraak om kritisch te kijken naar de huidige discussies over seks, consent en vrouwelijk verlangen. En ze stelt dat de belofte dat seks morgen beter, veiliger, gelijker zal zijn, niet uitkomt zolang we niet nadenken over de complexiteit van verlangen en kwetsbaarheid. En dat doet ze dus ook in het boek. Het kern van het boek is, Angel argumenteert dat we stoppen met denken over waarom seks vaak slecht of ingewikkeld is, zeker voor vrouwen, en dat we seksualiteit moeten accepteren als iets onvoorstelbaars. Onvoorstelbaars, onvoorstelbaar, onvoorspelbaar.

0: Nee, en dat vond ik er wel echt bevrijdend aan of zo. En daarmee dat jij ook zei van, ja, dat ik inderdaad in, ja, nu in de derde of iets, in die vierde feministische golf, hè, waar dan zeker seks ook een onderdeel van uitmaakt, denk dat we inderdaad dat power feminisme zo heel hard hebben van, oké, we willen het inderdaad gelijker, verrechtvaardiger, en dat is super of zo, maar dat is heel hard nu het discours wel eens van, oké, leer je seksualiteit kennen, leg ze bloot, verklaar je nader en ga op ware ontdekking of zo. En dan komt die misschien wel. En als we dat dan allemaal collectief doen, dan zijn we bevrijd. Misschien is daar ook wat Foucault dan wel kritiek op heeft. En ik denk dat ze in dat boek ook... Ik heb het niet gelezen, ik heb alleen maar secundaire literatuur kunnen lezen. Het was overal uitgeleend en ik vond het niet meer in de boekhandel.
1: Ik heb het aan iedereen aangeraden.
0: Maar... Maar dat was ook wel het schone daaraan, zoals jij ook al aangaf, van ja, ze legt die twijfel of die onzekerheden bloot. En dus op die manier ja, haalt ze eigenlijk de druk een beetje van de ketel. En als ik aan mijn eigen seksueel leven denk of zo, ik denk dat dat ook wel gewoon altijd hetgeen is waar we botsen. Misschien zeker als vrouwen, hè, vanaf dat we dan te gefocust zijn op dat orgasme, dan blijft het uit of zo. Maar vanaf dat je eigenlijk de tijd of de rust voor vindt, alleen of met je seksuele partner of zo, dan lukt het wel om er naar toe te bewegen, letterlijk en figuurlijk. En dus dat vond ik wel mooi. En waarmee dat ze niet wil zeggen dat consent, hè, een begrip is dat we overboord moeten gooien. Is er wel degelijk voorstander van?
1: Nee, maar ze haalt het helemaal uit elkaar. Hè. Het is eigenlijk nog best een heel complex boek. En ze begint met Me Too natuurlijk, dat een morele aardverschuiving is. Het is echt wel een kritiek op het power feminisme, hè, van inderdaad, je moet als vrouw sterk zijn en het heft in handen nemen en zeggen, ja, ik wil dat en ik wil niet, maar dan heb je de nodige zelfkennis nodig en moet je op onderzoek gaan, maar in welke mate past dat inderdaad eigenlijk in een model waar de mannen nog meer profijt uithalen. Mm-hmm. Dat is haar onderzoek eigenlijk. Maar dus... Met de tweede... na de tweede... Het powerfeminisme is eigenlijk een verderzetting van de tweede feministische golf, waar dat het verschijnsel seksueel geweld eigenlijk ontdekt werd, als wel, ja... Of vooral beschreven werd ook. En dat is dan er zijn institutionele dingen rond gebeurd. Er is wetgeving rondgekomen. Mm-hmm. En daarmee is ook het radicaal feminisme eigenlijk een beetje geïnstitutionaliseerd. Mm-hmm. En is de intimiteit van privé naar publiek gegaan ook een beetje. Mm-hmm. Maar er blijven natuurlijk grenzen aan politiek en strafrecht. Dus het blijft in de intieme sfeer. Daar moeten er dingen gebeuren om het beter te maken. Het is dat je samen eigenlijk...
0: Ja, want ze zei ook letterlijk in een interview dat ik gelezen had dat in de Standaard dan geherpubliceerd werd, dat eigenlijk uit de NRC eerst kwam of zo. En van, tuurlijk, je kan nu... Ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is die ooit iets meegemaakt heeft, dat het niet onder dwang gebeurt. Hè. Je wordt niet verkracht met een pistool tegen je hoofd. Het is meestal gewoon een pak ingewikkelder dan dat. Het gaat over al dan niet geen toestemming geven. Maar zoals jij ook mooi aankaart, als zelfs de wet meer op consent gericht is en toestemming geeft of zo, dat betekent niet hoe goer dat we dan ook betere seks gaan hebben.
1: Ja, en ook het is niet daarom dat het veiliger is eigenlijk. Mm-hmm. Want wat betekent consent eigenlijk? Ja. In hoeverre komt dat overeen met het verlangen van de vrouw? En dat beschrijft zij eigenlijk heel goed in het hoofdstukje over de verlangen en opwinding. Maar eerst beschrijft ze dan de beperkingen van die consenten. En ze komt er ook nog eens op. Allee, dat haalt ze ook aan, dat de schaamte om mee bezig te zijn moet eigenlijk geëlimineerd worden. Maar bon. Dat powerfeminisme, dat steunt op zelfontplooiingskracht en zelfvertrouwensfeminisme. Dus vrouwen moeten eigenlijk hun verlangen afwegen tegen risico's ook. En dat is een dilemma.
0: Mm-hmm.
1: Ja, welk risico wil je nemen? En ik verlang eigenlijk wel van alles, maar dat is... Dat staat dus los van dat vrouwen, zelfvertrouwen, feminisme. Hè? Maar dat zijn twee dingen die in elk geval al die... Dat zelfvertrouwen dat je moet hebben om aan seks te kunnen doen op een manier dat het wenselijk is.
0: En gaat het dan volgens haar over hoe dat je op straat kleedt, een uitgang, dat je daar ook gewoon jezelf moet in strijd gooien door aantrekkelijk eruit te zien? En begint dat daar en eindigt dat dan in de slaapkamer als een... Dat je moet kunnen aangeven met taal of met gebaren wat je nu verlangt of zo.
1: Nee, zover. Zij beschrijft eigenlijk onderzoeken die naar seks worden gedaan.
0: Okay.
1: Naar seksueel gedrag worden gedaan. Maar, en ze wil eigenlijk maatschappelijke fenomenen daaruit onttrekken.
0: Okay.
1: Uit, mm-hmm. dat, uit die onderzoeks... Maar niet wil zeggen dat die niet aan bod komen, hè, maar dat het... Ja, het is vrij ingewikkeld. Ik kan mijn papiertje volgen.
0: Goed.
1: dat had ik daar straks al gezegd over die Victorianen, dat is wat Foucault aanhaalde. Maar, dus wat beperkt vrouwen in hun seksueel gedrag en consent?
0: Mm-hmm.
1: Vrouwen wordt geleerd om zich buitensporig veel aan te trekken van mannelijke gevoelens. Dat is zo,
0: We ontfermen ons over de gevoelens van mannen.
1: Ja,
0: we
1: voilà.
0: Zeggen hoe dat binnenkomt.
1: En als ze zich niet goed voelen, dan zullen we misschien inderdaad sneller geneigd zijn om seks te hebben die we eigenlijk zelf niet verlangen. Maar dat we denken van...
0: Huh? Troostseks.
1: Als hij zich maar goed voelt.
0: Mm-hmm.
1: Maar vrouwen worden ook continu aan een seksistische blik onderworpen. En daarom is het moeilijk om ja te zeggen en duidelijk wensen kenbaar te maken, want consent wordt verward met genot. Uitingen van genot worden vaak tegen vrouwen gebruikt bij zaken over seksueel geweld. Je kan als vrouw nog steeds beter niet over seksuele verlangens praten. Daardoor word je kwetsbaar en dat roept angst op. Bijvoorbeeld in een rechtszaak zal dat gebeuren, dat er dan... Ja, maar ze had wel... sexy lingerie aan.
0: Ja, mm-hmm.
1: Of ze heeft inderdaad op Tinder gezegd van ja.
0: Ik wil wel.
1: Ja. Mm-hmm. Dus zoeken we het misschien in de verkeerde hoek door onze emancipatoire hoop te vestigen op een duidelijke uitdrukking van ons verlangen. En dat is wat het zelfvertrouwenscultuur eigenlijk van ons verlangen, wil. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus er ligt te veel nadruk op zelfvertrouwen. En dat gebrek aan zelfvertrouwen is een persoonlijke tekortkoming. Dus het gaat weer al de vrouw die daar over dat de vrouw daar eigenlijk tekortschiet in haar...
0: Dat we te weinig opkomen voor onszelf ook daarin. Ja. Mm-hmm.
1: Ja, maar als we niet genoeg zelfvertrouwen hebben en ons duidelijk uiten, dan schieten we tekort.
0: Ja.
1: Dus we moeten veel zelfvertrouwen hebben en we moeten het weten. We moeten weten wat dat we willen. We moeten ja kunnen zeggen wanneer het ja is en nee kunnen zeggen wanneer het nee is. Wat is dat voor een... Dat moeten mannen toch niet? Ja.
0: Nee, want die willen altijd, ja.
1: Is dat zo?
0: Nee.
1: Dus... En dan is er ook nog een boel onderzoekers en ook feministen die zeggen slechte seks van feministen uit het feministische onderzoekers, ik zal het zo zeggen, slechte seks hoort er nu eenmaal bij. Het is een leerproces. Maar dan kun je je afvragen, voor wie is de seks slecht? Vrouwen betalen een veel hogere prijs, zoals jij daar straks al zegt. Zwangerschap, slutshaming. Vrouwen hebben veel meer last van seksuele problemen, hebben angsten, pijn. Vrouwen zijn minder tevreden over seks, absoluut. Ook toch een vaststelling.
0: Heteroseksuele relaties. Ja. Er zijn een paar onderzoeken naar gedaan. Dat. En zeker vrouwen die dan langer getrouwd zijn.
1: Hebben schrikbarend lage verwachtingen van jou. Het zal toch niks zijn. Oké, zal dat even doen. Oké. Vrouwen zijn veel vaker slachtoffer van geweld, ja, uiteraard. En door dat slechte, die aanname, het zeggen van, ja, dat hoort er niet eenmaal bij slechte seks. Mannen leren mannen dat ze er gemakkelijk mee wegkomen. En dat ze leren ook het plezier van vrouwen te negeren, natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus slechte seks komt voor uit gendernormen, waarin vrouwen niet op dezelfde manier seksplezier mogen najagen als mannen. En dan komt ze ook op dat transactioneel karakter van consent. Ja, wil je niet. En legt ook de nadruk op het feit dat gevaren en risico's ongelijk verdeeld zijn. En op het feit dat de vraag van de man die iets... Het is de man die iets wil. En wereldwijd stemmen het overgrote deel van de vrouwen dagelijks nog in met seks, omdat ze afhankelijk zijn. Ook wel een erge vaststelling, uh-huh, die heel erg waar is. Omdat de machtsverhoudingen scheef zijn. En daarom is consent niet voldoende om te bepalen wat goede of slechte seks is. Maar het helpt om seks van seksueel geweld te onderscheiden. Het heeft wel zijn waarde, maar in een puur seksuele, mm-hmm, intieme context eigenlijk niet. En want waar gaat die consent dan eigenlijk over? We weten niet altijd wat we willen. Verlangens ontstaan door interactie. En zelfkennis is geen betrouwbaar onderdeel. Er moet ruimte worden gemaakt voor onduidelijkheid.

0: over verlangen. Dat is het volgende onderwerp dat ze beschrijft in haar onderzoek. Mannen anticiperen, vrouwen reageren. Dat is de clichématige visie. Mannen zijn snel, vrouwen traag. Dat wordt eigenlijk verklaard vanuit evolutietheorieën. Bij mannen is het een diep evolutionaire behoefte, prerationeel diep evolutionaire behoefte om hun zaad te verspreiden versus de strategische, bedenkelijke, bedachtzame, hogere doelen van de vrouw die het eigenlijk seksualiteit eigenlijk inzet voor externe dingen, niet aan haar persoonlijk verlangen gebonden, maar bijvoorbeeld inderdaad een goede huisvesting voor kinderen en bla bla bla. Iemand die haar kan beschermen en bla bla bla.
1: Maar ik ben ook gewoon traag, als ik seks heb. Ik vind dat goed als dat traag gaat.
0: Ja, maar eer dat ze, dus het gaat over dat het mannen vallen aan eigenlijk en vrouwen reageren daarop. Maar dat is speculatief en strikt binair en dient de opvatting dat mannelijk geweld eigenlijk onvermijdelijk is. Want mannelijk verlangen is een natuurlijke oerdrift. In de naoorlogse seksuologie wordt dat daar beschreven. Wat is er toen gebeurd? Master en Johnson, twee Amerikaanse wetenschappers, onderzoeken in human sexual response overeenkomsten tussen mannen en vrouwen en zeggen dat het een universele cyclus is. Van activiteit, opwinding, plateau, orgasme en herstel. Dat betekent wel, dat is een goed ding, dat het einde van de verheerlijking van het vaginale orgasme eigenlijk, dat betekent het einde daarvan. Er wordt ontdekt dat de clitoris een falische waarde heeft. Vrouwen hebben intensere orgasmes bij het masturberen, waarbij ze dezelfde intensiteit en stimulering bepalen. Dus mannen zijn eigenlijk overbodig voor goede seks. Dat zijn tot zover de overeenkomsten. Dus je hebt fysis, de erectie en lubrificatie. En dan het verlangen, de gedeelde drang naar seks. Ik ga hier niet de neo-Freudianen en Freud en de farmacologische industrie, die ook haar duit in het zakje gedaan heeft, en zo verder beschrijven. Dat ga ik passeren. En dan komt er toch nog wel kritiek op die benadering, op de manier de onderzoeksmethoden eigenlijk, dat je eigenlijk geen betrouwbare informatie uit die laboratoriumonderzoeken kan halen, omdat mensen zijn gewoon onbetrouwbaar.
1: Ja, want dat zegt Godsey ook wel. Hè. Het is gewoon super moeilijk om onderzoek te doen koer naar seks. Omdat, je kunt misschien wat hersenonderzoek doen, maar daarnaast, voor alles wat emoties is of zo, dat is subjectief gekleurd. Ja.
0: Maar het lineaire... maar er is wel een nieuw... En dan het hedendaagse... Maar ik kom daar straks op terug. Dus waarom dat vrouwen... Dat heet non-concordantie. Het niet overeenkomen tussen wat er wordt geregistreerd in die onderzoeken en wat ze eigenlijk subjectief ervaren. Maar bon, dat is voor straks. Nu dan hedendaags onderzoek. Er is een nieuw inzicht en... Dat geeft een antwoord op. Is seksueel verlangen een drang? Nee, het is opwinding in een context die verlangen bevordert. En daar maakt het begrip context haar intrede. En dat is voor Catherine Angel een heel belangrijk begrip. Het lineaire model waarvan sprake, dat gaat eigenlijk uit van het model dat we te zien krijgen in snelle, efficiënte seksscènes in films en op tv. En dan Rosemary Bason, die maakt onderscheid tussen twee soorten verlangen. Je hebt het spontaan verlangen, dat zou het meest voorkomen bij mannen. Het is het dominante model. En dan het responsief verlangen.
1: Bij spontaan verlangen bedoel je dat dan van binnenuit komt dat je het gevoel hebt dat
0: de oerdrift.
1: En
0: dan responsief verlangen, de vrouwen die openstaan voor seks als de context goed is. Eerst opwinding en dan verlangen. Eerst opwinding ervaren en dan verlangen eigenlijk krijgen. En dat is een circulair proces. Mm-hmm. Dat gemakkelijk wordt verstoord en zover en kwetsbaar is en onvoorspelbaar is. Maar daar heeft Katrien Angel heel veel kritiek op. Namelijk dat de verantwoordelijkheid voor betere seks dan weer bij vrouwen komt te liggen. Dat sluit aan bij die externe reden om seks te hebben. Mm-hmm. En het transactioneel model ondersteunt eigenlijk. Dus vrouwelijke seksualiteit als onderhandelingsterrein. Het problematisch is dat vrouwen dus weer het leidend voorwerp worden. Hè?
1: Snap, ik vroeg mij af, maar hoe gaat het dan? Wat zeg je, dat responsief verlangen? En vrouwen staan inderdaad open voor als de context goed zit, tot daar snap ik het. Maar eerst opwinding en dan verlangen. Hoe moet je die twee dan scheiden in je hoofd en in je lijf van elkaar?
0: Wel, dat zijn de volgende hoofdstukken over opwinding en over... nu zijn we bezig over verlangen en dan over opwinding. Okay. Wel, die opwinding, die wordt... dat is een fysisch gegeven. Die kun je meten door... Ze brengen dan plectos, dinges in je vagina en ze laten filmpjes zien en dan zien ze de lubrificatie. Okay. Hoe glijdend dat het daar allemaal wordt. dat is de opwinding.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Dat is, en daar maakt ze een heel groot verschil tussen inderdaad de lichamelijke opwinding en het verlangen. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar als het empirisch klopt dat vrouwen worden gedreven door niet-seksuele motieven, bijvoorbeeld het tevreden houden van de partner, duidt dat dan niet op een maatschappelijk fenomeen. Het plezier in seks voor vrouwen is dan van ondergeschikt belang en de seksualiteit van vrouwen wordt vaak afgestraft. Vrouwen worden systematisch lastiggevallen en hun lichamen worden kritisch bekeken. Dat zijn dus de maatschappelijke fenomenen, mm-hmm. die het de niet-seksuele... Nu ben ik zelf even in de war. Dat zijn de maatschappelijke fenomenen, mm-hmm. inderdaad. Dus de niet-seksuele motieven ondersteunen, ja. Bon. Maar ik ben even in de war. Maar bon. Onmogelijke eisen moeten verlangen tonen, maar hun plezier en veiligheid is geen prioriteit. Maar, zegt ze, mannen hebben het ook niet gemakkelijk. Ze komen ter wereld als een bundel verlangens en de wereld doet zijn best om daaraan tegemoet te komen. Het verlangen van heteromannen wordt alom aangemoedigd, verondersteld, weergegeven en bediend. De eindeloze jacht naar het toppunt van heteroseksuele mannelijkheid. Dat is ook een feit, hè?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Daar zien veel mannen van af. Maar ze durven het niet toegeven.
1: Ja, en ook de schaamte, denk ik, inderdaad.
0: Ja, dat is...
1: Vooral dat. Wat als je inderdaad iets verkeerd gedaan hebt dan, of zo, dan... Dat hangt er dan ook mee samen, denk ik. Als je inderdaad... Stel dat je... consent dan genegeerd hebt of zo. Het feit dat eigenlijk geen enkele man dat durft ook toe te geven, omdat je ergens wel weet dat dat niet hoort of zo. Maar ook, hè, vooral als je eigenlijk ieder moment zou moeten kunnen op seks, of als dat van u verondersteld wordt, dan is dat ook gewoon doodvermoeiend. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook. Maar dus ook mannen hebben niet seksuele motieven voor seks om hun mannelijkheid te bevestigen, mm-hmm. inderdaad, vanwege het verband tussen erectie, ejaculatie en macht, om niet sociaal gestraft te worden als ze falen, mm-hmm. en die worden nergens ter discussie gesteld. Dat is absoluut, inderdaad, vind ik, een heel terechte opmerking. En er wordt ook gezegd dat die onvervulde jacht vaak een reden is van agressie. Mm-hmm. Mannen haten vrouwen vaak om zichzelf niet te haten. Mm-hmm. Dus, zegt ze, opletten om verschijnselen in onze seksualiteitsmodellen te verwerken die in feite maatschappelijk zijn. Die zijn wel belangrijk om aan te halen, maar als je dan inderdaad onderzoek wil gaan doen naar echt puur seksualiteit, ja, kan je die wel meenemen als maatschappelijke invloeden, maar...
1: Ja, hoe meet je dat dan?
0: Ja. Mm-hmm. Dus, zegt ze, voor plezierig en bevredigende seks moeten we onze emancipatoire energie op de context richten. En dan gaat het over opwinding. Kan het lichaam een graadmeter zijn voor verlangen? Dus, die lubricale natheid waar ik het net over had, waarvan men vermoedt dat het eigenlijk een automatische reactie is om vrouwen te beschermen tegen geweld, tegen verwondingen. Ja. Is dat een goede graadmeter om opwinding te meten? En dan komt die vrouwelijke non-concordantie op de proppen. Waar mannen naar verwijzen als het symbolisch verzet. Hè. Ja, als ze ja zeggen... Als ze nee zeggen, bedoelen ze eigenlijk ja. Zo is het dus niet. Maar bon, maar die vrouwelijke non-coordantie wil eigenlijk zeggen dat vrouwen wel inderdaad lichamelijk opgewonden geraken, maar daarom eigenlijk geen subjectief verlangen kennen op die moment. Onder andere is er dan zo'n onderzoek gedaan met bijvoorbeeld, ja, er zijn dan verschillende filmpjes, pornofilmpjes onder andere, maar ook bonobo's die aan seks doen. En dan merken ze dat bij vrouwen eigenlijk ook opwinding, lichamelijke opwinding gebeurt, plaatsvindt als dat filmpje van bonobo's vertoond wordt. Dus het is heel moeilijk te achterhalen wat mensen werkelijk voelen in een onderzoekssituatie. En ook zelfrapportage is heel onbetrouwbaar, zeker als het over seks gaat. Allee, ja, in hoeverre zeggen mensen echt wat dat ze denken?
1: Ja,
0: of weten ze eigenlijk?
1: Weten ze het zelf? Ja, want je bracht me nu ook wel in de war. Hè? Want inderdaad, stel dat je je nat voelt of zo, en dan zou je, als je nu weet dat het eigenlijk een automatische reactie is om je te beschermen tegen verwondingen, wordt het ook wel heel ingewikkeld. Als je inderdaad.
0: Het wordt verondersteld. Ja, en dan nog een voorbeeld dat ze dan aanhaalt. Dus bij het verschil tussen vrouwelijke porno en gewone porno. Hoe dat vrouwvriendelijke of vrouwgerichte porno. Hoe dat wordt ervaren. Dus de opwinding is dezelfde, maar de waardering is anders. Dus dat het subjectief ervaren. Vrouwvriendelijke porno wordt als... subjectief als aangenamer ervaren door vrouwen.
1: Ook leuker om er langer naar te kijken. Ja.
0: Voilà. Maar dus de laboratoriumcontext blijft een moeilijke context om onderzoek te doen. Omdat die context waar seks plaatsvindt eigenlijk en verlangen gedijt eigenlijk niet reproduceerbaar is. En wat is het gevaar van het discours van de non-concordantie? We moeten het vrouwelijk verlangen kennen om de lastige dynamiek tussen mannen en vrouwen te reguleren. Het moet geregeld worden. Als we nu weten dat dan inderdaad zo is van vrouwen weten eigenlijk niet wanneer, dan kun je dat weer gaan gebruiken om dingen te regelen voor hen. En kan ook een instrument worden om mannen vrij te pleiten.
1: Snap ik.
0: Ja. En als dus vrouwen blijken dat ze zichzelf niet kennen, staan ze eigenlijk hun eigen emancipatie en veiligheid in de weg. En hebben ze hun onderdrukking aan zichzelf te wijten. Maar om goede seks te hebben, opwindend, plezierig en vrijwillig, zou het niet nodig moeten zijn om te handelen en te praten alsof we precies weten wat we willen. Het is niet aan de vrouwen om seksualiteit te organiseren die geen misbruik toelaat. Het is aan anderen om hen niet te misbruiken. En dan is er nog een hoofdstukje over kwetsbaarheid. Activisten tegen seksueel geweld hebben paradoxaal genoeg precies datgene bereikt wat mannen volgens sommige feministen wilden bereiken, dat een groot deel van de vrouwelijke bevolking in voortdurende angst leeft. Ervaar jij dat ook wel?
1: Ik merk, misschien is dat mijn ouders te worden, maar ik moest heel hard denken aan zo dat Soendals-debat op de tv of zo.
0: Welk debat?
1: Dat Soendals had gezegd van, ja, maar waarom voelen vrouwen zich zo onzeker op straat ofzovoort? Dat is natuurlijk omdat ze belaagd worden. En dan werd Bart Scholz even...
0: Ja, oké, dat verhaal boel.
1: Ja, maar ik wou maar zeggen, het gaat nu wel over...
0: Nee, zij zegt eigenlijk, je loopt daardoor het gevaar dat vrouwen passief en inactief worden.
1: Ja, maar daar wil ik bij komen, ook bij dat ding, dat dan zoveel vrouwen zich eigenlijk to koer de hele tijd op straat onveilig voelen. Dat snap ik voor een stuk en ik begrijp ook waar dat vandaan komt of zo. Maar om het dan alleen maar te wijten aan dat elk man sowieso een roofdier is, of dat we daarvoor moeten opletten, dat maakt ons ook, dat idee zelf vind ik, maakt ons ook gewoon heel bang en passief en inactief of zo.
0: Ja.
1: En natuurlijk, kun je ervan maken, oké, iedere vrouw moet op weerbaarheidstraining, waarom niet, zeg ik dan, maar ik merk dat ook niet zelf als ik zo op straat loop. Ik vind dat ook wel heel, dat is gewoon heel dat discours dat ook van jongs af aan tegen u verteld wordt. En ik weet dat er ook mannen zijn die zich onveilig op straat voelen als ze gewoon in de minderheid zijn of zo. Dus ik vind dat heel discours soms ook gewoon heel gevaarlijk is. Dus in die zin sluit ik mij wel.
0: Ja, en ook dat het dreigen van het geweld, dat biedt mannen weer een reden om zich beschermend op te stellen tegenover de vrouw. Mm-hmm. En bovendien, handelingen van vrouwen herleidt tot een soort risicobeheer van genormaliseerd geweld.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dat geweld is er nu eenmaal en vrouwen gaan er dan rekening mee houden, dus allez, mm-hmm. voilà.
1: Ja, zorg dat je pepperspray opzakken.
0: Ja, dus je onderwerpt u eigenlijk de facto aan de realiteit. Dus seks is niet alleen opwindend en bevredigend, maar raakt ook aan onze diepste angsten en pijnen en voor iedereen, zowel voor mannen als vrouwen. Dus we moeten eigenlijk voorkomen dat we onszelf angst aanpraten en leren communiceren over seks. Wat zijn de obstakels? Seks van vrouwen is cultureel gepredefinieerd. Dat is ook wel... zoals ik daar straks zei, die seksscènes uit films.
1: Ja, het gebeurt allemaal heel snel. Er wordt eigenlijk nauwelijks op ingezoomd. Het is inderdaad penis erin, klaar, epla. Vrouw ook verlangen of opwinding wordt dan eigenlijk nooit getoond, zo die dingen.
0: Ander spektakel, dat het bevredigen van mannen nog altijd belangrijker is als het eigen plezier voor de meeste vrouwen. Dus wat moeten we doen? Kwetsbaarheid erkennen en openstaan voor het onbekende. En wederzijdse gevoelens ontwikkelen en leren omgaan met angst. Vertrouwen hebben in elkaar.
1: En ik vond dat was wel gewoon het mooie uitgangspunt. Dat je voor de rest misschien wel weinig tegenkomt of zo.
0: Ja.
1: Dus dat was wel goed dat ze dat nog eens aangekaart heeft. Hè? Dus dat dan, als het alleen maar bij toestemming wordt gelegd, dat de wet misschien vooruit kan gaan. Dus zoals jij dan net zei, van seks en seksueel geweld kunnen we zo wel veel beter van elkaar onderscheiden. Dus dat zal ons zeker in de rechtbank of in onze menselijke relatie vooruit helpen. Maar als we goede seks willen hebben, moeten we inderdaad die onzekerheden, die angsten, die kwetsbaarheden erkennen of zo. En in de interview was wel opvallend. Op een bepaald moment vraagt dan de interviewster: er is altijd een risico op teleurstelling en frustratie, zegt u. Maar wanneer hoort teleurstellende seks dan gewoon bij het feit dat seks onzeker en vol risico's is? En wanneer gaat dan een grens over? En dan zegt zij, het is heel moeilijk om een heel duidelijke lijn te trekken. Ook al zegt ze, je kan je autonomie natuurlijk voor jezelf behouden en die ook aan de ander geven. Dus dat lukt dan wel of zo. En dan zegt ze... schrijft er op een bepaald moment van... Oké, maar het kan helpen als we seks onderdeel maken van het sociale leven... En het zo zien als die menselijke interactie, als het daar als we menselijke interactie te koer aangenamer maken en daar seks een onderdeel van laten zijn, dan gaat het wel vooruit. Dus zij zegt op een bepaald moment, stel dat je een slecht gesprek hebt of iemand blijft heel de tijd tegen jou praten, dan kan je dat gesprek ook makkelijker afkappen en voortgaan. En dan zegt die interviewster erop, ik heb soms het gevoel dat ik helemaal die ruimte niet heb. Uit beleefdheid ga ik eigenlijk vaak gewoon blijven luisteren als iemand tegen u praat. En dan zegt zij daarop van, dus eigenlijk is dat misschien ook net wat ik met seks wil zeggen of zo. Dus inderdaad, zelfs gewoon gesprekken zijn soms lastig, maar ook seks to court is niet altijd puur genot, van begin tot einde. Mm. Seks is soms gewoon ongemakkelijk hard werken en aftoetsen. Wat loopt er wel of wat loopt er niet? En waar geniet ik dus wel of niet van?
0: Dus, ik zeg vandaag heel woordje dus, ik kan het nog eens zeggen. Dus, morgen wordt seks beter van Catherine Angel. Ik hoop dat het een beetje begrijpelijk was, want het is echt wel een academisch werk. Ik heb er best wel wat tijd en moeite in gestoken om het klaar en helder te krijgen. Ja, 1 in mijn hoofd en 2 op papier. Dat is niet altijd even goed gelukt, precies, naar mijn mening. Maar bon, een paar heldere momenten zaten er toch wel in, denk ik. We hebben nog even tijd om... Julie, jij hebt nog een interviewtje gedaan met Elke Huibrechts over haar aanstaande theatervoorstelling. En daar gaan we eens naar luisteren. Voilà. Kan je haar even inladen?
1: Klopt. Dus Elke Huibrecht heeft een nieuwe afstudeervoorstelling gemaakt. Letenpark heet die. En je kan die bewonderen live op 28, 29 en 30 mei. Ga daarheen.
0: En waar is dat dan? Want, sorry, hè?
1: In Hoboken, in de Blikfabriek.
0: Ja, want jij stuurt ons wel ergens naar Tom, maar je zegt niet naar waar.
1: Komt ook nog in het fragment dan wat.
0: Oké, dan.
2: Vandaag hebben we Elke Huibrecht te gast. Die gaat ons wat meer vertellen over hun toneelvoorstelling, Letenpark genaamd. Die maakte die in het kader van hun afstuderen aan het... aan de Toneelacademie in Maastricht. Welkom, Elke. Dank om hier aanwezig te zijn. Neem ons eens mee in de voorstelling. Wat was het uitgangspunt van jouw toneelvoorstelling, Letenpark?
3: Wel, de voorstelling gaat over geluk. In de brede zin van het woord. Dat is een thema dat mij eigenlijk al langer bezighoudt. En ik hoop... velen met mij, dat velen daar ook mee bezig zijn. Ik denk dat het een beetje het vraagstuk is van de mens en van het menselijke leven, van wat maakt een mens gelukkig. Mm-hmm. Maar mijn fascinatie voor geluk kwam vooral voort uit de vaststelling dat we vandaag in een samenleving leven waar geluk dwangmatig wordt, bijna. Mm-hmm. Waar het er eigenlijk, om het met de woorden van een filosoof te zeggen, een imperatief wordt om gelukkig te moeten zijn. En mensen die niet gelukkig zijn, worden eigenlijk gezien als killjoys. Als mensen die dus eigenlijk hun leven ook niet goed leiden.
1: Mm-hmm,
3: dus
1: die gefaald hebben.
3: Die gefaald hebben in dit leven. Die niet succesvol zijn. Dus geluk wordt ook heel specifiek verbonden aan bepaalde dingen. Ja, succesvol zijn in het leven, in een carrière, in productief zijn, in genoeg geld hebben enzovoort. In hetero zijn ook wel vaak.
1: Mm-hmm. Een wit zijn.
3: Een wit zijn, hè, dus eigenlijk al die vervelende aspecten, die maken dat ook niet iedereen evenveel kans heeft om gelukkig te zijn. En dat probeer ik eigenlijk zichtbaar te maken in mijn voorstelling. Ik heb dat met verschillende mensen onderzocht. Alleen ook wat geluk voor hen betekent. En een van de dingen die ook terugkeren is dat mensen geluk ook zien als iets dat in de toekomst ligt. En dat de toekomst in het Westen visualiseren we als dat voor ons ligt. Mm-hmm. Dat is ook een heel duidelijk beeld met heel veel implicaties, dus we mogen niet te veel vasthangen aan het verleden. We moeten de hele tijd vooruit kijken en doorgaan. En dus eigenlijk is er ook een soort van toekomstdwang. Mm-hmm. Dus wie niet blij wordt van de toekomst of zo, is eigenlijk ook een melancholicus of een persoon die niet productief is. Dus dat zijn ook allemaal dingen die ik meegenomen heb in de voorstelling Letenpark.
1: Mm-hmm. Klinkt echt super fijn en heel ook maatschappelijk, hè? Heel, heel aanwezig. Ik denk heel persoonlijk, maar ook heel politiek op die manier. Mm-hmm. Je zei dat je het ook onderzocht hebt met andere mensen. Wie zijn dan de mensen die je bij je proces betrokken hebt?
3: Zoals je al zei, ik ben aan het afstuderen aan de Toneelacademie in Maastricht. En ik doe de opleiding docent en regie. Mm-hmm. En het idee is dat wij eigenlijk als regisseur en ook docent samenwerken met niet-professionele spelers. Amateurspelers wordt er dan gezegd. Ik vind dat een mooi woord in de zin van liefhebbers van het spel of zo. Mm-hmm. Dus ik heb een open call gelanceerd waar dat eigenlijk iedereen die zin had om erop allee, om eraan mee te doen, mocht deelnemen.
1: Oh, fijn.
3: En ik heb wel dan een aantal spelers geselecteerd wiens verhaal ik interessant vond, of allee, om een soort diverse groep samen te stellen. En tegelijkertijd ook een aantal mensen die ik heb op hun spelkwaliteiten heb geselecteerd. En uiteindelijk zijn er 7 mensen die deelnemen.
1: Een geluksgetal.
3: Een geluksgetal, zeker wel. En die dus, ja, die ik geïnterviewd heb onder andere. Niet live, maar hen vragen heb opgestuurd en die hebben zij beantwoord. En die eigenlijk met mij samen een beetje hebben uitgetest van welke beelden passen er in de voorstelling. En zo hebben we dan eigenlijk hun verhaal vertaald naar een bepaalde setting die ik op voorhand al had vastgelegd. En dat is het Letenpark. Een pretpark dat verlaten is. En waar dat eigenlijk door de figuur Leten, die een soort Willy Wonka-achtige weirdo is, die heeft daar nieuw leven in gebracht en die haalt mensen eigenlijk uit hun gewone leven waar ze niet gelukkig zijn, naartoe om een nieuwe kans op geluk te krijgen. En die nieuwe kans is wel bijzonder, omdat Leten nodigt de personages uit om attracties te worden in het park, want er zijn geen attracties, enkel een botsauto. Mm. En die nodigt die ook uit om mascotte te worden. En eigenlijk zitten daarin ook heel veel implicaties van, als je een attractie wordt, dan streef je dus adrenaline na. Mm-hmm. En dus die high kicks enzovoort.
1: Ja, je zoekt de wilde rit op, zeg.
3: Ja, de wild rides. Als je mascotte wordt, ja, dan lacht je de hele tijd. Dus daar zijn ook, allez, je kunt je afvragen, is Letenpark echt een fijne plek of niet? Mm-hmm. Het is denk ik allebei waar. Dus die Leten heeft een heel aantal set regels gesteld voor de letarge, heten de personages, om hoe dat zij gelukkig kunnen worden. En zij moeten voldoen aan die regels, want anders gaan zij geen goede mascotte kunnen zijn. En eigenlijk zien we in Letenpark, de voorstelling, dan het verhaal zich ontspinnen van personages die zich proberen te verhouden tot die nieuwe ruimte en tot die nieuwe regels en tot een nieuwe taal, want er wordt ook een eigen taal gesproken. En soms falen zij daar natuurlijk in en soms ontdekken zij dat zij daar helemaal thuis zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de voorstelling. We zien allemaal personages in een pretpark zichzelf ten beste geven.
1: Oké, okay, fijn. Ja, ik kijk er naar uit. We kunnen de voorstelling bijwonen eind mei.
3: Ja.
1: Op welke dagen valt de voorstelling?
3: 28, 29 en 30 mei in de Blikfabriek in Hoboken. Dus ook een hele coole locatie. Mm-hmm. En tickets zijn te verkrijgen via de website van het ontmoetingscentrum Nova op het Kiel. Als je dat intikt op een of andere zoekwebsite, dan kom je daar wel op.
1: Mm-hmm. We kijken er naar uit. Dank je, Elke. Ik heb alvast mijn ticketje geregeld. Ik hoop jullie ook.
3: Merci.
1: Tot de volgende.
3: Dag.

0: Dankjewel, Julie, voor de interviewtjes.
1: Dank u, Anne.
0: En hoop... voor je bijdrages.
1: Ik hoop dat iedereen met ons een wilde rit wil beleven eind mei tijdens Elke Huibrecht haar theatervoorstelling in Letenpark. En ik hoop dat iedereen ook een wilde rit kan beleven tijdens seks en als het maar samen uitzoekt.
0: En dat de seks morgen maar beter wordt, dus. Oké, volgende Octopus Radio, dat is de eerste zaterdag van juli.
1: Juli, voilà, klopt.
0: Volgende maand, eerste zaterdag, is het de tijd voor... Filo Radio. Tot dan.
1: Fijne avond, goed weekend.

0: Wat is er aan de hand? Zijn die cd-speler, doet hij dan?
1: Hoe wilt u het niet doen?
0: Nog eens wat hij aan cd-2.
1: Waarom staat dat daar van boven, juist? Wacht, hè. Ja. Is dat een LAN B?

Goedemiddag. U spreekt met het antwoordapparaat van de tandarts Droog. De tandarts is afwezig tot en met

Goedemiddag. U spreekt met het antwoordapparaat van tandarts Droog. De tandarts is afwezig tot en met 17 april. In heel dringende gevallen kunt u tijdens de weekend terecht bij de wachtdienst tandartsen op het nummer 09-03-39969. Ik herhaal, de tandarts is afwezig tot en met 17 april.

De tandarts is afwezig tot en met 17 april. In heel dringende gevallen kunt u tijdens het weekend terecht bij de wachtdienst tandarts op het nummer 09-03-39969. Ik herhaal. De tandarts is afwezig tot en met 17 april. Ik dank u.

0: Benny, ik ben op zoek naar onglet. Dat is een lekker stukje.
1: Dat is een heel lekker stukje.
0: Dat is zo precies zo een geheimzinnig stukje. Zo.
1: Eigenlijk is het wel een uniek stukje, want er is maar zo één aanwezig in het dier. Dus daar, tegen de andere spieren zijn we alle twee. Hè. Maar hoe komt dat? Dus dat zit eigenlijk in het midden van het dier. Hè. Dus hebben we hier een dierremmen. En we dus de ossehaar die hier onderaan loopt. En aan het puntje ervan, tussen de nieren, vertrekkend, hebben we dus de scheidingswand tussen de buikorganen en de borstorganen. En dat loopt ongeveer tot aan het puntje van de borstdieren. En daartussen, dus schuins naar beneden, heb je dus die longle. En het is ook zo dat die spier dient eigenlijk voor de, eigenlijk het afsluiten van het begin van de spijsvertering. De spijsverteringsstelsel van de maag. Ah, ja. Bij de mensen, dus hier bij ons borstbeentje, hè, ja. Hier,

0: liefde geeft op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt.
1: Zou dat is kloppen? Dus hoe rustiger een dier is en hoe meer eigen dat is, hoe rustiger dat er aan de slacht gaat, gaat er een beter product zijn.
0: En dan kunnen wij gerust van elk stukje genieten. Dat is toch ook wel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
2: Als je zelf al zo'n dier liefde geeft op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt.
1: Voilà, chef. Ik heb hier twee binnenspieren, middenrifspieren.
2: Als je zelf al zo'n dier liefde geeft, op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt.
1: Allemaal voor hetzelfde. En dit stuk is van een Black Angus. En hier van een blonde kitein, van een dier misschien van 550 kilo. Dus ook één.
3: Is die pan klaar zo?
1: Nee. Daar moeten we even
3: ook
1: aan...
3: Ook wat aan
1: gewerkt worden. Er zit nog een zenuw middenin, dus die gaan we er ook uithalen. Hè. Dus eerst doen we de buitenvliezen en vet eraf. Maar ze zijn allebei mooi door de raders met vet. Ze zijn mooi gemarbreerd.
0: Dat bewijst dat kwaliteit is.
1: Dat kwaliteit is, hè. Dus.
0: Absoluut. Kijk,
1: Die draad,
0: dat ligt, daar moeten we wel rekening
1: beetje,
0: mee
1: die
0: houden.
1: Die ligt een beetje dwars. Hier zien we duidelijk dat die draad dus echt zo loopt dwars. Hè.
0: Ja. Dus ik zou die eigenlijk zo op zich heel kunnen bakken en dan...
1: Dan wordt die dwars op de draad... Gesneden
0: eigenlijk, ja.
1: Maar natuurlijk, de gouden regel, een slager voor even drie stripjes erop.
0: De wegwijzer. Ja,
1: voilà.
0: Fantastisch.
1: En geen problemen voor de mensen.
0: Ja, jongen, schitterend. Zeg,
1: en dat is een stuk voor twee of drie mensen. Hè. Dus,
0: ik durf het bijna niet meer vragen, maar ik zou er eigenlijk ook een beetje merg bij willen.
1: Oh.
0: Ik wil zoiets maken met deze, met die binnenspier en wat merg.
1: Een goede combinatie.
0: Kun jij dat me bezorgen?
1: Tuurlijk, chef. Als u me eens even zelf vasthoudt.
0: Absoluut, heel graag. Als je belooft...
1: Van mij op die stiksten. En op een zaag moeten geen geweld zitten, die moeten laten zagen. Voilà.
0: Oh, fantastisch, hè, Merk. Absoluut. Jongen, dat zijn echte delicatessen.
1: Echte delicatessen.
0: Ja, fantastisch.
1: Voilà. Zo.
0: Soep.
1: Ik heb hier
0: er zit nog een merkpijpje. Ah, ja.
1: Ik zal het meteen even laten zien.
0: Ja, ça va, fantastisch.
1: Voilà.
0: Ik neem aan dat je voorzichtig moet zijn, met dat is...
1: Ja, nu kan, ja. Tik.
2: Als je zelf al zo'n dier liefde geeft, op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt.
1: En op de zaag moeten geen geweld zitten, die moeten laten zagen. Voilà.
0: Oh, fantastisch, hè, Merk.
1: Absoluut.
0: Jongen, dat is echt een delicatesse.
1: Ja,
0: fantastisch.

0: Benny, ik ben op zoek naar onglet. Dat is een lekker stukje.
1: Dat is een heel lekker stukje.
0: Dat is zo precies zo een geheimzinnig stukje. Zo.
1: Eigenlijk is het wel een uniek stukje, want er is maar zo één aanwezig in het dier. Dus daar, tegen de andere spieren zijn we alle twee. Hè. Maar hoe komt dat? Dus dat zit eigenlijk in het midden van het dier. Hè. Dus hebben we hier een dierremmen. En we dus de ossenhaar die hier onderaan loopt. En aan het puntje ervan, tussen de nieren, vertrekkend, hebben we dus de scheidingswand tussen de buikorganen en de borstorganen. En dat loopt ongeveer tot aan het puntje van de borstdieren. En daartussen, dus schuins naar beneden, heb je dus die onglet. En het is ook zo dat die spier dient eigenlijk voor eigenlijk het afsluiten van het begin van de spijsverteringsstelsel van de maag. Ah, ja. Bij de mensen, hè, dus hier bij ons borstbeentje, hè, ja. Hier. Het is zo, hè, dus dat wij, als we gaan liggen, het kan ook geboorte, dat we dus het zuur krijgen. Dus
0: eigenlijk, dat is allemaal hetzelfde benauwd.
1: Dat is eigenlijk een belangrijke spier. Dat is een heel lange, belangrijke functie. Het is ook een spier die werkt van het eerste uur van de dag tot het laatste uur van de dag. Want het reguleert ook de ademhaling. Bij het in- en uitademen wordt die gebruikt.
0: Het is altijd in beweging.
1: Het is altijd in beweging. Dus daarmee ook dat we een specifieke smaak krijgen.
0: Dat is bij mij ook al eens gezegd. Als je zelf al zo'n dier liefde heeft, op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt.
1: Zou dat kloppen? Dus hoe rustiger een dier is en hoe meer eigen dat het is, hoe rustiger dat het aan de slacht gaat. Het gaat toch een beter product zijn.
0: En dan kunnen wij gerust van elk stukje genieten. Dat is toch ook wel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Als je zelf al zo'n dier liefde geeft,

0: Ja, dus, een soort van soundcheck, maar dan zonder geluid. We hebben gelukkig nog een cassette recorder bij.
1: Knappe werk, mannen.
2: Genade heer, waarom jagen uw soldaten op mij? Ik ben onschuldig.
1: Stropen. Noem jij dat geen misdaad?
2: Dat deed ik niet. Ik wandelde gewoon naar het volgende dorp. Ik ben op doorreis.
1: Een landloper zoals jij hoort niet thuis op de domeinen van hertog Maximiliaan van Beieren. Maar in de gevangenis.
2: Heer, laat mij gaan. Ik wist niet dat dit de domeinen van de hertog waren.
1: Genoeg praatjes. Bind hem vast.
2: Ruw grepen de soldaten me vast, bonden mijn polsen aan elkaar en maakten de uiteinden van het touw vast aan hun zadels. Toen gaven ze hun paarden de sporen en werd ik achter hen aangesleurd. Even lukte het mij hen bij te houden, maar al gauw struikelde ik en werd achter hen aan over de grond meegetrokken. Hoe lang die helse marteling duurde, weet ik niet, want ik verloor het bewustzijn. Ik kwam weer bij toen een van de soldaten zijn veldfles over mijn gezicht leeggoot en enkele stevige tikken op mijn wangen gaf. Ik keek op en zag een ruiter in galop op ons afkomen. Net voor ons groepje stopte een paard en berijder.
3: Wat is
4: dat?
3: Ik hoorde
4: schotten.
3: Maar heb je het gehaald om zo vol te worden?
4: Een konijn geschotten.
3: Hertog. Zeg wat?
4: Een konijn geschotten
3: en opgegeten.
4: Goed.
2: Ik was gewoon op thuis. Ik had 3 dagen nog niet gegeten en ik...
4: Kapitein, zou die jongen onmiddellijk
3: vrij. Ik neem hem mee naar kasteel Bottenhoven, waar hij zal worden verzorgd.
2: Een soldaat sneed de touw rond mijn pols los. En even later begaf ik mij samen met mijn redder, die zijn paard aan mij had afgestaan, naar kasteel Bottenhoven. Tot mijn grote verbazing vernam ik even later dat mijn redder niemand minder was dan hertog Maximiliaan van Beieren, wiens neef de koning van Beieren was. Aangekomen op het kasteel werd de hertog verwelkomd door 3 vrouwen.
3: Ludovica, lieve echtgenote, mag ik je even voorstellen aan... Ach, wat dom van me. Ik ken niet eens je naam.
2: Werner, heer.
5: De dynamische variatie kan liggend op de vloer worden uitgevoerd.
3: Werner. Geen familienaam.
2: Ik ben een weesheer. Ik heb mijn ouders nooit gekend.
3: Waar kom jij vandaan?
2: Uit Salzburg.
3: Wel, dan heet je van nu af aan Werner van Salzburg.
6: Oh, papi, dat is een heel mooie naam.
3: Werner, mag ik je voorstellen?
0: Werner.
3: Mijn jongste dochter, Elisabeth.
6: Maar iedereen noemt mij Sissy.
2: Aangenaam, mevrouw Sissy.
3: En naast haar staat mijn oudste dochter, Hélène.
6: En iedereen noemt me Hélène. Fraulein Hélène.
3: Mijn dierbare familieleden, ik heb besloten dat Werner hier op Bottenhoven kan blijven. Ik maak van hem mijn jachtopziener.
6: Fantastisch!
2: Als je mij met het wereldreis is, alweer jachtopziener toch Maximiliaan van Beieren.
4: Maar ik mis trots, dat is het zodat ik het
2: of telkens weer in de stallen begrijpen wil. Kartelde ze mij. Het lukt duidelijk dat deze speelse kind slechts 15 lente is, de lieveling was van iedereen.
4: Zo ook van
2: Rosa.
7: Denkt u dat hij dat zo bedoeld heeft? Hoe kan ik dat nu weten? Maar u kan wel lezen wat hij bedoeld heeft. Je zou al een stuk beter spelen wanneer je gedachten hier zouden zijn. En niet bij Werner, in de paardenstallen.
6: Maar het is daar ook veel gezelliger.
8: Heeft het paardje al gegeten?
6: Bram kan verzorgen.
7: Maak eerst je pianoles af. Dan mag je daarna naar de stallen.
6: Waarom gaat u niet mee, vrouw Hofman? Dan stel ik u voor aan Bram en aan Werner.
7: Ik hou zo niet van paarden.
6: Maar Werner zal u beslist bevallen. Hij is namelijk ook muzikus. Hij speelt heel mooi viool.
7: Wat hij niet speelt. Waar heeft hij dat geleerd?
4: Ik ben samen met het kleren. Als hij naar weer een studeren.
6: Beloofd.
2: Kan ik iets voor je doen?
6: Of niet? Wonder op.
0: Dus, ik

0: De dynamische variatie kan liggend op de vloer worden uitgevoerd. Kniel. Kniel. Buig uw knieën. Op uw knieën. Strek uw armen
1: alle
0: boven uw hoofd.
1: Waren levend geworden.
0: Steek uw knieën achteruit
1: en
0: pak met uw linkerhand uw opgetilde linkervoet vast. Laat uzelf achterwaarts zakken. Buig uw lichaam en probeer met uw hoofd de vloer aan te raken. Trek uw linkervoet naar uw beeld toe en blijf zo zitten.

0: Maar Werner, wat doe jij hier?
1: Ja, lustert. De deur was open.
0: Ja, ik wist namelijk dat hij een uitstekend pianist is. En daarom wou ik met hem samenspelen om Sissy duidelijk te maken wat harmonisch samenspel betekent.

0: en aan de harp.
1: Ikzelf speel die donarde fluit en mijn vriend Wijnbouwer is een keivet spatel.
2: Wat zullen de heren drinken? Ik hou uw handen in elkaar. Ondersteun uzelf op de grond met uw

0: De haasje wat kwabbelen buiten.
1: Ja, met 6 jongens, hè. 3, 24, dus 30. Heel, heel dichte mist. We hebben er 81. En dan pas die onbekende 9. 9 à 10 voor de man of 6. 6 man dus vooruit, 9.
2: In de mist, in de kou, in de regen, in het onweer.
1: Het is fris, het is mistig. Zie je de zon, de wolken tegen. Geen tranen, maar wel een kus. Wel, van vanochtend vroeg hangt hier een dikke sluier, momenteel virtueel in het geel.
3: Als je graag met je handen bezig bent, en ook het liefst in de buitenlucht, dan is het beroep straatmaker, of opperman de straat, misschien wel iets voor jou. Buitenlucht. Straatmaker zorgt voor de aanleg van straten, stoepen, pleinen, verharding in tuinen. Hij werkt met verschillende soorten bestrating. Zoals klinkers, tegels, keien en natuursteen.
4: En medeklinker ook?
3: Buitenlucht. Iedere soort vraagt weer een andere aanpak. Klinkers, tegels, keien en buitenlucht. Natuursteen. Particulieren, buitenlucht. Natuursteen. Maar voornamelijk voor de gemeentes.
5: Ik ben Robert van Inge. Ik kom uit Uithoren. Ons bedrijf komt uit Aalsmeer. Het zijn een straatmakersbedrijf. Mijn vader heeft het in die tijd opgericht als straatmaker. Het is uitgegroeid. En nu, samen met 2 broers, hebben we het van hem overgenomen.
3: Zeg, Robert, waarom heb je voor dit vak gekozen?
5: Buiten zijn.
3: Buitenlucht.
5: Klinkers.
3: Natuursteen.
5: Voor je werk, dat bevalt me. En, ik ben erin gerold natuurlijk dat mijn vader al straatmaker was. En dan ga je van jongs af aan al mee. Gewoon een prachtig vak. Je maakt elke dag wat. En dat is mooi om te zien, zeg maar. Aan het eind van de dag. Kijk, dit heb ik gemaakt. Valt mee.
3: Natuursteen.
5: De leuke dingen van het vak zijn dat je altijd met mensen te maken hebt. Mensen van de gemeente, leveranciers. En dat maakt het vak ook heel leuk.

0: Ik heb verschillende opleidingen allemaal gevolgd. Ik heb verschillende opleidingen allemaal gevolgd. Het waren altijd dingen die ik niet leuk vond. Toch wel heb afgemaakt. Omdat mijn ouders vonden mij altijd een hele goede leerling. Maar daar lag mijn hart niet. En zo ben ik echt in dit beroep gekomen.
1: Je kunt voor straatmaker en opperman bestralingen opgeleid worden bij een ROC. Het is een mbo-opleiding. BBD-opleiding. Het is een mbo-opleiding. Hierbij werk je bij een erkend bestratingbedrijf en ga je één dag per week naar school. Naar school. Zeg, Barry, hoe is dat bij jou gegaan?
2: Je krijgt Nederlands, wiskunde en zeg maar het vak zelf, stratenmaker. Maar ik heb voor alles heb ik zeg maar vrijstelling gehad. Nederlands, omdat mijn Nederlands gewoon heel goed op niveau is. En wiskunde precies hetzelfde. Dus ik leer eigenlijk alleen maar het specifieke vak als stratenmaker.
1: Het is belangrijk dat je goed kan samenwerken. Een straatmaker werkt bijna altijd samen met een opperman bestratingen. De opperman bestratingen zorgt ervoor dat de straatmaker voldoende stenen heeft. Klinkers, tegels, kei en natuursteen. En verder is hij verantwoordelijk voor allerhande werkzaamheden. Zoals het bijvullen en afdichten van de ondergrond. Het invegen van zand nadat het straatwerk is gelegd. Zeg jongens, waar zijn jullie nu mee bezig?
3: Ja.
0: Ik heb verschillende opleidingen allemaal.
3: Het is met de radio, hè? We zijn op de radio.
4: Daar, opleidingwerk wat daar aan vast zit, dat is nu bij straatwerk eigenlijk altijd tegen. Hetzelfde geldt voor inspectiepunten, voor leerlingen. Die kom je ook altijd tegen die je op moet metselen. Dat zijn wat bijwerk wat bij straatwerk altijd tegen. Van Aerts heeft nog geen zin om te kijken.

0: zeg maar, ik ben een strijkwacht
1: aan het straten, voor de afwatering en naar de volk toe.
2: Op dit project hebben we één breed trottoir, die is meer dan 5 meter breed.
0: Een smal trottoir.
3: Het smalle trottoir doen we aan water, dat is 2,5 meter breed. Er zitten ook geen geveltuintjes of dat soort zaken wat de boel belemmert eigenlijk. Dat doen we handmatig. En eigenlijk de rest, en dat is de vrije trottoir, dat doen we mechanisch. De verkeervakken doen we mechanisch. De rijbaan doen we mechanisch. Dus alles wat dan wel kan, dat doen we ook mechanisch.
4: Me staan. Dan zet ik je voet in de stijgbeugel en help je in de zadel.
5: Oh, het is zo vroeg.
4: Ja, dan heb je een goed uitzicht.
5: Mag ik me aan zijn mannen vasthouden?
4: Hou je vast aan het zadel. Dat je in een fauteuil zit!
5: Ja, dan wel een heel hoge fauteuil. Zo, door.
6: Waar is die zitelbeugel?
4: Ik houd het baan van de teugel, zodat jullie nog even aan elkaar...

0: Chocoladeroomsoep. Chocoladeroomsoep.
1: Dan hebben we hier ook nog de kip met pap. Kip op degoutante wijze. Kip in speculaasrolade met rozijnenbrood. Zoute stokjes met fluoriserende saus.
0: Chocoladeroomsoep. Chocoladeroomsoep.
1: Een 200 à 300 gram van paardje.
0: Chocolade.
1: En voor de liefhebbers, rat uit de gang.
0: Chocoladeroomsoep. Chinese inktvis met paddensoep.
1: Tracht de benen niet te laten bengelen tijdens het eten. Neemt u gerust een stukje brood.
0: Chocoladeroomsoep.
1: Een glaasje wijn. Het brood dat uit de hemel komt nedergedaald. Er zijn ook kleine kindermenu's voorzien met kikkervisjes en appelmoes. Met een taartje erbij. Een glaasje biologische chocoladeroomsoep.
0: Vogelnestjes in gepocheerde zalm met hazelnoot bavarois. Droge korstjes brood met een eindje pâté. Zilvervisjes, een eigen nat.

0: Chocolade, rooms.
1: Bonjour monsieur, avez-vous des pêches ou des pommes?
2: Kip met pap. Kip op
3: déroutante wijze.
4: Ik heb maar 300 francs.
1: Il coûte 2 francs.
4: Hij kost 2 francs.
1: Voici la monnaie de 100 francs.
4: Hier heeft u van 100 francs terug. Overal niet.
1: Allons au théâtre.
2: Kip met pap.

0: zijn dingen snijden,
1: maar dat is niet moeilijk, hè? Dat moet je constant alert zijn, hè? Dat moet je gelijk de kapjes, man, die in het begin van de film van komen, dat moet dan die dat figuur zijn, met dat eigenlijk ook een soort van. Buiten ik met de praak is dat ook een typisch. Iedereen die in het geniept een man te erbij heeft en nee, met de, we dachten allemaal dat een DVD ging stelen, maar eigenlijk was hem ons om toe. Daar komt het aan weer op, nee. Dat is dan een kriebel aan boven. Nee, het is een beetje gelijk de film dat we gemaakt hebben, dat is eigenlijk een beetje gelijk, laten we zeggen, die grote Hollywood productie. De rond.
2: Ну, не просто не трогать.

0: out of the water.
1: Yeah.

0: en streelde hem met hun snavel. Ja.
1: En de eenden beten hem en de kippen pikten hem.

dat moment kwam Sissy aanlopen en deed ze iets met... Mijn jeugdige enthousiasme is moeilijk in

Calling the meek and the humble.

possible during a riot. It is clear.

zijn.

muttering some garbled nonsense.

intuition is mine. You can see far away.

Activation. We're calling activation.

How to do it?

It was no word. It was no word. Eon.

Eon, M, 13,

will.

digital waiters, and I'm looking for bartenders.

Yeah.

0: planet Earth, why did you stay? Good questions, I mean good questions, young man. Obviously, I am not omnipotent. My arrival here was an accident, a wreck. Ship came apart like a rotten undervest. The accident.
1: Den skinnende grøt motel. Shiny Mush Motel. Radio Central 106,7. With Snorf and Tom Anthony. Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen. Shiny Mush Motel.
2: Misschien zo wel. Ik hoorde mezelf niet. Vandaag een shiny mesh motel zonder Tom Anthony. Niet dat we er vrolijk van zijn. Of van worden. We danken Luther voor een mooie dubby toestand.

0: Wood White Sessions bij Luther, zo net. Vandaag een shiny mush motel. Tot 12:30 ongeveer. Zonder Tom Anthony.
1: Shiny mush motel. Alle 2 weken.

existence.

Is this really necessary? Is this really necessary?

met een soort van een kaffe. Voor de tsara tkoon at on die ronga. Smit een soort van een repetitie. Kadema no was a fatem naar een kaffe. Zin voor een kit. Een natje kit. Een kit naar de pik. Tsar zoon.

zeker. Daar had ik niet in de zorg. Zie maar bij reizen gemaakt, we zijn hem naar eerst af.

shiny motel.

Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan.

spectrum of love.

Een shiny mushmotel. We zijn al aan het denken om af te sluiten. Dat gaan we het even doen. Zonder Tom Anthony vandaag, maar met Snof aan de knoppen en aan de microfoon. We bedanken Luther nog eens voor zijn Liberty City. En maandag kan u mij horen in Klankenbergen. Thema is koffie.

Tweemaal Afrika, deze Inyas de Souza en Black Santiago de Cotonou Benin. En daarvoor uit Kenia, Kuomboka en hun versie van Cinema Kossa. Dit is tot 3 uur Soleil Afrique. Olava, Yen was het van Inyas de Souza.

Begin, la begin de Guadeloupe met de master himself, Henri Depps et son combo Empeke Paillé de Sécurité Sociale. Single met onder andere een viertal nummers was deze Empeke Paillé. Henri Depps et son combo. Compas de Martinique avec les Kings. Proposition, les Kings de Compas Martinique.

Driemaal muziek uit de West Indies. Driemaal 7 inches from the West Indies. We begonnen met Henry Depp's Iso Combo. En Peke Paillé kwam uit die single Sécurité Sociale. Begin music from Henry Depp's. En daarna Les Kings met de Proposition. Komt uit de Compas. Single uit Martinique. En deze Black Affairs, Samoin dit ou fait. Zoek uit 1977. Part 2. Voilà, terug naar Afrika met Joe Menza. En straks nog een andere Menza. Eerst deze. A tribute to Nigeria komt uit die Africa Hustle LP. Joe Menza.

0: in dignity and prosperity to everyone.
1: Ami.
2: Amio. Amio.
3: Maar Joe Mensah en Yegbawa Obaba, de tribute to Nigeria uit zijn The Africa Hustle LP. Joe Mensah. Dit zijn de Parrots Band. Sunkwakom.

die Parrots Band en de Sunqua Kom, de highlife from Accra, highlife from Ghana, deze Parrots Band. Voilà, terug naar E.T. Mensa nu. E.T. Mensa en zijn King of Highlife Music is back again in 1976. Ebe, tata, tata lee.

Orquesta Tropicana in hun versie van Amor in Cha Cha Cha. Nog eenmaal Rumba. Rumba met een nummer van Johnny Pacheco, Congolese Rumba en de Salam Aleikum. Dit was Soleil Afrique. Tot volgende week.

0: Tot volgende week.
1: Goedemiddag allemaal. Goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom hier op Radio Centraal 106.7 FM. Wij gaan van de schone tropische beats van mijn collega hier naar het verworpen land van de Verenigde Staten. Maar wij vormen een uitzondering op hun haatdragende boodschappen. Wij kijken voorbij de vlaggen van hun Verenigde of Geconfedereerde Staat, tegenwoordig terug. Voorbij die onverdraagzame klootzakken die het wereldpodium bekleden met hun ongefilterde haat en onzin. We hebben wederom een aanslag gehad op het leven van hun president, die mislukt is. Dat is een spijtige zaak. Volgens mijn bronnen daar ginds was de schutter een zekere Nelson Willy, maar die slaagde er dus niet in om een homerun te slaan. Waarschijnlijk te veel jointen.

Wederom, zoals elke keer, Satan is real van de Lovin' Brothers, die in tegenstelling tot het algemene geloof niet uit Leuven komen. Haha, ik heb klaarstaan My Friend Mr. Echo van Santa Forster. Forster, ze is Zuid-Afrikaans, een Zuid-Afrikaanse, een primeur op het programma, eerste Afrikaanse country uitzending, een nummer van Afrikaanse country, Zuid-Afrikaans, spijtig genoeg, want zij weten ook wel het een en ander van segregatie. My Friend Mr. Echo, Santa Forster.

Luisterde naar Santa Forrester en namen erna met VL Suthpin Last Train Blues de figuurlijke trein van Zuid-Afrika naar de Verenigde Staten, waar we nu gestrand zijn in the middle of fucking nowhere. Maar goed, dat is geen probleem. We gaan zo meteen luisteren naar Chris Williamson. En Chris Williamson is een redelijk belangrijk figuur binnen de feministische muziekindustrie. Zij bracht het eerste album uit, The Changer and the Changed, midden jaren 70, volledig opgenomen, geproduced, gemixt, gemasterd door vrouwen. En de plaat zelf zit tussen folk en country rock en gewoon country in. En zij heeft geluk gehad dat die plaat ook keigoed heeft verkocht. 500.000 exemplaren wereldwijd. En dat maakt het ineens een van de best verkochte albums op een onafhankelijk platenlabel. En het label Olivia Records, dat zij mee opstartte, heeft veel werk van haar en van andere vrouwelijke muzikanten steeds blijven uitbrengen. En zo is Chris Williamson toch een grote pionier binnen feministische country geworden. We gaan luisteren naar Hurts Like the Devil.

We luisterden eerst naar Chris Williamson, gevolgd door de enige echte Mother Maybelle Carter. Die we hoorden, het instrument, het nummer Black Mountain Rag, is een rag gespeeld op de autoharp. Een instrument dat nu wel vaker wordt geassocieerd met traditionele Amerikaanse muziek, muziek uit de Appalachen, volkmuziek. Maar die toen in de tijd redelijk obscuur was en zeker niet zo voor de hand liggend als het deze dagen is. En Mother Maybelle Carter heeft ervoor gezorgd, eigenhandig bijna, dat het instrument uit de vergetelheid is gebleven, beter. En heeft zelfs een eigen stijl ontworpen voor een instrument dat voornamelijk als rhythm-instrument wordt gespeeld om een ritme te behouden, heeft zijn manier gevonden met fingerpicking erbij om er melodie in te krijgen. Dus, great job. Om het nog even over Chris Williamson te hebben, op het label werkte een trans vrouw genaamd Sandy Stone, die omarmd werd bij het label zonder enige problemen, maar voor feministische groepen, feministische lesbische groeperingen in de Verenigde Staten bleek dat toch een groter probleem te zijn. Ze namen effectief aanstoot dat er een transvrouw binnen een prominente rol binnen een feministische groepering had, binnen het label dan, Olivia. En het ging zelfs zover dat zij tijdens een tour doodsbedreigingen kreeg van die feministische en lesbische groeperingen, waardoor dat zij voor haar eigen veiligheid uit het label, uit die specifieke kring is gestapt en later nog een heel succesvolle carrière in computertechnieken heeft ontwikkeld. Dus voilà, zo zie je maar, zelfs binnen progressieve groepen, progressief gedachtegoed, lukt het niet om de slechte ideeën, de slechte smaak van de Verenigde Staten, die blijft daar toch binnendringen. We gaan luisteren naar Odetta, Sail Away Ladies.

Dat was Odetta. Prachtig, toch? We gaan luisteren naar het nummer Diamond Shoals, dat op de recent uitgebrachte verzamelaar Across the Horizon te horen is. En Across the Horizon is wel een boeiend concept. Volume 1 moet ik er eigenlijk achter zetten, want er komen er meerdere aan. En het initiatief komt van Northern Spy Records, die aan een aantal artiesten hebben gevraagd om die actief zijn, Amerikaanse artiesten die actief zijn binnen Americana, folk en ambient, ook die bezig zijn met een verzoening te zoeken tussen elektronische instrumenten en traditionele instrumenten die we met het Americana-genre associëren. En daar is een plaat uitgekomen, Across the Horizon, volume 1, dus waarop het komende nummer David Moore en Stephanie Coleman te horen zijn. David Moore op de toetsen, Stephanie Coleman op de viool. Stephanie Coleman is wel een redelijk graaf figuur. Zij heeft ook een EP uitgebracht met Nora Brown. Nora Brown is een hedendaagse, zowat de grootste, een van de grote hedendaagse banjo-spelers. En zij spelen 9 juni samen in de Botaniek. Allen daarheen, zou ik zeggen, of niet, u ziet maar. Verder op het album staat Walt McClemens, de multi-instrumentalist, en Pan American, Mark Nelson, zijn alter ego. Zij hebben allemaal een nummer op de plaats. Hedendaagse ambient Americana, Diamond Shoals.

We luisterden naar Diamond Shoals van David Moore en Stephanie Coleman, gevolgd door Kitty Wells met Cheating's a Sin. En dat was eerlijk gezegd een foutje. We moesten helemaal niet overgaan naar Kitty Wells, maar ach ja, eens ik haar hoor zingen, krijg ik er geen genoeg van. En ik denk jullie ook niet. We zijn nog steeds hier op Satan is Real, Radio Centraal 106.7 FM. En we benaderen het midden van deze uitzending. En dat moeten we natuurlijk vieren, wegens een excuus om iets anders te vieren. Gaan we luisteren naar Bob van de machtige Drive-By Truckers. Een van de belangrijkste Amerikaanse bands uit de 21ste eeuw. Mogelijk zelfs binnen country Americana, zelfs het rockgenre, zijn er weinigen die heel al hun releases wijden aan het probleem van de hedendaagse problematiek van de Zuiderse staten en daar een context voor proberen zoeken, een verklaring zonder muzikale of artistieke integriteit te verliezen. En Bob is een nummer over, ja, de titel zegt het, Bob die mogelijk een verscholen queer man is en zich verwijdert van de dagdagelijkse zaken in zijn stadje om zijn geheim te bewaren. Of misschien is hij gewoon zijn jolige zelve en verwijdert hij zich omdat hij niets te maken wilt hebben met het obscene gedrag van de gemiddelde Amerikaan. Bob.

0: takes care of his mama. She's a mess, but he feels like he ought to. How big a mess today? Ask Bob, he'll say she's a big one and she's gonna be a lotter. He likes to drink a beer or two every now and again. He always had more dogs than he ever had friends. Bob ain't light in the loafers. He might kneel, but he never bends over.
1: Bob, dames en heren van The Drive-By Truckers. Ze hebben een plaats uitgebracht in 2001, geloof ik. Southern Rock Opera. Waarin dat zij op de tijd van twee LP's, die is een dubbele, een verhaal schetsen van de dualiteit van The Southern Thing. Rond het bestaan van Lynyrd Skynyrd en de vaak misbegrepen beeld en verheerlijking van wat men associeert met de Zuiderse staten van de Verenigde Staten van Amerika. En dat album specifiek, maar al hun albums kunnen ook gezien worden als een poging tot een muzikale, essayistische redenvoering rondom die problematiek. En dat is zeer boeiend en mega cool dat artiesten dat doen. We gaan luisteren naar Otis Williams. En Otis Williams is een voorbeeld van een mislukte publiciteitscampagne gevoerd door een witte platenproducent, Pete Drake, die met een gekleurde artiest die een soul-achtergrond heeft, een valse all-black country band wou oprichten. Otis Williams zelf is een gekleurde man en hij staat op de cover van de plaat en er werd een verhaal aangebreden. Alle andere muzikanten ook van kleur waren, maar dat was helemaal niet waar. Een van de gitaristen van Elvis Presley, zijn touringband bijvoorbeeld, die speelde op de plaat. Dus dat is dan een voorbeeld van een poging van onderdrukking met commerciële doeleinden. Ja, zo draait de wereld rond. I Wanna Go Country van Otis Williams.

Curtis Williams, I Wanna Go Country. En he didn't. Was geen groot succes. Hij is achteraf terug naar zijn voormalige soul outfit gegaan. En over controlerende, oppressieve platen bonzen gesproken. We gaan luisteren naar Porter Wagoner en Dolly Parton, Satan's River. En Porter Wagoner, ondanks zijn eigen schone nummers, goede nummers, hield hij Dolly Parton lang in een houtgreep. Niet fysiek, maar wel haar contract, waardoor zij weinig artistieke vrijheid kende. Satan's River.

luisterde naar Satan's River van Dolly Parton en Porter Wagoner, gevolgd door Linden Avenue Stamp van de uitverkoren zoon van de Amerikaanse primitieve stijl, Jack Rose, die spijtig genoeg veel te jong overleden is, met D. Charles Spear en The Helix. We gaan luisteren naar wederom een iets langer nummer, wat dubbel zo lang eigenlijk, 8 minuten en een half, van Henry Flint. En Henry Flint is wel een boeiend karakter. Van zijn getrainde violist die meermaals een poging waagde om hillbilly-stijl te laten rijmen met Amerikaanse avant-garde, tweede helft